0: Hallo?
1: Ja.
0: Hallo, Matthias.
2: Hallo, hallo.
0: Hi.
2: Chris.
0: Ja.
2: Vincent von G-Music. Hallo.
0: Hey.
2: Hallo.
0: Hey. Hey. Ja, ik hoor jou.
2: Chris, ik jou niet. Hallo?
0: Ja, maar ik hoor jou.
2: Ah ja, ik nu ook. Ja, er was veel achtergrondlawaai. Ja. Chris, ja, wat is er gebeurd?
0: De dumper is omgevallen.
2: De dumper is omgevallen. Kan je nog eens even uitleggen wat een dumper is?
0: Dat doen ze eigenlijk zand in, bij de kraan. En van punt A naar punt B, dan kun je niet meer over de weg. Dat is op een groepen.
2: Ja, om zand te vervoeren.
0: Ja.
2: En hoe valt een dumper om? Want dat is toch een groot machine, Chris?
0: Ja, dan red je de berg op en dan is er een kilo onderuit gezakt en is de bak eigenlijk gevallen. De cabine blijft staan,
2: ja, okay.
0: Maar de bak valt dan om.
2: En de bak valt dan om. Maar dat weegt toch ongelooflijk veel om die bakken dan terug op te zetten?
0: Met de kraan terug, hè.
2: Ja.
0: Je doet het met de kraan terug, hè.
2: Oké, maar dan verlies je tijd natuurlijk.
0: Ja.
2: En wat gebeurt er dan als de dumper omvervalt? Word je dan ontslagen?
0: Nee, trakteren op fly, hè.
2: Trakteren op fly, maar dat is goed. Dus vandaag heb je fly mee naar het werk?
0: Morgen.
2: Morgen?
0: Ja, vandaag, ja. Ja, vandaag, ja. Ze komen het brengen, dus...
2: Ze komen de fly brengen vandaag, en dus neem je de fly morgen mee naar het werk?
0: Ja.
2: Oké, welke fly zijn het?
0: Aardbei en abrikoos.
2: Hey, goed. Ik vind het een heel goed idee. Maar dat moet niet te vaak meer gebeuren, vermoed ik, Chris.
0: Nee, dat is niet de bedoeling. Nee,
2: okay. Alles smakelijk dan. De groeten aan alle collega's.
0: Goed, zal ik doen.
2: Dag, Chris. Jojo.

0: De wonderlijke en bijzondere avonturen van Vincent in de ochtenduren van Q-Music.
1: Goedemorgen België, goedemiddag Japan en goedenavond Amerika. Ik vind het wel een goed idee, moet ik zeggen. Als je iets fout doet op het werk, moet je trakteren met fly of met taart of met gebak in het algemeen. Gisteren bijvoorbeeld heb ik gezegd dat het 4:15 was, terwijl het nog maar 4:15 was. Dus dat zou dan betekenen trakteren met taart. Nu is er een bijkomstig probleem. Wie zou ik dan moeten trakteren met taart? Want ik heb op dit moment heb ik nog geen collega's. Maar jou trakteren op taart is moeilijk, want je bent niet hier bij mij in de studio. Dus dat komt dan nog goedkoop uit. Moet ik misschien gewoon mezelf trakteren? Je weet dat ik graag taart eet. Dus ik zou expres fouten maken om taart te kunnen eten. Goed, wie is er wakker? Wie doet er mee vandaag? Stuur nu jouw goeiemorgen door, jouw goeiemorgen voor iedereen die wakker is. In een bericht of een audiobericht met de Q-app.

0: vroege ochtend.
1: Heel veel vrienden zijn al wakker. Neil uit Poperingen, die zegt bijvoorbeeld... Goedemorgen, ik wil mijn vrouw Ashley fijne verjaardag wensen. Maar ook van mij, drie dikke kussen. Ashley, ik weet niet of je al wakker bent. Maar dus ook een fantastisch verjaardag van je ventje, van Neil. Niels uit Assen, die zegt... Goedemorgen, Vincent. Bij ons op het werk wordt er getrakteerd met eclairs als er iemand jarig is. Ook altijd leuk. Wel, ik ben nu toevallig komende vrijdag jarig. En ik ga ook trakteren, maar niet met eclairs. Ik ga trakteren met frietjes. Ah. Ook lekker, hè? Jurgen uit De Klingen, die zegt... Goedemorgen, vroege vrienden. Eindelijk woensdag, breek de week. Ja, het midden van de week is altijd een fijn momentje. En Jo zegt... Goedemorgen, alle vroege vrienden. Hier onderweg naar de Colruyt met een vrachtwagen. Fijne werkdag, iedereen. Ook nog een berichtje van Henk.
2: Goedemorgen, Vincent.
1: Hallo.
2: Goedemorgen, vroege vrienden. Ik wens iedereen een leuke woensdag. En be safe on the road.

0: Harry Styles bij Q Music.
1: De foute 128, maar dan
0: En daarnet hoorde je al Stop van de Spice Girls op nummer 332 in de foute 728, maar dus niet in de foute 128. Daarin staat maar één nummer van de Spice Girls op nummer 52, dus dat is voor, december of zo, hè? Want we gaan heel traag. We zijn aangekomen bij
1: nummer 116.
0: En daar staat deze classic in wording. Wellicht voor altijd de grootste hit van Camille. Je schreeuwt het mee, je kweelt het mee. Op nummer 116 in de traagste hitlijst van de wereld.
2: Vuurwerk.
0: Sorry, ik ga de microfoon uitzetten. Kan jij gezellig meezingen?

Cammy en vuurwerk bij Q-Music. Zondag was het de dag van de landbouw. En ik ben op bezoek gegaan bij een aardappelboer in Steenokkerzeel in Vlaams-Brabant. En ik heb daar ook een zakje patatten gekocht. Wil ik het zo meteen nog over hebben. Na Choose in Texas, dit is Ella Langley bij Q.

Enrique Iglesias en Escape. Zondag was de dag van de landbouw. En ik ben samen met mijn broer en zijn man op bezoek geweest bij een aardappelboer in Stenokkerzeel in Vlaams-Brabant. Was leuk om het een keer te zien. De loods waar de aardappelen normaal gezien liggen opgeslagen. Supergrote loods. De machines waarmee het veld wordt bewerkt. En er was ook een paardentram. Was heel fijn. Ik heb er fritten gegeten en ik heb er ook een zak patatten gekocht. En dat deed me eraan denken dat mijn moeder vroeger altijd aardappelen kocht rechtstreeks van een boer. Bij iemand die ik nooit gezien heb, denk ik. Maar er werd altijd over gepraat als patattenchef. En zijn vrouw, patattenmaria. En patattenchef en patattenmaria, daar kon je dan langs gaan en dan kon je patatten kopen op de boerderij. Dat heb ik mijn hele jeugd zo geweten. Dus ik vroeg me af, hoe vaak wordt dat nog gedaan? Rechtstreeks eten kopen bij de boer op de boerderij. Maar in Nederland heb ik dat ook wel eens gedaan. Op vakantie in het winkeltje van de boerderij heb ik wel karnemelk gekocht. En kaas, want het was een kaasboerderij. Dus mijn vraag is, wanneer koop jij nog rechtstreeks bij de boer? Laat even weten in de Q-app. Ik ben benieuwd of dat nu...

0: Daai, 5 over half 5. Een hele goede morgen. We hebben het over rechtstreeks bij de boer kopen. Kevin uit Genk, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Kevin, goedemorgen. Jij koopt nog bij de boer?
1: Ja, wij kopen aardappelen bij de boer. De grootste reden is, in de winkel is meestal Nicola aardappelen. Mm-hmm. En bij de boer heb je Annabel aardappelen. Die zijn qua smaak, vind ik die veel beter.
0: Ah, maar dat is effectief ook wat er op de zak staat die ik heb gekocht zondag. Annabel, ja, maar ik had er nog nooit van gehoord, Annabel.
1: Die zijn veel lekkerder. Het is niet altijd goedkoper bij de boer. Want soms in de lul heb je 8 euro een zak van 10 kilo voor 7 euro. Bij de boer betaal ik 8 kilo voor 7 euro. Ja. Maar die aardappelen zijn veel lekkerder. Ajuin ook. 5 kilo voor 2,5 euro. Ja, dat is niet te veel, hè.
0: En rechtstreeks kopen bij de boer betekent natuurlijk ook al het geld is voor de boer zelf. En niet ook een stuk voor de winkel en voor de mensen die het naar daar moeten brengen. Dus dat is wel het grote verschil. Ja. En hoe ver is de boer rijden van waar je woont?
1: Oh, dat ligt tussen mijn werk en mijn thuis in. Dus ik passeer daar elke dag.
0: Ah, fantastisch. Je kent de mensen ondertussen
1: maar het
0: dan?
1: Is gewoon, ja, ik ken hem ondertussen. Ik kom daar wekelijks gaan mijn zak halen.
0: Hey, goed.
1: Dus, maar het is gewoon voor de smaak van die aardappelen. Als jij nu een zak Annabel hebt, gaat je dat zeggen. Dan bel je hem in de week terug. En zeg ik, Kevin, die aardappelen zijn veel lekkerder dan de smaak.
0: Ah, wel. Nee, van zodra dat ik, ja, maar nee. Van zodra ik ervan gegeten heb van die Annabel aardappelen, zal ik het laten weten, Kevin.
1: Is goed. Oké.
0: Salut.
1: Fijne ochtend. Yo.
2: I'm going on during this time. I feel there's no one to save me. This all or nothing really got away. You're driving me crazy.

0: Edge of Desire bij Q Music. We hebben het over eten rechtstreeks van de boer kopen. Els uit Ypres zegt hier in West-Vlaanderen, boergat koop ik nog heel vaak in de hoevenwinkel. Groenten en fruit bij de boer kan je niet vergelijken met groenten en fruit bij de supermarkt. En ook mijn vlees koop ik vaak bij de boer. Heel veel berichten heb ik gekregen van mensen die nog rechtstreeks bij de boer kopen. Vind ik wel leuk. Vind ik heel tof. Els uit Bordmeerbeek, goedemorgen.
1: Hey, goedemorgen.
0: Els, jij koopt ook je aardappelen bij de boer.
1: Dat klopt, die heeft een eigen frituur. Dus die kweekt hij zelf en met zijn eigen frietjes verkoopt hij zelf. Dus heel gemakkelijk.
0: Dus die rooit de aardappelen en dan gaat hij er ook nog frieten van maken zelf?
1: Ja, heel lekker.
0: Zo leuk.
1: Lekker zeg van het veld.
0: Koop je daar dan aardappelen bij of frieten of allebei?
1: Ja, ja, zeker. Ja, ja, ja. Ik haal zowel gewone aardappeltjes als mijn frietjes haal ik daar. Dus,
0: hoe kan in hemelsnaam een landbouwer en aardappelen rooien op het veld en ook nog tijd hebben voor een frietkot?
1: Ja, ja. Overdag doen die de aardappeltjes op het veld en s'avonds verkopen die de frietjes.
0: Wauw. Die mannen die hebben meer dan 24 uur in een dag, denk ik.
1: Ja, ja. Dat is een zware stealer altijd.
0: Ja, ja, geloof ik. Hey, dankjewel, Els.
1: Graag gedaan.
0: En ook nog even naar Jasper uit Markendaal. Dag Jasper, goedemorgen.
2: Morgen, Vincent.
0: Jasper, jij koopt ook bij de boer?
2: Ja, klopt, ja.
0: En wat koop je daar dan?
2: Aardappelen en bloemkool en ja, de verschillende kolen en zo.
0: Maar is het dan zo dat je nooit groente koopt in de winkel?
2: Ja, nee, toch wel. Als er minder seizoen... Het mindere seizoen, dan gaan we wel naar de winkel natuurlijk. Maar dan is natuurlijk ook niet Belgisch, hè.
0: Ah, nee, inderdaad, ja. Nee, dan moet je daar natuurlijk rekening mee houden. Dat probeer ik wel altijd te doen. Ik probeer wel de laatste jaren volgens seizoenen te eten. Meer en meer. Want ik denk dan, ja, moet ik nu echt aardbeien gaan eten die uit Spanje komen? Of uit weet ik veel welk land? Of bloemkool uit... niet uit België? Vind ik altijd zo raar.
2: Ja, ja.
0: He,
2: ja, inderdaad.
0: Ja, kan je beter dingen eten die hier wel gekweekt worden. Dus ik probeer het een beetje bij te houden de laatste jaren. Goed, dankjewel Jasper.
2: Geen probleem.
0: Yo.

Kings of Leon en You Somebody in de vroege ochtend van Q-Music. Zometeen vertel ik je waar je vanavond naar Anderlecht kan kijken in de Europa League. Eerste vrouwen die een paar uur geleden nog op het podium van de AFAS Dome stonden. Cat's Eye met Animal.

Dome. Een heel erg goedemorgen, 16 september vandaag, woensdag. Gisteren morgen hebben Maarten en Dorothee 6 luisteraars 20.000 euro gegeven. 20.000 euro shoppingbudget bij IKEA. Dat betekent dat 6 mensen hun huis een volledig nieuw interieur kunnen geven. Vandaag bij Maarten en Dorothee een nieuwe Q-musical van Born en Arne om 7:45. En vandaag begint de Europa League, met vandaag dus de eerste speeldag. Anderlecht tegen Olympique Lyon uit Frankrijk. Om 20:40 op VRT Canvas kan je dat bekijken. En als je jarig bent vandaag, dan ben je samenjarig met Florida. Bekend van Blow My Whistle Baby en Low, Low, Low, Low. En ook van Sometimes I Get A Good Feeling. Dat. Florida wordt vandaag 47 jaar. Maar voordat dat allemaal zal gebeuren, moeten we eerst de dag beginnen met een dansje. Ah ja, want wie vrolijk kijkt in de morgen, ja, die lacht de hele dag. Daar gaan we met z'n allen.

0: Net zoals een IKEA uit Zweden, Swedish House Mafia. Ik vind dat heel cool dat je zo trots bent op je land, dat je de naam van je land dan in je groepsnaam zet. Swedish House Mafia. Een beetje zoals Crisscross Amsterdam, dat is dan een stad, maar het is ook een ode natuurlijk. Vandaag brachten we een ode aan de boeren. Ik was zondag op de dag van de landbouw bij een aardappelboer in Steenokkerzeel op bezoek. En dus vroeg ik me af wie er nog eten koopt rechtstreeks bij de boer. En dat wordt vaker gedaan dan ik dacht. Tanja uit Bredene had nog een bericht gestuurd. Ik moet haar nog even bellen.
1: Goedemorgen.
0: Tanja, wat zit er in je mond?
1: Speculoos.
0: Ah, speculoos. Niet van bij de boer, hè?
1: Nee.
0: Want daarvoor belde ik. Om te vragen of je eten koopt bij de boer.
1: Ja. Ja, oké. Okay. Mijn zoontje en mijn fruit.
0: Wat zeg je? Ah, je groenten en je fruit. Oké.
1: Ja.
0: Ja, speculoos hoort daar niet bij. Groenten en fruit. Ja, goed. Allee, Tanja, ik ga je verder laten ontbijten, hè. Salut, hè.
1: Dank je.
0: Dag.

0: Bijna 5 uur. Goedemorgen. Het nieuws krijg je van Aline.
1: Goedemorgen. De begrotingsgesprekken mogen niet mislukken. Dat heeft premier Bart De Wever gezegd op een evenement van ondernemersorganisatie Unizo. Hij wil ook geen maatregelen nemen die een impact hebben op de economische groei van ons land.
2: Ik beschouw het als mijn missie om dit land weg te leiden van het pad van stijgende schulden en oplopende rentelasten. We moeten ruimte creëren voor investeringen en ruimte creëren voor een daling van het overheidsbeslag. Dat ons allemaal ten goede zal komen. En u weet allemaal dat mislukken gewoon geen optie is.
1: De Wever moet 10 miljard besparen tegen 13 oktober. In Nederland is gisteravond mogelijk opnieuw geprobeerd om het spoornet te saboteren. In de buurt van Apeldoorn werd een buis gevonden op de sporen. Gisteren werden er op meer dan 35 plekken buizen en kabels op de sporen gelegd, met grote vertraging tot gevolg. Vermoedelijk gaat het om boerenprotest. En de Argentijnse stervoetballer Lionel Messi neemt op 6 oktober afscheid van de nationale ploeg. Argentinië neemt het dan in een oefenwedstrijd op tegen Benin. Dat heeft de Argentijnse voetbalbond bekendgemaakt. Messi kondigde eind augustus zijn afscheid bij Argentinië aan. In totaal speelde hij 207 wedstrijden voor de nationale ploeg en daarin scoorde hij 125 keer. Messi is 39. Eerst droog en zonnig, later vandaag buien en tot 19 graden. Morgen hetzelfde weer en tot 18 graden dan.
0: Music. Vincent van Geel. En ik ga nu even zwijgen en dansen. Shut up and dance. Dit is Walk the Moon in de vroege ochtend van Q Music.

0: Gerrit uit Pittem, goedemorgen.
1: Goedemorgen, ja.
0: Gerrit, ja, vertel eens even wat er gebeurt vandaag.
1: Nou ja, er komt een nieuwe Pokémon set uit. Ja, een kaartset, en die is waarschijnlijk wel heel gewild. En ik wou net even gaan kijken naar de winkels. Of er al volk stond om aan te schuiven, of ja, te wachten.
0: En is dat
1: maar
0: zo?
1: Ik denk dat er twee auto's stonden.
0: Maar welke winkel ben je al gaan kijken nu?
1: Nou, hier een lokale winkel in de buurt.
0: Maar dus je bent een grote Pokémon-fan?
1: En ik was en het is terug wat opgeraakt.
0: Ja, snap ik. En het is vandaag de 30ste verjaardag van het Pokémon-spel, van het kaartspel.
1: Ja, dat klopt. Ja.
0: En dus naar aanleiding van die verjaardag komt er een nieuw kaartspel uit, is het zoiets?
1: Ja, er komt een hele nieuwe set uit met nieuwe kaartjes, die waarschijnlijk wel heel gewild zal worden.
0: Ja, maar om hoe laat gaat de winkel open?
1: Om 8:30 uur.
0: Ja, dan moet je er nu toch al gaan staan.
1: Nee, maar ik dacht, ik ga even gaan zien van, staat er al iemand? En gisteravond, als ik thuis kwam om 9:00 uur, dan stond er niemand. En nu stonden er twee auto's die zowat bedampt waren. Dus ik dacht, ja. Dat er daar mensen in slapen. Maar ik ga nu terug naar bed. En ik ga om 7:45 naar de winkel.
0: Oh, wacht. Kenneth, ben je speciaal opgestaan om te gaan kijken of er al volk stond aan de winkel?
1: Ja,
0: oh, man, toch?
1: Ja.
0: Oké, goed. Dus nu ga je slapen en dan straks om 7:30 opnieuw naar de winkel.
1: Ja, want ik moet de kids naar school brengen. Dus, ja,
0: kunnen we stellen dat je dan niet een klein beetje een fan bent, maar een gigantisch grote fan?
1: Nee, ja.
0: Ja.
1: Ik ga het anders zeggen. Ik wil niet te laat zijn.
0: Oké, ik snap het. Ik snap het helemaal. Geen schaamte.
1: Ik weet niet of ik daar zou wel wachten, mochten daar nu al mensen aan de rij voor de deur staan, dat weet ik niet.
0: Oké. Nee, het is helemaal goed. Het is allemaal goed. Ik ben super blij voor jou. Kenneth, dankjewel, slaap wel en veel succes straks.
1: Ja, zoals je zei.

Doll van Jamie Miller. Gisteren had ik Wouter uit Brugge aan de lijn. Die had een goed idee, want je weet dat ik van die zinnetjes heb. Zo van, dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door. En de uitdaging is, verzin het vervolg van die zin. En het mag absurd, hè, mannen. Laat maar komen in de Q-app.

0: Hallo?
1: Dorothee, ja, je had gezegd bel mij even, dus daarom bel ik even.
0: Ah ja, er is een vrij stevig ongeval gebeurd op de ring rond Brussel. De, wacht hè, Brussel was langs de binnen, ik was naar de binnenring. Op de binnenring, en daar stond er vooral, hoort je dat eigenlijk of niet?
1: Ja, waar ben jij hier?
0: Ah. In de parking.
1: Ah, oké, in de parking. Ja, vertel maar.
0: er stonden van heel ver al vooral vrachtwagens in de file op de rechterrijstrook. Maar echt een kolonne van vrachtwagens. Ik dacht, oei, wat is er aan de hand? Dus ik dacht, dat moeten de vrienden van de vroege ochtend misschien even weten als die in die file belanden.
1: Dus op de Brusselse ring, op de binnenring.
0: Ter hoogte van Vilvoorden eigenlijk is het ongeval gebeurd aan een afrit.
1: Inderdaad, en volgens de informatie die wij hebben, linkerrijstrook en middenrijstrook zijn daar versperd.
0: Ja, klopt. En het gaat daar sowieso al traag door de werken.
1: Juist. Oké. Okay. Dank u wel.
0: We're together. Allee, ik niet meer, want ik ben in de parking.
1: Merci voor het melden. Tot de vrienden van de vroege ochtend zijn je dankbaar. Tot straks.
0: Love jullie. Dag. Q-music.
1: Ja, dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door ondertussen al berichten gekregen van Petra uit Roeselaren.
2: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door de warme stem van Vinnie en de vroege vrienden.
1: Wauw. Van taxichauffeur Sammy uit Waregem.
3: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door taxichauffeur Sammy die je veilig naar je werk brengt.
1: En van Jelle uit Hulshout.
4: Deze show wordt mede mogelijk gemaakt door de vroege vrienden.
1: Hey, kijk, ideeën blijven welkom. Van de allerbeste ideeën ga ik een jingle maken. Dus dat is dan je cadeau voor je goed idee. Kill

Vorige week vrijdag was ik heel even de enige Vincent bij Q Music, maar sinds maandag zijn we weer met twee. Want Vincent Vierens is terug, die hoor je altijd van 4 tot 7 in de namiddag. En vandaag zijn er zelfs drie Vincenten. Want deze namiddag krijgt Vincent Vierens bezoek van Vincent Banic. En Babulens komt ook, het knapste koppel van Vlaanderen. Vincent Banic en Babulens, want ik zeg altijd, Vincenten kunnen er nooit te veel zijn.

0: Verzekeren volgens Argenta. Een verzekering met alleen maar kleine lettertjes?
1: Dan heb je nog de uitzondering op de uitzondering op die uitzondering.
0: Doen we niet. Een kantoormedewerker die zelfs de kleinste details simpel uitlegt.
2: Ah, dat is uitzonderlijk eenvoudig. Ga maar zitten, Lin.
0: Doen we wel. Argenta.
3: Zo simpel kan het zijn.
4: Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
5: Ja, big problem. Ik heb per ongeluk een foto van mijn ex geliked en nu is die app just aan het updaten.
4: Update je apps aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
6: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie?
2: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
6: Tot 10 jaar?
2: Ja, en nu in september tijdens de Nissan Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
6: Hé, maar nu heb je echt mijn aandacht.
2: Profiteer tijdens de Nissan Days van de Nissan Qashqai vanaf €25.990. Ontdek ook onze uitzonderlijke aanbiedingen op het volledige SUV-gamma bij uw Nissan concessiehouder. Info en voorwaarden op nissan.be.
7: Bij Aldi 1+1 gratis op blauwe druiven. Dat is 1 kilo verse druiven voor de knaldiprijs van maar €2,19. Aldi, altijd slim.

Zometeen vertel ik je waarom je komende zondag alles een beetje beter zal moeten plannen. Want gewoon de auto nemen en rijden naar waar je wil, dat zit er niet in. Ah, en ik geef je ook nog een tv-tip. Een echte aanrader. Zometeen na Teddy Swims, Mr. Know-It-All.

0: Vijf over half zes. Goedemorgen, het is woensdag 16 september 2026. Je weet, een van mijn hobby's is tv kijken. En vanaf vandaag kan je op Apple TV kijken naar een nieuw seizoen van Slow Horses. Mannekes, dat is... Geloof me nu even, dat is echt een aanrader. Het is seizoen 6 al. Het gaat over de verstotelingen van de MI5 in Londen. De Britse inlichtingendienst en dan de mensen die het niet zo goed gedaan hebben, maar die ze ook niet willen ontslaan, komen dan terecht ergens in een apart team. Kijk, Slow Horses, Apple TV, vandaag seizoen 6. Deze voormiddag is er de opening van het academiejaar van de KU Leuven. Dat is er altijd een grote ceremonie met van die mensen in toga's en zo. En dan om 8:45 vertrekt de stoet en om 9:00 is er dan een eucharistieviering, want het blijft natuurlijk een katholieke universiteit. Vandaag start de week van de mobiliteit. Dat is een beetje raar, zo in het midden van de week. Maar de apotheose van de week van de mobiliteit is natuurlijk nu zondag, want dan is het autoloze zondag in heel veel Belgische steden, zoals Brussel, Antwerpen, Brugge en Leuven. En wordt het vandaag even warm als gisteren? Dit is wat Aline daarnet heeft gezegd in het nieuws van 5 uur.
1: Eerst droog en zonnig, later vandaag buien en tot 19 graden. Morgen hetzelfde weer en tot 18 graden dan.
2: Vincent van Geel.

koffie. Diego uit Dis zegt kommetje havermout met melk en zonder suiker. En stiekem toch nog een sneetje brood met restjes pepperoni salami voor van de pizza van afgelopen weekend. Okay. Devin zegt witte Monster Energy. Anne uit Bekkenvoort zegt twee boterhammen met Nutella chocolade al 20 jaar elke ochtend. Karin uit Aalst zegt elke dag twee rogge krakotten met vleesbeleg en hummus samen. En twee rogge krakotten met confituur en één tas koffie. Carlos uit Roeselaren zegt ontbijt een glas cola. Natasja uit Nienhoven zegt mijn ontbijt is een heerlijke Red Bull. Ingrid uit Bree zegt zes eieren en een proteïne milkshake. Jordi uit Wetteren zegt maïswafels met een naloe. En Tasha uit Blankenbergen zegt een kiwi en een tas thee. Het overwegend gezond, ik zal het zo zeggen. We zijn de dag op de smakelijkste manier begonnen. Nu bij Q, Taylor Swift.

Zometeen bij Maarten en Dorothee. Nee, zometeen bij Q, Maarten en Dorothee. Met om 7:15 de nieuwe Q-musical van Born en Arne. Vandaag, eindelijk herfst, de Q-musical.

0: Bompie,
1: kijk eens mijn nieuwe kamer.
2: Oh.
0: Dat is het zachtste groen dat ik ooit zag.
1: Zo fris en stralend.
2: Dat is nu de nieuwe levenskleur van 2027. Soulful Sage.
0: Ja, ik wil heel ons huis schilderen.
2: En wel, Gamma geeft nu 25% korting.
1: Allega's.
3: Naar Gamma.
4: Ontdek Soulful Sage en krijg 25% korting op alle Levi's Ambiance verf in de winkel en de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
2: Gamma, jouw verfexpert.
5: Nieuw, een wasmiddel waarmee je was en je budget goed draaien.
6: Wow.
5: Nu Vibra WeCare wasmiddel. 3 1,5 liter flessen voor €7,50. Dat is
6: wow.
5: Van Vibra.
7: Een hele goede morgen. Nieuws van 6 krijg je van Delphine.
8: Goedemorgen. Premier De Wever zegt dat hij harde begrotingskeuzes moet maken, omdat de begrotingsgesprekken niet mogen mislukken. Hij wil ook geen maatregelen nemen die een impact hebben op de economische groei van ons land. Dat heeft hij allemaal gezegd op een evenement van ondernemersorganisatie Unizo.
9: Ik beschouw het als mijn missie om dit land weg te leiden van het pad van stijgende schulden en oplopende rentelasten. We moeten ruimte creëren voor investeringen en ruimte creëren voor een daling van het overheidsbeslag dat ons allemaal ten goede zal komen. En u weet allemaal dat mislukken gewoon geen optie is.
8: De Wever moet €10 miljard besparen tegen 13 oktober. In Nederland is gisteravond mogelijk opnieuw geprobeerd om het spoornet te saboteren. In de buurt van Apeldoorn werd weer een buis gevonden op de sporen. Gisteren werden er op meer dan 35 plaatsen buizen en kabels op de sporen gelegd. Sabotage dus met grote vertragingen tot gevolg. Mogelijk ging het om boerenprotest. En de VS en Duitsland gaan nauwer militair samenwerken. Ze hebben een intentie ondertekend daarvoor. Ze gaan mogelijk in de toekomst samen raketten produceren en aankopen. De Amerikaanse regering had de voorbije jaren nogthans grote kritiek op het defensiebeleid van Duitsland, maar de voorbije maanden lijkt die kar gekeerd. Eerst droog en zonnig vandaag, later vandaag krijgen we buien, het wordt 18 graden en morgen blijft het wisselvallig bij een graad of 18.
7: Maar als je op 35 plaatsen saboteert, dan gaat er toch gelekt worden langs alle kanten, dat is toch te veel volk. Dan gaan ze die toch vinden.
8: Het is in elk geval nog niet gebeurd voorlopig.
7: Nee, dus,
8: ja, ik denk inderdaad dat we nog wel zullen horen wie daarachter zit.
10: En één file op onze snelwegen, waar je meer dan 5 minuten verliest op de Brusselse binnenring tussen Strombeek-Bever en Vilvoorde. Daar is een ongeval gebeurd.
7: Ja, daar stonden we allemaal in, hè.
10: Ja, een uur geleden eigenlijk ja. Al. 6 minuten extra rekenen daar. Dus misschien is dat intussen al aan het opgelost geraken, want het is al meer dan een uur. Dus,
7: ja, toen ik er passeerde, een uur geleden, dus inderdaad, denk ik dat alles al weg, leek alles al weg te zijn.
10: Dan ben je er vrij snel voorbij gereden, want ik ben er gepasseerd, maar echt nog wel hulpdiensten en een auto.
7: Hulpdiensten
10: en zo.
7: Heb ik gezien, maar die auto niet.
10: Ah, ja.
7: Dat, maar goed, ja.
10: Je mag 50 hè, op dat stuk van
7: maar
10: de ring.
7: Jongen, hey, maar jongen, ik heb echt...
10: ik weet
7: echt
10: het wel.
7: Waar, ik ben niet altijd opzij aan het kijken op zo'n moment. Ik moest naar rechts, hè. Ik moest tussen die camions geraken.
10: Hey, kalm, hey, kalm, oh, kalm. Oh, oh, oh, oh.
7: Je niet impliceert dat ik te snel rijd. Goed, hebben we al goedemorgen gezegd? Goedemorgen.
11: Music.
3: Maarten en Dorothee.
7: Deep in the night, I heard a song. On Q Music, BB Rexha en Fateless. Dit is New Religion.

0: natuurlijk toch proberen te vermijden, zo'n Angel Face. Oscar en de Wolf, het is 9 over 6. Goedemorgen.
1: Het is woensdag 16 september.
2: En de achtbaan in Plopsaland is voor het tweede jaar op rij verkozen tot beste achtbaan van Europa. De Ride to Happiness. Snelheid van 90 km per uur, 5 keer over kop gaan. En ze staan met diezelfde attractie ook op de 5e plaats in de wereldranglijst van een Amerikaans vakblad, Hoi. Amusement Today. Een internationaal panel van pretparkvertegenwoordigers, fans en journalisten, die brengen dus elk jaar hun stem uit. Maar het is ook wel een leuke job, hè? Dat je zo mee mag kiezen wat dan de beste achtbaan wordt van
0: heel speciaal.
2: Europa of van de wereld. Allee, ik zou het geen leuke job vinden. Ik zou dan
0: moet
2: bij...
0: een stevige maag hebben.
2: Ja, ik zou dan liever bij de rugzakken blijven van de juryleden. Maar ben jij er al in geweest in de Ride to Happiness,
0: maar
2: Plopsaland?
0: Nee, ik ga altijd naar Plopsaland met jonge kinderen. Ja, nee. Dat is nog niet gebeurd.
2: Ja, en natuurlijk... Ik denk dan te rooskleurig, maar kan je dat niet snel even doen? Terwijl, maar ja, je moet dan lang aanschuiven en zo, dat lukt niet.
0: Ja, voilà. Nee, dat is geen optie.
2: Nee, maar ja, als je eens met vrienden zou gaan. Of,
0: het is goed om te weten. Ja, ik wil nu, wij zijn nu al nieuwsgierig.
2: Voilà. Ook in de krant vanochtend, Piet Huizentruid maakt zijn zangdebuut. Samen met Steve Tielens, ook een slagerzanger. Wat hebben we geleerd vandaag? Zo zal dat nummer heten. En ze dromen al luid op van optreden op Camping Kitsch en Tomorrowland en in de AFAS-doom. En als ze het lied aanslaat, dan willen ze ook niet optreden voor minder dan 10.000 man. Dus ze zien het groot.
0: Maar ik ken ze niet, maar ik heb zo het gevoel, zijn die niet allebei zot?
2: Oei, Maarten.
0: Maar ja, dat zijn toch twee figuren bij elkaar. Nee?
2: Maar wat zeggen die ook allemaal? De videoclip die werd ook al opgenomen in een restaurant waar Steve voor chaos zorgt en Piet hem uit de nood helpt.
0: Ah, wel, dat is de videoclip. Maar ik vind dat plezant voor die mannen. Dat is zich amuseren. En ik vind het ook heel grappig dat die dan zeggen voor 10.000 man, anders kom ik mijn deur niet uit. Ja, dat geeft de wereld kleur, hè. Dat soort figuren.
2: Oh, en dat dan zo bijsturen. Zo, amai, die zijn zot.
0: Ik
2: en dan,
0: vind ze nog altijd zot, maar ik word er wel blij van op een of andere manier. 1 op 6 huizen geraakt niet verkocht binnen het half jaar. Een aantal factoren spelen mee. Het gaat vooral om grotere huizen met een lagere energiescore op minder gegeerde locaties. Ja, dat zijn natuurlijk dingen die je wel nodig hebt voor een huis. Een te hoge vraagprijs kan natuurlijk ook parten spelen. Je moet dat ideale prijspunt vinden. Als je te hoog inzet, dan blijft dat huis daar staan. Hè. En als dat huis blijft staan, dan denken mensen, wacht. Dat kan niet. Hè. Als dat al een half jaar, dan moet iets mis mee zijn. En zo, dan gaat het helemaal fout. Hè. Een groot huis op een minder goede locatie kan je makkelijker verkopen door bijvoorbeeld nog te zorgen voor een goede isolatie, een betere EPC-waarde. Een nieuwe keuken of badkamer is een minder goede investering, want smaak is natuurlijk heel persoonlijk. Dus
2: en dat vind ik dan wel echt zonde. Stel, je koopt een huis en ze zeggen, de keuken is net vernieuwd. En je denkt dan, oei, maar dat is wel echt niet... ga je dat dan beginnen... Gaat dat ook niet beginnen uitbreken dan? Hè? Dat vind ik dan zo zonde van het materiaal. Maar,
0: EPC-waarde, jongen, dat is tegenwoordig het allerbelangrijkste. Een aantal mensen hoeft natuurlijk niet meer te verhuizen voor een nieuwe thuis. Nee, die kunnen gewoon heel de boel herinrichten met 2.

0: Franse Salavi, baby.
1: Oui, oui. We genieten nog na van Elke Beller wint een nieuwe thuis zonder verhuis. Gisteren was het 20.000 euro shopbudget bij IKEA.
2: Vandaag bij Maarten Dorothee.
1: Spelen wij opnieuw voor 1000 euro shopbudget. Eenderwaar. Oké, 1000 euro. Maar het is toch ook veel geld, hè? 1000 euro met 4 op een rij. Spelen we elke dag rond 20 over 7.
3: Het is woensdag vandaag, dus rond 7:15. Een nieuwe muzikale parel, een Q-musical van Born en Arne.
1: Zo meteen nog even nagenieten van dat geluk gisteren.
3: En ik heb ook nog een vraag. Wat hebben Dua Lipa, Lady Gaga en Selena Gomez met elkaar gemeen? En nu niet van, ah ja, ze scoren allemaal hits of... Nee, iets anders.
1: Zijn vrouw.
3: Ja, nee, ja.
1: Nee, okay.
3: Iets verder gezocht dan dat. Wat hebben die drie met elkaar gemeen?
1: Bad Romance komt eraan.
4: Nog voor jij kan denken...
5: Ik heb geluk geen energie.
4: Krijg je van Heelan al een terugbetaling voor je psychotherapie? En nog voor je beseft dat je conditie achteruit is gegaan? Zie al een deel van je sportabonnement terug op je rekening staan? En nog voor...
6: Oh, mijn rug zit vast.
4: Heeft je osteopaat je al met de juiste... Verrast?
5: Excuseer, ik lig toch op een kamer alleen?
4: Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek meer dan 70 welzijnsvoordelen op heelan.be. Info en voorwaarden op Heelan. Helemaal welzijn.
7: Weet je wat ik mis na de vakantie?
8: De zon?
7: Nee.
8: Het strand?
7: Nee, het comfort.
8: Dat komt goed uit. Profiteer met Citroën van een heel comfortabele septemberstart. Met uitzonderlijke condities en een interessante voorwaardelijke overnamebonus op het hele gamma. En van de speciale Citroën Care Garantie tot 8 jaar. Vertrek al met een Citroën C3 vanaf €15.290. Overnamebonus van €1.250 inbegrepen. Open deurdagen van 7 tot 19 september.
7: Citroën.
8: Info en voorwaarden op citroën.be.
6: Oh, zalig, hè?
5: Ja, zo helemaal alleen in de natuur.
6: Oh.
5: Oei.
6: Mijn enkel.
5: Schat, ça va?
6: Nee.
5: Wat kun je er nog op staan?
6: Zo'n beetje.
5: Oh, schat, we zitten hier midden in het bos. Ja, kom, dan moeten we naar Tisbe zijn ziekenhuis, hè. Oh, nee. Onze verzekeringspapieren liggen thuis.
6: Sst. Hey, Kate, welke verzekeringen hebben wij? Hier zie je een volledig overzicht.
5: Ah, dat is in orde dan.
9: Je schadeverzekeringen vlot afsluiten, opvolgen of schade aangeven? No stress. Kadit. KBC beweegt met je mee.
10: Jij regelt de vakantiekriebels, wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI-vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI. Live happy.
11: Jij, die altijd een oplossing vindt. Jij, die altijd anderen wil helpen.
12: Nog even, alles goed.
11: Jij, die altijd de juiste reflexen hebt. Jij, die altijd tot het uiterste gaat.
13: Come on.
11: Er zit defensie in jou. Vind de job die bij jou past op mil.be. Werken bij Defensie. Meer dan een job. Een missie.
14: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Voorwaarden op pearl.be.
15: 12 dagen, 3 sterke argumenten, 1 keuze, Opel. Een voorwaardelijke overnamebonus tot €5.000. Tot 8 jaar speciale garantie en 2 jaar gratis onderhoud. 3 sterke argumenten om van deze uitzonderlijke aanbieding te profiteren. Het Opel Big Event. Van 7 tot 19 september met exclusieve aanbiedingen op het hele Opel gamma, inclusief de nieuwe Opel Astra. Ga snel langs bij je Opel verkooppunt voor het te laat is. Voorwaarden op opel.be.
16: Op zoek naar een haalbaarheidsattest? Dat kan met Immoscoopman.
17: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via immoscoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
16: Immoscoopman!
18: Houd deze winter de warmte binnen met nieuwe ramen en deuren van Belisol. Van A tot Z geregeld.
19: Belisol.
18: Altijd zeker.
20: Nieuw, een wasmiddel waarmee je was en je budget goed draaien. Dat is
21: wow.
20: Van Vibra.
22: Ah, papa, morgen heb ik turnen, hè?
21: Ja, ja.
22: En zaterdag Scouts Weekend.
21: Komt goed.
20: Als de was goed draait, draait het gezin goed. Vibra WeCare wasmiddel. 1,5 liter fles voor maar €2,99. Dat is
21: wow.
20: Van Vibra.
23: Goed voorbereid beginnen, ook op het laatste moment. Het is back to school bij Mediamarkt. Nu een HP 23,8 inch monitor voor maar €89. Vandaag besteld, morgen in huis. Ontdek nu de slimste deals bij Mediamarkt.
24: Zet uw twijfel om in durf en ga van ja maar ja naar ja.
0: Met een persoonlijke lening op afbetaling van Europabank. De bank die durft. Let op, geld lenen kost ook geld.
12: Dit

0: Roma, Roma, ma, Gaga, ooh-la-la, what type of romance?
1: Wat hebben Lady Gaga, Selena Gomez en Dua Lipa met elkaar gemeen?
2: Anne-Sophie uit Zaventem stuurt in de Q-app Justin Bieber.
1: Die info hebben we niet over alle drie, maar we kunnen het inderdaad wel niet uitsluiten, want dat is niet wat ik zoek.
2: Nee, ik weet alleen van Selena Gomez en ja. Justin Bieber.
1: Ja, je weet het niet, hè, ja.
2: Nee. Jan uit Tieltwingen, die zegt alle drie recent mama geworden.
1: Nee klopt niet. Nee. Lady Gaga natuurlijk wel. Ze gebruiken alle drie hetzelfde gezichtsmasker. Dat bevat PDRN, dat intens hydrateert en de huidbarrière versterkt. Maar waarom vertel ik dat nu?
2: Ja.
1: Je kan het gewoon ook zelf bij Kruidvat kopen. €20 voor een doosje met 4 maskers. En dan heb je dus hetzelfde gezichtsmasker als het masker dat ook Lady Gaga, Selena Gomez en Dua Lipa gebruiken.
2: Dat is wel straf, maar dat zie je vaker bij dat soort producten. Als ze dan zo eens een test doen, hè, zo'n test aankoop of zo. Dat is helemaal niet zo vaak dat het allerduurste ook het allerbeste
1: is. Nee, helemaal niet. Nee.
2: Oké. PDRN.
1: Maar ja, maar dat is een ingrediënt, hè. Ja, het maskertje zelf kan je bij Kruidvat vinden.
2: Oké. Dus intense hydratatie. Dat is natuurlijk altijd slim. Hè?
3: Elke beller wint. Een nieuwe thuis zonder verhuis.
2: Leuke winnaars, leuke verrassingen. Zoals Jens en Donker, die heeft een quiz georganiseerd.
1: Ja, Sophie uit Mechelen en Thomas uit Diest, die speelden die quiz van Jens tegen elkaar. Maar ja, wie de quiz kon winnen, maakte eigenlijk helemaal niks uit. Want Sophie en Thomas waren allebei bellers live in de show.
2: Ça va, Thomas?
4: Maar ik ben in de show geraakt, hè. Dus dan
1: ja, maar als we zo gaan beginnen, ja.
2: Thomas, Thomas, regels zijn regels, hè.
5: Hallo.
2: Nee, je hebt eigenlijk wel gelijk, hè. Ja.
1: Wat ben jij van plan met het budget?
4: Ik heb ook een woning gekocht die dat ik nu eigenlijk volledig aan het renoveren ben. Dus met het budget van de IKEA een nieuwe slaapkamer voor dan in een nieuwe woning. Of keuken, nieuwe tv-meubel, zetel. Mogelijkheden genoeg.
2: Ja, mogelijkheden genoeg, absoluut. Met €20.000 doe je wel wat.
1: Nu, het moet wel even gezegd worden, vind ik. Sophie was wel de terechte winnaar, hè, van de quiz van Jens.
5: Welke 2 dagen in de week beginnen met de letter Z?
6: Zaterdag en donderdag.
1: Ja! Jij hebt 3 punten, dus wij kennen de winnaar. Proficiat, Sophie.
2: Goed gedaan.
6: Dank u, dank u.
1: En dit was al zo'n spannende dag blijkbaar voor jou. Waar ben je allemaal mee bezig?
6: Wij hebben een bod gedaan op een huis, maar niet zomaar een huis. Mijn zus heeft een lichte beperking en mijn vrouw en ik zijn aan het proberen om een woning te kunnen kopen met een zorgwoning, zodat mijn zus alleen maar toch begeleid zou kunnen wonen.
2: Dat hebben wij gisteren vaak gehoord. Mensen die niet alleen aan zichzelf denken, maar dat budget goed kunnen gebruiken om ook andere mensen te helpen. Je kan alles herbeleven op de Instagram van Q en in de Q-app. Gisterochtend ook heel veel Zweeds vakmanschap van IKEA, maar ook in de playlist. Vandaag is het opnieuw aan het Belgisch vakmanschap. Meteor.
7: Dit was niet wat ik wilde. Niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen. Nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar,

0: vooruitgang. Ai, ai, ai, ai.
1: Ze noemen haar zelfs tegenwoordig Stella Tefti. Omdat ze, er zijn al 5 liedjes van haar album die onder druk staan van, ja, hebben ze niet gekopieerd. Bijvoorbeeld, er is 1 liedje dat heet 7-Eleven. Daarvan vindt iedereen dat het wel heel erg lijkt op het Teenage Dirtbag van Weedus. Wat willen jullie eerst horen? Het origineel of eerst Stella Tefti?
2: Maakt het uit? Of is het 2 keer hetzelfde?
1: Well, we zullen even voor het origineel voor reference. Dus... Her name is Noel. En dat lijkt wel een beetje op dit hier.

0: vind ik wel een beetje ver gezocht.
1: Ja, hier heeft het al toegegeven, hè. Dus, Stick Season van Noah Kahan. Ze heeft Noah Kahan op de schrijverscredits van Boston gezet. Hè. Maar dat was om er vanaf te zijn. Maar nu weet ik niet wat ze met die andere vier albumtracks nog gaat doen. Stella Tifty. Maar ja, ze heet dus Stella Lefty, voor de duidelijkheid. Boston komt eraan na het korte nieuws. En dat korte nieuws, Delphine, dat open jij met het einde van het aardgasnetwerk, want dat komt eraan.
2: Ja, de Vlaamse regering heeft aan de netbeheerder Fluvius groen licht gegeven om dat af te bouwen en dus een plan op te stellen om te gaan kijken waar ze dat netwerk wanneer gaan stopzetten. Vandaag wordt nog 65% van de woningen in Vlaanderen met aardgas verwarmd. Die kraan die zal het eerst dichtgaan op plaatsen waar al veel mensen wel elektrisch of met warmtepompen verwarmen. En je zal ook jaren vooraf horen wanneer de kraan bij jou zal dichtgaan. Mogelijk is de deadline ten laatste 2050, want tegen dan wil ons land eigenlijk klimaatneutraal zijn. En in Nederland, daar blijft er gesaboteerd worden op het spoor. Gisteren was het spoorverkeer bijna de hele dag verstoord door een sabotagepoging. Op 35 plaatsen zijn er buizen op de sporen gevonden. En gisteravond is dat dan opnieuw gebeurd, deze keer in de buurt van Apeldoorn. Mogelijk gaat dat daar om boerenprotest. Landbouwers staken gisteren ook al hooibalen in brand uit protest tegen het Nederlandse beleid. Daar zijn ook 7 mensen voor opgepakt. En het weer, het is eerst nog droog en zonnig vandaag. Later krijgen we buien en wordt het rond 19 graden.
3: En 3 files op onze snelwegen waar je meer dan 5 minuten verliest. Richting Antwerpen gaat het traag op de E17 tussen Haasdonk en Kruibeke. 10 minuten erbij tellen. E313 tussen Massenhoven en Wommelgem. 6 minuten extra. En op de Brusselse binnenring tussen Expo en Vilvoorde. 10 minuten erbij tellen.
4: Alles is beter in de Ardennen.
5: De jacuzzi is warm.
6: Ik kom eraan.
4: Beleef de beste weekends in de beste vakantiehuizen. De Ardennen zijn beter met Ardennen Tap.
7: Dorothee's Doordenker.
3: Zorg dat je binnen je plan altijd het plan kunt weggooien.

0: is in I Like It When You're Nice To Me. Stella Lefty en Basten.
1: Goedemorgen.
0: 6:55 op deze woensdagochtend.
1: Ik ben normaal tegen gokken, maar gisteren heb ik voor de eerste keer in mijn leven gedacht... soms is gokken misschien wel een goed idee. Oh. Maar ik zal het zo uitleggen. Laten we eerst even naar Katja uit Sint-Genesius-Rode gaan, want die was intens aan het genieten van Stella Lefty en haar Basten. Katja, goedemorgen.
2: Goedemorgen, Maarten en Dorothee.
3: Hallo.
0: Ah, wat een mooi liedje toch, hè, Katja.
2: Ja, prachtig. Oh,
0: maar het doet u wel, niet altijd veel plezier om het te horen. Het brengt ook melancholische gevoelens met zich mee. Vertel.
2: Ja, het is zo met weemoed. Mijn zus die is eind augustus is die naar Boston verhuisd. En dus ja, elke keer als ik dat liedje hoor, dan moet ik nog een beetje harder aan haar denken. Oh. En ja, dat ik zeg heel hard mis ook.
0: En wat doet ze daar in Boston? Waarom zit ze daar?
2: Ze is verhuisd voor haar werk. Ze werkt in de Gillette Headquarters.
0: De Gillette Headquarters? Nu dacht ik dat je ging zeggen in de universiteit daar. De Gillette Headquarters. Waarom moet ze dan in Boston zitten? Wat doet ze dan precies?
2: Goh, ze werkt in de logistiek, maar wat ze precies doet, dat is
0: het is iets met scheermessen. Dat is het enige dat je weet.
2: Ja, inderdaad.
0: En is het tijdelijk?
2: Ze heeft gezegd dat het voor 2-3 jaar zal zijn, maar goed, ze is 13 jaar geleden ging ze voor 1 jaar naar Genève en dat is dan ook wel 13 jaar geworden.
0: Dat valt Genève nog mee, hè, als je in Boston zit.
2: Ja.
0: Oh, maar wel leuk voor jou. Je kan wel natuurlijk naar Boston op bezoek gaan en vrij goedkoop daar logeren en alle hippe plekjes heeft zij dan al gescout natuurlijk.
2: Ja, klopt helemaal. Wij gaan met kerst met ons gezin al naar Ginder. Ik denk dat het begin april was dat ze zei, het is zover, we verhuizen. En 2 weken later had ik de tickets al geboekt.
0: Oh, wauw. En dan kan je ook op de trein gaan zitten en dan luisteren naar Stella Lefty. Hè? On the train,
2: Boston. Ja, klopt. Want we zijn wel van plan om naar een paar dagen naar New York te gaan met de trein. En dus ja, als we terug naar Boston met de trein gaan, kunnen we het liedje afspelen.
3: Oh, heel leuk. Heerlijk.
0: Tof, dat staat op mijn bucketlist. Ik heb zo 1 lijstje, daar staat nu 1 ding op. Dat is luisteren naar Empire State of Mind op Times Square. Dat zou ik heel graag doen, zo, op mijn AirPods. En deze ga ik er nu onder zetten. Op een trein naar Boston en dan naar Stella Lefty luisteren. Ik denk dat dat een surreële ervaring is. Als je zo de skyline van de stad ziet, terwijl dat in je oren zit. Tussen. Laat ons weten hoe dat geweest is, die ervaring.
2: Zeker, zeker.
0: Dat zal dan niet van volgend jaar zijn, hè. Dat je maar inbelt om dat te vertellen, hè. Als je met kerst gaat. Oké, top.
2: Ja, inderdaad.
0: Tot dan.
2: Tot dan.
0: Fijne ochtend, hè. Bye bye.
2: Dag.
4: Dit is Tony. Tony is niet de cha-cha-cha aan het dansen. Tony is klant geworden bij Yuzu voor zijn autoverzekering. En zijn overstap heeft Yuzu stap voor stap vlotjes begeleid. Dat is cha-cha-chill, denkt Tony. Wil jij ook een team dat je stap voor stap begeleidt voor je autoverzekering? Word Yuzu, zonder gedoe. Scherpe prijs, strafverzekerd. De autoverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
5: Europabank. Droomt u van een expeditie naar de Himalaya?
6: Wauw, ja!
7: Maar ja...
5: 365 dagen wellness in uw eigen spa.
6: Ja! Maar ja...
5: Een nieuwe haardos transplanteren die schreeuwt, oh la la.
6: Ja!
7: Maar ja...
5: Ga van ja maar ja naar ja. En zet uw twijfel om in durf met een persoonlijke lening op afbetaling van Europabank. Europabank, de bank die durft. Let op, geld lenen kost ook geld.
8: Denk aan de volgende generaties. Laat de afvalolie van je transportbedrijf ophalen door een Valorlub-inzamelaar. Dat is wettelijk verplicht. Check je vergoeding op valorlub.be.
9: Een Mercedes, dat voelt als thuiskomen.
8: Ervaar het zelf tijdens de Star Days en ontdek onze exclusieve voordelen op mercedesbenz.be.
10: Kom, wees eerlijk. Je was aan het meezingen, hè? Natuurlijk, want jij kent je 90s klassiekers. En daarom kom je mee feesten op 10 om te zien Back to the 90s. Vrijdag 13 november in de AFAS Dome. Met live optredens van onder andere Good Shape en Tu Fabiola. Tickets en info op 10omtezienlive.be.
11: It's a Sunweb holiday. Op skivakantie vanaf €299 per persoon. Inclusief skipas? Nooit gedacht. Toch gedaan? Met Sunweb.

0: soms is gokken wel een goed idee.
1: Wat wist jij 24 uur geleden nog niet? En nu wel.
0: Tijdens Elke Beller Wint kon je op twee manieren in de show binnengeraken als beller.
2: Door ons callcenter te bellen en de mensen daar te overtuigen om je naar ons, naar de studio door te verbinden. Maar je kon dat callcenter ook omzeilen en ons gewoon rechtstreeks bellen.
0: Dat speciale telefoonnummer was een goed bewaard geheim. De twee laatste cijfers van het 04-nummer kon je een tijdje geleden vinden in verschillende IKEA-winkels.
2: Maar de overige 6, die deelden we eigenlijk pas gisteren. En na 4 van de 6, toen het nummer dus ja, absoluut nog niet compleet was, werd er gegokt en rinkelde de telefoon al.
0: Gerben Tuurlings loopt hier ook ergens rond voor de behind the scenes van vanochtend. Kan je checken op de socials van Q.
2: Oh, wordt er nu al gebeld? Is dat serieus?
0: Ja, serieus. Dat was niet het plan.
2: Het nummer is toch niet compleet? Oké.
0: Hallo?
3: Hallo?
0: Met wie?
3: Oh my god. Met Daphne.
0: Maar Daphne, hoe heb je dat gedaan?
3: Ja, ik wist de twee laatste cijfers en ik dacht, ik ga gewoon die twee gokken.
0: Dat
3: en
0: meent je niet.
3: Ik ben goed gegokt.
0: Daphne uit Herk de Stad!
3: Oh, ik ben helemaal shaken.
2: Ja, wij zijn ook even helemaal onze kluts kwijt, amai.
0: Ja, en dan bleef die telefoon maar gaan en gaan en gaan. Dus er waren superveel mensen die gegokt hadden. 1 kans op 100.
2: Ja, dat zei Lieven Scheire gisteren rond deze tijd. Hè, dat het kon. En als je niet begint bij 0-1, maar gewoon ergens iets random probeert.
0: Bij 51 hè, zijn dus mensen begonnen. Want daar, ja, dat was de combinatie die je nodig had. Hè. Ongelooflijk. Je ziet het, soms is gokken wel een goed idee. We maken ruimte voor een zeer lekkere classic.
4: It's Britney, bitch.
0: Maar eerst...
1: Deze hit is nieuw bij Q.
0: De smaragd groene ogen, de Emerald Eyes. Hier is Alex Warren in de ochtend. Q.

0: heeft deze week twee oudejaarsshows aangekondigd in Caesar's Palace in Las Vegas. Als je daar naar wil gaan kijken, vanaf vrijdag kan je tickets kopen. En ik snap hem wel, je kan daar veel geld verdienen. Britney Spears bijvoorbeeld heeft ooit eens 248 shows gedaan in Las Vegas. En die heeft daar veel geld mee verdiend. $137 miljoen.
1: Wauw.
0: Ga je eens showken doen in Las Vegas
1: natuurlijk. Ja, dat doen we al wel. Zo, Adele heeft dat ook gedaan, hè? Justin Timberlake volgens mij ook wel.
0: Enfin, Britney komt eraan met You Drive Me Crazy. Nu elke beller wint achter de rug is, kan je opnieuw verder werken aan dat andere terugkerende project van jou. Dat is wel fijn.
1: De scheurkalender met doordenkers voor 2027. We zijn deze zomer druk in de weer geweest met opnieuw 365 doordenkers verzamelen. En dus ja, de scheurkalender gaat binnenkort al in druk, zodat hij dan ongeveer over een maand in de winkel ligt. En dan misschien met kerst wel opnieuw onder de kerstboom. En tegen januari kan je dan het eerste blaadje afscheuren. Elke dag een doordenker.
0: Ideaal.
1: De opbrengst, daar hebben we ook dit jaar hele mooie plannen mee. Maar dat is voor binnenkort.
0: Kijken we naar uit. Oh, Britney! Britney.

0: somebody else.
1: Als je ze eens live wil zien, Suzanne en Freek, kleine tips, ze staan in Wetteren. Deze vrijdag. Dus kan je ze gaan bekijken op het Curiosity Festival. Dit is Als het avond is. Soms

0: 6 voor 8 bij Maarten en Dorothee. Born en Arne presenteren Eindelijk Herfst, de Q-musical.
1: Wanneer u aan uw bank een vraag stelt, voelt u zich dan ook vaak op een mondeling examen?
2: En voor mijn pensioen?
3: Tweede of derde pijler, juffrouw?
2: Wat lief?
3: En hebt u een VAPZ?
2: Wat?
3: Wat is een VAPZ, juffrouw?
2: Ik weet niet.
1: Bij Beobank krijgt uw vraag wel alle aandacht die ze verdient.
4: Oké, okay, Charlotte, ja, dat is slim hoor, om je al met pensioen bezig te zijn. Wat gaat dat doen?
1: Kies een bank waar elke vraag telt. Beobank, u bent goed omringd.
5: Peugeot Days, dat is de hele maand september uitzonderlijke kortingen op alle modellen. De speciale Peugeot Care garantie van 8 jaar en op SUV's een overnamebonus van 7000 euro bovenop de waarde van uw wagen. Voorwaarden op Peugeot.be.
6: Peugeot. Goedemorgen, 7 uur. Delphine heeft voor jou het nieuws.
7: Goedemorgen. 1 op de 6 woningen is na een half jaar nog niet verkocht en 1 op de 20 zelfs na een jaar nog niet, dat schrijft HLN. Het gaat vooral om grote huizen met slechte energiescores ver van de stad. Vastgoedexpert Bjorn Kokuit heeft tips.
8: Bij woningen met slechte energiescores is het belangrijk om na te gaan hoeveel geld dat er nodig is om alles up-to-date te maken en je vraagprijs daaraan aan te passen. Hè. Dus noods ga je ook zelf een aantal ingrepen doen, zoals het dak en de spouwmuur isoleren. Dan is uit onderzoek gebleken dat die verkoopprijs fel stijgt.
7: Je verdient die investering dan vlot terug. Het einde van het aardgasnetwerk in ons land komt eraan. De Vlaamse regering heeft aan netbeheerder Fluvius groen licht gegeven om de uitfasering op te starten, dat schrijft de Tijd. Fluvius moet nu beslissen waar het gasnet wanneer wordt stopgezet. Vandaag wordt nog 65% van de woningen in Vlaanderen met aardgas verwarmd. De bedoeling is dat we op termijn overschakelen naar duurzamere alternatieven, wellicht tegen 2050. Premier Bart De Wever waarschuwt voor harde begrotingskeuzes. Dat heeft hij gezegd tijdens een evenement van ondernemersorganisatie Uniso. Volgens De Wever mogen de besparingen ook geen impact hebben op onze economische groei.
9: Ik denk dat eigenlijk alle partijen in de regering wel ambitie hebben om een soort groeiplan in de begroting mee op te nemen, om stimulansen te geven. Dat hoeft niet altijd geld te kosten. Het gaat bijvoorbeeld over gelijk speelveld, bijvoorbeeld over reglementering, om de ondernemingen een beetje zuurstof te geven. Ik denk dat dat mogelijk moet zijn, zelfs in een tijd dat de overheidsbudgetten zwaar zullen krimpen. Daar is niks aan te doen.
7: De Wever moet 10 miljard euro vinden tegen 13 oktober. In Nederland lijkt het spoornet gisteravond opnieuw gesaboteerd. In de buurt van Apeldoorn werd een buis gevonden op de sporen. Gisteren lagen er op zeker 35 plekken buizen en kabels op de sporen. Sabotage dus, met grote vertragingen tot gevolg. Het blijft voorlopig wel onduidelijk wie daarachter zit. Vermoedelijk gaat het om boerenprotest. Landbouwers staken gisteren ook hooibalen in brand uit protest tegen het beleid van de regering. Er zijn 7 mensen voor opgepakt. Alle support acts van de Amerikaanse tournee van zanger Ed Sheeran die stappen op nadat Ed Sheeran gisteren besliste dat rapper Macklemore zijn voorprogramma niet meer mocht zingen door zijn pro-Palestijnse uitspraken op het podium. Artiesten zoals Lucas Graham vinden het niet oké dat artiesten het zwijgen wordt opgelegd en haken dus af. Ed Sheeran zelf zegt dat de concertorganisatie hem dwong om Macklemore te ontslaan. En op 6 oktober neemt de Argentijnse stervoetballer Lionel Messi officieel afscheid van de nationale ploeg. Messi speelde daar in totaal 207 wedstrijden en hij scoorde maar liefst 125 keer. Messi stopt niet volledig met voetballen, want hij speelt ook nog bij Inter Miami. Daar heeft Messi nog een contract tot eind 2028. Hij is 39 jaar. Eerst droog en zonnig vandaag. Later krijgen we buien en wordt het 19 graden. En morgen en vrijdag blijft het wisselvallig bij een graad of 18.
10: En 3 files op onze snelwegen waar je meer dan 5 minuten verliest. De langste file staat richting Antwerpen. Op de E17 tussen Sint-Niklaas Centrum en Kruijbeke 20 minuten erbij tellen. E313 tussen Massenhoven en Wommelgem 12 minuten extra. En op de Brusselse binnenring tussen Expo en Machelen een kwartier erbij tellen.
0: Music. Maarten en Dorothee.
6: Ook vandaag zijn we weer blij dat we leven. Het alternatief, daar hebben we nog geen zin in.

0: wakker.
1: Kelly Roll, word je vrolijk van, hè?
2: Goedemorgen.
3: Het is woensdag 16 september.
4: De week van de mobiliteit begint vandaag. Die staat in het teken dit jaar van kindvriendelijke mobiliteit en publieke ruimte.
1: Ja, vrijdag is het een strapdag. Dan moeten we die fietsen weer op school krijgen. Ik ga tegenwoordig wel fietsen met mijn twee oudsten. Dat is wel fijn. Gaan we zo s'avonds zo de omgeving verkennen.
4: Oh, dat is leuk. En nog een beetje beweging voor het slapen gaan is altijd slim ook, hè?
1: Ja, en je voelt, het is toch ook goed dat ze die verkeersregels een beetje zo rechts rijden. Kijken of er auto's komen.
4: De basis.
1: Stoppen met ruzie maken om een gewisse dood te voorkomen. En ja, maar ja, die zitten dan zo te discussiëren. En dan zeg ik, hou nu rechts! Ja, het is niet altijd goed voor mijn hart, maar het is goed voor hun verkeersontwikkeling. Op het EK volleybal zijn de Red Dragons ondertussen zeker van een plekje in de achtste finales na winst tegen Denemarken gisteren. Morgen spelen de Red Dragons tegen Servië. De uitslag van die match bepaalt hun tegenstanders in de volgende ronde. Dat zou nog wereldkampioen Italië kunnen worden.
4: Ja.
1: Best spannend. Vandaag begint de Europa League in het voetbal opnieuw. Anderlecht komt meteen in actie tegen Lyon. En morgen speelt Union tegen het Tsjechische Viktoria Pilsen.
4: Vandaag wordt het academiejaar van de KU Leuven officieel geopend. Om 8:45 is er al de stoet van Togati. Ja. Professoren die in Toga door de stad wandelen.
1: Het was gisteren 15 september, maar het voelde als putje zomer. Wat brengt vandaag? Wat brengt de rest van de week? Weerman Frank met alle details om 7:30.
4: Ja, en we voelen vanochtend toch al dat het minder zwoel is en plakkerig dan gisterochtend.
1: Herstiger.
4: Ja, dus ja. Dat vind ik al een mooie evolutie. Rond deze tijd gisteren begonnen de telefoontjes binnen te stromen in ons callcenter. Voor elke beller wint een nieuwe thuis zonder verhuis. En natuurlijk, op zo'n belangrijke ochtend was er uiteraard ook live muziek.
3: We

0: zoals misschien Sarah uit Leuven, want die hangt nu aan de lijn.
1: Hallo?
2: Sarah?
1: Sarah, ja, hallo?
2: Je wint 20.000 euro shopbudget van IKEA!

0: zo mindfuck zijn. Dat is zo helemaal vol spanning zitten wachten en opeens kom je terecht in een liedje van de Romeo's. Ja, het gebeurt allemaal natuurlijk. Hè. Elke beller weet, ik heb me toch geamuseerd gisteren. Ook met die Romeo's, zijn zo topkerels.
1: En goed gezongen ook. Oh. Prachtige aangepaste versie van Elite.

0: Samen met Dorothee.
1: Gisteren ging er meerdere keren 20.000 euro shopbudget bij IKEA de deur uit. Vandaag spelen wij opnieuw voor 1.000 euro shopbudget, eender waar. Laat iets weten als je kans wil maken.
2: Ook nog een jarige in de show, nog vooral wacht, Nick Jonas van de Jonas Brothers. Die wordt 34 vandaag.
1: Maar eerst... Er waren eens...
3: Ja, vermoedelijk eind 2025, maar goed.
1: Er waren dus eens twee Hollanders die naar een festival gingen in de woestijn van Nevada.
3: Je hebt er misschien al van gehoord.
1: Burning Man.
2: Ja.
3: Dat moet wel wat zijn, Burning Man, hè. Maar goed.
1: Hun namen Jesse en Os. Niet meteen Hollandse namen, maar goed, hè. Jesse en Os.
2: Of gewoon Jesse.
1: Ah ja, dat kan wel. Jesse, tuurlijk. Jesse.
2: En Os is misschien gewoon van Oscar.
3: Oscar, ja.
2: Jesse. Ik weet het niet, hè.
3: Jesse en Os.
2: Denk maar uit het na.
1: Het was superleuk. Bij Burning Man hebben ze zich geamuseerd. En van daaruit reden Jesse en Os naar een huurhuis in de bossen van Upstate New York.
2: Au.
1: Heel gezellig. Ruraal. Geen plan, geen deadline. Gewoon een paar weken een huisje vol instrumenten. En zien wat er gebeurt. Ze nodigden mensen uit die ze eigenlijk ook niet kenden. Bijvoorbeeld een zanger die ze op Instagram hadden zien passeren. Van wie ze de stem goed vonden. Ook nog twee songwriters. Enfin, op een bepaald moment zaten daar dus eigenlijk vijf vreemden voor elkaar in één huis. Maar na een tijdje werd het zo... Ja, precies zo een vriendenweekend. Zo met de maten, met de homeboys. Beetje jammen, kampvuur, marshmallows. Ze speelden ook cornhole. Dat heb ik moeten opzoeken. Dat is blijkbaar zo de Amerikaanse petanque.
2: Ah ja.
1: En één liedje kwam op dat weekend gewoon vanzelf. Alsof het uit zichzelf ontstond, zeiden ze. En die song, die daar dus als het ware vanzelf ontstond, die hoor je zo.
4: De spelregels zijn duidelijk. Er is een grote tafel en rond die tafel gaan mensen zitten. En die fileren de actualiteit van de week, zoals zij alleen dat durven. Eerlijke gesprekken van vier vrienden. Deze week zijn dat Annelien Korevits, Mark Koeken en Tom Bonen. En uiteraard mezelf, Ruben van Gucht. Happy Hour, elke vrijdag op VTM Go. Hoe denkt u dat het rijplezier is in een BMW tweedehandswagen? Zorgeloos. Want nu geniet u van 4 jaar garantie en gemoedsrust op grondig gecontroleerde tweedehandswagens met BMW Premium Selection Label. Dit aanbod geldt ook op onze 100% elektrische BMW's. Trouwens, hoeveel energie denkt u dat een tweedehands elektrische BMW nog heeft? Wel, het is meer dan u denkt. Info en voorwaarden op bmw.be.
5: Dat heerlijke, sissende, sappige geluid van vlees in de pan, dat kan tellen.
6: Chipolatas, klinkt goed, hè?
5: En dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op varkenschipolatas. Dat is maar €4,35 voor 2 packs. Lidl, dat kan tellen.
7: Een goed verhaal is nooit ver weg. Krijg nu bij alle magazines op kiosk.be een stijlvolle shabby tas ter waarde van €189. Helemaal gratis. Lees jouw magazine nu een jaar voor maar €2,95 per week. Tot zo op kiosk.be/actie.
8: De Mystery Dutchess van Connections.
9: En hoe was Thailand?
10: Oh, echt zalig. Veel gezien.
9: Ja? Zeiden de olifanten in Koei Boeri National Park in het wild gaan kijken?
10: Oei, nee, dat heb ik gemist, vrees ik.
9: Ah, maar dan toch overnacht op Chow Lan Lake in Khao Sok?
10: Ook gemist.
9: Dan toch op de Skywalk op de Manakon Tower in Bangkok gewandeld?
10: Je toch ook gemist. Ik zal nog een keer moeten teruggaan.
9: Oh, maak mee. Mis geen enkele reiservaring en boek je volgende reis samen met een travel designer van Connections. Connections. Born to explore.
11: Voor een kleine prijs en een grote glimlach moet je bij Kruidvat zijn. Nu, veel Oral-B opzetborstels, 1 plus 1, gratis.
12: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
13: Knaldi. Nu bij Aldi, 1 plus 1 gratis op onze verse kalkoenmedaillons. Dat is 800 gram kalkoen voor de knaldiprijs van maar €5,99. Aldi, altijd slim.
14: Humo!
15: Humo!
16: Humo fileert het nieuwe tv-seizoen. Met Ruben van Gucht, die zowat elk programma presenteert.
17: Eerst op al onze vrouwen en nu op al onze zenders.
16: En in de 12 gaan ze weer op zoek naar wie het gedaan heeft.
17: Als er iemand de 12 ooit gedaan heeft, dan is het Ruben wel.
16: Helaas geen Ruben van Gucht, maar wel Tijmen Govaerts en Stefanie Korevits. Deze week in Humo.
17: Humo!
9: Jij? Yeah?
18: Ik wil werk maken van mijn eigen zaak. Maar ja, ik kan dat toch moeilijk tijdens de werkuren doen.
7: Wij snappen we. Daarom kan je de experts van het startersteam van BNP Paribas Fortis op weekdagen bellen tot 20 uur voor advies. Bereikbaar hier en nu. BNP Paribas Fortis. Vanavond bij VTM kan eerlijk ook kwetsbaar zijn in Blind Getrouwd. En blinde paniek bij VTM 2 in de tv-première van Hijacked, 97 Minutes to Live. Vanavond bij VTM en VTM 2.
0: Je

0: 54 Ultra, the Latin vocals. Talk to you. Vanzelf ontstaan toen ze op afzondering zaten in een bos in de buurt van New York. Beetje lekker eten, gezellig samen. Ja, voilà, dan krijg je goede muziek natuurlijk. Zo simpel kan het zijn. 9:30.
1: Q-music. Vandaag in de morgen een artikel dat veel mensen, denk ik, gaat interesseren. Ik had er eerst over gekeken, maar ik was een koffie aan het nemen. En ik dacht, oh, hoe laat je je kinderen meehelpen in het huis zonder te moeten zeuren?
0: Ja, geef ons het antwoord.
1: Onderzoek blijkt dat de jongeren eigenlijk zelf vinden dat bijdragen aan het huishouden verwacht mag worden bij kinderen vanaf 8 jaar.
0: Oké. Okay.
1: En heel veel jonge kinderen willen ook graag helpen, hè? Bijvoorbeeld met de wasplooien, met koken. En blijkbaar is dat iets waar het, ja, soms fout loopt. Dat je dan op dat moment zegt, ja, maar niet zo plooien. Ja, maar niet zo snijden. Ja, maar niet. En dat je dan wil dat je kinderen het te goed en te perfect doen. Terwijl, stel dat je je kinderen even wat scheef was laat plooien of de stukken wortel niet evenredig gelijk laat snijden, dan helpt dat, dan gaan ze nadien, bijvoorbeeld bij een ander klusje zoals opruimen, ook veel sneller willen meewerken. Omdat ze denken, maar ik mag het op mijn manier doen. Dus,
0: nou, hoe ben je zelf, hè? Stel dat je een job hebt en er is constant iemand dat zegt, nee, zo, zo, daar, pak dat, ja, knip.
1: Hoe voelt dat, Maarten?
0: Trap het. Ja, maar ja, ik ben blij dat je het zegt.
1: Ah, ja, nee, maar ja, voilà, daar komt het een beetje op neer. En een extra tip kan zijn, laat je kinderen ook gewoon meedenken. Stel dat je een kleine huisvergadering doet, maar dat kan ook een kwartiertje zijn na het eten en je vraagt even, zeg, hoe zorgen we ervoor dat dat hier altijd in de gang niet zo'n rommel is na school? Stel dan dat een kind zelf mag zeggen, oh, kunnen we niet een kapstok zetten, ik zeg maar iets, of een haakje hangen. Als je daar dan op dat idee ingaat en er komen haakjes in de gang, dan gaat het kind ook veel sneller denken, oh, oké. Okay. Ja, dat was hier mijn idee, dus ik ga mijn jas nu wel aan het haakje hangen.
0: Ja, ja.
1: Dus bottom line is een beetje, verwacht niet te veel perfectie bij dingen die een kind zelf wil aanreiken en laat daar misschien een beetje, ja, aanmodderen. Dan gaat het vlotter gaan en proberen, ja, helpen meedenken. Dat is wat het artikel zegt.
0: Ja, respecteer kinderen even hard als je volwassenen respecteert, hè. Een kind dat in paniek is, ja, heb daar respect voor. Een kind dat super verdrietig is, heb daar respect voor. Vraag ze van met u en hoe komt het? En een kind dat die wil opruimen, ja, vraag eraan hoe kunnen we dat samen doen? Eigenlijk is het heel, ja, logisch, hè?
1: En inderdaad, meedenken en reden geven staat er bijvoorbeeld, ja, ook nog bij. Stel, er komt bezoek. Zeg dan, zeg, er komt bezoek. Het is daarom dat we even alles, al het speelgoed in de bakken gaan steken.
0: Ja, ja, ja.
1: Maar ja,
0: ja, het is eigenlijk, ja. Ja,
1: het... ik lees het ook maar.
0: Goeie reminder. Nee, dat is waar.
2: Vier op een rij.
0: Stefanie uit Ninove, goedemorgen.
3: Goedemorgen, Maarten en Dorothee.
1: Hallo.
0: Je bent een van die, hoi, helden die onze samenleving recht houdt. Je bent onthaalmoeder.
3: Klopt.
0: Ja. Hoe doen jullie dat opruimen? Is dat ook in overleg of ben je gewoon iemand die bevelend schreeuwt?
3: Nee, nee. Ik maak het op een leuke manier aangenaam door een liedje op te zetten. En dan schiet iedereen in actie.
1: Ah, oké. Okay. En
0: gebruik jij dan ook een plop? Sorry.
4: 1, 2, 3, 1, 2, 3, op.
3: Ruimen. Ja, klopt, ja.
4: 1, 2, 3, 1, 2, 3, op. Ruimen.
0: Je hebt ook nog...
4: Oh, wat een rommel.
0: Je hebt ook nog Meester Mo, hè.
5: Ruim het op, op. Ruim het op.
3: Ah, dat ken ik niet.
5: Alles op z'n kop.
0: Ja, dat is voor de liefhebbers die wat meer opruimliederen nodig hebben. Ik geef het maar mee. Maar, dus dat helpt.
1: Ja, moeilijk. Ik zou eigenlijk liever een rommelig huis hebben dan. In plaats van die bagger door de boksen. Maar ja, ik snap dat je een oplossing moet zoeken. Hoeveel kindjes verwacht je vandaag, Stefanie?
3: Zes.
1: Zes? Oké, okay, dat is nog overzichtelijk, denk ik.
3: De ene dag wat meer als de andere.
0: Ja. Ja, ja. De Vlaamse regering en de minister zouden zeggen, ça va chill, zes. Maar in de praktijk is het toch ook wel hard werken. Ja, ik snap het helemaal.
3: Ja, klopt. Ja.
0: Oké, okay, goed, laten we aan dit spel beginnen. Dorothee luistert naar Q-Fouten Radio. 1000 euro om te shoppen als de vier woordassociaties matchen met die van haar. Jouw eerste woord is zuur.
3: Zoet.
0: Oké, okay, snorkel.
3: Duiken.
0: Ja. Potlood.
3: Schrijven.
0: Ja. En duif.
3: Vogel.
0: Oké.
1: Okay. Ah. Ja.
0: Ja.
1: Oké. Okay.
3: Kom op, hè.
1: Doe mijn best.
0: Ga mijn winnaarsmuziekje dan klaarzetten.
1: Oei. Maar ja, nee, allee. Nee, maar... Niet dat
0: ik ben gewoon graag goed voorbereid. Zuur.
1: Zoet.
0: Yes. Snorkel.
1: Duiken.
3: Goed zo.
0: Potlood.
1: Ja, maar ik kan toch bij al die dingen meerdere dingen zeggen? Potlood. Tekenen.
0: Oh, schrijven.
1: Ah, maar ja, zie.
0: Allee, schrijven, Dorothee.
1: Maar ik dacht ook daarnet al bij zoet aan zout en bij snorkelen aan duiken of water of...
0: Duif.
1: Dier.
0: Vogel.
1: Oh.
0: Ja, sorry, ik had er veel vertrouwen in.
1: Alleen, nu kom ik hier zoals de bad guy uit, omdat de verwachtingen zo hoog zijn.
3: Het is oké, het is oké. Ja,
0: sorry. Ja, dat spel, ja.
1: Dank u, Stefanie.
3: Goed. Je hebt het goed gedaan.
0: Oh, dat is wel lief, hè. Je voelt dat dat iemand is die met kinderen werkt, hè. Dat is mooi.
1: Ja, dat is waar.
0: Goed. Maar de troostprijs heb je wel, hè. De Maarten en Dorothee kussensloop en een hoofdkussen van Beter Bed. Maak er nog een hele fijne ochtend van. Salut, hè.
1: Succes,
3: dank
1: hè.
3: Dankjewel, jullie ook. Ja.
5: With you. Beter Bed, dat is alle aanmerken onder één dak. Beter slapen, beter leven, beter bed. Je dag is goed. Maarten en Dorothee.
0: Dit is zo'n goede onderwegsong, hè. Zo'n beetje achteroverleunen in de auto, een beetje cruisen. En blij zijn dat je leeft. En dan meezingen met Love Me Time. Enfin, Dorothee kan dat beter.

0: ooit mooi gebracht door Chinchilla.
1: Oh, dat gaat me tot het einde der tijden blijven achtervolgen, hè.
2: Sowieso.
0: Wat een song, wat een song. Als je jarig bent vandaag, proficiat, je deelt je verjaardag met een van de Jonas Brothers. Nick Jonas wordt 34 en Florida.

0: Energiezuinige woningen raken moeilijk verkocht. Nieuws van 7:30. Delphine, hoezo? Ja. Wat is er aan de hand?
1: Niet energiezuinige woningen, inderdaad. Ja. 1 op de 6 staat na 1/2 jaar nog altijd te koop. Dat zijn vaak grote huizen die veel onderhoud vragen op het platteland dan nog eens. En een slechte energiescore hebben, inderdaad. Die zijn door hun grootte vaak al relatief duur. Maar het vraagt wel nog wat investering om ze energiezuiniger te maken. En daar knappen veel kopers op af. Vastgoedexperts geven als tips voor verkopers om net iets onder de prijs te gaan van gelijkaardige huizen in de buurt. Of om zelf al je dak te isoleren. Dat is een investering die je makkelijk doorrekent en die je huis ook fors aantrekkelijker maakt.
0: Ja, het is dus inderdaad omgekeerd. Dus de mensen die hun huis niet energiezuinig willen verkopen, dat lukt dus eigenlijk gewoon niet.
1: Het lukt helemaal niet. Na een jaar staan nog 1 op de 20 te koop. Ja, dus dat is wel veel. Hè. En dan iets anders. Tientallen websites van steden en gemeenten lagen gisteravond plat door een storing. Onder meer de sites van Genk, Deinzen, Blankenbergen. Dat zijn allemaal sites van dezelfde ontwikkelaar, dus het probleem lijkt daar te liggen. Het is intussen ook opgelost, maar de oorzaak is nog altijd niet gekend. En het was extra vervelend, omdat er gisteravond veel gemeenteraden waren en die zijn vaak online te volgen via de website van de stad of gemeente.
0: Alsof veel mensen dat doen. Zo de gemeenteraad live volgen.
1: Ik denk meer dan je denkt.
0: Ik heb er nu al zin in ineens. Ik zou dat ook wel eens willen zien. Laat je kinderen meehelpen in het huis zonder te moeten zeuren. Tips in de morgen vandaag. Frank, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Ja, hoe laat jij jouw 2 tienerdochters helpen in het huishouden?
2: Goh, dat is een moeilijk gegeven om eerlijk te zijn bij ons. Dus dat niet zo vaak. Ze zijn ook al bijna 18 en dan merk je wel dat de ene bijvoorbeeld dat automatisch doet. Ik geef altijd het voorbeeld van de slaapkamers. Ik bedoel, bij de slaapkamer van Maya, die ligt er piekfijn in orde altijd bij. Ja, dat is een heel ander verhaal voor die andere slaapkamer. Van
0: maar ja, hoe zit het dan met het huishouden? Want dat zou omgekeerd kunnen zijn. Dan.
2: Wij vinden dat ze dat een beetje uit eigen beweging moeten doen. Dat we daar niet al te veel over moeten zagen. En soms gebeurt dat en soms gebeurt dat niet. Dat hangt een beetje af van het humeur van de kinderen. Maar ik snap wel, als je kinderen hebt van zeg maar iets van 8 of 10 jaar, dat je dat nog makkelijker kunt dan dat je dat nu nog gaat veranderen, bijvoorbeeld op 18 jaar.
0: Natuurlijk. Ja, het is dus gewoon mislukt eigenlijk. Is wat je zegt.
2: Dus, mislukt, ja, dat is maar hoeveel je verwacht van je kinderen natuurlijk, hè.
0: Ja, leven en laten leven is je advies dus.
2: Ja, wij proberen daar niet te veel van over te zeuren. We doen het gewoon en kijken, als ze daar uit eigen beweging iets doen, dan vinden we dat natuurlijk tof en dan gaan we dat ook beklemtonen.
0: Ja, op die manier.
3: Dat is ook wel gewoon gezellig, hè.
0: Zo. Ja.
2: Ja, vind ik ook.
3: Wie heeft zin in huisvergaderingen en zo? En in...
2: Oh nee, zo rond de tafel.
0: Ja, met een PowerPoint.
2: Dan ben ik al helemaal slecht geworden. Nee, dat is niet van mij.
0: Ja, het weer is ook slecht, hè, Frank.
2: Toch minder in vergelijking met gisteren natuurlijk. Hè. Ja. Gisteren, wat een prachtige dag. Wat een zalig warme dag was dat. Vandaag zitten we ergens, want we hebben 8, 29 graden gehaald gisteren. Dat is dus bijna 10 graden minder. Hè. Dus 19 graden maximaal wordt het vandaag. Met eerst nog wel grotendeels droog weer dan in het oosten. Dat koufront had nog voor wat neerslag, voor wat regen zorgt. Maar uiteindelijk gaan we dan in de loop van de dag toch wat buien krijgen die ontstaan. Voornamelijk in het noorden, wat minder in het zuiden van het land. En dan donderdag 18 graden. Veel wolken dan. En tijdelijk gaat het regen in het westelijke deel van het land. Vrijdag hebben we dan weer een paar buitjes met 20 graden. Het weekend zaterdag meestal grijs. Zondag na de middag wat beter. En dan is het ook zo'n 20 of 21 graden.
0: Dankjewel Frank. Tot over nu.
2: Tot straks.
3: 5 files op onze snelwegen waar je meer dan 10 minuten verliest. De langste file staat op de Brusselse binnenring tussen Expo en Machelen. Moet je 25 minuten extra rekenen. Richting Antwerpen schuif je aan op de E17 tussen Sint-Niklaas Centrum en Kruijbeke. 20 minuten extra. E313 tussen Massenhoven en Wommelgem. Een kwartier erbij tellen. Richting Brussel gaat het traag op de enige 10 tussen Zemst en Machelen. 13 minuten erbij tellen. En op de E429 tussen Tubeke en de Nijvelse Steenweg 12 minuten extra.
4: Alles is beter in de Ardennen.
5: De jacuzzi is warm.
6: Ik kom eraan.
4: Beleef de beste weekends in de beste vakantiehuizen. De Ardennen zijn beter met Ardennen Tap.

0: My body isn't ready. De lichamen van Born en Arne zijn er gelukkig wel klaar voor.
1: De Q Musical met Born en Arne.
0: Dag boys, hallo.
2: Goedemorgen.
3: Hey, morgen.
4: Wij zijn nog een beetje aan het bekomen van gisteren van elke beller wint. Op dit moment gisteren was luisteraar Jimmy uit Ronsen vol overgave ABBA-hits aan het zingen. Ben jij fan van ABBA, Born?
3: Er zijn alleszins genoeg ABBA-hits om die mensen heel lang bezig te houden. Dat is een feit. Ja, ik ben wel fan. Het is ook de initialen van Arne Born, Born en Arne. Dat is
4: Oh, ja. En jij, Arne, fan?
2: Heel grote fan. Ooit is er op de rommelmarkt een LP'tje gekocht en dat viel mij op dat er daar stond dus geen... Dat was all killer, no filler. Alleen maar hits, geen vulling. Dat vond ik heel straf.
0: Wat is jouw favoriete hit van ABBA, Born?
3: Ah, Dancing Queen, dat gaat over mij.
0: Ja. En bij jou, Arne?
2: Super Trooper en Waterloo. Super Trooper.
0: Papa. Dat is toch het beste, hè? Die joep, papa.
3: Ja, gelukkig.
0: Super papa. ABBA was met 4, jullie zijn met 2. Maar ja, dat is nog altijd meer dan genoeg volk om een Q-musical te maken.
1: Zometeen bij Maarten en Dorothee. Born en Arne presenteren Eindelijk Herfst, de Q-musical. Recubel. Zegt je oude console game over? Recycleer hem.
5: Ligt het op water, op werkt het op stroom, dat moet je recupellen.
1: Tja, ligt het op, laat het op, werkt het op stroom, dan moet je recupellen in een recupelpunt. En die vind je in het recyclagepark of in de winkel. Recubel. De nieuwe Volvo EX60. Stel u voor, 16 minuten helemaal voor uzelf.

0: tot 80% in slechts 16 minuten. Boek nu een testrit bij uw Volvo-verdeler. Verleg uw grenzen. Elektrisch.
1: Ka-ching! Ja, je hoort het goed. Het is ka-ching bij Corendon. Voor de nazomer en winterzon profiteer je van extra voordelige vakantiedeals. Dat betekent dezelfde zon, dezelfde mooie hotels, maar dan extra scherp geprijsd. Ka-ching! Corendon.
2: Leef gerust voluit. Omdat je weet dat je kan rekenen op het grootste gezondheidsfonds van het land. CM. Doe. Leef gerust. Q. Maarten en Dorian.

0: Ad un artista che è Mark Ronson, Bruno Mars, Uptown Funk. Ook goede trouwfeest muziek.
1: De Q Musical met Born en Arne.
0: Een Q Musical over de herfst die eindelijk begint. Do, heb jij ze beïnvloed?
2: Ja, misschien wel een beetje. Ik ben een grote fan van de herfst. Ik vond het gisteren ook te warm. Ik dacht zo, nee, ik ga niet meer op een terras zitten. Ik blijf binnen met de gordijnen dicht.
0: Het was toch gezellig.
2: Nee. Het moet herfst worden. Wat heb jij het liefst, Born?
3: Ik ben gemaakt voor de herfst en zelfs voor de winter nog meer. Ik hou ervan om, wat jij zegt, zo terug naar binnen te gaan en samen gezellig te cocoonen, eventueel met een warm drankje erbij. Nee, ik vind dat veel aangenamer. Doe mij ook zomaar een ijskoude winterdag, zo wat pakt een graad of 2-3 met een fris zonnetje en dan zo'n sneeuw dat een beetje kraakt onder je voeten. Dan meer moet dat niet zijn.
2: En dan zo'n ovenschotel inzetten met zo'n kaassaus die aan het pruttelen is.
3: Al 2 dagen geleden heb ik bloemkool in de kaassaus gemaakt omdat mijn gasten daar goesting in hadden.
2: Oh, zalig.
3: Dus begin dat te komen.
2: Ja, Arne, kan jij je daarbij aansluiten bij onze vibe?
4: Ja, maar dan vooral omdat ik nu echt wel een overdosis hitte heb gehad. Maar zo... In het algemeen ben ik meer fan van een voorjaar. Dus eigenlijk het omgekeerde van jullie, als zo de lente erdoor komt. Dat vind ik echt leuk.
2: Lente kan ook nog net. Lente is oké, maar na zomer, dan moeten ze afschaffen. Dat is, het is het een of het ander.
0: Nu, wat jullie voorkeur ook is, we gaan het onder ogen moeten zien. De zomer is voorbij. De oranje blaadjes en de pumpkin spiced lattes maken bij deze hun intrede.
1: Born en Arne presenteren Eindelijk Herfst, de Q-musical.
5: We krijgen nog een laatste stuiptrekking van de zomer, maar het is onvermijdelijk. De dagen worden korter, de temperaturen kouder, de herfst is in het land. En dat zorgt voor verhitte discussies in menig huishouden.

Dan krijg je de rekening en is het tijd voor... Dat wordt genieten. Herfst betekent terugdraaglijke temperaturen, een kleurrijk schouwspel van vallende bladeren en moeder natuur die weer ademt. Want na maanden van aanhoudende droogte en hittegolven

0: Silent Treatment van Fresh Guy.
1: Goedemorgen, het is 8 voor 8.
2: Elke beller wint. Een nieuwe thuis zonder verhuis.
1: Met leuke winnaars, leuke verrassingen, zoals Jens de Donker. Die heeft een quiz georganiseerd.
3: Sophie uit Mechelen en Thomas uit Diest, die speelden elkaar tegen elkaar. Maar wie de quiz kon winnen, ja, eigenlijk maakte dat helemaal niks uit. Want Sophie en Thomas waren gisteren gewoon allebei bellers live in de show.
1: Morgen neemt Jens ons opnieuw mee in zijn teletijdmachine. Hij is hier vanaf 7:30. En nadien, vanaf 8:00, morgen Sven de Leijer op bezoek. Die deelt tegenwoordig geheime uitdagingen uit aan bekende Vlamingen voor zijn nieuwe programma Is het gelukt? Op VRT1. Maar dat hij komt, is dus geen geheim.
3: Ja, en dat is ook wel even geleden dat Sven hier was, maar het gaat een gezellige ochtend worden,
1: ja,
3: morgen.
1: Absoluut. Kijk er naar uit. Zeg, wat lezen wij hier?
4: Kwaliteitsjournalistiek de top. Dat is de nagel op de kop.
3: Pagina 19 in het nieuwsblad vanochtend. Aan de hondenlijn van Rituals zit een reukje. Vanaf vandaag kan je bij Rituals de producten uit The Dog Spa kopen. Het is een speciale, maar het was ook al aangekomen. Maar het is dus vanaf vandaag een speciale lijn voor honden. Oh. Shampoo, pootcrème, maar zelfs ook mondspray en parfum voor je hond.
1: Oh, mannetjes.
3: En experts zijn daar eigenlijk niet helemaal gerust in.
1: Oh, nee, ja, natuurlijk niet.
3: Honden die kunnen tot 100.000 keer beter ruiken dan de mens. Alleen dan heb ik het niet over de lichaamsgeur, maar gewoon dingen ruiken. Dus ja, sterke parfums kunnen hen dan enerzijds irriteren, maar kunnen hen ook in de war brengen. Want, huh, ruik ik nu zelf anders? Of is die geur van een ander? Ik kan niet meer volgen. Als je hond bijvoorbeeld uit zijn, ja, ik ga het zeggen zoals het is, uit zijn bek stinkt.
1: Ja, kan dat kunnen ze soms wel doen natuurlijk.
3: Eerder wijzen op bijvoorbeeld een gebitsprobleem. Ja, en dan heeft dat weinig nut om dat te gaan verdoezelen met mondspray bijvoorbeeld. Rituals zegt zelf dat de producten getest en geschikt zijn voor honden als extra verzorging bovenop de basishygiëne en de verzorging. Maar zou jij het kopen voor je hond, Maarten?
1: Nee, natuurlijk niet.
3: Maar zo bijvoorbeeld de pootcrème of de shampoo, nee. Zo dog spa.
1: Man, nee, maar die beesten. Maar je hebt het zelf net gezegd. Dat was ook mijn eerste reactie. Die ruiken zoveel beter als wij. Dus als je daar zo van die geuren op gaat spuiten, dat beest wordt zot. Maar dat zijn zo, de mensen die dat kopen zijn zo de mensen die zo een barbecue doen en dan zo'n biefstuk van 15 euro eerst bakken voor hun hond. En hun gasten laten wachten. Zo. Ja, we gaan eerst zo voor de hond een vleesje bakken. Zo die mensen.
3: Dat vind ik nog iets anders. Dat lekkere eten, ja, om een hond is te verwennen.
1: Ja, maar even. Het zijn geen mensen, hè. Het zijn dieren. We moeten dieren toch niet gaan parfumeren?
3: Maar nee? Wij zijn ook dieren, hè.
1: Ja, maar ja, alleen.
3: Ja, wij zijn ook maar gewoon apen die licht oplopen en geëvolueerd zijn.
1: Ik denk dat heel veel mensen dit gaan horen en zeggen, ja Maarten, ik snap u helemaal. Dat denk ik wel. En dat mag ook wel eens. Jij gaat dat ook niet doen. Jij gaat toch geen hond parfumeren?
3: Maar ik heb geen hond, dus
1: nee,
3: dan kan ik hem toch niet parfumeren.
1: Nee, zou je dat toch niet doen? Zijn nu gewoon eerlijk, dat zou je toch nooit doen?
3: Nee, maar het is waar, we volgen Maarten. Nee, weg met alle honden, nee, in een kennel in de tuin.
1: Dat
3: geen
1: is helemaal niet waar, dat heb ik helemaal niet gezien.
3: Geen stek op de barbecue.
1: Ja, ik geef me dat gewoon gelijk.
3: Als het vriest, slapen ze in de garage.
1: Ja, dat is goed.
3: Het zijn domme beesten.
1: The city of blinding lights. Het is bijna 8:00. Goedemorgen.

0: in de ochtend in City of Blinding Lights.
1: Morgen om 7:15 bij Maarten en Dorothee.
2: Hallo kus, ik ben Jens de Donker en ik neem jullie weer mee in mijn teletijdmachine.
1: En straks...
3: Delphine verzamelt het nieuws dat er echt toe doet in de wereld. En daarna ook nog, Piet Huizentruid gaat een single uitbrengen.
4: Kia verwelkomt je tijdens de Inspiration Days. Het moment om je te laten inspireren zonder compromissen.
2: Ah, dat kan.
4: Ja hoor, zo is er de Picanto. Een compacte stadswagen met de meest moderne technologie. Nieuw, maar aan de prijs van een tweedehands wagen.
2: Zalig, ik heb liever een nieuwe.
4: De Kia Picanto. Vanaf €14.490 tijdens de Inspiration Days. Kom al onze modellen en aanbiedingen ontdekken. Van 9 tot 16 september bij je Kia-verdeler.
5: Kia. Movement that inspires.
4: Voorwaarden op kia.be.
6: Nieuw, een wasmiddel waarmee je was en je budget goed draaien. Wow. Nu Vibra WeCare wasmiddel. 3,5 liter flessen voor €7,50. Dat is wow. Van Vibra.
0: 8:00, goedemorgen. Delphine heeft het nieuws.
3: Goedemorgen.
7: 1 op de 6 woningen staat na een half jaar nog altijd te koop en 1 op de 20 zelfs na een jaar nog, dat schrijft HLN. Het gaat dan vooral om grote huizen met slechte energiescores ver van de stad. Vastgoedexpert Bjorn Kokuit verklaart het.
8: We komen eigenlijk uit een periode waarin vastgoed verkocht als zoete broodjes. Eerst tijdens corona alles wat een tuin had. Nadien hadden we de instapklare huizen waar mensen voor in de rij stonden. Maar ja, die prijzen van het vastgoed die blijven stijgen. En dat is normaal dat mensen iets afwachtender worden.
7: Je woning zelf al energiezuiniger maken maakt je huis aantrekkelijker en je verdient je investering meteen terug. Tientallen websites van steden en gemeenten lagen gisteravond plat door een storing. Onder meer de sites van Genk, Deinze of Blankenbergen. Het zijn allemaal websites van dezelfde ontwikkelaar. Het probleem lijkt intussen wel opgelost, maar de oorzaak is nog altijd niet gekend. Het aardgasnetwerk in ons land wordt per fase afgebouwd. De Vlaamse regering heeft aan netbeheerder Fluvius groen licht gegeven om de gaskraan dicht te draaien. Fluvius moet nu een plan opstellen over waar het gasnet wanneer gaat stilleggen. Vandaag wordt nog 65% van de woningen in Vlaanderen met aardgas verwarmd. De bedoeling is dat we in de toekomst kiezen voor duurzame alternatieven, wellicht tegen 2050. De luchtverkeersleiders van Skies starten vanavond met een staking van 24 nachten op rij op de luchthaven in Charleroi. Na een mislukt overleg over de nachtpremies, zegt Skies.
9: Na het afspringen van het overleg hebben de vakbonden ons laten weten dat zij de intentie hebben om te staken. Elke nacht van 22 uur tot 8 uur Belgische tijd. Dat heeft een impact. 832 vliegbewegingen die zijn op dit moment niet uitvoerbaar.
7: De staking duurt tot 10 oktober. In Nederland lijkt het spoornet gisteravond opnieuw gesaboteerd. In de buurt van Apeldoorn is er opnieuw een buis gevonden op de sporen. Gisteren lagen er op zeker 35 plaatsen buizen en kabels op het spoor. Sabotage met grote vertragingen tot gevolg in het hele land. Het blijft voorlopig onduidelijk wie erachter zit. Mogelijk gaat het om boerenprotest. Landbouwers hebben gisteren ook hooibalen in brand gestoken vlakbij de snelweg uit protest tegen de regering. Er zijn 7 mensen opgepakt. En alle voorprogramma's tijdens de Amerikaanse tournee van zanger Ed Sheeran stappen op. Ze doen dat uit steun voor rapper Macklemore. Die werd aan de kant geschoven als voorprogramma door zijn steun aan de Palestijnen in de oorlog in Gaza. Op het podium deed hij dat. Artiesten zoals Lucas Graham steunen Macklemore. Ze willen niet dat artiesten het zwijgen opgelegd wordt. Ed Sheeran zelf zegt dat de concertorganisatie hem gedwongen heeft om Macklemore te ontslaan. Het weer, het is nu nog droog en zonnig. In de loop van de dag krijgen we buien. Het wordt 19 graden. Morgen en vrijdag blijft het wisselvallig bij een graad of 18.
3: En 5 files op onze snelwegen waar je meer dan 10 minuten verliest. De langste file staat op de Brusselse binnenring. Tussen Expo en Machelen moet je een half uur extra rekenen. Richting Brussel gaat het traag E19 tussen Zemst en Machelen 20 minuten erbij tellen. Richting Antwerpen E313 tussen Massenhoven en Antwerpen-Oost een kwartier erbij tellen. A12 tussen Boom en de Kontigse Steenweg een kwartier extra. En op de E17 tussen Sint-Niklaas Centrum en Kruibeek 13 minuten erbij tellen.
1: Music. Maarten en Dorothee.
0: Goedemorgen. Laat ons de ochtend op gang trekken met Jennifer Lopez en David Guetta. Save me tonight.

0: Get That J-Lo, 7 over 8.
1: Goedemorgen.
2: Het is woensdag 16 september.
0: En op het EK Volleybal zijn de Red Dragons ondertussen zeker van een plekje in de achtste finales na winst tegen Denemarken gisteren. Morgen spelen ze tegen Servië. De uitslag van die match bepaalt hun tegenstanders in de volgende ronde.
3: Een achtbaan in Plopsaland is voor het tweede jaar op rij verkozen tot beste achtbaan van Europa. Het is The Ride to Happiness. Dat is de attractie. Snelheid van 90 km per uur. 5 keer over kop gaan. En ze staan met diezelfde attractie ook op de 5e plaats in de wereldranglijst van het Amerikaanse vakblad Amusement Today.
0: Ja.
3: Dat is wel zot, hè, voor zo een Belgische attractie.
0: Daar ben je nog nooit in geweest, maar het triggert me wel nu. En ik vind het ook wel een compliment voor Gert Vreuls, die als kind al pretparkjes tekende op zijn slaapkamer en die nu deze prijs toch op zijn hoed mag zetten, dat is wel mooi.
3: Ik vind het ook cool dat het dan voor het tweede jaar op rij is, want je zou zeggen, oh ja, is het nieuwder dan... Nee, nog eens.
0: De bevestiging.
3: Het is het beste.
0: Ja.
3: Ook in de krant vanochtend, Piet Huizentruid maakt zijn zangdebuut.
0: Ja.
3: Samen met Steve Tielens, dat is al een slagerzanger, en de titel van hun single, die hoef je niet ver te zoeken.
4: Wat hebben we vandaag geleerd?
3: Ja, dat is dus, zo heet de single. Ze dromen ook luid op van optredens op Camping Kitsch en Tomorrowland en misschien ook de AFAS-dome. Als het lied aanslaat, dan willen ze niet optreden voor minder dan 10.000 man. En de videoclip die werd al opgenomen in een restaurant waar Steve Tielens dan voor chaos zorgt. En Piet Huizentruid die helpt hem uit de nood. Dat is een beetje het scenario.
0: Ja.
3: Morgen de première.
0: De natie kijkt er naar uit.
2: Elke beller wint. Een nieuwe thuis zonder verhuis.
0: 11 miljoen oproepen naar het callcenter. Dat is veel, dat is een record. Ongeveer heel Vlaanderen was gisteren aan het bellen, of zo leek het toch. Allemaal mensen die graag een nieuwe thuis zonder verhuis wilden winnen. 20.000 euro bij IKEA. Alleen Lien uit Zedelgem, zij heeft niet gebeld. Zij is zo ongeveer de enige. Dag Lien, goedemorgen.
5: Goedemorgen.
0: Maar waarom? Waarom heb je niet gebeld gisteren?
5: Omdat ons dochtertje besliste van te komen gisterenochtend, 6:35.
3: Ja. Amai, dat is echt 25 minuten voor het callcenter openging. Oh, wauw.
0: Ja. En voor de duidelijkheid, het is niet dat ze studeert in Gent en besloot om naar huis te komen. Nee, ze zat in je lichaam en ze besloot eigenlijk ter wereld te komen. Dat is wat je zegt, hè?
5: Ja, ja.
3: Okay. Wow, maar proficiat, Lien. Zo leuk.
5: Dankjewel.
3: En hoe heet jullie dochtertje?
5: Noelie.
3: Noelie.
0: Nee, Mie.
5: Ja.
0: Lee.
5: Nee, Lee, ja.
3: Noelie.
0: Ja, dat is mooi, dat is mooi.
3: Ja, en was het wel een beetje verwacht? Of was het, ik weet niet, te vroeg, te laat?
5: Het was 5 dagjes vroeger dan verwacht.
0: Okay.
5: Dus het was eigenlijk voor zondag, maar ze besliste toch dinsdag te komen.
3: Maar had je je wel voorbereid om toch naar het callcenter te bellen, normaal gezien?
5: Ja, ik was er klaar voor. Ik had alles bij. En ik had al heel de week, vorige week, gezegd tegen mijn partner, ik doe mee. Maar nee.
0: Nee, je hebt nu te veel opgewonden, hè.
5: Ja.
0: Ah, je jij toch.
3: Oh, maar hoe gaat het met jullie? Je klinkt zo'n beetje moe.
5: Ja, het was de eerste nacht, dus het was pittig. Maar het gaat supergoed, echt waar.
3: Lien, hoe is de eerste nacht verlopen? Hoe zag die eruit?
5: Om de 2 uur... toch wakker voor de troosten, voor voeding dan ook. Ja.
0: Ja.
5: Pittig.
0: Ja, nu moet je zo snel mogelijk dag en nacht leren, hè. Maar dat duurt even.
3: Oeh, ja.
0: Voor iemand die altijd in het donker zat.
3: En ook als ze dan zeggen, slapen als je baby slaapt, allemaal tof. Maar als dat in stukken van 2 uur is, minder tof natuurlijk.
0: Ja,
5: het zegt dat je dan voor jezelf nog iets gedaan hebt, is dan weer tijd.
3: Maar was de babykamer al in orde?
5: Ja, die wel.
3: Ah ja.
5: Maar het was altijd leuk geweest als we nog extra dingetjes kosten komen, natuurlijk.
3: Ja, dat wel natuurlijk. Maar het is misschien een kleine troost. Je kan wel een geboortekaartje naar Vincent Live sturen. En dan krijg je een Q-slabbetje in de plaats voor het geboortekaartje als cadeautje.
0: Ja.
5: Oké, super. Dank je wel.
3: Dat is iets klein. Ja. Medialaan 1800 Vilvoorde. Daar zijn trouwens alle geboortekaartjes welkom.
5: Super, leuk. Dank je wel.
0: Ik moet trouwens nog iets bekennen. Ik wist dat dus niet. Van dat kuslabbetje. Enfin, ik was dat vergeten, of dat was uit mijn hoofd gegaan. En ik heb zo'n briefje opengedaan van iemand die een geboortekaartje had gestuurd. En ik heb gewoon zo'n brief teruggestuurd met proficiat. en dat dan ondertekend. Maar ik wist niet, en nu weet ik niet meer wie dat zijn. Dus als die nog eens een kaartje willen sturen, die mensen, dan kunnen we die ook een cue sturen.
3: Ja. Allee, wie heeft de voorbije weken een brief gekregen die geschreven leek te zijn door een 5-jarige? En kon je ergens in de verte Maarten afleiden uit de handtekening? Stuur opnieuw een geboortekaartje.
0: Stuur het even opnieuw.
3: Lang verhaal kort. Ja. Lien, we gaan je laten. En hopelijk kan je nog een beetje slaap vinden. En ja, veel succes en plezier samen, hè, met het nieuwe gezinnetje.
5: Dank je wel, hoor. Dank je.
3: Dank Lien.
0: Dag.

0: classic van The Calling. Goedemorgen, 7:15 op deze woensdagochtend. Wij genieten dus nog even na van Elke Beller Wint. De zangstonden van Jimmy zullen wij nooit vergeten.
1: Moeten we misschien nog even van nagenieten ook straks, hè?
0: Denk het wel. Ondertussen veel opinies in de Q-app over hoe ver ga je met honden. Tegenwoordig kan je ze zelfs parfumeren. Dat zei jij daarnet, Dorothee.
1: Ja, het staat in de krant. Hè. Vanaf vandaag is er een nieuwe lijn te kopen in de winkel met parfum, met crèmes en zo.
0: Mijn mening blijft dezelfde. Een hond is een dier. Dat is geen mens. Die moet je als een dier behandelen. Dus niet parfumeren. Veel mensen gaan ook akkoord, maar niet iedereen. Bijvoorbeeld, allez, neem nu, hè, dit is een wijze vrouw, Cindy uit Ieper. Die zegt hier van dezelfde mening. Ik heb ook een hondje, ik zou dit niet overwegen. Een hond moet naar hond ruiken. Misschien af en toe eens in de douche met hondenshampoo, maar goed, voor de rest. Hè. Davy uit Weinigem daarentegen gaat absoluut niet akkoord en hij wil erover discussiëren. Ah wel, het is een vrij land, dus Davy zo meteen in de show.
2: Stap in een Mercedes en je ervaart het meteen. Dat gevoel van thuiskomen.
3: Ervaar ook dat gevoel. Boek nu je testrit tijdens de Star Days en geniet van exclusieve voordelen bij erkend concessiehouder of op mercedesbenz.be.
4: Ondernemers, zelfstandigen, start-ups, boost je business op Odoo Experience. Het grootste tech- en business-evenement van Europa. Met 400 exposanten en 500 inspirerende talks. Van 24 tot 26 september in Brussels Expo. Schrijf je gratis in op experience.odoo.com.
5: Bij Engie weten we dat het thuisladen van je elektrische wagen vragen oproept.
6: Hoe laat ik thuis het goedkoopst?
7: Moet ik wachten tot de zon schijnt?
6: En is dat dan morgen wel opgeladen?
5: Gelukkig is er Smart Charge van Engie. Jij steekt de laadkabel in en Smart Charge doet de rest. Zo gaat goedkoper laden vanzelf. Koppel je wagen gratis in de Smart App en krijg ongeveer 1 euro per slimme laadbeurt.
6: Wow.
5: Alle info op engie.be. Het voelt goed om gerust te zijn met Engie.
8: Zet uw twijfel om in durf en ga van ja maar ja naar ja. Met een persoonlijke lening op afbetaling van Europabank. De bank die durft. Let op, geld lenen kost ook geld.
9: Q. Music. Maarten en Dorothee.

0: 9 over 8.
1: Elke beller wint. Een nieuwe thuis zonder verhuis.
0: Live een beller in onze show gisteren zijn, dat is niet zonder risico. De kans dat wij je heel eventjes aan het lijntje houden, bestaat. In het geval van Jimmy uit Ronsen was het iets langer dan eventjes. Hij heeft een greep uit ABBA's Greatest Hits gezongen voor ons. Naast IKEA toch een belangrijk exportproduct van Zweden. De opdracht was niet stoppen. Jimmy, ça va? Hoor je ons?
2: Couldn't escape if I wanted to.
3: Die gaat echt niet durven stoppen. Hoe stoppen we Jimmy?
2: I feel like I win when I lose.
3: Hier hebben we niet over nagedacht. Hij mocht niet stoppen en nu stopt hij niet.
0: Jimmy, je mag stoppen, Jimmy.
3: Je mag echt stoppen.
0: Jimmy.
3: Ik zou het goede nieuws gewoon brengen.
0: Oké, Jimmy, dan gaan we het officieel zeggen bij deze. Hopelijk om jou toch maar te kunnen stoppen. Je wint een nieuwe thuis zonder verhuis. Je kan gaan shoppen voor 20.000 euro bij IKEA. De aanhouder wint. Ook al had hij eigenlijk al gewonnen bij de eerste hallo op de radio. Natuurlijk, die 20.000 euro komt goed van pas, want Jimmy en zijn vrouw beginnen met een kinderopvang.
3: Vanaf vandaag kan je bij Rituals de producten uit The Dog Spa kopen. Een speciale lijn voor honden met shampoo, pootcrème, parfum. Ja, Maarten, jij zei daarnet dat dat belachelijk is. Zoals een vleesje op de barbecue leggen voor je hond. Dat ik quote, dat soort mensen zijn
0: nee,
3: die dat
0: zei,
3: kopen.
0: En dat dan eerst aan hun hond geven en hun gasten laten wachten. Zodat.
3: Ik zie in dat laatste bijvoorbeeld geen probleem. Davy uit Weinigem, goedemorgen.
4: Ja, goedemorgen.
3: Ja, jij stuurt. Ik zou graag Maarten even corrigeren. Dus voilà, daar maken wij even tijd voor, Davy. Ja.
4: Ik denk dat ik hem een heel gevoelige snaar heeft geraakt bij veel luisteraars daar met een hond. Want ik dacht eerst van, ja, Maarten heeft geen hond of zo. Dat zal daarvoor zijn, maar nu heb ik begrepen dat hij wel een hond heeft.
0: Dus je bent eigenlijk nog meer teleurgesteld nu, Davy.
4: Ja, want ik heb zoiets van, uiteindelijk, een hond is bij ons in het gezin toch, en de vele mensen die ik ken, eigenlijk gewoon een kind. Dat is, zoals een kind wordt die behandeld ook een beetje. En eigenlijk moet het een beetje zien als het standpunt van die hond. En dan gaat het er misschien ook anders naar kijken. Jij bent het enige wat die hond heeft. Dat zijn de mensen in zijn gezin daar. Dus elke keer als jij thuis komt, is die hond super blij. Het is ook zo, als je een slechte dag hebt, je komt thuis, je begint te kwispelen. Je wordt gelukkig van die hond te zien, want die is kei blij dat je thuis bent, weet ik wat.
0: Ja.
4: En dat is ook het enige wat die hond heeft. Ja. Hè? Al wat je met die hond doet, al wat je met die hond geeft, dat is het enige wat die hond heeft. Je kan zelf niet de kas open doen en iets nemen. En dan begrijp ik dikwijls dat mensen een goed stukje vlees aan een hond geven van de barbecue. Nu zou ik dat ook niet voor mijn gasten doen.
0: Ah, voilà, David, je hebt gewoon gelijk.
3: Ik zou wel echt met plezier wachten tot de hond een stukje heeft gekregen. Zoveel honger heb ik ook. Ja, ik kan wel wachten. Maar Juri uit Bever die stuurt waarom mensen boven dieren plaatsen. Wie geeft ons dat recht? Bij ons kiezen de honden eerst een plaats in bed en daarna vullen wij de gaatjes.
0: Ja, iedereen even kalm blijven.
4: Dat is ook zo.
3: Nee,
4: dat is ook
3: zo, ja. We zijn opgefokt.
0: Laat mij even. Ik ben eigenlijk, Davy, eigenlijk ben ik het volledig met je eens met wat je allemaal nu gezegd hebt. Hè? De hond is ook betrekkelijk blij als ik thuis kom. Kwispelen, opspringen, dat beest is gigantisch blij. Dus hè, we komen ook goed overeen, mijn hond en ik. We zijn goede homeboys. Maar, ze is een meisje, maar dat goed. Nu, voor de duidelijkheid, net daarom vind ik het dus een beetje vuil als je dat beest gaat volspuiten met parfum. Want dat vindt dat toch helemaal niet leuk. Dus dan doe je dat toch voor jezelf en niet voor de hond.
4: Ja, maar dat zijn geuren die zijn getest dat die niet zo hevig zijn ten eerste. Want wij hebben ook zo'n parfum als wij de hond niet in bad. Die gaat af en toe wel eens in bad als die echt vuil is. Dan doen we die bad. En dan is dat met een baby shampoo. Dan gaan we niet een speciale shampoo verhalen. Maar die geurdingen gebruiken wij ook wel eens voor als die gaat gaan wandelen en de hond slijmt wel eens in op, maar dat geeft ook wel eens een geur. En dan doen wij die borstelen en dan spuiten we dat geurtje erop. En het is niet dat die hond daar last van gaat hebben.
0: Weet dat weet je toch niet, Davy? Die kan dat toch niet zeggen?
4: Die zijn ontwikkeld speciaal voor die honden op. Als jij parfum op je lichaam doet, dan gaat je hond blazen. Dan spreek ik ook niet meer naar een stuk om zitten, want dan zou je ook irriterend zijn voor die hond.
0: Ja, dat is wel waar. Maar ja, goed. Voilà. Ja, ik ga me nu niet vol hondengeuren spuiten zodat het aangenaam is voor mijn hond.
4: Je moet nu niet al dat flesje erop kappen, ook natuurlijk. Hè, dus.
0: Ja.
4: Dus, okay. Maar het is gewoon voor een beetje een aangenamer ding als een hond nat is en daarna ruikt hij soms wel eens, kun je dat wel eens af en toe gebruiken. Het is ook niet dat je dat alle dagen moet doen. Hè.
0: Dus je zegt eigenlijk zo erg is het niet, Maarten, het parfumeren van honden, ça va wel.
4: Nee, ik vind dat niet. Het is hetzelfde als meestal, maar ik vind iedereen moet er zelf mee omgaan zoals je wilt. Ja. Er zijn mensen die een hond op hun dieet zetten en die krijgen niks. Bij ons krijgt onze hond de overschot van het vlees van tafel van de dag ervoor.
0: Ja, maar hij is toch niet te dik, hè? Want dat is ook niet goed, Davy. Ja, maar ja.
4: Nee, hij is juist op zijn gewicht, maar je moet natuurlijk een beetje opletten wat je doet met zijn snoepjes. Maar uiteindelijk, mijn hond is al 12 jaar.
0: Dan mag je wel eens een snoepje meer hebben, dan maakt het af.
4: Dan moet hij goed verwennen, vind ik. Ja.
3: Ik vat samen, de hondenhater Maarten valt hier van zijn voetstuk live in de ochtendshow.
0: Deze valt hier van zijn voetstuk, want we hebben het eigenlijk zijn we voor een groot stuk.
3: Zeg, Weerman Frank heeft ook een hond. Hoe zou die er naar kijken?
0: Dat zo is. Check je. Davy, merci. Salut, man.
4: Goed. Dank je wel. Goed, dag.
0: Rosalind en Snap.

0: en Dorothy.
1: Weerman Frank, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Je hebt een hond. Dog spa rituals. Is dat iets voor jullie?
2: Nee.
1: Oké. Ja, had iemand een ander antwoord van Frank verwacht?
3: Nee, maar wat is het verste dat jij gaat om je hond, want het is een grote, hè? Is het niet zoiets Duitse scheperachtig?
2: Ja, klopt.
3: Ja. Ja. Wat is het verste dat jullie gaan in het verwennen van de hond?
2: Wel, mijn hond is eigenlijk heel tevreden als hij kan gaan wandelen. En dan maken wij soms lange wandelingen. En te weten, een jaar ben ik naar de hondenschool geweest. En daar heb ik eigenlijk geleerd, dat hebben ze tegen mij gezegd, een hond die moet eigenlijk luisteren. Als je heel duidelijk met hem bent, dan is die minder nerveus dan dat je zegt van soms is dit en soms is dat. Dus bij ons kent hij de regels en die houdt zich daaraan. En dan is hij heel rustig. Ik zeg het, als die kan maar gaan wandelen, om niet al te zingen en te springen en te doen. Dat, dus dat, die, dus die, ik bedoel, die, is veel, die vindt dat het beste in zijn leven, denk ik. Dus ja, waarom niet?
1: We hebben die ook nog nooit gehoord, hè, in het weerpraatje. Dus bijvoorbeeld als er iemand zou aanbellen, het is niet dat hij dan of zo begint te doen.
2: Nee, het is geen basser. Inderdaad.
1: Dat is wel goed. Ja, die van mij gelukkig ook niet. Hè. Mijn vorige hond die begon zot te blaffen aan de buren. En als er iemand aanbelde en zo. En deze blijft heel rustig.
3: Blij dat je er vanaf bent. Hè, Maarten. Mag ik het zo samenvatten?
1: Dat is helemaal niet waar.
3: Ik probeer wat dingen samen te vatten.
1: Nee, dat is echt niet waar.
2: Dat is ook niet correct.
1: Wat ik zou geven om er nog eens één keer op te mogen vloeken. Dat is de blaft, ja. Goed, 8:30. Frank, wij praten zo meteen verder met jou. Ja. Eerst naar het nieuws, het korte nieuws. Dat krijgen we natuurlijk van Delphine. En Delphine, jij opent met Europese politici. Want ja, wij zijn misschien al lang aan het werk. Maar de Europese politici die komen net terug uit vakantie.
4: Ja, over een half uurtje wordt het parlementaire jaar op gang getrapt. Dat gebeurt met de State of the Union van Europese Commissievoorzitter Ursula von der Leyen. Ze zal daarin terugblikken op het voorbije jaar en ook nieuwe initiatieven aankondigen. Ze heeft daar nog niet veel over gelost, dat doet ze eigenlijk nooit. Maar het zal onder meer gaan over de oorlog in Oekraïne, migratie, het klimaat, de droogte de voorbije zomer bijvoorbeeld. Maar ook AI en de Europese handel zullen aan bod komen. Het zal dan ook ongeveer een uur duren. En dan moeten we het hebben over de burgemeester van Houthalen-Helchteren. Die krijgt na, hou je vast, 112 verkeersovertredingen, vaak voor te snel rijden. Nog altijd geen boete of geen rijverbod. Heeft zelfs al een keer bijna 50 km per uur te snel gereden. En hij werd eigenlijk veroordeeld, maar uiteindelijk bleef dat zonder gevolg, omdat hij parlementair onschendbaar is. Parkent van Limburg heeft nu toegegeven dat er een procedurefout is gebeurd en dat ze hem nu wellicht opnieuw gaan dagvaarden.
1: Dat heeft je toch meer in Limburg, dat soort vraag.
4: Dat heb jij gezegd.
1: Oh, sorry,
3: te beledigen.
1: Ah, sorry. Ik heb niks gezegd. Nee, maar ik weet ook niet of ik moet huilen of lachen met dit verhaal. Wat is dit toch weer?
4: Het is goed dat het rechtgezet wordt, denk ik.
1: Ja, daar zijn we allemaal blij om. Ik heb niks gezegd. Frank, goedemorgen.
2: Maarten, waar ben je mee bezig? Limburg keert zich nu tegen jou.
1: Sorry.
2: Je had beter gezegd, typisch Belgisch.
1: Typisch Belgisch. Dat bedoelt ik eigenlijk.
4: Wees Frank zegt dat de zon daar de hele dag gaat schijnen.
3: Maak het goed voor Limburg.
2: Oei. Dat is een moeilijke. Eerlijk gezegd, er gaat buien ontstaan. En de meeste buien zijn juist voor het noorden van het land. Dus
1: ook dat
2: provincie
1: nog.
2: Limburg, provincie Antwerpen, ook dat nog. Ja, inderdaad. Maar enfin, je moet het altijd positief bekijken. Tussen de buien door gaat het zeker ook af en toe droog zijn. Gaat de zon zich ook laten zien. En op dit moment is het ook nog droog in Limburg. Dus dat is al wel nog redelijk. Qua temperaturen zitten vandaag een pak lager ten opzichte van gisteren. 10 graden verliezen we. Gisteren was het tot 29 graden. Ja, vandaag zal het niet warmer zijn dan een graad of 19. Morgen doen we nog een graadje af. 18 graden wordt het. De bewolking gaat toenemen vanaf het westen. Uiteindelijk kan het ook gaan regenen. Maar dat is dan vooral voor het westelijke deel van het land. Dus Limburg gaat dan echt wel lopen met een betere weerkaart. Dus dat is, vrijdag 20 graden met een paar buitjes links of rechts. En dan het weekend zaterdag eerder grijze dag met wat gemiezer. 21 graden, zondag 20 graden. En dan gaat het eerst regenen. Later wordt het droog. En ik wil toch even bemelden, dat is 3 dagen dat de weermodellen dat al geven. Dus daarom ga ik toch even lange termijn meegeven. Volgende week gaan we een lange droge periode hebben waarschijnlijk. Met redelijk wat zon. En aan het eind van volgende week zie ik dat de temperatuur wel weer boven de 25 graden gaat uitkomen. Sorry, Dorothee. Maar
3: ja,
2: kijk,
3: die draaide net met haar ogen.
2: Ik zag het al.
3: Het is wat het is.
2: Niks aan te doen.
3: Ja. Cindy uit Lommel die stuurt: Maarten, nu heb je wel heel slechte punten. Hondenhaat Limburgers. Wat is het volgende? Vrouwen!
1: Nee, maar weet je wat dat is met mij? Ik heb ook al gezegd, zo, als ik in Limburg ben, oh, ik zou hier graag wonen.
3: Ja, niemand gelooft het.
1: Nee, gelooft niemand mij nog.
3: Nee, natuurlijk.
0: En mama is ook van Hasselt, dus alleen tot daar.
1: Ja, ik weet het, ja.
3: Dat is geen erfenis meer.
1: Nee, dus ik heb helemaal niks tegen. Maar ja, goed.
3: Frank, heel graag tot morgen en geniet van de wandeling met de hond.
2: Is goed. Ja.
3: Drie files op onze snelwegen waar je meer dan 10 minuten verliest. De langste file staat richting Antwerpen op de A12. Tussen Boom en Wilrijk moet je 25 minuten extra rekenen. Brusselse binnenring tussen Expo en Machelen 20 minuten extra. En richting Brussel enige 10 tussen Zemst en Machelen 12 minuten erbij tellen.
5: Alles is beter in de Ardennen.
6: De jacuzzi is warm.
3: Ik kom eraan.
5: Beleef de beste weekends in de beste vakantiehuizen. De Ardennen zijn beter met Ardennetap.
7: Dorothee's Doordenker.
3: Zorg dat je binnen je plan altijd het plan kan weggooien.

0: Cameron Whitcomb, Kingdom of Fear. 7 over half 9. Heel veel mensen blij gemaakt gisteren met een nieuwe thuis zonder verhuis. €20.000.
1: Ja, en wat opviel, heel veel mensen deden niet enkel voor zichzelf mee. Sophie uit Mechelen, die zei gisteren rond deze tijd dit.
2: Wij hebben een bod gedaan op een huis, maar niet zomaar een huis. Mijn zus heeft een lichte beperking en mijn vrouw en ik zijn aan het proberen om een woning te kunnen kopen met een zorgwoonunit in, zodat mijn zus alleen maar toch begeleid zou kunnen wonen.
0: Dus vragen wij ons vanochtend af, ja maar hoe zit het nu met dat bod dat ze net gedaan had? We gaan even bellen voor een update na Calvin Harris. Blessings komt eraan.
3: In de disco.
4: Nee, niet in de disco. Studio 100 stickers, die spaar je gewoon bij, oké?
3: Draai een keer in het rond.
4: Ook niet nodig. Bij elke €15 krijg je gewoon een pakje stickers. Zelfs op zondag. Oké, makkelijk mag. Voorwaarden in de winkel.
5: Auto's die design, technologie en elektrificatie combineren. Ontdek ons volledige gamma op omodajq.be of bij uw dealer.
6: Wanneer u aan uw bank een vraag stelt, voelt u zich dan ook vaak een nummer?
7: Hey, wat doe ik dan best met mijn spaargeld?
8: Wel, meneer, 5317.
7: Ja, mijn naam is...
8: Ja, 5317, ik weet het.
7: Oké.
6: Bij Beobank krijgt uw vraag wel alle aandacht die ze verdient.
8: Ja, Peter. Dus er zijn verschillende opties die we samen...
6: Kies een bank waar elke vraag telt. Beobank. U bent goed omringd.
9: It's a Sunweb holiday.
10: Skipas inclusief. Nooit gedacht, toch gedaan. Bij Sunweb zit je skipas altijd in je pakket.

0: Wij zijn opnieuw geblest door een geweldige editie.
1: Elke beller wint een nieuwe thuis zonder verhuis.
0: 11 miljoen oproepen naar het callcenter, een record. En we zeiden het gisteren, ja, wij beseffen dat de kans niet groot is, maar ze bestaat.
2: Ja, dat bewijzen ook de winnaars, de bellers bij ons in de show. Sophie uit Mechelen was een van de 11 miljoen oproepen en ze kwam via het callcenter gisteren rond deze tijd bij ons in de show terecht. Dag Sophie, goedemorgen.
3: Goedemorgen Maarten en Dorothee.
2: 20.000 euro shopbudget bij IKEA. Ben je al een beetje bekomen, Sophie?
3: Absoluut niet. het moet nog binnensijpelen.
2: Hoe zag jouw dag er gisteren nog uit? Hoeveel mensen hebben jou bijvoorbeeld gehoord op de radio?
3: Ontzettend veel. Terwijl wij met jullie in gesprek waren, voelde ik mijn horloge de hele tijd. Wat de stress nog echt verhoogde. Maar wat ook, mijn vrouw wist op dat moment niet dat ik effectief op de radio ging zijn. Dus die heeft dat ook vernomen via vrienden. Dus dat was echt allemaal heel spannend.
2: Wauw. Ja, jij vertelde ons ook dat die 20.000 euro heel goed van pas komt. Want je wil een nieuw huis met een zorgunit daarin voor je zus met een lichte beperking. Ja, hoe reageerde zij op dat nieuws dat jullie daar plots dan extra budget voor hebben?
3: Ja, zij is extreem blij. Zij kan niet wachten voordat ze haar meubeltjes kan gaan uitkiezen, maar daarvoor moeten we natuurlijk eerst een huis hebben gevonden.
2: Ja, want jij zat los van de show hier gisteren sowieso al in de spanning, want je had net een bod op een huis gedaan. Dus ja. Is het aanvaard, Sophie, het bod?
3: Jammer genoeg hebben we er nog niet echt nieuws over. We hebben gisteren wel telefoon gekregen van de makelaar. En de verkoper was nog een beetje in twijfel om ons bod te aanvaarden. Dus we hebben het een beetje verhoogd. Uh-huh. En we zijn dus nog altijd in spanning aan het afwachten dat het wordt goedgekeurd.
0: Nu, is het goed geïsoleerd? Ja.
3: Het is goed geïsoleerd, maar we hebben er zelf nog wel wat werk in om de aanpassingen te doen. Ja. Zodat het echt verdeeld is in twee units.
0: Oké. Okay. Ah ja, want ik
3: dus
0: vraag
3: er is
0: het,
3: nog wel een beetje werk.
0: Want dat was in het nieuws, hè, dat slecht geïsoleerde huizen slecht verkocht geraken. Dus ik dacht, ik geef je nog wat onderhandelingsleverage. Maar ja, als het goed geïsoleerd is, dan wordt dat moeilijk. Als
2: ligt
0: het
2: toevallig op een slechte locatie?
0: Ja.
3: Jammer genoeg ook niet.
0: Ah, nee. Toch, het is echt een veel te goed huis. Hè.
2: Het is een veel,
3: het is
2: te,
3: een veel te goed huis met een veel te mooie tuin, waar we echt verliefd op zijn.
0: Nee, dat moet niet zeggen.
2: Nee, de makelaar luistert misschien.
3: Ja, de makelaar mag niet luisteren.
0: Nog vijf alternatieven voor ons. Hoeft het echt niet.
3: Ja,
0: dat is eigenlijk
3: keuze genoeg.
0: Keuze genoeg, tuurlijk. Ja, zo'n zorgunit, dat fixen we wel. Oké, goed. Ja, voilà. Dat is ons statement voorlopig. Wij blijven keihard meeduimen, Sophie. En als die mensen echt een hart hebben, hè, en ze hebben dit verhaal gehoord, hè, dan aanvaarden ze dat bod meteen. Misschien moeten die mensen hun vrienden nu allemaal sturen. Allee, aanvaard dat bod toch van die mensen. Och, garme.
3: Ja, voilà, zeker doen. Zeker doen.
0: Wij duimen mee, Sophie. Zoals gezegd, hou ons zeker op de hoogte. Salut, hè.
3: Doen we zeker. Dikke merci.
1: Dit is deze week de Q-Tip.

We gaan van Baby Doll naar Live It All. Lost Frequencies komt eraan met die heerlijke nieuwe single. Eerst mooie muziek over eenzaamheid en het verlangen naar iemand die je begrijpt. Sommige mensen hebben dat verlangen naar iemand die het begrijpt. Eva Levine en I'm With You.

0: Lost Frequencies en Live It All. Goedemorgen, het is 6:06.
1: De meeste ouders moeten hun kinderen entertainen op woensdagnamiddag.
0: Ja.
1: Debbie uit Zemst die doet dat ook al eens graag op een dinsdagavond.
0: Okay.
1: Ze stuurt in de Q-app, amai, gisteren naar Cat's Eye geweest. En echt waar, wat was dat? Het was zo goed als 38-jarige mama met onze 13-jarige zoon geweest. En ik ben heel blij dat we het gedaan hebben. Ja, Cat's Eye stond gisteravond in de AFAS-doom.
0: Ja, die waren gisteren nog rond deze tijd gewoon met de muziek hier in de show, hè.
1: En ik vind dat ook wel cool, want een dinsdagavond komt eigenlijk niemand goed uit, hè. Ja, dat is toch, dat is toch een vreselijke dag voor een concert.
0: Ja, ja, kijk.
1: Maar dat je dan toch zo een moeder zo'n momentje kan hebben.
0: Absoluut.
1: Mooi, hè.
0: Supergezellig. Elke dag om 7:30, 8:30 zegent Dorothee ons met een verse doordenker. Een zin om de hele dag over door te denken. De ene al iets diepzinniger dan de andere, maar allemaal met evenveel liefde bedacht natuurlijk. Je hebt ze verzameld in een scheurkalender die bij sommige mensen in de woonkamer hangt, maar ook op het toilet of boven een bureau, om elke dag een blaadje af te scheuren. En er komt een nieuwe kalender voor 2027.
1: Ja, klopt.
0: Dus iedereen die nu al spijt heeft dat er nog maar 3,5 maanden van dit jaar en dus de scheurkalender overschiet, geen paniek. Er komt een nieuwe met opnieuw 365 doordenkers.
1: Ja, hij is klaar. Over ongeveer een maandje gaat hij in druk. Hij gaat binnenkort in druk. Zo is het. En over ongeveer een maandje ligt hij in de winkel.
0: Ja, zo is het. Ja.
1: Dus dan kan je op tijd aan de kerstinkopen beginnen.
0: Ja.
1: Een leuk cadeautje voor onder de kerstboom.
0: Het is altijd handig als je dat al hebt, hè.
1: Ja, en dan kan je vanaf 1 januari opnieuw beginnen scheuren, hè, met 365 kerstverse doordenkers.
0: Ah, supergoed, supergoed. Woensdag 16 september, de hete dag gisteren, laten we achter ons een frisse ochtend, herfst in zicht. We gaan samen door de nieuwe werkdag.

0: Bij Engie weten we dat het thuisladen van je elektrische wagen vragen oproept.
1: Hoe laat ik thuis het goedkoopst?
2: Moet ik wachten tot de zon schijnt?
1: En is dat dan morgen wel opgeladen?
0: Gelukkig is er Smart Charge van Engie. Jij steekt de laadkabel in en Smart Charge doet de rest. Zo gaat goedkoper laden vanzelf. Koppel je wagen gratis in de Smart App en krijg ongeveer 1 euro per slimme laadbeurt.
1: Wow.
0: Alle info op engie.be. Het voelt goed om gerust te zijn met Engie.
3: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je ticket nu op leukstetickets.be.
4: Goedemorgen, nieuws van 9 krijg je van Delphine.
5: Goedemorgen. Het Europese parlementaire jaar start, zoals altijd, met de State of the Union van Europees Commissievoorzitter Ursula von der Leyen. Ze zal daarin terug- en vooruitblikken, zegt collega Jelle Franke van in Straatsburg.
6: Thema's die zeker aan bod zullen komen zijn de oorlog in Oekraïne uiteraard, met de escalatie door de Russen. Migratie zal ook aan bod komen met wat er in Ceuta, in die Spaanse exclave, gebeurd is. Het zal ook gaan over klimaat, kijk naar de droogte van afgelopen zomer. Maar ook AI zal aan bod komen, handel en dergelijke. Het zal een hele waslijst worden.
5: Die toespraak zal dan ook een uur duren. De burgemeester van Houthalen-Helchteren krijgt na meer dan 110 verkeersovertredingen nog altijd geen boetes of rijverboden. Hij werd al veroordeeld, maar dat bleef zonder gevolg omdat de man parlementair onschendbaar is. Parket van Limburg geeft nu toe dat het een fout heeft gemaakt door die onschendbaarheid niet op te heffen en gaat hem wellicht opnieuw dagvaarden. En voor de 30ste verjaardag van Pokémon wordt er vandaag een nieuwe Pokémon-kaart gelanceerd. De winkels die ze verkopen hebben weinig reclame gemaakt, want ze verwachten een stormloop, zoals bij de vorige jubileumkaart 5 jaar geleden. Volgens de Tijd is het een goede investering en kan je die nieuwe kaart meteen doorverkopen voor het dubbele van de prijs. Het is nu nog droog en zonnig, maar in de loop van de dag krijgen we buien bij 19 graden. Morgen en vrijdag blijft het wisselvallig bij een graad of 18.
7: En 3 files op onze snelwegen waar je meer dan 10 minuten verliest. De langste file staat op de Brusselse binnenring tussen Expo en Vilvoorde. 20 minuten erbij tellen. Richting Brussel, enige 10 tussen Zemst en Machelen. Een kwartier extra rekenen. En op de Antwerpse ring richting Nederland tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West. 10 minuten extra.
4: Er is niet alleen een nieuwe Pokémon-kaart. Nee, ook een nieuw foutuur. En dat begint nu, want het is 2 over 9. We gaan beginnen met Ozone. Je hoeft je niet.

0: Oog van de Tijger. In het Foute Uur.
1: Straks bij Maarten en Dorothee. Verdubbel je loon in 60 seconden.
0: Met de tuinman Aaron uit Leuven. Stel je voor, 6 maanden Zuid-Amerika. Dat moet een avontuur zijn, hè? Dat is toch een stevige vakantie.
2: Ja, dat is iets anders dan een dag op en af naar Parijs.
0: Sorry,
2: dat klopt.
0: Maar wat zou dat kosten? Als je zegt, ik wil 6 maanden naar Zuid-Amerika op vakantie.
2: Hangt er vanaf, hè. Is dat gewoon vliegtickets en met de rugzak op mensen hun zetel slapen? Of is dat chique hotels doen? Of...
0: Ja, hoe hij het wil doen, weet ik niet. Maar Aaron wil het wel graag doen. En hij is dus stevig aan het sparen. En dan is extra budget heel welkom. De zenuwen razen vermoedelijk al stevig door zijn lijf. Op dit moment.
1: Verdubbel je loon in 60 seconden. Straks om 9:30.
3: Ja.

0: is Tony. Tony is niet de cha-cha-cha aan het dansen. Tony is klant geworden bij Yuzu voor zijn autoverzekering. En zijn overstap heeft Yuzu stap voor stap vlotjes begeleid. Dat is cha-cha-chill, denkt Tony. Wil jij ook een team dat je stap voor stap begeleidt voor je autoverzekering? Word Yuzu, zonder gedoe. Scherpe prijs, strafverzekerd. De autoverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
1: Recupel. Een babyfoon die zelf in slaap valt? Recycleer hem.
2: Licht het op, laat het op. Werkt het op stroom?
1: Tja, licht het op, laat het op, werkt het op stroom? Dan moet je recupellen in een recupelpunt. En die vind je in het recyclagepark of in de winkel. Recupel.
3: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
4: Een autoruit herstellen of vervangen, dat is echt precisiewerk. Bij Carglass doen we dat 100.000 keren per jaar, elke dag opnieuw. Vertrouw daarom op de expertise en ervaring van Carglass, jouw autoruitspecialist.
5: Maak je afspraak op carglass.be. Altijd goed verbonden met de on-engagementen van Orange. Geniet nu levenslang van 18 euro korting per maand met Livebox Giga. Supersnel en onbeperkt internet en 70 giga mobiele data. Orange is er. Voorwaarden op orange.be.
6: Hoogstraten aardbeien.
7: Hoogstraten.
8: Deze week bij HEMA. Stapelgekke stapelkortingen. Alle dames en heren ondergoed tot 35% korting. En alle kinderjeansbroeken tot 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
9: 10:30, goedemorgen. 3 files op onze snelwegen waar je meer dan 5 minuten verliest. De langste file staat op dit moment richting Brussel. Op de enige 10 tussen Zemst en Machelen, 12 minuten erbij tellen. Brusselse binnenring tussen Expo en Vilvoorde, 10 minuten extra. En op de Antwerpse ring richting Nederland tussen Sint-Anna Linkeroever en Antwerpen-West, 7 minuten extra.
10: 10 vragen, 60 seconden. Verdubbel je loon.
11: Dag Aaron, goedemorgen.
12: Goedemorgen.
11: Aaron uit Leuven, wat doet hij van werk? We gaan het nu te weten komen, vertel het.
12: Ik ben tuinarbeider.
11: En hoeveel
12: bij
11: verdien je?
12: Frank van Over.
11: Bij wie?
12: Frank van Over.
11: Ah ja, de Frank. Zeg, hoeveel verdien je elke maand netto?
12: Ik verdien elke maand 2105,03.
11: Oké, een stuk daarvan ben je aan het sparen voor grootse plannen. Vertel.
12: Ja. Ja, ik wil zeker binnen dit en de 5 jaar met mijn vriendin een reis naar Zuid-Amerika maken.
11: Maar wij waren ons hier aan het afvragen, hoeveel zou dat kosten? En dat hangt vooral af waarschijnlijk van hoe jij gaat slapen, hoe jij gaat reizen. Hoe zie je dat precies?
12: Ja, dat is vooral in hostels slapen dan en redelijk op het geld letten. En ik denk dat dat dan rond de 10.000 of zo zou kosten per persoon.
11: Oké, en habla español?
12: Sí. Ah, ja.
11: Oké, oké. Okay, okay. Okay, dat is dan al in orde.
9: Maarten heeft dit al niet begrepen.
11: Jawel, heel veel. Of een beetje, of wat zijn. Veel, hè?
9: Wel, ja. Aaron, als je onze 10 vragen juist beantwoordt, verdubbelen wij je maandloon. Je mag 1 keer passen per vraag. Die krijg je dan op het einde. Een tweede en laatste keer bij een fout antwoord is het helaas afgelopen.
11: Yes.
9: Ben jij er klaar voor?
12: Helemaal.
11: Oké, okay, dan gaan we eraan beginnen. Ik tel af. 3, 2, 1, go.
9: Hoeveel millimeter zit er in 1 centimeter?
12: 100.
11: Nee, 10.
12: 1000.
9: Oh, zo brut, Maarten. Nee, 10.
11: Maar ja, wie, ja. Maar ja, wat moet ik. Ik kan toch. Als ik het met een glimlach zeg, dan is het ook statistisch, hè? Ja, het is wiskunde. Ja. 10 millimeter, 1 centimeter, ja.
12: Ja. Dat was dom.
11: Wat dom? Oh, nee, moet je jezelf niet dom noemen in dit spel.
12: Nee.
11: Het is zoveel dat op je afkomt. Dat is niet. Dat mag je niet doen. Dat is niet eerlijk.
12: Ja. Kan gebeuren.
11: Voilà, zo is het. Kan gebeuren. Maar dank je wel voor het vertrouwen om mee te spelen met dit spel. Om jezelf bloot te geven op de radio aan die vreselijke vragen. Helaas ben je op de eerste gestrand.
12: Ja. Maar inderdaad.
11: Wij wensen jou wel heel veel spaarvlijt. En een ja, fantastische reis in Zuid-Amerika. Stel het niet te lang uit. Doe het, hè. Doe het.
12: Ja, dankjewel.
11: Okay. Aaron, salut.

0: van net gerickrolled in het foute uur. 9 uur 39, never gonna give you up. Rick Astley. Er zijn ondertussen verschillende versies van Turn the Tide. Deze is 16 jaar oud. Turn the Tide 2010. Hebben we een extra beatje eronder zo? Dat was wel schattig toen, hè. Geen grote potten gebroken.
1: Wel schattig.
0: Ja.
1: Als artiest nu niet echt horen, denk
0: ik. Maar zo'n
1: een
0: remixje, hè. Maar, wat er nu heel hard aan het gaan is, deze zomer was het echt de hit, was die Timothy Vegas versie van Turn the Tide, hè. Die was echt... Die was geniaal. En dan die toep, toep, toep, toep, toep, toep.
1: Het is wel schattig geprobeerd.
0: Dat is mijn muziek. Dat is niet, nee, dit is wel echt legendary. Dus als je die nog niet kent, het zal me verbazen, maar als je die nog niet kent, moet je die zeker eens checken. Turn the Tide, Dimitri Vegas. 2014, ondertussen exact met de classic. Ook al 26 jaar oud. Dit is Turn the Tide in het foute uur.

0: Q-Foute Uur niet lang genoeg voor jou? Luister naar Q-Foute Radio op DAB+, Qmusic.be en in de Q-app. Kom, wees eerlijk. Je was aan het meezingen, hè? Natuurlijk, want jij kent je 90s klassiekers. En daarom kom je mee feesten op 10 om te zien Back to the 90s. Vrijdag 13 november in de AFAS Dome. Met live optredens van onder andere Good Shape en Tu Fabiola. Tickets en info op 10omtezienlive.be.
1: Elk jaar dezelfde gedachte. Volgende winter doen we er iets aan. Wel, die winter komt er nu aan. Nieuwe ramen en deuren van Belisol houden de warmte binnen. En wij regelen alles, van advies tot plaatsing. Beslis nu en u geniet er deze winter al van. Belisol. Altijd zeker.
2: Bij Luminus krijgt je een heldere blik op uw energieverbruik.
3: Zo helder als het aquarium van mijn goudvisfonds?
2: Ja.
3: Wauw.
2: Met de juiste info krijgt je nog meer controle over uw energieverbruik.
3: Na 6 seconden is fonds toch alles vergeten.
2: En daarom sturen we u updates over uw verbruik.
3: Om de 6 seconden?
2: Nee, nee. 1 keer per maand.
3: Ah.
2: Meer info op luminus.be.
4: Humo
5: fileert het nieuwe tv-seizoen met Ruben van Gucht, die zowat elk programma presenteert.
4: Eerst op al onze vrouwen en nu op al onze zenders.
5: En in de 12 gaan ze weer op zoek naar wie het gedaan heeft.
4: Als er iemand de 12 ooit gedaan heeft, dan is het Ruben wel.
5: Helaas geen Ruben van Gucht, maar wel Tijmen Govaerts en Stefanie Korevits. Deze week in Humo.
4: Humo!
6: Kaching! Ja, je hoort het goed. Het is kaching bij Corendon. Voor de nazomer en winterzon profiteer je van extra voordelige vakantiedeals. Dat betekent dezelfde zon, dezelfde mooie hotels, maar dan extra scherp geprijsd. Kaching! Corendon.
7: Verzekeren volgens Argenta. Een verzekering met alleen maar kleine lettertjes? Doen we niet. Een kantoormedewerker die zelfs de kleinste details simpel uitlegt? Doen we wel. Argenta.
8: Zo simpel kan het zijn.
9: Nieuw, een wasmiddel waarmee je was en je budget goed draaien.
10: Wow.
9: Nu Vibra WeCare wasmiddel. 3,5 liter flessen voor €7,50. Dat is
10: wow.
9: Van Vibra.
11: Goedemorgen, het is 10 uur. Je krijgt het nieuws van Delphine.
12: Goedemorgen.
11: Als je een huisarts zoekt, kom je vaak in een noodpost terecht. Omdat er te weinig huisartsen zijn, springen net gepensioneerde dokters daar tijdelijk in. In Vilvoorde, Geraardsbergen en Halle bijvoorbeeld. Huisartsenvereniging Domus Medica.
13: Het geval is van zo'n noodpost is dat praktijken zich kunnen herorganiseren. Wat je heel vaak ziet, is dat het gaat om taakverschuiving. Andere zorgberoepen mee in de praktijken zetten. En ik denk daarbij aan verpleegkundigen, psychologen of diëtisten die een deel van die taken overnemen. Dat er dus meer ruimte komt voor meer patiënten.
11: Bevoegd minister Van den Broeke zegt dat hij ook blijft werken aan een vereenvoudiging van de administratie. Denk dan aan ziektebriefjes of schoolattesten. Vlaamse media berichten veel minder over milieu dan Waalse. Dit jaar ging bijna 2,5% van de Nederlandse media berichten over milieu. In Wallonië was dat bijna 5,5%. Bevoegd minister Krukke benadrukt dat een klimaatverandering enkel kan als de samenleving dat steunt. En daarvoor zijn die berichten cruciaal, want bijna 1 op de 5 Vlaamse gelooft dat de mens geen vat heeft op de klimaatverandering. En in Gazastad zijn vanmorgen zeker 10 mensen overleden toen een gebouw van 6 verdiepingen is ingestort. 15 mensen zijn ook gewond geraakt. En wellicht loopt de dodentoon nog op, want reddingswerkers zoeken nog naar 60 vermisten volgens de civiele bescherming daar. Het is droog en zonnig, maar in de loop van de dag krijgen we wel buien. Het wordt 19 graden en morgen en vrijdag blijft het wisselvallig bij een graad of 18. Het is redelijk rustig op de baan op dit moment. Dat is alleen maar positief. Als je op de A12 staat richting Antwerpen, tussen Aartselaar en de Kleidalaan, komen er wel 6 minuten bij. En op de Antwerpse ring richting Nederland, tussen Sint en Linkeroever en Antwerpen-West, daar is het 5 minuten extra. Sta je nog ergens anders aan te schuiven op dit moment? Minder dan 5 minuten extra.
14: Music.
5: Ulrike Douwer.
11: Doe jezelf een plezier en schreeuw lekker mee zometeen met What Do You Want From Me van Adam Lambert.

dat het deugd heeft gedaan om deze mee te schreeuwen. Ondertussen is het een paar minuten over 10. In mijn dialect, ik ben Wallonderzeel oorspronkelijk, zeggen ze 10 uur en een chic. Het is dus woensdagvoormiddag, voor alle duidelijkheid. En ik heb het niet kunnen laten gisteren. Ik heb toch nog een terrasje gedaan. Oh, het was heerlijk, hè. Met de dunne jas. Ja, ik hoop dat de dikke jas, dat die nog even in de doos op de kast kan blijven steken. Vorig jaar, ik ben eens gaan terugkijken, had ik een filmpje gemaakt van het moment waarop ik de doos had opengemaakt. Was op 19 november. Dus we hebben echt nog wel 2 maanden de tijd om rond te lopen met de dunne jas. Voor Shakira is het precies heel het jaar door zomer.

0: Sim. Komt nu vrijdag tijdens Vrienden van de Vrijdag naar Q. Tussen 7 en 9 s'avonds. Dan krijg je dus 2 uur lang Maxim. En dan mag je hem alles vragen.
1: De mist je datjes van Connections.
2: Oh my god, ik ben net terug van New York.
3: Ah, dan ben jij zeker met de kabelbaan naar Roosevelt Island geweest voor het mooiste zicht op Manhattan?
2: Nee, dat heb ik gemist, vrees ik.
3: Oeh, maar je hebt toch wel vintage boutiques gedaan in Williamsburg?
2: Nee, ook gemist.
3: Ja, dan zijn er toch gaan aperitieven op de rooftop Guardian at the W.
2: Ah, toen man, ook gemist. Ik had toch nog eens terug moeten gaan.
3: Het verbaast mij dat je vlucht niet gemist hebt.
1: Mis geen enkele reiservaring en boek je volgende reis samen met een travel designer van Connections. Connections. Born to explore.
4: Peugeot. Gezien de krimpende aandachtspannen is deze info over de Peugeot Days in korte berichten onderverdeeld. Klaar? Heel september uitzonderlijke kortingen op alle modellen. Ja? Plus de speciale Peugeot Care garantie van 8 jaar. Nog mee? Op alle SUV's een overnamebonus van €7000 bovenop de waarde van uw wagen. Gaat het nog? Van 7 tot 19 september open doors bij alle dealers. Kortom, Peugeot Days. Doen. Voorwaarden op Peugeot.be. Dat was alles. Kijk nu maar wat door het raam. Peugeot.
5: Bij Telenet weten we dat je als escape room uitbater soms dit telefoontje krijgt.
6: Ja, hallo, wij zitten nog altijd vast. Is dat normaal?
5: En omdat jij altijd klaar staat voor jouw klanten, zijn wij bij Telenet ook 24/7 bereikbaar bij technische problemen.
6: Hallo.
5: Kijk op telenet.be/ voor je zaak.
7: Denk aan de volgende generaties. Laat de afvalolie van je garage ophalen door een Valorlup-inzamelaar. Dat is wettelijk verplicht. Check je vergoeding op valorlup.be.
8: De spelregels zijn duidelijk. Er is een grote tafel en rond die tafel gaan mensen zitten. En die fileren de actualiteit van de week, zoals zij alleen dat durven. Eerlijke gesprekken van vier vrienden. Deze week zijn dat Annelien Korevits, Mark Koeken en Tom Bonen. En uiteraard mezelf, Ruben Magucht. Happy Hour, elke vrijdag op VTM Go.
7: Ontdek in september de Omoda 5 hybride vanaf €199 per maand. Profiteer van onze open deurdagen van 7 tot en met 19 september, ook op zondag. Voorwaarden op omodajq.be. Omoda JQ. Let op, geld lenen kost ook geld. Laatste verhoogde maandaflossing van €9271.
9: Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
10: Ja, probleem. Ik wil een filmpje van mijn voorgerecht sharen, maar wel liefst voor het dessert er is.
9: Upload aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
11: Nu bij Aldi 1+1 gratis op blauwe druiven. Dat is 1 kilo verse druiven voor de knaldieprijs van maar €2,19. Aldi, altijd slim. Van psychotherapie tot osteopathie. Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek jouw welzijnsvoordelen op heelan.be. Heelan. Helemaal welzijn.
12: Zet uw twijfel om in durf. En ga van ja maar ja naar ja. Met een persoonlijke lening op afbetaling van Europabank. De bank die durft. Let op, geld lenen kost ook geld.

Vrijdag mag je alles vragen aan Maxime tijdens Vrienden van de Vrijdag. Of hij op alles gaat antwoorden. Ja, dat is een andere vraag natuurlijk, hè. Sabrina Carpenter. Repeat. Of niet. Ondertussen is dat hier een vlotte doortocht voor de nieuwe song van Swedish House Mafia in Repeat of Niet. Als de meerderheid Repeat stuurt, dan gaat de song door naar een volgende radioshow. Ja, Swedish House Mafia, het zijn natuurlijk drie top-dj's, drie top-producers. Ze hebben zichzelf al vaak bewezen. En deze keer hebben ze Licky Lee ingeschakeld, een Zweedse zangeres, als de stem van dit nummer. Het nummer heet Happiness is So Sad en jij mag nu in de Q-app sturen Repeat of Niet.

0: Repeat. Of niet?
1: De nieuwe song van Swedish House Mafia en Licky Lee, Happiness is So Sad. Wim uit Hamme, repeat. Natuurlijk, zoals altijd, een bangelijke schijf. Ilke stuurt ook een dikke repeat. Stefanie uit Nederhasselt, niet. Persoonlijk is het iets waar ik niet super vrolijk van word. Marco en Nancy.
2: Goedemorgen, Ulrike.
1: Hi.
2: Ook vandaag geven wij maar wel een heel voorzichtige repeat. Dankjewel. Dag.
1: Ah wel, ja, voorzichtig moet je zijn soms in het leven. Caroline uit Mazeik, repeat. Leuke vibe. Kevin uit Mechelen, repeat. Dit is zo'n goed nummer. En voor Peggy uit Deinze is het ook absoluut een repeat. Laat maar nog een keer doorgaan, zegt ze. Ah wel, dat gaan we doen. De song mag doorgaan dus naar de show van Vincent Live. Dus als je luistert rond 20 over 5 ongeveer, dan hoor je Swedish House Mafia daar

0: upon you. Dean Lewis, het zouden zomaar twee broers kunnen zijn. Hè? Dean en Lewis, bijvoorbeeld. Moet toch bestaan ergens in Vlaanderen? Mocht dat bij jou het geval zijn of zo, laat het zeker even weten. Ondertussen is het 10:30. Er staan twee files op dit moment op onze snelwegen. Richting Antwerpen op de A12, tussen Aartselaar en de Kleidalaan, 5 minuten erbij. En op de Antwerpse ring richting Nederland, tussen Sint Anna Linkeroever en Antwerpen-West, is het 5 minuten extra ook. Sta je nog ergens anders aan te schuiven, dan verlies je normaal gezien minder dan 5 minuten.
1: Ulrike Douwers.

0: elk jaar dezelfde gedachte. Volgende winter doen we er iets aan. Wel, die winter komt er nu aan. Nieuwe ramen en deuren van Belisol houden de warmte binnen. En wij regelen alles, van advies tot plaatsing. Beslis nu en u geniet er deze winter al van. Belisol. Altijd zeker.
1: Weet je wat ik mis na de vakantie?
2: De zon?
1: Nee.
2: Het strand?
1: Nee, het comfort.
2: Dat komt goed uit. Profiteer met Citroën van een heel comfortabele septemberstart. Met uitzonderlijke condities en een interessante voorwaardelijke overnamebonus op het hele gamma. En van de speciale Citroën Care Garantie tot 8 jaar. Vertrek al met een Citroën C3 vanaf €15.290. Overnamebonus van €1.250 inbegrepen. Open deurdagen van 7 tot 19 september.
1: Citroën.
2: Info en voorwaarden op citroën.be.
0: Dit is Tony. Tony is niet de cha-cha-cha aan het dansen. Tony is klant geworden bij Yuzu voor zijn autoverzekering. En zijn overstap heeft Yuzu stap voor stap vlotjes begeleid. Dat is cha-cha-chill, denkt Tony. Wil jij ook een team dat je stap voor stap begeleidt voor je autoverzekering? Word Yuzu, zonder gedoe. Scherpe prijs, strafverzekerd. De autoverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
3: Bij Luminus krijgt je een heldere blik op je energieverbruik.
4: Zo helder als het aquarium van mijn goudvisfonds?
3: Ja.
4: Wauw.
3: Met de juiste info krijg je nog meer controle over je energieverbruik.
4: Na 6 seconden is Fonds toch alles vergeten.
3: En daarom sturen we updates over je verbruik.
4: Om de 6 seconden?
3: Nee, 1 keer per maand.
4: Ah.
3: Meer info op luminus.be.
5: Een Mercedes, dat voelt als thuiskomen.
6: Net zoals de nieuwe elektrische C-klasse. Kom langs of boek een testrit op mercedes-benz.be.
7: Mannekes!
8: Bompie!
7: Kijk eens, mijn nieuwe kamer!
8: Oh.
9: Dat is het zachtste groen dat ik ooit zag.
7: Zo fris en stralend!
10: Dat is nu de nieuwe Levi's-kleur van 2027. Soulful Sage.
11: Ja, ik wil heel ons huis schilderen.
10: En wel, Gamma geeft nu 25% korting.
7: Allega's!
12: Naar Gamma!
13: Ontdek Soulful Sage en krijg 25% korting op alle Levi's ambianceverf in de winkel en de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
10: Gamma, jouw verfexpert.
14: Deze week bij HEMA. Stapelgekke stapelkortingen. Alle dames en heren ondergoed tot 35% korting en alle kinderjeansbroeken tot 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
15: Tada! Het exclusieve Studio 100 stickerboek nu bij jou oké. Want bij elke €15 krijg je een pakje stickers. Zelfs op zondag verzamel ze allemaal. Oké, makkelijk mag. Voorwaarden in de winkel. It's a
16: Sunweb holiday. Op skivakantie vanaf €299 per persoon. Inclusief skipas? Nooit gedacht. Toch gedaan met Sunweb.

De beats van Mil Kink komen eraan. Je krijgt ook een update van Reggie zelf. Over 30 jaar Mil Kink in oktober in de AFAS Dome. Maar eerst andere beats. Deze van Sigma en Nobody

0: Issues in Texas. Just when I thought I got him to fall in love with Tennessee. Voor de nachtraven onder ons. Elke vrijdagnacht bij Q kan je luisteren naar Radio Reggie. En Reggie is nu zijn twee shows in de AFAS Dome aan het voorbereiden op 23 en 24 oktober met Linda. Milking Forever heet de show. Het wordt een verjaardagshow, want ze vieren 30 jaar Milking. En waar zitten ze nu zoal met de voorbereidingen? Dat heeft hij zelf verteld in Radio Reggie.
1: De playlist is volledig afgeklopt. En nu gaan we de puzzelstukken in elkaar steken. Sommige oude nummers van Milk moeten uiteraard een beetje opgekuist worden. En in ja, nieuwe versies gestoken worden. En ja, gewoon echt ja, een beetje poeier in de doos gestoken worden, zoals ze zeggen. Dus daar zijn we nu volle bak mee bezig. En we hebben misschien ook nog wel nieuws, want... er is nieuw werk klaar.
0: Aha, oké, interessant. Nieuw werk en meer poeier in de doos. Dat is wat ik onthoud. Wat die shows gaan geven van Reggie en Linda.

0: verwelkomt je tijdens de Inspiration Days. Het moment om je te laten inspireren zonder compromissen.
1: Ah, dat kan.
0: Ja, ja. Zo is er onze Sportage...

0: SUV, als hybride of benzine.
1: Oh, zalig, want ik ben nog niet zo zeker van elektrisch.
0: Maar uitgerust met de allernieuwste technologie. En een voordeel tot wel 9.100 euro tijdens de Inspiration Days. Kom al onze modellen en aanbiedingen ontdekken van 9 tot 16 september bij je Kia-verdeler.
2: Kia. Movement that inspires.
0: Voorwaarden op kia.be. We scrollen wat af. Elke dag opnieuw. Maar de mooiste momenten, die gebeuren niet op een scherm. Samen op uitstap. Even echt tijd maken voor elkaar. Op leukstetickets.be vind je inspiratie voor de leukste uitjes. Van dierentuin tot theater, van wellness tot avontuur. Makkelijk geboekt, altijd voordelig, meteen geregeld. Kies voor momenten die blijven. Leukstetickets.be. Jouw dagje uit begint hier.
3: Het is British Week bij Mini, dus keep left. Als je ons komt bezoeken, zeg gerust a blimey. Als je voor de Mini van je dromen staat en vooral keep calm als je hem koopt. Want wie weet, betalen we hem terug. Kom tussen 19 en 26 september langs bij je Mini-partner en krijg je Mini misschien terugbetaald. Info en voorwaarden op mini.be.
4: Goedemorgen, het nieuws van 11 uur, dat krijg je van Delphine.
5: Een goeiemorgen.
4: Geen sociale media meer tot 13 jaar. De Europese Commissie verbiedt het. En onder 15 jaar mag het enkel nog met toezicht van de ouders. Dat heeft de voorzitter Ursula von der Leyen aangekondigd in haar jaarlijkse State of the Union.
6: No social media under the age of 13. No personal account under the age of 15. That means from 13 to under 15 only mini accounts set up and supervised by parents or guardians.
4: Ze benadrukte dat overmatig smartphonegebruik en doelloos scrollen kunnen leiden tot slaapgebrek en angsten. Ons land krijgt ook een nieuwe strategie over het gebruik van AI. Die moet zorgen dat ons land alle tools in handen heeft om AI ons te laten helpen zonder de controle over te nemen. Dat kondigt minister van Digitalisering Vanessa Mats aan. Zo komt er meer controle op online imitaties. Overheidsmedewerkers moeten beter met AI leren werken en ze vraagt ook meer bescherming voor minderjarigen tegen de gevolgen van AI. En in Vilvoorde is er een kleine ontploffing geweest aan een huis afgelopen nacht. De voordeur vloog in brand en enkele voertuigen raakten beschadigd. Er raakte niemand gewond. De brandweer kwam het vuur blussen en het parket onderzoekt de zaak. Meestal nog droog en zonnig, maar in de loop van de dag komen er ook buien bij 19 graden. En morgen en vrijdag ook wisselvallig bij een graad of 18. En op dit moment staat er geen enkele file op onze snelwegen van 5 minuten of meer.
7: Music. Ulrike Douwer.
4: Meer dan 100 tatoeages staan op het lijf van de artiest die je zometeen hoort na Offenbach en Ella Henderson.

Daddy Swims. Hij zou meer dan 100 tatoeages hebben op zijn lijf. Waarvan 2 op zijn oogleden. Ja. Op het ene oog staat tough en op het andere staat love. Dus tough love. En hij zegt dat dat heel veel pijn deed om de oogleden te laten tatoeëren. Ja, kan ik me wel voorstellen, ja, dat dat geen deugd doet. Maar dus ja, meer dan 100. Wie doet beter dan Teddy Swims?

0: Gisterenavond een primeur in België. Girlband Cat's Eye deed hun eerste show ooit in ons land. Meteen in de AFAS Dom en meteen ook uitverkocht. Russell, 34 jaar uit Antwerpen, dat is een stoere kerel. Een papa van een dochtertje van 11. En hij werd verplicht door haar om mee te gaan naar het concert van Cat's Eye gisterenavond.
1: Ja, ik heb natuurlijk op voorhand wel een beetje opzoekwerk gedaan. Ja, ik rijd met de dochter nogal veel in een auto, dus Cat's Eye stond wel op de deur een beetje op. Dus ik kende de liedjes zelfs al een beetje mee.
0: Zijn recensie als papa, als plus one van zijn dochter, dat hoor je zo meteen.
2: Dat heerlijke, sissende, sappige geluid van vlees in de pan, dat kan tellen.
3: Chipolatas, klinkt goed, hè?
2: En dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op varkenschipolatas. Dat is maar €4,35 voor 2 packs. Lidl, dat kan tellen.
4: Proximus stelt voor het snelste 5G voor je zaak. Wat een verschil.
5: If you got a problem.
6: Ja, ik probeer hier foto's van de wereld door te sturen. Maar wel liefst voordat het gebouw af is.
4: Upload ultrasnel met 5G. Nu met 80 gigabyte voor €16 per maand, 12 maanden lang. Info op proximus.be/businessmobile. Proximus.
3: Zeg lief, weet jij waar wij een haalbaarheidsattest kunnen vragen? Allee, om een bot te doen op deze huis.
7: Ah ja, ja, dan moet je eens kijken bij...
8: Immoscoop, man! Zijn jullie op zoek naar een haalbaarheidsattest?
7: Nee.
8: Dat treft, want ik ben namelijk heel gekend voor mijn haalbaarheid.
7: Ja, maar Immoscoop, man, wij zoeken een haalbaarheidsattest.
8: Oh, maar daarvoor moet je gewoon eens kijken op onze website, hè?
7: Ja, dat is wat ik dacht
9: je
7: eigenlijk,
9: ja. Droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
4: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via immoscoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
8: Immoscoop, man!
10: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
11: Tegen klanten met een sterretje in de ruit, dan zeg ik altijd, dat is zoals een lus in een pul. Dat moet gestopt worden, anders rafelt dat uit. Het is beter dat ze de schade laten herstellen voordat die groter wordt. Onlangs reed een klant met een ster gewoon over de spoorweg. En krak, een barst over de hele voorruit. Door de schokken barst het sterretje verder. Een sterretje kleiner dan €2 kunnen we perfect herstellen. De ruit is weer stevig, het is goedkoper dan een vervanging en klaar in 45 minuten.
4: Maak nu een afspraak op carglass.be.
12: B-Bad.
4: Zeg, is de milieubijdrage voor je thuisbatterij betaald? Zodat die klaar is om binnen enkele jaren opgehaald te worden en jij extra kosten bespaart. Geen paniek. Check gewoon of je thuisbatterij recyclaar is.
13: Check.
4: Gebruik onze handige tool op recyclaar.be.
12: B-Bad.
4: Samen recycleren, beter voor ons allemaal.
14: Voor een kleine prijs en een grote glimlach moet je bij Kruidvat zijn. Nu, veel Oral-B opzetborstels, 1 plus 1, gratis.
15: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
16: Peugeot Days, dat is de hele maand september uitzonderlijke kortingen op alle modellen. De speciale Peugeot Care garantie van 8 jaar en op SUV's een overnamebonus van €7000 bovenop de waarde van uw wagen. Voorwaarden op Peugeot.be.
17: Peugeot.
18: Een McValue menu van McDo voor €5,90, dat is... Yup, nu krijg je een frietje, een drankje en twee McValue toppers naar keuze voor maar €5,90. En dat is pas... Info en voorwaarden op mcdonalds.be.

0: Russell uit Antwerpen. Die ging gisteren kijken naar de girlsband Cat's Eye in de AFAS Dome onder lichte dwang van zijn dochter van 11 jaar die mega fan is van Cat's Eye. Ik heb zo het gevoel dat vooral bij 10, 11, 12-jarigen echt een band is die heel hoog staat op het favoriete lijstje. En dit is wat Russell er zelf van vond.
1: Hoe? Wat ik van een meidengroep kunt verwachten voor jonge meisjes.
2: Ja.
1: Ik moet wel zeggen, het was echt wel zo het cliché van gillende tienermeisjes alom.
2: Uh-huh.
1: Dus dat was wel iets anders dan anders wat ik anders zou doen, maar dat was wel de moeite, ja.
0: Voilà, dat was zijn verslag gisterenavond meteen na het concert bij Lian van Averbeken in de show. Dus zelfs voor papa's was het de moeite. Natuurlijk, hij laat dan ook weten nu dat zijn dochter lag heel laat in haar bed door dat concert. En het is vandaag ook gewoon een schooldag. Hij stuurt, ze is naar school vertrokken met toch een lichte slaapkater. En nu kwamen we te weten dat het net vandaag klasfoto's zijn. Ze gaat er een beetje moe op.

Het is 11:30. En op dit moment geen files. Geen files op de snelwegen van 5 minuten of meer. Minder files, dat betekent meer funk en meer Flemming. Q.

0: elke teller won. Een nieuwe thuis zonder verhuis.
1: Kerenza, je wint 20.000 euro shopping. Yeah!
2: Ik ga er een paar mensen zo gelukkig mee maken.
3: Timmy, even serieus.
1: Je wint een nieuwe thuis zonder verhuis.
2: Yeah. Hallo?
3: Sarah?
1: Je wint 20.000 euro shopbudget van IKEA. Daphne, ja. Uit de stad.
2: Oh my god.
1: Je wint 20.000 euro.
0: Wat gaan ze nog uit hun mout overen?
2: Dit kan niet.
4: Dit kan wel.
0: Alles kan. Alleen bij Maarten en Dorothee. Morgen zijn ze er weer.
5: Twaalf dagen. Drie sterke argumenten. Eén keuze. Opel. Een voorwaardelijke overnamebonus tot 5.000 euro. Tot 8 jaar speciale garantie en 2 jaar gratis onderhoud. Drie sterke argumenten om van deze uitzonderlijke aanbieding te profiteren. Het Opel Big Event. Van 7 tot 19 september met exclusieve aanbiedingen op het hele Opel gamma, inclusief de nieuwe Opel Astra. Ga snel langs bij je Opel verkooppunt voor het te laat is. Voorwaarden op opel.be.
6: Kom, wees eerlijk. Je was aan het meezingen, hè? Natuurlijk, want jij kent je 90s klassiekers. En daarom kom je mee feesten op 10 om te zien Back to the 90s. Vrijdag 13 november in de AFAS Dome. Met live optredens van onder andere Good Shape en Tu Fabiola. Tickets en info op 10omtezienlive.be.
7: Bij Telenet weten we dat je als binnenhuisarchitect soms dit telefoontje krijgt.
8: Ja, graag iets Japandi.
9: Ibiza. Ruim.
10: Ja, maar niet te groot, hè.
8: Kleurrijk.
10: Ja, met veel beige.
7: En omdat jij op maat werkt voor jouw klanten, bieden wij bij Telenet ook producten op maat aan voor jouw zaak. Ontdek het op telenet.be/voor je zaak.
11: Dit is Tony. Tony is niet de cha-cha-cha aan het dansen. Tony is klant geworden bij Yuzu voor zijn autoverzekering. En zijn overstap heeft Yuzu stap voor stap vlotjes begeleid. Dat is cha-cha-chill, denkt Tony. Wil jij ook een team dat je stap voor stap begeleidt voor je autoverzekering? Word Yuzu, zonder gedoe. Scherpe prijs, strafverzekerd. De autoverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.

0: Baby Rexha. Zeg, wat vinden we hiervan?
1: No social media under the age of 13. No personal account under the age of 15.
0: Je hoorde Ursula von der Leyen, dat zij in haar State of the Union zat daarnet in het nieuws. De Europese Commissie verbiedt dus social media tot 13 jaar. En onder de 15 mag het enkel met toezicht van ouders. Vanaf 15 jaar mag je wel een eigen social media account beheren. Dus dat is vanaf het derde middelbaar ongeveer. Hè? Ik heb zelf geen kinderen, maar mijn gevoel zegt wel dat dat nodig is. Zo van die maatregelen. Wat denk jij ervan? Ben wel eens benieuwd.

0: Shanna Spyro en Die on This Hill. Q Music. Geen sociale media meer tot 13 jaar. De Europese Commissie verbiedt het. En onder 15 jaar mag het enkel met toezicht van de ouders. Dat is net aangekondigd door voorzitter Ursula von der Leyen. Diego uit Kruijbeke die zegt, ja, maatregelen zijn volgens mij zeker nodig. Maar of dat die dan zo gemakkelijk gevolgd gaan worden, ja, dat is nog maar de vraag. Jessica uit Gingelom die heeft een audioberichtje gestuurd.
1: Dag Ulrike. Mijn kinderen hebben destijds een sociale media-account gekregen voor de spelletjes die erop zaten. Omdat ik niet wou dat ze bijvoorbeeld op mijn account dan konden zien wat dat er eigenlijk allemaal afspeelde. Dus ik vind eigenlijk dat sociale media wel moet kunnen, maar dat dan aangepast is aan de kinderen volgens leeftijd. Dus qua spelletjes, qua vriendengroepjes en zo verder. Dat vind ik eigenlijk dat dat wel moet kunnen, maar niet zo... De sociale media die dat wij zien. Dus al die negatieve berichten die dat er soms circuleren.
0: Ja, ja, zoals ik het dus begrijp, zou dat effectief de bedoeling dan zijn dat jij als ouder, tot ze 15 zijn, dat volledig voor hen beheert.
2: Deze hit is nieuw bij Q.
0: Ja, het laatste gaat daar nog niet over gezegd zijn. Dit zijn Lucas en Steve, All I Know.

0: Aldi 1 plus 1 gratis op blauwe druiven. Dat is 1 kilo verse druiven voor de knaldieprijs van maar 2,19 euro. Aldi, altijd slim.
1: Nieuw, een wasmiddel waarmee je was en je budget goed draaien. Wow. Nu Vibra WeCare wasmiddel. 3,5 liter flessen voor 7,50 euro. Dat is van Vibra.
2: 12 uur, goedemiddag. Het nieuws krijg je van Delphine. En goedemiddag. De Europese Commissie verbiedt sociale media onder 13 jaar. En onder 15 jaar zal het enkel nog mogen met toezichten van ouders. Dat heeft de voorzitter Ursula von der Leyen aangekondigd in haar jaarlijkse State of the Union.
3: No social media under the age of 13. No personal account under the age of 15. That means from 13 to under 15 only mini accounts set up and supervised by parents or guardians.
2: Ze benadrukt ook nog eens dat veel gsm-gebruik en scrollen leiden tot slaapgebrek en angsten bij jongeren. In Antwerpen is het proces gestart tegen de tandarts van 72 uit Wilderijk met een keelfetisj. Hij heeft jarenlang patiënten aangerand tijdens zogenaamde keelontsmettingen met zijn vingers diep in hun keel. Een zeventigtal slachtoffers hebben zich gemeld. Advocaat Walter Dame vertegenwoordigt er een vijftiental.
4: Het is iets dat je eigenlijk zelden tegenkomt. Je moet je inbeelden dat je gedurende jaren naar de beste tandarts gegaan, ontdekt dat je jaren om een stuk door die keelfetischisme verkrachtig geweest, maar dat je ook ontdekt dat er ook masturbatie heeft plaatsgevonden tijdens uw behandeling.
2: De uitspraak wordt daar over een maand verwacht. En in Gazastad zijn nu al 14 doden geteld nadat vanmorgen een gebouw is ingestort. En nog zeker 100 mensen zijn daar vermist. Het getroffen gebouw werd eerder al eens aangevallen door Israël. Inwoners mochten er niet meer in, maar door te weinig slaapplekken daar woonden er toch Palestijnen die hun huizen waren kwijtgeraakt. Vanmiddag stijgt de kans op een bui bij zo'n 19 graden en morgen en de komende dagen rond 18 graden en het blijft wisselvallig. Het is al de hele dag of de hele voormiddag redelijk rustig op de baan. Op de Antwerpse ring richting Nederland moet je 5 minuten bijrekenen tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West, maar dat is het. Op andere plekken in de file verlies je minder dan 5 minuten.
1: Music.
5: Ulrike
2: Dauer. En zo beginnen we aan de betere helft van de werkweek. Het uitkijken naar vrijdag kan vanaf nu officieel starten.

0: Het is woensdag vandaag. En elke woensdagochtend mag jij gratis naar een musical. De Q-musical van Born en Arne. Ze steken die elke week in elkaar bij Maarten en Dorothee. Vanmorgen ging de Q-musical over de herfst. Ja, het is weer bijna zover. We moeten echt wel afscheid nemen van de zomer. En de herfst verwelkomen en ik zucht erbij, want ik was nog niet klaar met de zomer, persoonlijk. Maar je hebt voor- en tegenstanders. De voorstanders die kijken vooral uit naar hun pumpkin spiced latte. Thuis zo de kaarsjes aansteken, een lekkere pruttelende ovenschotel maken. Dat zijn dan de leuke kanten van de herfst, volgens Born en Arne.
1: Maar de herfst heeft ook leuke kanten. Het is pompoenseizoen. Had je een

Ja. Ja. Ja, elk seizoen heeft zijn voor- en nadelen, dat besef ik ook, maar... Oh. Ja, zo nat en regen en grijs, daar ben ik nog niet klaar voor. Nee. Maar bijvoorbeeld Dorothy wel. Zij kan niet meer wachten op de herfst dat officieel start. Kijk, ieder zijn ding, ieder zijn ding.

0: Kygo. Die wil zijn ex terug, Take Me Back. Maar Mimi Webb zometeen is net blij dat ze er vanaf is van haar ex.
1: De Q-party barst weer los. Q-music, Q-music. En komt zaterdag naar Lokeren.

0: With you. Bij CM willen we dat jij gerust kan leven. Dus leef gerust, zoals Mia, met haar nieuwe tandimplantaat.
1: De tandarts zei, dat gaat geen pijn doen. En inderdaad, ik heb daar niks van gevoeld. Maar dat is misschien ook wel omdat ik een beetje in zijn schone ogen verdronken ben, ze.
0: Leef gerust, met een glimlach die je nu nooit meer moet verstoppen. Want als lid met CM Tandplan krijg je tot €2.850 terug voor tandimplantaten en prothese. Info en voorwaarden op cm.be/cmtandplan. Leef gerust. CM.
2: De nieuwe Volvo EX60. Stel u voor, 16 minuten helemaal voor uzelf. 16 minuten om enkele woorden in een nieuwe taal te leren. Om eindelijk dat hoofdstuk uit te lezen of om te bellen met iemand die u mist. De nieuwe Volvo EX60. Laat hem van 10% tot 80% in slechts 16 minuten. Boek nu een testrit bij uw Volvo-verdeler. Verleg uw grenzen. Elektrisch.
3: En er trekt een actieve onweerszone over het land met...
1: Oh, schat, kijk eens naar de lucht. Amai, dat is volledig grijs.
4: Och, en onze auto staat op de oprit. Oh. Oei, dat staat hier vol bomen. Ja. Weet je wat dat zo'n tak weegt? Zeg, ons verzekering is toch nog in orde?
1: Sst. Hey Kate, welke verzekeringen hebben wij? Hier, een volledig overzicht. Ja, het is in orde.
4: Oef, dat is een pak van mijn hart.
1: Ja, schat.
5: Je schadeverzekeringen vlot afsluiten, opvolgen of schade aangeven? No stress. Kated. KBC beweegt met je mee.
1: Meneer de eerste minister, denkt u dat de onderhandelingen dit weekend zouden kunnen plaatsvinden?
6: Nee, zeker niet. Dit weekend zijn het de Wheel of Cinema Days en deze keer ga ik.
7: De Wheel of Cinema Days met BNP Paribas Fortis. Van 23 tot en met 26 september, alle films voor iedereen. 1 ticket kopen, 1 ticket gratis. Meer info op wheelofcinema.be.
8: Gedaan met te veel voor je auto te betalen. Bij Toyota stap je van een benzine over op een hybride voor maar 1 euro extra en verbruik je gemiddeld tot 44% minder in de stad. De keuze is dus snel gemaakt. Aanbod geldig tot eind september en op bepaalde modellen. Meer info op toyota.be.
9: Op zoek naar een haalbaarheidsattest? Dat kan met Imos Koopman.
10: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via imoskoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
9: Imos Koopman!
11: Ka-ching! Ja, je hoort het goed. Het is ka-ching bij Corendon. Voor de nazomer en winterzon profiteer je van extra voordelige vakantiedeals. Dat betekent dezelfde zon, dezelfde mooie hotels, maar dan extra scherp geprijsd. Ka-ching! Corendon.
12: Zet uw twijfel om in durf en ga van ja maar ja naar ja. Met een persoonlijke lening op afbetaling van Europabank. De bank die durft. Let op, geld lenen kost ook geld.
13: Q. Q Music.

Jamie Miller, hij negeert alle rode vlaggen. Het gaat dus voor een toxic situationship. Dat doen wij voor alle duidelijkheid niet tijdens Vrienden van de Vrijdag. Love is on the air. Want elke vrijdagavond kan je daten bij Q. Dus als je single bent, dan helpen we jou aan een leuke date. Je kan je daarvoor inschrijven via de Q-app of qmusic.be. Gewoon eventjes zoeken naar Love is on the air. Jullie hebben al sowieso één gedeelde interesse, passie. En dat is dat jullie allebei luisteren naar de beste radiozender, naar Q-Music. En je mag ook op voorhand zelf bepalen of je iets bij iemand een red flag, een rode vlag, vindt. Of een groene vlag, een green flag. Dus vind je iets een afknapper bij iemand of totaal niet? Vorige week hadden we Goran, 31 jaar, aan de lijn. En hij had één heel bijzondere red flag over een bepaalde voornaam. Ik ga het straks eens in de groep gooien. Na, na, na.

0: S&M van Rihanna. Zo is het 12:30 geworden. Er staan 2 files op onze snelwegen van 5 minuten of meer. Op de Antwerpse ring richting Nederland moet je aanschuiven tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West. 9 minuten erbij. En op de Brusselse buitenring tussen Sint-Stevens-Woluwe en Zaventem, daar is het 5 minuten langer. Op andere plekken in de file verlies je op dit moment minder dan 5 minuten.
1: Ulrike Douwers.

0: Edge of Desire.
1: Love is on the air.
0: Wij fixen elke week één radiodate in Vrienden van de Vrijdag. Jij schrijft je in voor Love is on the Air via de Q-app of Qmusic.be. Jij geeft daar door wie of wat je zoekt en wij doen de rest. Vrijdag hadden we Goran, 31 jaar, aan de lijn. En we vroegen hem, zeg red flag als jij dit een afknapper vindt of green flag als dit oké is voor jou.
2: Haar naam is Bernadette.
3: Goh.
2: Oei.
3: Ja.
0: Beken maar kleur.
2: Allee.
3: Red flag.
0: Maar waarom?
3: Een beetje ouderwets die naam, denk ik.
0: Hij vond het dus een beetje te ouderwets voor hem klinken. Ja, geen Bernadette dus voor Goran. Het is niks geworden, uiteraard. Maar als jij dus nog op zoek bent naar jou, Bernadette. Ja, we zijn dus weer op zoek naar leuke singles, hè. Come on.

0: Oké. Ik zie al wat leuke singles binnenkomen hier in de Q-app. Dus dat is goed. We kunnen weer lekker gaan daten nu vrijdag.
1: Alles is beter in de Ardennen. De keuken.
2: Zeg, senior of toch barbecue straks?
3: Je familiefoto's?
4: Max, alsjeblieft, het is mijn broek teruggaan.
1: De buren?
5: Zeg, is dat een hert?
6: Nee, dat is een everzwijn.
1: En je vakantiehuis. Want bij Ardennetap vind je altijd het beste huis voor jou. De Ardennen zijn beter met Ardennetap. Jij, die altijd een oplossing vindt. Jij, die altijd anderen wil helpen.
7: Nog even, alles goed.
1: Jij, die altijd de juiste reflexen hebt. Jij, die altijd tot het uiterste gaat.
8: Come on.
1: Er zit defensie in jou. Vind de job die bij jou past op mail.be. Werken bij Defensie. Meer dan een job. Een missie.
9: Cha-cha-cha. Dit is Tony. Tony is niet de cha-cha-cha aan het dansen. Tony is klant geworden bij Yuzu voor zijn autoverzekering. En zijn overstap heeft Yuzu stap voor stap vlotjes begeleid. Dat is cha-cha-chill, denkt Tony. Wil jij ook een team dat je stap voor stap begeleidt voor je autoverzekering? Word Yuzu zonder gedoe. Scherpe prijs, strafverzekerd. De autoverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
10: B-bad. Zeg, is de milieubijdrage voor je thuisbatterij betaald? Zodat die klaar is om binnen enkele jaren opgehaald te worden en jij extra kosten bespaart.
11: Oh.
10: Geen paniek. Check gewoon of je thuisbatterij recyclaar is.
11: Check.
10: Gebruik onze handige tool op recyclaar.be.
12: B-bad.
10: Samen recycleren, beter voor ons allemaal.
13: Recubel. Een oude gsm die je niet meer gebruikt. Recycleer hem.
14: Licht het op, laat het op, wij het op stroom.
13: Tja, licht het op, laat het op, werkt het op stroom? Dan moet je recupellen in een recupelpunt. En die vind je in het recyclagepark of in de winkel.
15: Recupel. Hoe denkt u dat het rijplezier is in een BMW tweedehandswagen? Zorgeloos. Want nu geniet u van 4 jaar garantie en gemoedsrust op grondig gecontroleerde tweedehandswagens met BMW Premium Selection Label. Dit aanbod geldt ook op onze 100% elektrische BMW's. Trouwens, hoeveel energie denkt u dat een tweedehands elektrische BMW nog heeft? Wel, het is meer dan u denkt. Info en voorwaarden op bmw.be.
16: Altijd goed verbonden met de on-engagementen van Orange. Geniet nu levenslang van 18 euro korting per maand met Livebox Giga. Supersnel en onbeperkt internet en 70 giga mobiele data. Orange is er. Voorwaarden op orange.be. It's a
17: sunweb holiday. Skipas inclusief. Nooit gedacht. Toch gedaan. Bij Sunweb zit je skipas altijd in je pakket.

0: Jelly Roll.
1: Guess the song.
0: Het spreekt voor zich. Guess the song. Daarin moet jij het liedje proberen raden aan de hand van een kort fragment. We doen dat elke dag rond dit uur. Dus hoe goed herken jij de hits van Q? Je kan dat ook spelen in de Q-app trouwens, hetzelfde spel. De opgave van vandaag, daarvoor heb ik de outro van een nummer genomen. Dus echt zo het laatste stuk van het nummer. Ben je er klaar voor? Want hier komt die. Dat was ja, inderdaad een vioolpartij. Het was niet Vivaldi of zo. Het hoort wel degelijk bij een bekende Q-hit. Een ballade. Van ondertussen wel een aantal jaar geleden. Dus als je het herkend hebt, dan mag je nu een berichtje sturen in de Q-app. Met daarin de titel en artiest.

0: Se Salavi baby.
1: Dat was Criss Cross Amsterdam. Guess the song. Elke dag van de week rond dit uur dan spelen we samen een spelletje. Het is een muzikaal spel. Ik heb daarnet de opgaven al laten horen, maar mocht je dat gemist hebben, dan ga ik ze zo meteen nog eens laten horen. Dus van welke Q-hit hoor je hier de outro? Heel wat berichtjes binnengekomen in de Q-app, onder andere van Shirley uit Oostende. Die zegt, is dat niet Christina Aguilera? Ja, het is een moeilijke achternaam. Ik denk dat je spellingcorrector daar even uit de mist is ingegaan. Aguilera. Tommy uit Denderleeuw die zegt, volgens mij is dat Hurt, het mooiste nummer van Christina Aguilera dat ze ooit heeft gemaakt. Oké, Hurt van Christina. Toch nog eens checken bij Sanne.
2: Dat was een gemakkelijke, hè. Dat was Christina Aguilera met Hurt.
1: Oké. Evi, ook nog snel?
3: Christina Aguilera with
4: Hurt.
1: Eva, ik vind...

0: Gezien de krimpende aandachtspannen is deze info over de Peugeot Days in korte berichten onderverdeeld. Klaar? Heel september uitzonderlijke kortingen op alle modellen. Ja? Plus de speciale Peugeot Care garantie van 8 jaar. Nog mee? Op alle SUV's een overnamebonus van €7000 bovenop de waarde van uw wagen. Gaat het nog? Van 7 tot 19 september open doors bij alle dealers. Kortom, Peugeot Days. Doen. Voorwaarden op Peugeot.be. Dat was alles. Kijk nu maar wat door het raam. Peugeot.
1: Mannekes, kijk eens mijn nieuwe kamer.
2: Oh. Dat is het zachtste groen dat ik ooit zag.
1: Zo fris en stralend. Dat is nu de nieuwe Levi's-kleur van 2027. Soulful Sage.
2: Ja, ik wil heel ons huis schilderen.
1: En wel, Gamma geeft nu 25% korting.
3: Allega's.
4: Naar Gamma.
5: Ontdek Soulful Sage en krijg 25% korting op alle Levi's ambiance-verf. In de winkel en de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
1: Gamma, jouw verfexpert.
6: 12 dagen, 3 sterke argumenten, 1 keuze, Opel. Een voorwaardelijke overnamebonus tot €5000. Tot 8 jaar speciale garantie en 2 jaar gratis onderhoud. 3 sterke argumenten om van deze uitzonderlijke aanbieding te profiteren. Het Opel Big Event. Van 7 tot 19 september met exclusieve aanbiedingen op het hele Opel gamma, inclusief de nieuwe Opel Astra. Ga snel langs bij je Opel verkooppunt voor het te laat is. Voorwaarden op opel.be.
7: Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
8: Ja, big problem. Ik heb per ongeluk een foto van mijn ex geliked en nu is die app just aan het updaten.
7: Update je apps aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Doe.

0: Possible.
1: Goedemiddag, nieuws van 1 uur krijg je van Delphine.
2: Goedemiddag.
1: De Europese Unie wil Canada erbij, dat zei commissievoorzitter Ursula von der Leyen daarnet in haar State of the Union. In aanwezigheid van Canadees premier Mark Carney, omdat we dezelfde visies en waarden delen.
3: We want to bring the relationship with Canada to the highest level possible. And dear Mark, I would like to work with you on opening the door for Canada to being the first associate member of the European Union.
1: Ze riep ook op tot een Europese Veiligheidsraad en ze verbiedt sociale media onder 13 jaar. Meer mensen in ons land hebben een gokverslaving. Zo'n 10.000 mensen hebben zichzelf vorig jaar een gokverbod gegeven. Dat is een vijfde meer dan het jaar ervoor, zegt de Kansspelcommissie. Wie daar een verbod aanvraagt, mag niet meer binnen in speelhallen en wordt ook geweerd van online goksites. Zeker 67.000 Belgen vinden dat ze dat nodig hebben, omdat ze anders te veel gokken. En ons wagenpark blijft vergroenen, want voor het eerst rijden er nu meer hybride en elektrische wagens in ons land dan dieselauto's. Dat heeft het Federale Statistiekbureau berekend. Er zijn wel nog altijd een pak meer benzinewagens en de meeste elektrische auto's blijven ook bedrijfswagens. Vanmiddag stijgt de kans op een bui, vooral in het noorden van het land, bij 19 graden. En morgen en de komende dagen krijgen we 18 graden en blijft wisselvallig.
4: Er staan 6 files op onze snelwegen waar je 5 minuten of langer verliest. Op de Antwerpse ring richting Nederland, van Sint-Anna-Linkeroever tot Antwerpen-West, 11 minuten extra. Van Antwerpen-Centrum tot Antwerpen-Oost komen er 9 minuten bij. In de richting van Gent verlies je van Antwerpen-Noord tot Borgerhout 8 minuten. Op de ring rond Gent richting Zelzaten, tussen Brugsevaart en Wilpelgem 9 minuten extra. Richting Antwerpen op de E313, tussen Ranst en Wommelgem, 5 minuten bij. Op de Brusselse buitenring verlies je van Sint-Stevens-Woluwe tot Zaventem ook 5 minuten. Als je nog op een andere plek in de file staat, verlies je daar nu minder dan 5 minuten.
5: Music. Jolien Roet.
4: We doen de werkweek samen in 2 vanmiddag in het gezelschap van Bazaar, U2 en nu een heerlijke nazomerhit.

Twee provocerende Russinnen en de succesvolste Russische groep ooit. Tattoo and all the things she said. We zijn vertrokken. Q-music. We zijn vertrokken voor het leukste deel van de werkweek, namelijk het tweede deel. Daarnet in het nieuws bij Delphine. Voor het eerst rijden er meer hybride en elektrische wagens in ons land dan dieselauto's. En ik snap potverdikke waarom, want amai, heb je tegenwoordig al eens diesel getankt? Dat is om stijl achterover te vallen. Ik heb daarnet een volle tank moeten tanken. €137,24, alsjeblieft. Dat is absolute waanzin. Ik denk dat ik... Ja, ik heb nog nooit zoveel getankt. Ik heb een nieuwe auto besteld, want de mijne is al een paar jaartjes oud. Die zou er binnenkort moeten komen. En dat is wel een volledige elektrische. Dus ik kijk daar wel naar uit. Niet alleen goed voor de natuur, maar ook voor mijn portemonnee. €137, alsjeblieft. Goed, ja, we gaan erin vliegen. Hè. Die euro's die verdienen zichzelf niet terug. Samen de werkdag door met Bazaar. Dit is Ooit komt er een dag. Goedemiddag. Time.

0: Safi uit Houthost, die stuurt hier net een foto door in de Q-app. Die heeft daar net getankt voor 1059,70 euro. Er zit wel bijna 500 liter in, dus ik hoop dat je met een vrachtwagen rijdt, Xavier. Maar sorry, 1059 euro, dat is crazy. Dat is een half maandloon alleen al aan brandstof. Rip, ik hoop dat de zaken goed gaan daar bij jou.
1: De spelregels zijn duidelijk. Er is een grote tafel en rond die tafel gaan mensen zitten. En die fileren de actualiteit van de week, zoals zij alleen dat durven. Eerlijke gesprekken van vier vrienden. Deze week zijn dat Annelien Korevits, Mark Koeken en Tom Bonen. En uiteraard mezelf, Ruben Magucht. Happy Hour, elke vrijdag op VTM Go.
2: Dag manneke.
3: Hey.
2: Ik kom de afvalolie ophalen. Is uw papa op terf?
3: Papa is naar het veld. Hij is maar 5 minuten weg, zo.
2: Oké, zeg, en wat wilde jij later worden eigenlijk?
3: Ook landbouwer.
2: Mag ik dan ook de afvalolie van uw tractors komen ophalen?
3: Tuurlijk. Dat is goed voor het milieu. En ook misschien voor mijn spaarpot.
2: Ja, slim.
4: Denk aan de volgende generaties. Laat de afvalolie van je landbouwbedrijf ophalen door een Valorlub-inzamelaar. Dat is wettelijk verplicht en goed voor het milieu. Check je vergoeding op valorlub.be.
5: Weet je wat ik mis na de vakantie?
6: De zon?
5: Nee.
6: Het strand?
5: Nee, het comfort.
6: Dat komt goed uit. Profiteer met Citroën van een heel comfortabele septemberstart. Met uitzonderlijke condities en een interessante voorwaardelijke overnamebonus op het hele gamma. En van de speciale Citroën Care Garantie tot 8 jaar. Vertrek al met een Citroën C3 vanaf €15.290. Overnamebonus van €1.250 inbegrepen. Open deurdagen van 7 tot 19 september.
5: Citroën.
6: Info en voorwaarden op citroën.be.
7: Op zoek naar een haalbaarheidsattest? Dat kan met Imoscoopman.
8: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via imoscoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
7: Imoscoopman!
9: Een goed verhaal is nooit ver weg. Krijg nu bij alle magazines op kiosk.be een stijlvolle shabby's tas ter waarde van €189. Helemaal gratis. Lees jouw magazine. Nu een jaar voor maar €2,95 per week. Tot zo op kiosk.be/actie.
10: Nieuw, een wasmiddel waarmee je was en je budget goed draaien. Dat is
11: wauw!
10: Van Bibra.
12: Papa, morgen heb ik turnen, hè?
13: Ja, ja.
12: En zaterdag scoutsweekend.
13: Komt goed.
10: Als de was goed draait, draait het gezin goed. Nu Vibra WeCare wasmiddel. 3 1,5 liter flessen voor maar €7,50. Dat is
12: wauw!
10: Van Bibra.
14: Stap in een Mercedes en je ervaart het meteen. Dat gevoel van thuiskomen.
15: Ervaar ook dat gevoel in de nieuwe elektrische C-klasse. Nu met exclusieve Stardays-voordelen. Ontdek hem bij je erkend concessiehouder of op mercedesbenz.be.
16: Kan jij weer staan aan de Belgica? De 100% Belgische appel? Heerlijk uit het vuistje. Sappig en perfect voor elk tussendoormoment. Belgica appels van Bellorta.
17: Humo fileert het nieuwe tv-seizoen met Ruben van Gucht, die zowat elk programma presenteert.
18: Eerst op al onze vrouwen en nu op al onze zenders.
17: En in de 12 gaan ze weer op zoek naar wie het gedaan heeft.
18: Als er iemand de 12 ooit gedaan heeft, dan is het Ruben wel.
17: Helaas geen Ruben van Gucht, maar wel Tijmen Govaerts en Stefanie Korevits. Deze week in Humo.
18: Humo!
19: Bij Luminus krijg je een heldere blik op je energieverbruik.
20: Zo helder als het aquarium van mijn goudvisfonds?
19: Ja.
20: Wauw.
19: Met de juiste info krijg je nog meer controle over je energieverbruik.
20: Na 6 seconden is fonds toch alles vergeten.
19: En daarom sturen we updates over je verbruik.
20: Om de 6 seconden?
19: Nee, 1 keer per maand.
20: Ah.
19: Meer info op luminus.be.
21: In de disco.
22: Nee, niet in de disco. Studio 100 stickers, die spaar je gewoon bij OK.
21: Draai een keer in het rond.
22: Ook niet nodig. Bij elke €15 krijg je gewoon een pakje stickers. Zelfs op zondag.
21: Oké,
22: makkelijk mag. Voorwaarden in de winkel.

berichtje van Davy uit Leden in de Q-app. En samen met Q-Music op weg naar de tijden in Tenerife. Stuurt ook een fotootje van de prachtige vulkaan daar. Dat moet zalig geweest zijn met YouTube op de achtergrond. Om gratis energie te tanken zit je hier wel goed hoor. Dit is Martin Garrix en Told You So.

0: straks de gloednieuwe nummer 1 in je Q-top 40. En in de videoclip die je gaat zien, ga je actrice Indy Navarrete herkennen. Indy is de actrice uit de horrorfilm Obsession, als je die al gezien zou hebben. Heel goede film. En Joss Houston, die speelt ook mee, onder andere in Off Campus. Die kan je ook zien in de videoclip van Somber. Heel veel mooie mensen in My Body Isn't Ready. Na Enrique Iglesias, Thomas Gray en de files. Het is 2:30. Er staan 6 files op onze snelwegen waar je 5 minuten of langer verliest. In de richting van Antwerpen op de E313 tussen Randst en Antwerpen-Oost. 11 minuten extra. Op de Antwerpse ring richting Nederland verlies je van Sint-Anna-Linkeroever tot Antwerpen-West 9 minuten. En van Antwerpen-Centrum tot Berchem 6. Richting Gent tussen Antwerpen-Noord en Borgerhout ook nog 9 minuten extra. In de richting van Brussel op de A12 tussen Wilrijk en Aartselaren verlies je 6 minuten. Op de Brusselse buitenring tussen Sint-Stevens-Woluwe en Zaventem 5 minuten bij. Als je nog op een andere plek in de file staat, verlies je daar nu minder dan 5 minuten.
1: Q-music. Q-music. Q-music. Q-music. Q-music. Q-music. Q-music. Q-music. Q-music. Q-music. Q-music. Q-music. Q-music. Q-music. Q-music. Q-music. Q-music. Q-music. Q-music. Q-music. Q-music. Q-music. Q-music. Q-music. Q-music. Q-music. Q-music. Q-music. Q-music. Q-music. Q-music. Q-music. Q-music. Q-music. Q-music. Q-music. Q-music. Q-music. Q-music. Q-music. Q-music. Q-music. Q-music. Q-music. Q-music. Q-music. Q-music. Q-music. Q-music. Q-music. Q-music. Q-music. Q-music. Q-music. Q-music. Q-music. Q-music. Q-music. Q-music. Q-music. Q-music. Q-music. Q-music. Q-music. Q-music. Q-music. Q-music. Q-music. Q-music. Q-music. Q-music. Q-music. Q-music. Q-music. Q-music. Q-

0: grote bellen op. Een nieuwe thuis zonder verhuis.
1: Kerin, zijn jullie in 20.000 euro shopping? Yeah!
2: Zo gelukkig mee maken.
3: Timmy, even serieus.
1: Je wint een nieuwe thuis zonder verhuis.
2: Hallo?
3: Sarah?
1: Je wint 20.000 euro shoppingjet van Ikea.
2: Oh my god.
1: Daphne, het werk de stad.
2: Oh my god.
1: Je wint 20.000 euro.
0: Wat gaan ze nog uit hun mouw toveren?
4: Dit kan niet.
5: Dit kan wel.
0: Alles kan. Alleen bij Maarten en Dorothee.
6: Zalig.
0: Morgen zijn ze er weer.
7: Bebat. Zeg, is de milieubijdrage voor je thuisbatterij betaald? Zodat die klaar is om binnen enkele jaren opgehaald te worden en jij extra kosten bespaart.
8: Oh.
7: Geen paniek. Check gewoon of je thuisbatterij recyclaar is.
8: Check.
7: Gebruik onze handige tool op recyclaar.be.
9: Bebat.
7: Samen recycleren, beter voor ons allemaal.
10: Nog voor jij kan denken...
11: Ik heb gelijk geen energie.
10: Krijg je van Heelan al een terugbetaling voor je psychotherapie? En nog voor je beseft dat je conditie achteruit is gegaan? Zie al een deel van je sportabonnement terug op je rekening staan? En nog voor...
12: Oh, mijn rug zit vast.
10: Heeft je osteopaat je al met de juiste... verrast?
11: Excuseer, ik lig toch op een kamer alleen?
10: Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek meer dan 70 welzijnsvoordelen op heelan.be. Info en voorwaarden op Heelan. Helemaal welzijn.
13: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie?
14: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
13: Tot 10 jaar?
14: Ja, en nu in september tijdens de Nissan Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
13: Nu heb je echt mijn aandacht.
0: Profiteer tijdens de Nissan Days van de Nissan Juke vanaf €19.455. Ontdek ook onze uitzonderlijke aanbiedingen op het volledige SUV-gamma bij uw Nissan concessiehouder. Info en voorwaarden op nissan.be.
15: Dat heerlijke, sissende, sappige geluid van vlees in de pan, dat kan tellen.
16: Chipolatas, klinkt goed, hè?
15: En dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op varkenschipolatas. Dat is maar €4,35 voor 2 packs. Lidl, dat kan tellen.

0: Cruz, a.k.a. Somber, My Body Isn't Ready. De man die Shakira van de troon kon stoten na 12 weken op nummer 1.
1: 10 vragen, 60 seconden. Verdubbel je loon.
0: Gisteren won elke beller die live in de show bij Maarten en Dorothee kwam een nieuwe thuis zonder verhuis. Vanochtend kon je weer je maandloon verdubbelen in 60 seconden, zoals dat elke dag kan, rond 9:30 in het foute uur. Tuinarbeider Aaron uit Leuven die probeerde het, maar het was nogal snel gedaan. Ben jij er klaar voor?
2: Helemaal.
3: Oké, dan gaan we eraan beginnen. Ik tel af. 3, 2, 1, go.
0: Hoeveel millimeter zit er in 1 centimeter?
2: 100.
3: Nee, 10.
0: Och, zo brut, Maarten. Nee, 10.
3: Maar ja, wie, ja. Maar ja, wat moet ik. Ik kan toch. Als ik het met een glimlach zeg, dan is het ook statistisch, hè? Ja, het is wiskunde. Ja. 10 millimeter, 1 centimeter, ja.
2: Ja. Dat was dom.
0: Oh ja, dom. 0 op 10, dat is heel jammer. En dan zit je in je auto en dan denk je, allee, Aaron, maar als je daar aan de lijn hangt, dan, ja, dan kunnen de zenuwen het gewoon overpakken. En dan is dat volgens mij het belangrijkste in het spel, dat je je zenuwen onder controle krijgt. 0 op 10, en dus helaas niets voor Aaron, maar hij had al niets om mee te beginnen. Dus eigenlijk is er niks gebeurd, het is gewoon een status quo. Als jij je kans wil wagen en je zenuwen wel onder controle houdt, dan kan je je inschrijven via de Q-app voor Verdubbel je maandloon. Zometeen een andere Aaron naar Cyril en Stumbling In.

Ja, ja, ik ben betrapt door Louis uit Drongen. Hij vraagt wat ik gisteren in godsnaam deed bij Pensioen FM. Hij bedoelt, respectfully, de collega's van Joe, onze lieve vrienden. Ja, ik was daar natuurlijk om over mijn tv-programma te vertellen. Niets anders dan dat. Ik ben hier nog veel te graag. Geen zorgen. Al mis ik Ton de Kok af en toe wel. Hier krijg je trouwens ook af en toe eens een goede classic. Deze is uit 1985. Philip Bailey en Phil Collins.

0: Een wasmiddel waarmee je was en je budget goed draaien. Wow. Nu Vibra WeCare wasmiddel. 3,5 liter flessen voor €7,50. Dat is van Vibra.
1: Nu bij Aldi, 1 plus 1 gratis op onze verse kalkoenmedaillons. Dat is 800 gram kalkoen voor de knaldiprijs van maar €5,99. Aldi, altijd slim.
2: De nieuwe Volvo EX60. Stel u voor, 16 minuten helemaal voor uzelf. 16 minuten om enkele woorden in een nieuwe taal te leren. Om eindelijk dat hoofdstuk uit te lezen of om te bellen met iemand die u mist. De nieuwe Volvo EX60. Laat hem van 10 tot 80% in slechts 16 minuten. Boek nu een testrit bij uw Volvo-verdeler.

0: Verleg uw grenzen. Elektrisch.
1: Goedemiddag, nieuws van 2 uur krijg je van Paulien.
2: Een goedemiddag. De Europese Unie nodigt Canada uit om deel van de Unie te worden. Dat zei commissievoorzitter Ursula von der Leyen daarnet in haar State of the Union. In aanwezigheid van Canadees premier Mark Carney. Omdat we dezelfde visies en waarden delen.
3: We want to bring the relationship with Canada to the highest level possible. And dear Mark, I would like to work with you on opening the door for Canada to being the first associate member of the European Union.
1: Ze riep ook op tot een Europese Veiligheidsraad en ze verbiedt sociale media onder 13 jaar. Meer mensen kampen met een gokverslaving. Zo'n 10.000 mensen hebben zichzelf vorig jaar een gokverbod gegeven. Dat is een vijfde meer dan het jaar ervoor. Dat blijkt uit een nieuw rapport van de Kansspelcommissie. Wie daar een verbod aanvraagt, mag niet meer binnen in speelhallen en wordt ook geweerd van online goksites. Zeker 67.000 Belgen vinden dat ze dat nodig hebben omdat ze anders te veel gokken. De Nederlandse spoorbeheerder gaat extra camera's en bewaking inzetten na de grote sabotageactie gisteren. Het treinverkeer heeft gisteren opnieuw stilgelegen rond Apeldoorn door een metalen buis bij het spoor. Eerder gisteren werden op een 40-tal plaatsen buizen gevonden. Wie er achter de sabotage zit, is nog altijd niet duidelijk. De dader riskeert miljoenen boetes. Vanmiddag vooral in het noorden buien bij maxima rond 20 graden. Morgen geleidelijk regen bij 19 graden.
4: 5 files op onze snelwegen waar je 5 minuten of meer tijd verliest. Richting Frankrijk op de E17 tussen Waregem en Kortrijk-Oost. 19 minuten extra door een ongeval dat daarin is gebeurd. Richting Antwerpen verlies je op de E313 tussen Massenhoven en Antwerpen-Oost. 16 minuten. Op de Antwerpse ring richting Gent tussen Antwerpen-Noord en Merksem. 10 minuten bij. In de richting van Nederland verlies je van Sint-Anna-Linkeroever tot Antwerpen-West. 8 minuten. En van Antwerpen-Centrum tot Borgerhout ook 8 minuten bij. Als je nog op een andere plek in de file staat, dan verlies je daar op dit moment minder dan 5 minuten. Marathons lopen, groentjes eten, therapie volgen. Het is allemaal super gezond, maar...
5: Music.
0: Jolien Roets.
4: We gaan dat even allemaal parkeren. We gaan full-on in de zelfdestructie. Samen met Anne-Marie en Shania Twain.

Justin Sam Harper en Just a Little. Music. 2:07 en berichtje van Arno uit Gerardsbergen in de Q-app dat hij luistert naar Q-Music bij zijn kapper. Ik las vandaag, Arno, dat een broske weer helemaal in is. Dat tegenwoordig heel veel mensen een buzzcut hebben. Victor Verhulst bijvoorbeeld, die werd in het artikel... er stond een fotootje van hem in het artikel. Ricky Martin heeft ook een broske. Erling Haaland. Het is een ding, een broske. Dus misschien moet je ze vragen aan je kapper of je daarmee staat. Want er zijn wel een paar voorwaarden, lees ik hier ook. Dat niet iedereen er goed mee staat. Iemand met een ovaalvormig of vierkant gezicht is er mooi mee. Iemand die een strakke kaaklijn heeft. Of iedereen met een uitgesproken gezichtskenmerk. Zoals sprekende ogen of jukbeenderen, dan komen die nog beter uit. Dus dat is wat ik hier allemaal lees. Dat het niet voor iedereen is, maar dus wel vrij in. Vrij on trend. Ik vind dat ook heel mooi trouwens. En niet alleen bij mannen, ik kan vrouwen met broske ook wel heel mooi vinden. Dat heeft zo veel karakter, veel durf. I love it. Dus voilà Arno, gratis tip en gratis muziek. Nu van Bryan Adams.

0: staat online vandaag. Kaya uit Zonnegem, Zottegem stuurt nog makkelijker, is gewoon kaal. En Roger uit Menen, die ownt ook zijn buskut. En Iris uit Sint-Niklaas, die stuurt ook een berichtje. Ze stuurt inderdaad. 2 weken geleden heb ik mijn tondeuses ingezet en ben ik voor een brosje gegaan. En ik heb daar nog geen seconde spijt van gehad. Ze stuurt ook een mooie foto in de Q-app. Ah wel, you are rocking die buskut.
1: De Q-party barst weer los. En komt zaterdag naar Lokeren. Shake it off op een mega vette party. De Q-party. Zaterdag in Lokeren. Tickets en info. Qmusic.be en in de Q-app. Q sounds better
2: with you. With you. Mannekes, kijk eens mijn nieuwe kamer.
3: Oh. Dat is het zachtste groen dat ik ooit zag.
2: Zo fris en stralend. Dat is nu de nieuwe levenskleur van 2027. Soulful Sage.
3: Ja, ik wil heel ons huis schilderen.
2: En wel, Gamma geeft nu 25% korting.
4: Allega's.
5: Naar Gamma.
6: Ontdek Soulful Sage en krijg 25% korting op alle Levi's ambiance-verf. In de winkel en de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
2: Gamma, jouw verfexpert.
7: Verzekeren volgens Argenta. Je van het kastje naar de muur sturen bij schade?
8: Ja, maar daarvoor moet u bij een andere dienst zijn, hoor. Ik verbind u alvast door met de dienst doorverbinden.
7: Doen we niet. Voor je klaarstaan wanneer jij overstuur bent.
9: Oei, dus uw kast is door de muur gevallen. Ga maar zitten, ik help u verder.
7: Doen we wel. Argenta.
10: Zo simpel kan het zijn.
11: Kia verwelkomt je tijdens de Inspiration Days. Het moment om je te laten inspireren zonder compromissen.
12: Ah, dat kan.
11: Ja hoor, zo is er de Picanto. Een compacte stadswagen met de meest moderne technologie. Nieuw, maar aan de prijs van een tweedehandswagen.
12: Zalig, ik heb liever een nieuwe.
11: De Kia Picanto. Vanaf €14.490 tijdens de Inspiration Days. Kom al onze modellen en aanbiedingen ontdekken. Van 9 tot 16 september bij je Kia-verdeler.
13: Kia. Movement that inspires.
11: Voorwaarden op kia.be.
14: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
15: Een autoruit herstellen of vervangen, dat is echt precisiewerk. Bij Carglass doen we dat 100.000 keren per jaar, elke dag opnieuw. Vertrouw daarom op de expertise en ervaring van Carglass, jouw autoruitspecialist.
11: Maak je afspraak op carglass.be.
16: Zet uw twijfel om in durf en ga van ja maar ja naar ja. Met een persoonlijke lening op afbetaling van Europabank. De bank die durft. Let op, geld lenen kost ook geld.
17: Q. Q Music. We were good.

we zijn nog niet naar huis. Belangen niet, belangen niet. Zeker niet als je op een van de volgende plekken staat. 8 files waar je 5 minuten of meer verliest. Richting Antwerpen op de E313 tussen Massenhoven en Antwerpen-Oost. Een kwartier bijrekenen daar. Op de A12 verlies je van Aartselaar tot Kleidaal aan Kontigse Steenweg 5 minuten. Op de Brusselse buitenring tussen Diegem en Machelen-Woluwelaan 8 minuten bij. Van Sint-Stevens-Woluwe tot Diegem 5. Op de Antwerpse ring richting Nederland tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West 8 minuten extra. En van Antwerpen-Centrum tot Berchem 7 minuten. In de richting van Gent verlies je tussen Antwerpen-Noord en Deurne 7 minuten. Richting Brussel tenslotte op de A12 tussen Wilrijk en Aartselaar 6 minuten bij. Maar als je nog op een andere plek in de file staat, verlies je daar nu met

0: Paulien Roets.
1: Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar. Het onbekende heeft me best wel pijn gedaan.

0: Avicii en Without You. Shakira, die begint nu vrijdag, overmorgen dus, aan een reeks van 12 concerten in Madrid, Spanje, in haar eigen Estadio Shakira. Dat is een pop-up stadion, speciaal voor haar gebouwd, met een capaciteit van 50.000 mensen per avond. Dat zijn er 600.000 in totaal op 12 dagen tijd. Zij is en blijft een baas en je hoort ze zo meteen.
1: Peugeot Days, dat is de hele maand september uitzonderlijke kortingen op alle modellen. De speciale Peugeot Care garantie van 8 jaar en op SUV's een overnamebonus van 7000 euro bovenop de waarde van uw wagen. Voorwaarden op Peugeot.be. Peugeot.
2: Kom, wees eerlijk. Je was aan het meezingen, hè? Natuurlijk, want jij kent je 90s klassiekers. En daarom kom je mee feesten op 10 om te zien Back to the 90s. Vrijdag 13 november in de AFAS Dome. Met live optredens van onder andere Good Shape en Tu Fabiola. Tickets en info op 10omtezienlive.be.
3: Wanneer u aan uw bank een vraag stelt, voelt u zich dan ook vaak op een mondeling examen?
4: En voor mijn pensioen?
5: Tweede of derde pijler, juffrouw?
4: Wat lief?
5: En hebt u een VAPZ?
4: Wat?
5: Wat is een VAPZ, juffrouw?
4: Ik weet niet.
3: Bij Beobank krijgt uw vraag wel alle aandacht die ze verdient.
4: Oké, okay, Charlotte, ja, dat is slim hoor, om je al met pensioen bezig te zijn. Maar gaat dat echt?
3: Kies een bank waar elke vraag telt. Beobank, u bent goed omringd.
6: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Voorwaarden op pearl.be.
7: Zie het.
8: Grootser!
7: Voor uw spaargeld. Want bij KeyTrade Bank verhogen we alweer de rente op een van onze spaarrekeningen. KeyTrade Bank, dat is evident. Info, risico's en voorwaarden op keytradebank.be.
9: Humo fileert het nieuwe tv-seizoen met Ruben van Gucht, die zowat elk programma presenteert.
10: Eerst op al onze vrouwen en nu op al onze zenders.
9: En in de 12 gaan ze weer op zoek naar wie het gedaan heeft.
10: Als er iemand de 12 ooit gedaan heeft, dan is het Ruben wel.
9: Helaas geen Ruben van Gucht, maar wel Tijmen Govaerts en Stefanie Korevits. Deze week in Humo.
10: Humo!
11: Leef gerust, met volle teugen. Omdat je voor je gezondheid en alles wat daarbij komt kijken, op ons kan rekenen. CM. Leef gerust.
12: Ka-ching! Ja, je hoort het goed. Het is ka-ching bij Corendon. Voor de nazomer en winterzon profiteer je van extra voordelige vakantiedeals. Dat betekent dezelfde zon, dezelfde mooie hotels, maar dan extra scherp geprijsd. Ka-ching! Corendon. It's a
13: Sunweb holiday. Op skivakantie vanaf €299 per persoon, inclusief skipas? Nooit gedacht. Toch gedaan met Sunweb.

vanavond voor Anja uit Gerardsbergen. Ze heeft voor de tweede keer solo dansles, salsa dansles. Ze schrijft vorige week donderdag wel vrevel spierpijn gehad in mijn heup. Veel plezier. Eagle Eye Cherry en Save Tonight. Het is ook zalig, zo gaan dansen en voelen dat je gesport hebt. Ik vind dat de leukste sport eigenlijk, dansen. Ik moet dat ook meer gaan doen. Goed, het tijdperk dat de vrouwelijke artiesten stuk voor stuk van die bombshells moesten zijn, dat is eigenlijk al lang achter de rug. Er is nu ook plek voor sympathieke en waanzinnig getalenteerde girls next door. Olivia Dean, dat is zo iemand. Met Jarlach heb je die al gezien, ze pakt er iedereen mee in. Hè. Nu, we gaan er ook niet flauw over doen, ze is ook wel gewoon echt razend knap. Dat ook, maar ze heeft zo een naturel over haar hangen. Het is zo, ja, het is zo een meisje dat je volgens mij zonder zenuwen gewoon zou durven aanspreken. Niet? Ja, tegelijkertijd is ze natuurlijk ook wel een superster, want ze scoorde al 2 wereldwijde nummer 1 hits. En ze kreeg ook al talloze prijzen, zoals een Grammy Award voor beste nieuwkomer en 4 Brit Awards dit jaar. En daarmee was ze de meest bekroonde artiest van de laatste editie van de Brit Awards. Op 31 januari kwam ze nieuw binnen in je Q-top 40 met haar single So Easy, de opvolger van Man I Need, die ook al zo waanzinnig populair was. Ze kwam binnen op 17, ze was toen de hoogste nieuwkomer. En ze stond ook in totaal 3 weken helemaal bovenaan op nummer 1. Nu doet ze het met nummer 31. Oké, 31, het is een grote sprong, maar ze staat er wel al 33 weken in en dat maakt van haar de langst genoteerde. So easy to fall in love. We zijn allemaal in love met deze Olivia Dean.

herfstige vibes. Met Olivia Dean en So Easy to Fall in Love. De langst genoteerde in de Q-top 40 deze week. Terug een beetje zomer dan nu.

0: is 3 uur. Goedemiddag, je krijgt het nieuws van Paulien. Oei. Moet je microfoon wel openzetten natuurlijk.
1: Ja, goedemiddag. 33 jobs bedreigd bij brouwerij Palm in Vlaams-Brabant. Dat meldt het bedrijf zelf. In Steenuffel worden de flessen en de vaten gevuld, maar het bedrijf wil die

0: afdeling verhuizen. Zo'n herstructurering is nodig, zegt de directie, omdat onze biermarkt onder druk staat. Bij Palm in Steenhuffel werken op dit moment 147 mensen. In Leuven is vandaag het nieuwe academiejaar geopend. Dat gebeurde traditioneel met een stoet en een toespraak van rector Severien Vermeijren. Onder meer over de populariteit van de richtingen.
1: We zien eigenlijk op drie fronten een stijging in de stemrichtingen, industrieel en ingenieurswetenschappen, ook in alle gezondheidszorgberoepen. Dus niet alleen de verhoogde artsenquota en tandartsenquota, maar ook farmaceutische wetenschappen, revalidatiewetenschappen, audiologie, logopedie. En dan tot slot eigenlijk ook in de leraren en de educatieve master.
0: Dit jaar zullen zo'n 60.000 studenten les volgen aan de KU Leuven. De Nederlandse spoorbeheerder gaat extra camera's en bewaking inzetten na de grote sabotageactie gisteren. Het treinverkeer heeft gisteravond opnieuw stilgelegen door een metalen buis op het spoor. En eerder gisteren werden op een 40-tal plaatsen ook al zo'n buizen gevonden. Wie achter de sabotage zit, is nog altijd onduidelijk, maar de dader riskeert miljoenen boetes. Vanmiddag vooral in het noorden buien bij maxima rond 20 graden. Morgen een graadje minder en wordt het regenachtig.
2: 7 files op onze snelwegen waar je 5 minuten of langer verliest. Op de Antwerpse ring richting Nederland, tussen Antwerpen-West en Berchem, 13 minuten extra. Van Sint aan de linkeroever tot Antwerpen-West komen er nog eens 6 minuten bij. In de richting van Gent, tussen Antwerpen-Noord en Borgerhout, verlies je 10 minuten. Dan richting Antwerpen, op de E313 tussen Randst en Wommelgem, 7 minuten extra. Op de A12 tussen Aartselaar en Kleidalaan, Kontigse Steenweg, 5 minuten. Op de Brusselse buitenring tussen Strombeek-Bever en Wemmel verlies je 6 minuten. En van Diegem tot Machelen-Woluwelaan 5. Als je nog op een andere plek in de file staat, verlies je daar op dit moment minder dan 5 minuten.
3: Music. Jolien Roets.
2: Een mopje van mijn collega Jan Tans. Hoe heet een opa die geen suiker eet? Je krijgt het antwoord nu.

Tomorrowland heeft nu ook sneakers uitgebracht. En Lost Frequencies is trotse ambassadeur. Ze zijn wel nog mooi. Ik heb gezien dat ze te koop zijn in de store. €130. Live it all. Nu gaan we het een beetje stiller maken voor een van de meest epische hits van The King of Pop. Een ode aan onze mooie planeet Aarde. Earth Song van Michael Jackson.

0: Cameron with Calm, Kingdom of Fear. Zometeen de Q-topschijf, waarvan we gisteren eindelijk te weten zijn gekomen waar die ons aan deed denken. Onder andere dankzij Lien uit Gent.
1: Hey Jolien, ik vind dat het stukje van Babydoll klinkt als Everywhere van Fleetwood Mac. Die oh, wow. Sorry voor het vals gezang.
0: Het is helemaal niet erg, we snappen wat je bedoelt. Als het jou nog niet was opgevallen, luister straks eens mee naar Dua Lipa.
2: Gisteren bij Maarten en Dorothee.
3: Hallo, met Maarten en Dorte.
2: Elke beller op een nieuwe thuis zonder verhuis.
4: Kerin, zijn jullie in 20.000 euro shopping? Yeah!
5: Ik ga er een paar mensen zo gelukkig mee maken.
6: Timmy, even serieus.
4: Je wint een nieuwe thuis zonder verhuis.
5: Hallo?
6: Sarah?
4: Je wint 20.000 ja? euro shopbudget van IKEA. Daphne, ja. De stad.
5: Oh my god.
4: Je wint 20.000
2: euro. Wat gaan ze nog uit hun mout overen?
5: Dit kan niet.
0: Dit kan wel.
2: Alles kan. Alleen bij Maarten en Dorothee.
5: Zalig.
2: Morgen zijn ze er weer.
7: Bij Kruidvat betaal je geen haar te veel. Nu, heel veel haarverzorging, styling en kleuring van Garnier. 2 plus 1, gratis.
8: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
9: Altijd goed verbonden met de on-engagementen van Orange. Geniet nu levenslang van 18 euro korting per maand met Livebox Giga. Supersnel en onbeperkt internet en 70 giga mobiele data. Orange is er. Voorwaarden op orange.be.

Nog tot vrijdag. De ereplek in onze Q-playlist. Jamie Miller en Baby Doll. Prachtig, hè? Dat wil zeggen dat we wel stilaan op zoek gaan naar een nieuwe Q-topschijf. Vandaag is wel de dag dat we daar met de muziekredactie over gaan vergaderen. Allee, dat de muziekredactie daarover vergadert. Ik ben daar niet bij die vergadering, maar ik ben wel heel benieuwd wat er dan allemaal van nieuwe muziek gaat uitkomen, wat eruit is gekomen een van de voorbije dagen, wie de kansmakers zijn op die nieuwe Q-topschijf. Je hoort het vrijdag in een nieuwe Q-top 40 met mezelf nog eens, jij.

0: geen sorry. Ik kan me voorstellen dat het slapeloze nachten zijn voor die man. Maar Justin Bieber die doet het daarna dan wel in zijn plek. Eerst nog repeat it en de files. Er staan 6 files op onze snelwegen waar je 5 minuten of meer tijd verliest. Op de Antwerpse ring richting Gent tussen Antwerpen-Noord en Borgerhout een kwartier extra. In de richting van Nederland verlies je van Antwerpen Centrum tot Borgerhout 10 minuten. En van Sint-Anna-Linkeroever tot Antwerpen-West komen er 7 bij. Op de Brusselse buitenring tussen Strombeek-Bever en Jette 7 minuten extra. Van Diegem tot Machelen-Woluwelaan 5 minuten. En van Sint-Stevens-Woluwe tot Diegem verlies je er ook 5. Als je nog op een andere plek in de file staat, verlies je daar nu minder dan 5 minuten.
1: Jolien Roets.

0: Dat is ook een sorry aan mijn mama, die voor een gesloten deur stond bij ons thuis. Zij raakte niet binnen en zat drie kinderen bij. Problematische situatie en halsbrekende toeren moeten uithalen om alsnog binnen te geraken. Whoopsie. Justin Bieber en sorry was dat. Zometeen bellen.
1: De spelregels zijn duidelijk. Er is een grote tafel en rond die tafel gaan mensen zitten. En die fileren de actualiteit van de week, zoals zij alleen dat durven. Eerlijke gesprekken van vier vrienden. Deze week zijn dat Annelien Korevits, Mark Hoeken en Tom Bonen. En uiteraard mezelf, Ruben van Gucht. Happy Hour, elke vrijdag op VTM Go.
2: Oh, zalig, hè?
3: Ja, zo helemaal alleen in de natuur.
2: Oei. Met een enkel.
3: Schat, of hè?
2: Nee.
3: Wat kun je er nog op staan?
2: Zo'n beetje.
3: Oh, schat, we zitten niet midden in het bos. Ja, kom, dan moeten we naar bij zijn ziekenhuis, hè. Oh, nee. Onze verzekeringspapieren liggen thuis.
2: Sst. Hé, hey Kate, welke verzekeringen hebben wij? Hier zie je een volledig overzicht.
3: Ah, dat is in orde dan.
4: De schadeverzekeringen vlot afsluiten, opvolgen of schade aangeven? No stress. Kate it. KBC beweegt met je mee.
5: Weet je wat ik mis na de vakantie?
6: De zon?
5: Nee.
6: Het strand?
5: Nee, het comfort.
6: Dat komt goed uit. Profiteer met Citroën van een heel comfortabele septemberstart. Met uitzonderlijke condities en een interessante voorwaardelijke overnamebonus op het hele gamma. En van de speciale Citroën Care Garantie tot 8 jaar. Vertrek al met een Citroën C3 vanaf €15.290. Overnamebonus van €1.250 inbegrepen. Open deurdagen van 7 tot 19 september.
5: Citroën.
6: Info en voorwaarden op citroën.be.
7: Bij Luminus krijg je een heldere blik op je energieverbruik.
8: Zo helder als het aquarium van mijn goudvisfonds?
7: Ja.
8: Wauw.
7: Met de juiste info krijg je nog meer controle over je energieverbruik.
8: Na 6 seconden is fonds toch alles vergeten.
7: En daarom sturen we updates over je verbruik.
8: Om de 6 seconden?
7: Nee, één keer per maand.
8: Ah.
7: Meer info op luminus.be.
9: Op zoek naar een haalbaarheidsattest? Dat kan met Imos Koopman.
10: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via imoskoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
9: Imos Koopman!
11: Dat heerlijke, sissende, sappige geluid van vlees in de pan, dat kan tellen.
12: Chipolatas, klinkt goed, hè?
11: En dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op varkenschipolatas. Dat is maar €4,35 voor 2 packs. Lidl, dat kan tellen.
13: Deze week bij HEMA. Stapelgekke stapelkortingen. Alle dames en heren ondergoed tot 35% korting. En alle kinderjeansbroeken tot 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
14: Q. Q Music.
15: If you

Heel veel teleurgestelde fans van de Spice Girls vorige week, want ze hadden een mysterieuze aankondiging en dus dacht iedereen, oh, ze gaan terug op tour. Er komt een reunie. Nee, helaas. Maar naar aanleiding van de 30ste verjaardag van de zalige band komt er wel een collectie oude singles opnieuw uit op cd en vinyl. Teleurgesteld, maar toch ook wel een collector's item, denk ik. Dit zijn ze met Who Do You Think You Are, de Spice Girls.

8 minuten voor 4 woensdagnamiddag straks. Vincent Live met een BV-battle. Vandaag komen Bab Bulus en Vincent Banic langs. De twee schatjes gaan bewijzen dat hun band fantastisch is. Hè. Die twee die zijn zo voor elkaar gemaakt, dus dat komt helemaal goed. En in de Q-rechtbank mag jij beslissen of een Q-luisteraar die ooit in de fout ging, iets op zijn kerfstok heeft, of die vergeven of veroordeeld wordt voor zijn zogenaamde zonden. Het is wel een grappig nieuw item, vind ik eerlijk gezegd, met Vincent als rechter. Als je zelf iets hebt uitgespookt ooit in je leven, iets dat zo het randje van de wet heeft opgezocht, niet te serieus en gewoon zo wel funny dingetjes, iets dat misschien niet echt kosher was, dan mag je je altijd aanmelden via q-rechtbank@qmusic.be en dan wordt jouw zaak snel maar rechtvaardig behandeld. Stijn uit Wingenen die stuurde daarnet: wanneer komt Temper City nog eens langs? Wat een schijf is dat eigenlijk? Je hebt er even op moeten wachten, maar hier is hij. Dit is Self-Aware. Nog een fijne middag.

0: Aldi 1 plus 1 gratis op blauwe druiven. Dat is 1 kilo verse druiven voor de knaldieprijs van maar 2,19 euro. Aldi, altijd slim.
1: Gedaan met te veel voor je auto te betalen. Bij Toyota stap je van een benzine over op een hybride voor maar 1 euro extra. Kom langs tijdens onze opendeurdagen op 18, 19 en zondag 20 september. Aanbod geldig op bepaalde modellen. Meer info op toyota.be.
2: Nieuw, een wasmiddel waarmee je was en je budget goed draaien. Wow. Nu Vibra WeCare wasmiddel. 3,5 liter flessen voor €7,50. Dat is wow. Van Vibra.
3: 4 uur, goedemiddag. Hier is Paulien van het Nieuws.
4: Goedemiddag. 33 jobs bedreigd bij brouwerij Palm in Vlaams-Brabant. Dat meldt het bedrijf zelf. In Steenuffel worden de flessen en de vaten gevuld, maar het bedrijf wil die afdeling verhuizen. Zo'n herstructurering is nodig, zegt de directie, omdat onze biermarkt onder druk staat. Bij Palm in Steenuffel werken op dit moment 147 mensen. In Leuven is vandaag het nieuwe academiejaar geopend. Dat gebeurde traditioneel met een stoet en een toespraak van rector Severin Vermeijre. Onder meer over de populariteit van de richtingen.
5: We zien eigenlijk op drie fronten een stijging in de stemrichtingen, industrieel en ingenieurswetenschappen, ook in alle gezondheidszorgberoepen. Dus niet alleen de verhoogde artsenquota en tandartsenquota, maar ook farmaceutische wetenschappen, revalidatiewetenschappen, audiologie, logopedie. En dan tot slot eigenlijk ook in de leraren en de educatieve master.
4: Dit jaar zullen zo'n 60.000 studenten les volgen aan de KU Leuven. De Belgische Voetbalbond bevestigt het vertrek van CEO Peter Willems. Die werd gisteren aan de kant geschoven door de Raad van Bestuur. Er waren al langer spanningen tussen hem en bondsvoorzitter Pascal Van Damme. Bijvoorbeeld over het standpunt naar de FIFA over die Amerikaanse voetballer die tijdens het WK geschorst werd en dan uiteindelijk toch mocht meedoen aan de match tegen onze Rode Duivels. Vanmiddag vooral in het noorden buien bij maximaal rond 20 graden. Morgen een graadje minder en wordt het regenachtig.

0: Vier files op de snelwegen waar je meer dan 10 minuten verliest. Op de Antwerpse ring richting Nederland tel je 30 minuten bij van Sint-Anna Linkeroever tot Borgerhout. Richting Gent op de Antwerpse ring 10 minuten extra van Antwerpen-Noord tot Deurne. Brusselse buitenring 10 minuten van Grimbergen tot Jetten. En sta je op een andere plek aan te schuiven, dan verlies je daar minder dan 10 minuten. Het was gisteren een spectaculaire dag bij Q-Music. We zijn er nog altijd van aan bekomen. 'S Ochtends bij Maarten en Dorothee won elke beller die in de show geraakte een nieuwe thuis zonder verhuis. Oftewel 20.000 euro bij IKEA. Maar s'avonds deden we nog een schepje bovenop en won iedereen een grote kuis bij hem thuis. Namelijk een poetspakket. Een emmer met wat producten in, basically. Ik heb er nog eentje. Ik heb er nog eentje over. Ik heb dat verkeerd aangekocht.
1: Ah ja, oei.
0: Ik heb lang getwijfeld om zelf mee naar huis te nemen, want onze poetshulp stopt.
1: Oei.
0: Ja, die komt uit Oekraïne.
1: Ja.
0: En die is grootmoeder geworden, dus die gaat terug.
1: Maar dat is
0: haar
1: kei
0: kinderen
1: fijn.
0: Zijn daar gebleven. Ja. Ja.
1: Allee, ja.
0: Ja, ja, natuurlijk, ja. Natuurlijk is dat kei fijn. Wij vinden wel iemand nieuw.
1: Ja.
0: In de tussentijd kan ik al een grote kluis gebruiken.
1: Mm-hmm.
0: Maar ik heb dat gekocht met het budget van het programma en dat mag niet terugvloeien naar de host. Dat is bij wet verboden.
1: Dat is zo.
0: Helaas. Dat is niet erg. Er zijn reglementen voor een reden, blijkbaar. En dus kan je het poetspakket winnen. De regels blijven hetzelfde. Je stuurt gewoon via de Q-app door waarom jij ontzettend graag een emmer wil en een vuilbloek en een mop. En wat doekjes en dat soort dingen. En dan sturen wij dat naar jou op. Ik ben zeer benieuwd wat er deze keer binnenkomt van onwaarschijnlijke verhalen. Gisteren hadden we een gezin van 11. Ja, dan heb ik al medelijden op voorhand. Dus ik ben zeer benieuwd wat er binnenkomt tijdens Mr. Teddy Swims en Mr. Know-It-All. Music. Vincent Live. Gewoon een beetje sturen in van Q-Music over

0: Fulton. Calvin Harris en Ellie Goulding.
1: Hola.
0: Maar nu niet meer. I Need Your Love bleek een tijdelijk ding te zijn, maar wel een hit voor het leven, want die is al 13 jaar oud ondertussen. Haha. Zometeen een leuk thema in Music Match, moet ik zeggen. We hebben het nog nooit eerder gedaan en je kan er ook een soort spelletje van maken. Echt zo voor muziekquizzers, Paulien.
2: Oh.
0: Ben je er klaar voor? Zometeen.
2: Nee.
0: Top. Okay. Eerst een poetspakket.
3: Elke beller wint. Een grote kuis bij jou thuis.
0: Ik sta echt versteld van hoe enthousiast mensen zijn van deze prijs.
2: Ik ook.
0: We kunnen echt de meest spectaculaire dromen weggeven, maar uiteindelijk willen de Q-luisteraars het liefst vooral een dweil. Ans uit Geel die stuurt: onze dochter gaat op kot. We kunnen dat misschien meegeven en haar stimuleren om het kot een beetje proper te houden.
2: Ah, ja.
0: Diego uit Kruibeke die zegt: we hebben juist een huis gekocht. Het probleem is dat daar al een jaar lang niemand woonde, dus het kan wel echt een grote kuis gebruiken. Alexander uit Brugge die heeft grote problemen met poetsen. Die heeft namelijk Javel bij de was gedaan. Hij zegt, weet ik veel dat dat niet mag.
2: Maar allee.
0: Die heeft met een schuurspons op parket zitten wrijven. Weet ik veel dat dat niet mag. Dus Alexander, jij bent volgens mij de slechtste persoon om dit poetspakket aan te geven. Want, I don't know, ik denk dat...
2: Dat is niet veilig.
0: Zo... allesreiniger, dat is niet om op te eten. Als we dat soort handwerk erbij gaan moeten steken, dan komt het niet goed. Rebecca uit Gent die stelt zich de vraag, zit er een dweil bij? Dat zou goed uitkomen, want die van mij is deze week doorgeroest en afgebroken. Er zit wel degelijk een dweil bij, maar die gaat niet naar Rebecca. We gaan gewoon de telefoon laten overgaan naar de persoon die ons overtuigd heeft. Daar gaat hij.
4: Hallo, met Annelies.
0: Dag Annelies, Vincent Virus van Q Music, alles goed?
4: Ja, alles goed.
0: Je bent live op de radio, dus je wint een grote kuis bij jou thuis, proficiat! Waarom wil jij zo graag poetsgerief?
4: Ja, ik word eigenlijk gelukkig van poetsgerief. Maar onlangs hadden wij een gesprek met de vrienden en blijkbaar ben ik een van de weinigen die nog geen poetshulp in huis heeft.
0: Oh, dus je bent in principe de enige die nog zelf poetst?
4: Ja, weinig, ja. Blijkbaar is dat uniek.
0: Ja, en jij wordt daar gelukkig van. Dat vind ik ook uniek. Dat is ook blijven hangen in mijn hoofd.
4: Ja, dus als mijn vrienden het gaan horen, gaan ze zeggen typisch Annelies, want ik kuis eigenlijk wel graag.
0: Wat vind je daar leuk aan?
4: Ik krijg daar een goed gevoel van als alles netjes is.
0: Ja, dat snap ik.
4: Ja, maar dat je dat dan ook zelf moet doen. Ja. Met twee kleine kindjes in huis is het nogthans niet zo evident.
0: Nee, dat heb ik nu al door. Ik heb er maar één die nog niks kan. Dus dat is wel heel problematisch eigenlijk.
4: Ja,
0: maar goed, Annelies, als wij jou kunnen helpen bij jouw hobby, dan doen wij dat. Dan sturen wij jou een poetspakket. Geniet ervan, zou ik zeggen. Tot ziens.
4: Ja, dankjewel.
0: Dag.

0: Annie en Jacob en Think of Me. Het is woensdag en dan spelen we de cliché clash met kindjes. Op zich is dat niet mega speciaal, want dat doen we al jaren. Maar vandaag is de eerste cliché clash met kindjes sinds ik zelf een kind heb.
1: Oh ja, het is wel bijzonder.
0: Nog meer dan anders ook voor mij een leerschool.
1: Ah ja.
0: Ja, dus het kan zijn dat ik wat zenuwachtig ben.
1: Ik vind het ook wel positief, want het is altijd heel moeilijk om vragen te bedenken voor kinderen, omdat we niet in die leefwereld zitten, maar ja. Nu kan jij die gewoon allemaal bedenken.
0: Ja, de dingen waar mijn dochter mee bezig zijn, is eten en slapen. En dan pampers.
1: Dat is al een goed begin.
0: Pampers of van kruidvatten. En dan zalf, vitamine D-druppels. Mm-hmm. Geen fan van, maar dat moet.
1: Ja.
0: Maar voor de rest, het is wel jong, hè. Allemaal.
1: We zullen nog even.
0: Wel, die vitamine D-druppels moet je de eerste 6 jaar van je leven nemen. Dus dat begint wel al wat richting.
1: Oh.
0: Ja, echt. Pauline leert zoveel bij op een goede tijd, dat is niet normaal.
1: Dat kan ik niet.
0: Ik dacht
1: geloven.
0: Dat ik het toppunt wat dat betreft bereikt had toen ik ziek was. Maar toen ik vader werd, kwam er nog meer info bij. Dat is echt crazy eigenlijk. Zeer benieuwd wat dat straks gaat geven.
2: Music Match.
0: Eerst de Music Match met vandaag nummers met een stukje van de titel dat zo tussen haakjes wordt toegevoegd.
1: Mm-hmm.
0: Ken je het? Dat je zo, het heeft dan een titel en dan nog een bijtitel die erbij staat.
1: Let daar meestal niet zo op.
0: Bijvoorbeeld Paulien deze. Dat is A Bar Song van Shibuzi. Ja.
1: En daar staat iets tussen haakjes.
0: Nog achter A Bar Song.
1: School. Nee, ik weet het niet.
0: Nee, tipsy. Verdorie.
1: Ah ja, ja. Ah, dat staat daar tussen haakjes achter.
0: Volgende. Dit lied heet Gimme, Gimme, Gimme.
1: A Man After Midnight.
0: Goed zo.
1: Yes.
0: Okay. Volgende. Dat is een moeilijke deze. Die heet One Way or Another en tussen haakjes.
1: I'm Gonna Get You, Get You, Get You.
0: Nee, Teenage Kicks. Dus dat nummer is uit een cover van One Way or Another van Blondie. Maar in het midden zit er een stukje van Teenage Kicks van The Undertones. Muziek van vroeger.
1: Wow.
0: En dat moet dan toch ook geduid worden, zodat die mensen ook langs de kas passeren.
1: Oké, maar dit had ik nooit geweten.
0: Nee, ik zei dat het moeilijke was. Ja. Dit is makkelijker. Dit heet Everybody. Maar hoe noemt iedereen dat nummer?
1: Zeg maar. Backstreet Back.
0: Ja,
1: alright.
0: Ja, gewoon dat. Backstreet Back. Meer dan voldoende. Dat is het concept voor zometeen. Wil je er eentje kiezen? Stuur je Music Match via de app.
3: Zegt je oude console game over? Recycleer hem.
4: Ligt het op, laat het op, werkt het op stroom, dat moet je recupellen.
3: Tja, ligt het op, laat het op, werkt het op stroom, dan moet je recupellen in de recupelpunt. En die vind je in het recyclagepark of in de winkel. Recupel.
5: Bij Engie weten we dat het thuisladen van je elektrische wagen vragen oproept.
6: Hoe laat ik thuis het goedkoopst?
7: Moet ik wachten tot de zon schijnt?
6: En is er dan morgen wel opgeladen?
5: Gelukkig is er Smart Charge van Engie. Jij steekt de laadkabel in en Smart Charge doet de rest. Zo gaat goedkoper laden vanzelf. Koppel je wagen gratis in de Smart App en krijg ongeveer 1 euro per slimme laadbeurt.
6: Wow.
5: Alle info op engie.be. Het voelt goed om gerust te zijn met Engie.
8: Ik wil werk maken van mijn eigen zaak. Maar ja, ik kan dat toch moeilijk tijdens de werkuren doen?
9: Wij snappen we. Daarom kan je de experts van het startersteam van BNP Paribas Fortis op weekdagen bellen tot 20 uur voor advies. Bereikbaar hier en nu. BNP Paribas Fortis.
10: Zet uw twijfel om in durf en ga van ja maar ja naar ja. Met een persoonlijke lening op afbetaling van Europabank. De bank die durft. Let op, geld lenen kost ook geld.

0: Messenger.
1: Er gebeuren soms gekke dingen bij Vincent Live. Vandaag is dat niet anders. Ik ga je zo meteen een kort fragment laten horen van iets wat vandaag achter de schermen plaatsvond tijdens het voorbereiden van dit radioprogramma. Wie dit is, wat er mee gebeurt en of het vrijwillig was, dat ontdek je allemaal zo meteen.
2: Music Match.
1: Nu eerst Marten, 26 uit Ieper aan de lijn. Dag Marten.
3: Dag Vincent, dag Paulien.
1: Hoe was jouw dag vandaag?
3: Wel, gewoon een werkdag.
1: Een gewoon basic dag. Komt er dan vanavond nog iets aan dat dan toch de moeite is om te vertellen op de radio of niet?
3: Ik denk dat ik nog een beetje ga werken in ons nieuw huis.
1: Oh, in welke fase van het nieuwe huis zitten jullie?
3: We gaan beginnen met de vloerverwarming leggen. En daarna gaan we. Allee, moet er iemand anders komen plappen?
1: Ah ja, oké. Okay, snap ik. Vandaag in de Music Match nummers met een stukje titel zo tussen haakjes. Ben jij goed met titels van nummers of ben je gewoon iemand die van de muziek geniet en klaar?
3: Ik geniet meer van de muziek dan de titel onthouden.
1: Ideaal, want jij mag nu gewoon kiezen welk nummer je op de radio volledig gaan spelen. Je zegt volgende of It's a Match, oké? Okay?
3: Ja. De volgende.

0: It's a match.
1: Oh, it's a match. Better with you.
2: Jij koos voor Rihanna met Only Girl. En dan tussen haakjes, In the World. Hmm. Dus outside the world zijn er nog andere girls.
3: Ah, ja.
2: Zo blijkt. Goeie keuze, Maarten. Tot ziens.
0: Tot ziens, dank je.

0: Paulien. Wij zijn blijkbaar met z'n allen gigantisch sportief geworden.
1: Dat blijkt inderdaad uit nieuwe cijfers van Statistiek Vlaanderen. Nog nooit waren er zoveel Vlamingen aangesloten bij een sportclub. Net geen 1,5 miljoen leden telde die vorig jaar. Dat is meer dan 1 op de 5. En het waren vooral vrouwen, tieners en twintigers en 70-plussers die meer aan het sporten gingen. Gok je welke sporten het snelst gestegen zijn qua aantal leden, Vincent?
0: Glow-in-the-dark minigolf en paaldans. Ik weet het niet, Paulien, was dat nu voor iets?
1: Bijna. Het was vooral padel en dans die ineens populair werden. Okay. In ons nieuws van 5 horen we daarover ook nog bevoegd minister Annick de Ridder.
0: Okay.
1: En opnieuw ophef rond de Argentijnse voetballer Leandro Paredes. Dat is de voetballer die helemaal door het lint ging na de verloren WK-finale tegen Spanje. Hij greep een Spaanse speler bij de keel en smeet nog een andere tegen de grond. En ook nu heeft hij weer een speler tegen de grond gewerkt tijdens een wedstrijd met zijn eigen ploeg.
0: Oh, sorry. Eerst nog weer.
1: Ja, klopt. Vanmiddag vooral in het noorden buien bij maxima rond 20 graden. En morgen een graadje minder en regenachtig.
0: 5 files op de snelwegen waar je meer dan 10 minuten verliest. Op de Antwerpse ring richting Nederland moet je 18 minuten bijtellen van Antwerpen-West tot Borgerhout. Richting Gent 10 minuten van Berchem tot de Kennedy-tunnel en nog eens 10 minuten van Antwerpen-Noord tot Deurne. Op de A12 richting Antwerpen 15 minuten erbij van Antwerpen-Haven tot Antwerpen-Noord. Op de Brusselse buitenring 10 minuten van Grimbergen tot Jetten. Sta je op een andere plek aan te schuiven en verlies je

0: Alexa en Faithless met New Religion. Zometeen een iets andere, rustigere vibe met Dean Lewis en How Do I Say Goodbye. Maar eerst...
1: Cliché Clash.
0: Quizzen. Clichés ontkrachten, verdorie. Met jonge deelnemers op woensdagnamiddag. En hopelijk met hele slimme jongens. Want de tussenstand is 7-5 voor de meisjes.
2: Ah ja. Maar meisjes zijn vaker wel slimmer dan jongens.
0: Over een jaar of... 6-7, minstens toch. Kan June eens meedoen? En dan geef ik haar de vragen niet op voorhand.
2: Het is een meisje.
0: Ja, dat moet winnen, hè, ja. Kan ze een beetje gehard worden door het leven.
2: Ja, dat is wel waar.
0: Ja, zo hoort het. Misschien ben jij wel al groot genoeg om mee te spelen. Neem dan gewoon even de gsm van je mama of van je papa. Roep zo luid als je kan de Cliché Clash via de Q-app. En dan speel je mee zometeen.
1: De Q-party barst weer los. Q-music. En komt zaterdag naar Lokeren. Yeah.

0: Sigmund B.E. and Nick UF. You sounds better with you. With you.
1: Tada! Het exclusieve Studio 100 stickerboek nu bij jou oké. Want bij elke 15 euro krijg je een pakje stickers. Zelfs op zondag verzamel ze allemaal. Oké, makkelijk mag. Voorwaarden in de winkel.
2: Bij CM willen we dat jij gerust kan leven. Dus leef gerust, zoals Fien bij de tandarts.
3: Zou ik die gele elastiekjes op mijn blokjes doen? Want ik speel bij Esperanza. Dat is onze kleur. Maar papa support het voor Anderlecht, dus die gaat dat niet tof vinden. Maar paars wil ik ook niet, want paars past niet bij
2: Leef gerust. Met de nieuwe tandverzekering van CM. Want als lid met CM Tandplan krijg je tot 3.300 euro terug voor orthodontie. Info en voorwaarden op cm.be/cmtandplan. CM. Leef gerust. It's a
4: sunweb holiday. Skipas inclusief. Nooit gedacht. Toch gedaan. Bij Sunweb zit je skipas altijd in je pak.
5: Q Music. Vincent Live.

0: gisteren kreeg ik een zeer bijzonder audiobericht in de show. Zo rond een uur of 6:20 dacht luisteraar Lize, dit is mijn moment. Zij stuurde een berichtje en dat klonk als volgt.
1: Ik wil dus eigenlijk al heel lang zo eens een looping maken met een stuntvliegtuig. Is dat misschien niet iets wat jij eventueel voor mij zou kunnen regelen?
0: Ja, weet je, wij krijgen bij Q-Music veel random vragen, maar voor een of andere reden dacht ik... misschien toch mee aan de slag gaan. Ik heb daar straks veel en veel en veel meer over te vertellen.
2: Cliché Clash.
0: Het is woensdag en dan spelen wij de Cliché Clash met kinderen. Op woensdagnamiddag, dat is altijd leuk. De Cliché Clash sowieso is een quiz vol vooroordelen en clichés. En we proberen vandaag de strijdbijl tussen jongens en meisjes te begraven. Wie kan het meest vragen beantwoorden over het andere geslacht? Misschien wel Kiara, 11 jaar uit Alken. Dag Kiara.
3: Dat is
0: Ciara. Ciara is het. Ah, sorry ja. Ciara. Dag Ciara, alles goed?
3: Ja.
0: Ciara, wat vind jij van jongens?
3: Soms irritant, maar soms ook leuk.
0: En wat doen ze dan dat irritant is?
3: Dat ze altijd zeggen dat ze de beste zijn.
4: Ah ja, dat is ook.
0: Zijn ze de beste?
4: Deze zijn niet
0: dank u, Paulien.
4: Dat verandert niet, dat bedoel ik.
0: Dacht dat je het nooit ging zeggen. En dat gaat er niet uit met het opgroeien.
4: Nee.
0: Ja. Wat wil je doen als je later groot bent, Ciara?
3: Een wetenschapper zijn.
0: Hola. Je neemt het op tegen Henri, die is 11 jaar. Die komt uit Zelzaten. Dag, Henri.
5: Hallo.
0: Wat vind jij van meisjes?
5: Soms leuk.
0: Soms?
5: Ja, ook leuk, maar soms... irritant.
0: Mm-hmm. Dat verandert niet als ze groter worden. En wat zijn jouw hobby's, Harry?
5: Ik doe schaatsen, skaten, saxofoon.
0: Oh, amai. Dat is echt van alles. Zeer straf. We gaan eraan beginnen aan de clichéclash met drie typische jongensvragen voor Ciara. Ciara, veel succes.
3: Dank u.
0: Ciara, jongens die hangen graag de avonturier uit door lange wandelingen te gaan maken en te kamperen in de bossen in een tent en zo. En dan nemen ze een toestel mee dat ze kunnen gebruiken om te weten waar het noorden, het oosten, het zuiden en het westen is. Hoe heet dat toestel?
3: Een kompas.
0: Very good. Vraag 2. Uit welke spannende films kennen we de lightsaber? Dat is een zwaard dat licht geeft.
3: Star Wars.
0: 2-2. Derde en laatste vraag. Minecraft is een populaire game die heel succesvol is bij de jongens vooral. Maar welk dier kan je in Minecraft temmen door het rauwe vis te voederen?
3: Een walrus?
0: Nee, dat is een kat. Maar het is wel niet erg, Ciara, want je hebt 2-3 gehaald. Goed gedaan. Harry, jij moet nu proberen minstens even goed te doen. Ben jij daar klaar voor?
3: Ja.
0: Ik hoop het. Harry, hoe heet onze kroonprinses, of dus de oudste dochter van koning Filip?
3: Elisabeth.
0: Very good. In welke winkel kan je de kleren kopen van de kledinglijn van Steffi Merci?
3: Lola Lisa.
0: Dat is een goede gok, maar het was de JBC dat we zochten.
4: Ja.
0: Dori. En dan heb ik nog een derde vraag voor jou. Welke vrolijke... plakkerige tape is gemaakt van papier, heeft vaak leuke patroontjes, zoals hartjes of glitters, en kan je heel makkelijk met de hand afscheuren. En meisjes knutselen daar graag mee. Hoe heet dat ding?
3: Tikkers?
0: Helaas, nee, we zochten washi tape en dus hebben we een winnares in deze quiz. En dat...
4: Ja, washi tape, ik snap niet zo goed waarom dat aan kindjes vragen. Is dat zo ook voor volwassenen?
0: Ja, Star Wars is ook voor volwassenen, maar ook voor kindjes.
4: Ah ja.
0: Bijvoorbeeld. Maar dus jij bent een washi-vrouw?
4: Ik heb washi-tape liggen, ja.
0: Ja, en gebruik het ook.
4: Ik gebruik dat heel vaak om pakjes in te pakken, omdat dat zo een extra dimensie geeft aan pakjes. Mm-hmm. En ik heb een vriendin die dan zo aan journaling doet en die gebruikt dat ook heel vaak.
0: Ja. Harry, dat gaat er dus niet uit, hè. Dat is ongelooflijk. We hebben een winnares in deze quiz en haar naam is Ciara. Ciara Proficiat.
3: Yay!
0: Yeah! Heb jij washi-tape, Ciara?
3: Nee.
0: Nee, snap ik. Dat is voor mensen zoals Paulien.
4: Het is wel een aanrader, hoor, Ciara.
0: Tips, ja. Moet je vragen als je jarig bent of binnenkort aan Sinterklaas of zo. Zeg, Harry, Ciara, merci om mee te spelen. Tot ziens, allebei.
3: Tot ziens, Harry.
2: Ben jij 12 jaar of jonger en wil je meespelen met de Cliché Clash? Roep dan Cliché Clash via de Q-app.
6: Deze hit is nieuw bij Q.
0: En die is van Miley. En die heet Bass Persuades. Of Bass Persuades in de UK.

0: jongens, ik heb vandaag iets gedaan. Ik ben er super hyped over. Mijn lichaam zit toch vol adrenaline. Het begon allemaal gisteren tijdens de show. Luisteraar Lize stuurde een van de meest random audioberichten ever, maar het heeft iets getriggerd.
1: Ik wil dus eigenlijk al heel lang zo eens een looping maken met een stuntvliegtuig. Is dat misschien iets wat jij eventueel voor mij zou kunnen regelen?
0: Ja, en ik weet, ik zit op een roze wolk, dus het vlees is zwak. Hè. Ik ben soft, ik zeg ja op alles. En dus is dit wat deze ochtend gebeurd is. Ik stelde gewoon aan Lize de vraag, waar zijn we?
2: Wij zijn in Stabroek en op een vliegveld. En Feel the Sky gaat met ons zelfs hopelijk een looping doen.
0: Het vliegveld van Hoevenen, daar waren we. Dat was fantastisch. En wij zijn inderdaad loopings en andere dingen gaan doen via een bedrijfje waarbij je dat kan boeken, Feel the Sky.
2: Cool.
0: En kan je bijvoorbeeld op een vrijgezellig voor een verjaardag of zo een soort luchtdoop krijgen.
2: Amai.
0: Mijn eerste vraag was vooral aan Lize van waarom heb je dat audiobericht gestuurd?
2: Ja, Q-Music, volgens mij, ja, jullie laten gewoon dromen uitkomen. Dus ik dacht, ik waag het erop.
0: En zo geschiedde. Was het een droom die was uitgekomen? Ik denk het wel.
2: Zot. Ja, ik heb gewoon niet zoveel woorden. Dan ben je in die lucht en dan ja, die looping en dan die zwaartekracht. Of ja, hoe noem je het? Vitamine G. Ja, echt zot. Gewoon in één woord zot.
0: Ik heb de smaak te pakken. En ik ben nu iets van plan.
2: Oh.
0: Met Vincent Live. Iets dat te maken heeft met wat Lize overkomen is vandaag. Ik heb een soort glimlach gezien waarvan ik denk, dit is de kortste weg naar wereldvrede. Ik heb hem gevonden.
3: En loopings maken in een stuntvliegtuig.
0: Ja, niet alleen dat. Maar ik denk echt dat ik een weg naar wereldvrede gevonden heb. We hebben het nodig ook.
3: Ja, dat is waar.
0: Volgende week woensdag gaan we met z'n allen een grote stap daar naartoe zetten.
3: Oké.
0: Volgende week woensdag een grote stap richting wereldvrede. Hoe precies, dat ga ik zo meteen uitleggen na het nieuws van 5 uur.

0: Nog voor jij kan denken...
1: Ik heb gelukkig geen energie.
0: Krijg je van Heelan al een terugbetaling voor je psychotherapie? En nog voor je beseft dat je conditie achteruit is gegaan? Zie al een deel van je sportabonnement terug op je rekening staan? En nog voor...
2: Oh, mijn rug zit vast.
0: Heeft je osteopaat je al met de juiste... Verrast?
1: Excuseer, ik lig toch op een kamer alleen?
0: Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek meer dan 70 welzijnsvoordelen op heelan.be. Info en voorwaarden op Heelan. Helemaal welzijn.
3: Ondernemers, zelfstandigen, start-ups, boost je business op Odoo Experience. Het grootste tech- en business-evenement van Europa. Met 400 exposanten en 500 inspirerende talks. Van 24 tot 26 september in Brussel Expo. Schrijf je gratis in op experience.odoo.com.
4: Humo!
5: Humo fileert het nieuwe tv-seizoen met Ruben van Gucht, die zowat elk programma presenteert.
6: Eerst op al onze vrouwen en nu op al onze zenders.
5: En in de 12 gaan ze weer op zoek naar wie het gedaan heeft.
6: Als er iemand de 12 ooit gedaan heeft, dan is het Ruben wel.
5: Helaas geen Ruben van Gucht, maar wel Tijmen Govaerts en Stefanie Korevits. Deze week in Humo.
6: Humo!
7: Een Mercedes, dat voelt als thuiskomen.
8: Ervaar het zelf tijdens de Star Days en ontdek onze exclusieve voordelen op mercedes-benz.be.
9: De Oosterweelverbinding maakt vaart. We maken de Antwerpse ring rond, onder de grond. Laat je niet verrassen door de werken. Check oosterweelverbinding.be. Bedankt voor je geduld.
10: Vijf uur goedemiddag, hier is Paulien van het Nieuws.
11: Goedemiddag. Er waren nog nooit zoveel Vlamingen aangesloten bij een sportclub. Dat blijkt uit cijfers van Statistiek Vlaanderen. Onze sportclub stelde vorig jaar net geen 1,5 miljoen leden. Dat is bijna 2% meer dan het jaar ervoor. Je hoort sportminister Annick de Ridder.
12: Sporten met het meeste leden die blijven natuurlijk het zeer goed doen. Dan hebben we het over voetbal, wielrennen, tennis. Dat zijn de sporten met de meest actieve leden. Wat we dan ook wel zien, is dat er nu een bijzondere sterke groei is in padel en dam. En dat dat ook heel aantrekkelijk blijkt te zijn voor de jongeren en de jeugd.
11: Meer dan 1 op de 5 Vlamingen is daarmee lid van een sportclub.
10: Hoog tijd om een sport te bedenken die padel en dans combineert. Synchroon padel of zo. Ja. Binnen wel niet.
11: Er is op grote schaal belastingsfraude gepleegd in ons land. Dat blijkt uit een Europees onderzoek met de naam Moneycat. De politie voerde 20 huiszoekingen uit in Frankrijk, Duitsland en ons land. En daarbij vonden ze grote hoeveelheden cashgeld, luxe horloges, handtassen en auto's. Er werden 2 verdachten opgepakt. In totaal hebben de daders voor zo'n 60 miljoen euro aan belastingen ontdoken. De tandarts uit Wilrijk riskeert tot 10 jaar cel. Het gaat om een man van 72 met een keelfetisj. Hij staat terecht voor een jarenlang verkrachten en aanranden van vrouwelijke patiënten. Zo stak hij zijn vinger diep in hun keel, omdat dat hem opwond. Collega Nathalie Dijk.
13: Onder de nieuwe strafwet valt verkrachting onder strafniveau 4. Dat betekent straffen van 5 tot 10 jaar. Nu, een deel van die feiten die zijn van langer geleden. Er zal waarschijnlijk beargumenteerd worden door de advocaten dat die dus onder de oude strafwet nog vallen. Dan spreken we over tot 5 jaar cel.
11: De uitspraak volgt over enkele weken. De Spaanse politie heeft 2 mensen opgepakt die verdacht worden van uitbuiting van migranten in Ceuta. Zij lieten hen tegen betaling slapen in garageboxen. Ceuta is een stukje Spanje op Afrikaans grondgebied. Deze zomer probeerden 10.000 jonge mannen via die weg Europa binnen te geraken. In die chaos vielen meer dan 80 doden. En opnieuw ophef rond de Argentijnse voetballer Leandro Paredes. Dat is de voetballer die helemaal door het lint ging na de verloren WK-finale tegen Spanje. Hij greep een Spaanse speler bij de keel en smeet nog een andere tegen de grond. Ook nu heeft hij weer een speler tegen de grond gewerkt tijdens een wedstrijd met zijn eigen ploeg. Vanavond overwegend droog, maar lokaal wel kans op een bui en het koelt af tot 1 graad of 10. Morgen starten we bewolkt met in de namiddag kans op regen aan de kust en 19 graden.
10: 5 files op de snelwegen waar je meer dan 10 minuten verliest. Op de Antwerpse ring richting Nederland moet je 20 minuten bijtellen van Antwerpen-West tot

Berchem tot de Kettering Tunnel en 10 minuten van Antwerpen Noord tot Antwerpen Oost. Op de A12 richting Antwerpen 14 minuten erbij van Antwerpen Haven tot Antwerpen Noord en 11 minuten van Aartslaar tot Wilrijk. Sta je op een andere plek aan te schuiven, dan verlies je daar minder dan 10 minuten. Music. Vincent Live. Ik heb dus een idee hoe we dichter bij wereldvrede gaan geraken. Komende woensdag, ik leg het uit, zometeen na Taylor Swift en Fade of Ophelia.

0: We krijgen straks leuk bezoek in de show, want Bab Jules en Vincent Baantjes die komen op bezoek. Dat zijn... Hoe leg je dat eigenlijk uit? Het zijn acteurs, zijn influencers. Hij heeft een restaurant.
1: Voormalig zangeres.
0: De zangeres. Dat is een soort powerkoppel of zo.
1: Ja, vind ik
0: maar
1: wel.
0: Maar dat is altijd zo wat cringe als je dat zegt, vind ik een powerkoppel. Maar het is wel
1: maar nu
0: zo.
1: Zijn ze er nog niet, dus nu kan je dat nog zeggen.
0: Voilà. Ze komen de BV-battle doen. Kijken hoe sterk hun band is. Ik weet dat die band sterk is, maar ik ben toch zeer benieuwd of ze dit spel overleven. Want dat is niet altijd een garantie gebleken. Maar eerst wil ik graag een plannetje uit de doeken doen. Samen met jou gaan we komende woensdag doldwaze dingen doen bij Vincent Live. En het begint eigenlijk allemaal met luisteraar Lize, die gisteren zo zat van, hey, ik wil heel graag eens een looping doen met een vliegtuig, want dat is een grote droom van mij. Kan je die niet waarmaken? Kan Q-Music die niet waarmaken? We hebben dat gedaan. We zijn deze ochtend gaan vliegen en gaan stuntvliegen, meer bepaald. Loopings, schroefdingen, achteruitvallen met het vliegtuig en zo. We hebben het allemaal gedaan. En de glimlach op Lize's gezicht toen ze uit dat vliegtuig stapte, dat is... wat de mensheid nodig heeft, denk ik. En dus heb ik beslist om volgende week woensdag, dus dat is 23 september, een hele dag op al jouw dromen, op al jouw vragen, eigenlijk te antwoorden met één woord. Yes!
2: Vincent Live presenteert Yes!
0: Yes!
2: Yes!
0: Yes Day! Yes Day! Dat gaan we doen. Dat is het concept. En een hele dag lang, van 's ochtends bij Maarten en Dorothee tot 's avonds bij Vincent Live, kan jij alles vragen en zeg ik gewoon yes. Dat kan van alles zijn. Bijvoorbeeld, hey Vincent, kan jij eens regelen dat ik in een Formule 1-wagen kan rijden op een circuit? Dan zeg ik yes, dat regelen we. Of, hey Vincent, ik wil graag het weer presenteren met de weerman Frank. Wil je dat eens vragen aan Frank?
1: Oh.
0: Dan zeg ik yes, doe ik. Of, Vincent, ik ben het een beetje beu op mijn werk. Wil je even mijn baas bellen en vragen of ik een dag mag thuisblijven? Dan zeg ik, yes, we proberen dat. We gaan er gewoon voor. Wat moet je doen? Redelijk simpel. Je moet naar qmusic.be gaan of de Q-app openen en klikken op Yes Day. En daar kan je jouw vraag, jouw droom gewoon droppen. En dan probeer ik er zoveel mogelijk dingen uit te kiezen die ik kan waarmaken. Dan maken we die allemaal waar volgende woensdag. En dan wordt dat een soort magische dag waarin de hele wereld weer een beetje romper is. Dat is
1: zalig.
0: De bedoeling. Het is op de bots, maar heb jij een droom, Paulien?
1: Ja, dat is echt op de bots. mijn grote droom is om in een bad vol kittens te gaan liggen. Met mijn kleren aan trouwens. En dan gewoon daar een hele dag te chillen.
0: Oké, voorlopig zeg ik no, maar vraag het volgende week woensdag nog eens. Want dan is het ISD.
1: Maar ik vraag het, hè.
3: Dan. Ja.
1: Echt, hè?
3: Ja.
1: Oké. Oh, leuk, kijk er al naar uit.
0: Oh, god. Q-Music BB op de Q-app. Daar kan je dus jouw droom insturen via Yes Day. Trouwens, na die looping van luisteraar Lies in dat stuntvliegtuig, had zij ook nog een vraag voor mij.
1: Dat was, ja, once in a lifetime, ja.
0: Fantastisch. Allee, ik ben kei blij voor u.
1: We zijn hier nu toch. Wilt jij dat niet eens doen?
0: Ikke. Yes. Als je je oren nog moest laten uitspuiten, zou ik niet naar de brandweer gaan, want dat gaat zo meteen vanzelf gebeuren.

0: Line, Justin Timberlake. Tick-tock. Volgende woensdag is het Yes Day. Dan zeg ik ja of yes eigenlijk tegen al jouw dromen. Er komen meteen wat praktische vragen binnen via de app van Q-Music. Joke stuurt bijvoorbeeld, hey Vincent, wil je met mij in de IKEA gaan shoppen, zodat ik de klas veilig en gezond kan maken voor de terugkomst van mijn collega? Dat is iemand die gisteren ernaast gevist heeft, ja, denk ik, vrees
1: ik.
0: Louis vraagt of ik Club Brugge kan laten degraderen naar tweede klasse. Vraag het woensdag nog eens. Jimmy is jarig volgende week woensdag op Yes Day. Kan je mij komen halen op het werk met een limousine eventueel? Maar dat zijn de dingen waarop ik met plezier yes zou zeggen, hè, komende woensdag. Dus stuur het allemaal in via de app van Q-Music in een soort videoboodschap of via qmusic.be en dan nemen we contact op. Dat is een beetje de bedoeling. Wat komt hier nog allemaal binnen? Waar was dat, die loopings maken? Ja, daar moet ik wel nog over vertellen. Dus luisteraar Lisa, haar droom, daar heb ik al yes tegen gezegd. Zij wou heel graag in een stuntvliegtuig een looping maken. We hebben dat laten gebeuren. Ze was dol enthousiast en had adrenaline tot achter haar oren toen ze uit het vliegtuig stapte. En dus stelde ze mij de vraag of ik ook niet wou. Ja, yes was het antwoord.
1: Ah, ja.
0: Met enige twijfel weliswaar. Daar zijn beelden van. Die komen op onze sociale media. Daar is ook klank van. Die komen nu tinnitus veroorzaken. Fantastisch.
1: Ja, ja, het klinkt wel alsof je het leuk vond.
0: Het is echt een aanrader.
1: Ja, maar naar mij moet je niet kijken, hoor.
0: Ik ben normaal ook geen fan van looping. Zo in rollercoasters en zo, mij niet bellen. Maar in een vliegtuig gaat dat allemaal wat smoother.
1: Ja?
0: Dat was ook een vliegtuig met een open dak. Dus je zat buiten. Ja, je zat buiten. Dat is lekker fris.
1: Dan valt je er bijna uit.
0: Een kilometer. Ja, nee, je zit goed vast aan een gordel, hè.
1: Tot als die gordel loskomt.
0: Ja, dat was prachtig. En het zicht, we zijn over de kant uit de herrie gaan vliegen.
1: Mocht jij je bril dan ophouden?
0: Ja.
1: Wow.
0: Ik had zo'n leren pilotenmuts op.
1: Oh,
0: met zo'n zonnebril. Ja, zeker. Waarom? Omdat mijn bril zou afvallen als ik onder zo'n bril vang. Nee, maar je hebt snelheid, hè. Dus het vliegtuig gaat heel snel en dan maakt dat die looping. Dus
1: ja.
0: Je hangt niet stil in de lucht, hè. Gelukkig maar.
1: Het zou niets voor mij zijn.
0: Het is echt...
1: Ik heb andere dromen.
0: Ah ja. De kittens.
1: In een bad vol kittens liggen.
0: Ja, dat zou dan weer minder iets voor mij zijn. Jouw dromen zijn dus welkom voor ISD via de Q-app of via qmusic.be. Zometeen eens vragen aan Vincent Banits en Babulus wat hun dromen zijn. En we luisteren naar Repeat of Niet.
2: Gisteren bij Maarten en Dorothee.
3: Hallo, met Maarten en Dorothee.
2: Elke beller won
4: een nieuwe thuis zonder verhuis.
5: Geren zijn je in 20.000 euro shopping. Yeah!
6: Ik ga er een paar mensen zo gelukkig mee maken.
7: Timmy, even serieus. Je wint een nieuwe thuis zonder verhuis.
6: Hallo?
7: Sarah? Je wint 20.000 euro shopbudget van IKEA.
6: Oh my god.
7: Daphne, uit de stad.
6: Oh my god.
7: Je wint 20.000.
4: Wat gaan ze nog uit hun mouw toveren?
6: Dit kan niet.
4: Alles kan. Alleen bij Maarten en Dorothee.
8: Zalig.
4: Morgen zijn ze er weer. De nieuwe Volvo EX60. Stel u voor, 16 minuten helemaal voor uzelf.

0: 10 tot 80% in slechts 16 minuten. Boek nu een testrit bij uw Volvo-verdeler. Verleg uw grenzen. Elektrisch. Europabank. Droomt u van een expeditie naar de Himalaya?
1: Wauw, ja!
2: Maar ja...
0: 365 dagen wellness in uw eigen spa.
3: Ja! Maar ja...
0: Een nieuwe haardos transplanteren die schreeuwt... Oh, la, la.
3: Ja!
2: Maar ja...
0: Ga van ja maar ja naar ja. En zet uw twijfel om in durf met een persoonlijke lening op afbetaling van Europabank. Europabank. De bank die durft. Let op, geld lenen kost ook geld.
4: Bij Engie weten we dat het thuisladen van je elektrische wagen vragen oproept.
5: Hoe laat ik thuis het goedkoopst?
6: Moet ik wachten tot de zon schijnt?
5: En is dat dan morgen wel opgeladen?
4: Gelukkig is er Smart Charge van Engie. Jij steekt de laadkabel in en Smart Charge doet de rest. Zo gaat goedkoper laden vanzelf. Koppel je wagen gratis in de Smart App en krijg ongeveer 1 euro per slimme laadbeurt.
5: Wow.
4: Alle info op engie.be. Het voelt goed om gerust te zijn met Engie.
7: Omodashiku. Auto's die design, technologie en elektrificatie combineren. Ontdek ons volledige gamma op omodajq.be of bij uw dealer.
8: Nu bij Aldi, 1 plus 1 gratis op onze verse kalkoenmedaillons. Dat is 800 gram kalkoen voor de knaldiprijs van maar €5,99. Aldi, altijd slim.
9: Zie het.
10: Grootser!
9: Voor uw spaargeld. Want bij KeyTrade Bank verhogen we alweer de rente op een van onze spaarrekeningen. KeyTrade Bank, dat is evident. Info, risico's en voorwaarden op keytradebank.be.

0: Stella Lefty bij Vincent Live met Boston. We hebben bezoek in de studio vandaag van Babulus en Vincent Baric. Goedemiddag allebei.
1: Hey.
0: Dat is een tijd geleden. Hoe gaat het met jullie? Vincent, begin bij jou.
2: Goed. Wij zijn ons aan het voorbereiden om olijven te gaan oogsten in Kroatië. Dus goed. Leuke vooruitzichten.
0: En die olijven, dat is om op te eten.
2: Dat is voor olijfolie van te maken.
0: Voor in het restaurant.
2: Ja, de zaak. Wij gebruiken onze eigen olijfolie uit onze olijfgaard in ons restaurant. Dus dat is,
0: ik verschiet daar niet van, want het is daar heel lekker.
2: Dank je.
0: Voor mensen die nog nooit in Zagreb zijn geweest, als in het restaurant, niet de stad. just do it. Papulus, wie is het met jou?
1: Oh, Vincent, ben blij om je te zien.
0: We hebben vroeger nog samen radio gemaakt, voordat er sprake was van Paulien van het Nieuws.
1: Ja, dat is lang geleden. Speaking of, ik heb iets meegebracht.
3: Ah. Oh, cadeautje.
1: Ik heb de vraag een aantal keer gekregen en ik dacht dat ik hem al had afgegeven, maar dat was het niet. Dus ik ga die aan jou moeten overhandigen vandaag, maar ik heb mijn laptop nog van tijdens de ochtendshow.
3: Dat meent jij niet.
0: Maar dat was de zomer van COVID.
1: Ja, dat is echt lang geleden.
0: Ik ben al 6 jaar mee.
1: Dat zegt dus hoe lang dat ik mijn kast niet heb opgeruimd. Oh, ik begin ook een beetje te blozen, want het is echt gênant. Maar dus ik heb hem nog, ik ga hem aan jou geven.
0: Ja, dat is goed. Ik ga die bij de mensen van ID afgeven en hun reactie opnemen.
2: Oh, ik ben benieuwd wat daar nog op staat.
1: En mijn excuses.
0: Ja, wat staat daarop inderdaad?
1: Ja, geen idee, want ik heb hem dus niet meer opgeladen. Maar wie weet welke gekke foto's van jou bijvoorbeeld.
0: Ja. Het enige wat ik mij nog, ik herinner mij nog wel een paar dingen, maar wat ik mij echt levendig herinner van die ochtendshow is dat jij op een bepaald moment zei, ik wil graag een koe in de studio. En dat er 3 dagen later ook echt een koe in de studio was.
1: Dat was niet normaal.
0: Dat weet ik nog.
1: Er zijn ook heel veel mensen die denken dat ik ook echt zo ver met de step ben gereden. Want die koe was ergens en dat was echt heel ver weg. En ik ben toen met de step vertrokken tijdens de show.
0: Ja.
1: En mensen denken dus echt dat ik tot daar ben gegaan. Goed, hè?
0: En dat was voor de elektrische step.
1: Oh. Wow. Nee, zo lang geleden al.
0: We zijn hier vandaag voor de BV Battle. Een spel waarin we testen hoe sterk de band tussen jullie twee is. Jullie zijn wel al een eeuwigheid samen, nee?
1: Ja, echt al lang. Ja.
2: 5 jaar getrouwd, 10 jaar samen.
0: Oh.
1: Ja, een beetje minder dan 10 jaar, maar toch bijna.
2: We ronden af naar boven.
0: Hoe hebben jullie elkaar leren kennen? Hoe is dat gegaan?
1: Wij kennen elkaar eigenlijk van hier. In dit gebouw hebben we elkaar leren kennen. Ik presenteerde VTM Kazoom en Vincent presenteerde GymTV. En onze kasten waren naast elkaar in de make-up.
0: Ah ja, oké.
1: Dus onze kleren hingen naast elkaar en we hadden heel vaak hetzelfde call-uur. Dus we hebben elkaar eigenlijk leren kennen.
0: Oké, fantastisch.
2: Aan de koffiemachine, gelijk ze
0: aan
2: zeggen.
0: Aan de koffiemachine. Ik ken er alles van. Ik heb er maar van leren
1: kennen. Zo gelijkaardig misschien.
0: Ja, dat is goed. Zeg, zometeen is een spelletje. Zijn jullie competitief van die borst? Of Safa wel?
1: Vincent?
2: Denk Safa. Ik weet dat, ja.
0: Als jullie spelletjes onderling spelen, hoe verloopt dat dan?
1: Goed, totdat we Monopoly spelen. Dat gaat niet.
0: Wat gebeurt er dan?
2: Dan zeg ik bijvoorbeeld tegen Bab, je mag een hypotheek pakken bij mij en dan is het spel gewoon over.
0: Ah ja.
1: Ja, nee,
2: dan,
1: is de enige
2: dan gaat alles
1: keer
2: het doos in.
1: Dat wij zonder praten gaan slapen zijn.
0: Ja, dat is echt herkenbaar. Ik heb dat ook eens gehad. Omdat er is zo'n Monopoly van Antwerpen specifiek.
1: Uh-huh.
0: En dan hebben al die straten een soort emotionele band. En dus één van die vakjes is het stadion van Antwerpen.
1: Oei.
0: En Emma had een bos al gekocht. Ik zeg, maar dit is een brug te ver. Dat gaat gewoon echt niet. Ik mag toch kopen wat ik wil? Ja, nee, zo werkt Monopoly niet. Je moet je rekening houden met de andere ogen. Dus ik snap jullie volledig. Of die gevoelens zo meteen weer bovenkomen in BV Battle, dat checken we na.
4: Repeat. Of niet.
0: De nieuwe single van Swedish House Mafia en Leaky Lee, die hebben een nieuw nummer. Die heet Happiness is So Sad. En de vraag is wat jij ervan vindt. Repeat of niet? Laat maar komen

0: nieuwe single van Swedish House Mafia samen met Ligi Lee. Happiness is so sad. Even kijken wat daar allemaal over is binnengekomen. Repeat. Of niet. Kevin zegt, het is een zalig nummer. Het nummer moet zeker en vast door. Ook Naomi zegt, ja, ik vind het helemaal prima. Het is een topnummer. Laat dit maar de nieuwe topschijf voor de komende vrijdag. Laat Nathalie weten. En dan is er nog Nadine. Die zegt, ik ben een 60-plusser, maar voor mij is het een repeat. Dus het nummer gaat door. Je hoort het opnieuw. Vanavond bij de enige echte Timo op de radio natuurlijk. Maar ondertussen hebben we nog steeds bezoek van Vincent Baric en Bab Bulus in de show. Bab, je had daarnet een laptop mee die je 6 jaar geleden hebt meegekregen van Q-Music om mee te werken. Maar de samenwerking is plots beëindigd. Mijn laptop is nu terug. Ja. We hebben hem even in de lader gestoken. Raak je ingelogd?
1: Nee, ik heb al verschillende wachtwoorden geprobeerd, waaronder mijn eigen naam. Ja. Maar het beweegt niet.
0: Oké, en het programma heette denk ik Vincent en Bab, zou dat niet eens?
1: Oh!
0: Zijn er binnen?
1: Nee, wacht. Ja, draait. Het wieltje draait. Oh. Ik heb gewoon 1, 2, 3, 4 ingezet.
0: Sorry. Nou, een werkend profiel hebben. En heb je 6 jaar een profiel gehad hier met
1: Epigemini? Ik zal het je weten zeggen als er iets gebeurt. Ja, het duurt wel lang.
2: Ja, je hebt hier namelijk wel wat anciëniteit opgebouwd dan.
0: Ja, dat is extra verlofdagen.
1: Het is een verouderd model, dus stuurt even.
0: Dat snap ik. Zeg, we hebben direct bij Vincent Live aangekondigd dat we komende woensdag Yes Day gaan doen. We zeggen yes tegen alle dromen van alle Q-luisteraars. Zoals luisteraar Lise, die wou graag eens een looping doen in een vliegtuig. Hebben we yes tegengezegd en gewoon gedaan. Wat zouden jullie zoal insturen? Van zo'n bucketlist-achtig ding?
1: Weet jij iets, Vincent?
2: Ik denk wel, ja. zouden jij kunnen regelen dat ik een single uitbreng?
0: Yes, dat ligt wel. Is dat een grote droom?
2: Nee, dat, niet de grote droom, maar dat, ik dacht zo van... Dat
1: maar
2: lijkt
1: zeg
2: me
1: maar dat dat een droom is van u.
2: Het eerlijk is een droom van mij.
0: We bellen naar de platenfirma en lossen het op. Zometeen spelen we bij BV Battle natuurlijk. Maar nu is het eerste 5:30, of ja, iets later al. En het zat er net ook al in het nieuws, Paulien. We zijn met z'n allen aan het sporten.
3: Ja, klopt. Meer dan 1 op de 5 Vlamingen is aangesloten bij een sportclub. Dat blijkt uit cijfers van Statistiek Vlaanderen. Vorig jaar waren we met net geen 1,5 miljoen die pakweg aangesloten zijn bij de voetbalclub of de dansschool. Voetbal, wielrennen en tennis blijven trouwens ook het populairst. Als we dan gaan kijken naar de vrouwen, dan is het top 3 dansen op 3, wielrennen op 2 en gymnastiek op 1. Oh. Als we gaan kijken naar de kinderen, dan zien we dat meer dan de helft tussen de 7 en de 14 lid zijn van een sportclub. En dat aantal blijft dus stabiel. En dan naar die rechtszaak van die tandarts uit Wilrijk. Het gaat om een man van 72 met een keelfetish. Die man heeft jarenlang zijn patiënten verkracht en aangerand. Hij stopte dan bijvoorbeeld zijn vinger extra diep in hun keel, omdat hij daar opgewonden van werd. Die man riskeert nu tot 10 jaar cel. De uitspraak kennen we over enkele weken.
0: Voor het weer gaan we naar Frank Dubocage. Dag Frank.
4: Dag Vincent.
0: Frank, jullie Roots vertrok hier net op de redactie en die zei dat ze naar een openlucht musical ging kijken. Komt dat goed of wordt dat een grote douche?
4: Waar is die openlucht musical? Want dat is heel belangrijk.
0: Ik dacht in de camper in Westerlo.
1: Westerlo.
0: Ja.
4: Laat. Westerlo, dat moet in orde komen, denk ik. Ja, ja, kijk, het is zo dat er nog wel wat buien actief zijn, maar heel beperkt. Alleen in de Ardennen, er zijn een paar ook over Limburg getrokken, waar er toch wel redelijk stevige buien, maar die zitten nu ook al ten oosten van ons. En dan hebben we ook nog een paar buitjes die vanaf de kust nu binnenkomen. Maar de verwachting is eigenlijk dat die buien eruit gaan. Hè. Dus dat het overal droog gaat worden, stapwolken die gaan ook verdwijnen. Dan krijg je een heldere avond en deels ook een nacht. Het is pas de tweede helft nacht dat de bewolking opnieuw gaat toenemen. Het is eigenlijk een storing die stilaan dichterbij komt. En die gaat er natuurlijk voor zorgen dat het morgen bewolkt geraakt vanaf het westen. En vooral in de westelijke helft van het land gaat het uiteindelijk ook regenen. Hè. Dus eerst aan de kust, dan West-Vlaanderen, Oost-Vlaanderen ook. Ik denk een beetje alles ten oosten, tenminste de westen van de lijn Antwerpen-Brussel. Daar gaat het uiteindelijk regenen. Ten oosten daarvan blijft het wel zo goed als droog. Maar het gaat ook daar wel bewolkt geraken. En dat bij temperaturen die nog iets lager uitkomen dan vandaag. Hè. Vandaag 10 graden kouder ten opzichte van gisteren. Wel vandaag, of tenminste morgen, zal het een graad of 18 zijn maximaal.
0: Alright, dat is duidelijk. Frank, dankjewel en tot morgen. Hè.
4: Ja, tot morgen, zal ik het
0: hebben. We hebben een bericht gekregen in de inbox van Q-Music van iemand die werkt bij IT. Over de laptop van Bob.
1: Oh nee. Dat is nee.
0: Ik heb je zelf opgebeld. Jonathan, je bent op de radio. Oh. Dus let op wat je zegt.
5: Hey, Vincent, Pauline. Bob, Vincent.
0: Hey. Ja, spreker Vincent, ja. Dus 6 jaar geleden heeft Bab een korte periode voor Q-Music gewerkt, een laptop gekregen en ze is die vandaag komen binnenbrengen.
5: Kijk, nu kan ik aan de politie zeggen dat ze niet meer moeten zoeken.
1: Erg.
0: Ben je eigenlijk al ingelogd geraakt, Bab?
1: Nee, het lukt niet. Maar ik herinner mij, denk ik wel, dat er een wachtwoord voor mij was gemaakt. En dat weet ik dus niet meer.
0: Kan je helpen, Jonathan?
5: Ik zei, we moesten nog kunnen inloggen, Bab. Dus die laptop is al heel hard niet meer in het domein. En nu account is al even gearchiveerd.
1: Oh, dat doet pijn. Ik heb er hartpijn van.
0: Bab is gearchiveerd.
5: Maar als Vincent mij die morgen bezorgd, wil ik wel eens op de harde schijf kijken of we leuke foto's tegenkomen.
1: Ja, als je iets tof tegenkomt, mocht je het altijd doormailen.
0: Ja. Gaan we doen.
1: En sorry nogmaals.
5: Ja. Het is jou vergeven, Bas. En ik ben blij dat je hem eindelijk terugbrengt.
1: Ja, ik ben heel blij dat ik hem gevonden heb. Ik dacht echt dat hij hier al was.
0: Jonathan, wat gebeurt er nu eigenlijk met dat toestel? Want ja, dat is misschien wel wat verouderd, of zie ik dat verkeerd?
5: Ja, die toestellen die gaan naar Digital for Youth, normaal gezien. Alles wat oud is, dus dat krijg je een tweede kans. Oh. Maar ik vrees dat hij zo het oud is, dat hij eigenlijk groot op gaat.
1: Oei. Nee, maar hij werkt dus wel nog best vlot als ik hem open en zo.
5: Als hij bruikbaar is, is de kans groot dat hij ook met alle andere laptops naar Digital for Youth gaat. En dat er... arme kindjes of kansarme mensen een laptop van ons ontvangen.
0: Fantastisch.
1: Gelukkig. Er zit ook nog een plasticje rond de oplader. Dus het is echt...
5: Ja, die gaan veel gebruikt.
0: Heel goed.
1: Helaas niet.
0: Oké, ik onthoud dat Bab gearchiveerd is en de laptop naar de jeugd wordt doorgeschoven. Dankjewel, Jonathan. Tot morgen.
5: Yo, Vincent. Ciao, bye-bye.
0: Alright, even kijken hoe het zit op de weg. Er zijn 4 files waar je meer dan een kwartier verliest. Op de Antwerpse ring richting Gent tel je 3 kwartier bij van Antwerpen-Oost tot de Kennedy-tunnel. Richting Nederland 20 minuten van Antwerpen-West tot Borgerhout. Op de E17 richting grens met Frankrijk 20 minuten van Gent-Brugge tot de Pinte. Op de E313 richting Hassel 20 minuten van Herentals-Oost tot Geel-Oost. Sta ergens anders aan te schuiven en verlies je daar minder dan een kwartier.

0: Go, Khalid en Griffin bij Vincent Live en Save My Love.
1: De BV-battle.
0: Het is tijd om de BV-battle te spelen met Babulus en Vincent Banic deze week. De vraag is hoe sterk die band tussen hen is als de communicatie wat stroef loopt. Want dat teamverdeling moeten we nog doen. Wie gaat wat doen eigenlijk? Wie gaat de hoofdtelefoon opzetten en wie gaat de termen voorlezen?
2: Ik articuleer niet, dus ik denk dat ik best de hoofdtelefoon opzet.
0: Ja, je weet dat Willy Sommers is dat heel luid door je hoofd gaat.
2: Geen probleem. Ik kan de Willy aan.
0: Oké, dat is goed. We gaan even opwarmen en kijken hoe sterk die band is. Bab, als Vincent plots 1 miljoen euro op zijn rekening zou krijgen, wat is het eerste dat hij koopt?
3: Een huis in Kroatië.
0: Ja. Dat is correct? Ja. Oké, top. Ja. Vincent, waar is Bab heel bang voor?
2: Oh, panische angst voor slangen.
3: Ja. Oh.
0: Oké, dat is ook al correct. Top,
2: mij.
0: Het gaat vlot gaan zo.
4: Kia verwelkomt je tijdens de Inspiration Days. Het moment om je te laten inspireren zonder compromissen.
5: Ah, dat kan.
4: Ja, ja. Zo is er onze Sportage SUV. Als hybride of benzine.
5: Oh, zalig, want ik ben nog niet zo zeker van elektrisch.
4: Maar uitgerust met de allernieuwste technologie. En een voordeel tot wel 9.100 euro tijdens de Inspiration Days. Kom al onze modellen en aanbiedingen ontdekken van 9 tot 16 september. Bij je Kia-verdeler.
6: Kia. Movement that inspires.
4: Voorwaarden op kia.be.
7: Kom, wees eerlijk. Je was aan het meezingen, hè? Natuurlijk, want jij kent je 90s klassiekers. En daarom kom je mee feesten op 10 om te zien Back to the 90s. Vrijdag 13 november in de AFAS Dome. Met live optredens van onder andere Good Shape en Tu Fabiola. Tickets en info op 10omtezienlive.be.
8: Nu volgend weekend de beslissende wedstrijd. Ja. Al uw teamgenoten rekenen op u?
9: Ja, dat kan, Karel, maar volgend weekend zijn het de Wheel of Cinema Days en deze keer ga ik.
8: Ah, wel, maar ik ga ook, hè.
10: De Wheel of Cinema Days met BNP Paribas Fortis. Van 23 tot en met 26 september. Alle films voor iedereen. 1 ticket kopen, 1 ticket gratis. Meer info op wheelofcinema.be.
11: Recupel. Een babyfoon die zelf in slaap valt? Recycleer hem.
12: Licht het op, laat het op. Werkt het op stroom?
11: Tja, licht het op, laat het op, werkt het op stroom? Dan moet je recupellen in een recupelpunt. En die vind je in het recyclagepark of in de winkel. Recupel.
13: Wanneer u aan uw bank een vraag stelt, voelt u zich dan ook vaak een nummer?
14: Hey, wat doe ik dan best met mijn spaargeld?
15: Wel, meneer, 5317.
14: Ja, mijn naam is...
15: Ja, ja, 5317, ik weet het.
14: Oké. Okay.
13: Bij Beobank krijgt uw vraag wel alle aandacht die ze verdient.
16: Ja, Peter. Dus er zijn verschillende opties die we samen...
13: Kies een bank waar elke vraag telt. Beobank. U bent goed omringd.
17: Een goed verhaal is nooit ver weg. Krijg nu bij alle magazines op kiosk.be een stijlvolle shabby's tas ter waarde van 189 euro. Helemaal gratis. Lees jouw magazine. Nu een jaar voor maar 2,95 euro per week. Tot zo op kiosk.be/actie.
18: Denk aan de volgende generaties. Laat de afvalolie van je landbouwbedrijf ophalen door een Valorlub-inzamelaar. Dat is wettelijk verplicht. Check je vergoeding op valorlub.be.
19: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Voorwaarden op pearl.be.
6: Vanavond bij VTM kan eerlijk ook kwetsbaar zijn in Blind Getrouwd. En blinde paniek bij VTM 2 in de tv-première van Hijacked 97 Minutes to Live. Vanavond bij VTM en VTM 2.

0: Sapphire.
1: Vincent Live presenteert de BV Battle. Hoe sterk is de band tussen...
2: Bab.
3: En Vincent.
2: Hoe kan dat nu?
0: Ik zei het, het loopt elke week fout.
3: Wij gaan dat kunnen.
0: Ja, zeker.
3: Waarom hoor je aan het opletten?
0: Nee. Allebei zo naar elkaar kijken. Maar wat is dit? Ja. Oké, hoe sterk is de band tussen Bab en Vincent? Dat gaan we ontdekken. Vincent, je krijgt zo meteen een hoofdtelefoon op. Yes. Met noise cancelling en met late zon in je hart. En Bab, jij moet termen voorlezen in een bepaalde categorie. En Vincent moet proberen liplezen. De categorie die krijg je wel, dat zijn huisdieren.
2: Huisdieren.
3: Een hondje.
0: Hoe heet die?
2: Chewie.
0: Chewie, van Chewbacca.
2: Juist.
3: Yes. Star Wars.
0: Ja, dat leeft lang mee als je laptop.
2: Echt nog niet zo lang geleden.
3: Ja, niet gearchiveerd.
0: Dat is toch niet gearchiveerd, ja. Vincent, je mag van hoofdtelefoon.
3: Oké.
0: Want met deze kan je de radio horen, dat is niet de bedoeling. Met die andere hoor je nu niets.
3: Wacht, hè.
0: Ik ga Willy opzetten. 1, 3, 2, 1. Ja, we zijn Vincent kwijt.
2: Ja.
0: En kwijt.
2: Oei.
3: Dat is luid.
2: Is luid? Amai, dat is luid.
0: Oké. 3, 2, 1, go.
2: Hond.
3: Hond.
2: Vlaamse reus.
3: Vlaamse reus.
0: Oh.
2: Cavia.
3: Cavia.
2: Tarantula. Tarantula.
3: Sansevieria.
2: Tarantula.
3: Tarantula.
2: Ja. Goudvis.
3: Goudvis?
2: Grasparkiet.
3: De Tasmaanse duivel?
2: Grasparkiet.
3: Parkiet. Grasparkiet.
2: Grasparkiet. Chinchilla.
3: Dino.
2: Chinchilla.
3: Chinchilla. Chinchilla.
2: Papegaai.
3: Papegaai.
2: Axolotl. Allee.
3: Storka.
2: Axolotl. Axolotl.
3: Zeg je nu achterlijke tegen mij?
2: Dat is sowieso een dier dat je kent.
3: Oh, hey, sorry.
2: Axolotl. Ik weet niet of je dat zo zegt.
3: Ja, Akela.
2: Ja. Axolotl. Axel.
3: Achter.
2: Ik ga met de volgende.
0: Je mag er.
2: Zoetwatergarnaal.
3: Ja, maar pas. Pas.
2: Zoetwatergarnaal.
0: Een huisdier.
3: Een turquoise.
2: Zoetwatergarnaal.
3: Wat?
2: Zeg, de volgende.
3: Zeg, dat ken ik niet.
2: Wandelende tak.
3: Een wandelende tak?
2: Ja. Dwergkonijn.
3: Zwarte...
2: Dwergkonijn.
3: Wat? Zwarte spek?
2: Mag je niet uitbeelden, hè.
0: Nee, dat mag niet.
2: Dwergkonijn.
0: Ik heb me wel af hoe je dat uitbeeld, maar goed.
2: Dwergkonijn.
3: Een zwijn.
2: Dwergkonijn.
3: Een dwergkonijn.
2: Ja!
3: Amai.
2: Slang. Slang.
3: Een slak.
2: Slang.
3: Een tak.
2: Nge.
3: Een klak.
2: Slang. Slang. Slang.
3: Een kat.
0: Oké, de tijd is op.
2: Ik heb bijna een gat geduwd in dat papier met mijn nagel. Ook bij Axolotl.
0: Axolotl.
3: Ah, dat is zo'n salamander in die water leeft. Zo'n Axolotl.
0: Ja. Ik heb daar nog gat op kot. Dat is cool.
2: Nee.
0: Ja, dus je hebt albino axolotls en die zien roze. Dat zijn precies Pokémons. Dat is wel een beetje voor de liefhebbers. We vragen altijd aan de computer om even samen te vatten hoe die het gedaan hebben.
1: Fantastisch. Jullie band kan elke spijker op de weg aan. Jullie zijn samen echt onklopbaar. Tot iemand anders het beter doet natuurlijk.
0: Ja. Voorlopig zijn jullie gewoon onklopbaar. Zie goed, hè? Luid, axolotl en slang.
2: Ja, slang.
3: Slang, zat dat ertussen?
0: Ja, het laatste
2: en
0: woord.
2: En zoetwatergarnaal.
0: Ja, maar wie houdt dat als huisdier eigenlijk?
2: Ik denk wel dat wij dat hebben gehad eigenlijk.
3: Ik had een aquarium.
2: Ja.
3: Toen wij boven het restaurant woonden, een aquarium. Ja. En daar zaten dan zo guppyvisjes in en zoetwatergarnalen om die bak proberen.
2: Dat is heel schattig, want ze zijn precies zo meneertjes. En die kuisen heel de tijd. Ja.
0: Oké. Okay.
2: Finding Nemo. Ja.
0: Goed, onklopbaar samen, dat is de conclusie waarmee jullie naar huis mogen zonder laptop. Wow. Maar ik vond het wel fantastisch dat jullie hier waren. Jullie zijn altijd welkom.
2: Oh.
0: En veel plezier met de olijvenpluk.
2: Merci.
0: Tot snel, Vincent en Bab.

0: Het is tijd om winnen met te spelen. Er zit 550 euro in de prijzenpot. Dat is redelijk veel geld. Pauline, je hebt gisteren verteld dat je daar een waterfontein voor je kat mee zou kopen.
1: Ja.
0: Maar dat kost 100 euro, dan schiet er nog 450 euro over. Go!
1: Ik heb het eigenlijk opgezocht, het kost maar 70 euro.
0: Ah.
1: Maar ik zou eigenlijk... Dus ik probeer mezelf wijs te maken dat ik terug wat meer wil gaan sporten.
0: Ah.
1: Ja, het is een work in progress. Maar ik denk als ik misschien zo wat nieuw sportmateriaal heb en zo bijvoorbeeld een nieuw badpak om te gaan zwemmen. Maar dan ja, zo alles erop en eraan. Hè. Zo wat gewichtjes voor thuis, een matje. En dan als ik dan 500 euro heb, kan ik mij wel echt laten gaan.
0: Ja, ja, dat snap ik. Ja.
1: En misschien raak ik dan ooit wel aan het sporten.
0: Ja. Ik zou het geld sparen voor de Oasis-reunie die is aangekondigd.
1: Ah ja.
0: Het heeft mij vorige keer meer dan die 550 euro gekost met de trip en het verblijf en alles bij natuurlijk.
1: Wanneer is die ticketverkoop?
0: Je kan tot vandaag, nee, tot morgen 4 uur je inschrijven. Het is een rare, het is een soort rare ticketverkoop, want je moet uitgeloot worden om aan een ticketverkoop te kunnen meedoen. Dus je moet je eigenlijk inschrijven.
1: Ja.
0: En uit iedereen die zich inschrijft, krijgen een aantal mensen een code. En met die code kan je dan deelnemen aan een ticketverkoop. Anders sowieso niet.
1: En de code wordt dan verdeeld op basis van hoe leuk ze u vinden? Dat is
0: een loterij.
1: Oh.
0: Zot, hè?
1: Je hebt u toch met 25 e-mailadressen ingeschreven?
0: 25 maar. Zeker wel. Zeker wel. Maar dus dat belooft zeer spannend te worden. En als uiteindelijk een ticketverkoop tussen 4 en 7 is, dan ga je iemand anders moeten bellen, vrees ik.
1: Komt wel in orde.
0: Of draai ik gewoon een DJ-set van een uur van Dimitri Wouters of zo. Tot ik die tickets heb.
2: Ah. Oei. Ik moet het nu al weten. Ik heb dat rat naar de verkeerde kant gedraaid. Ik geld dat eigenlijk ook.
0: Ah, ja.
2: Het is A. Het is de verkeerde kant. Wat is A?
0: Ik vond het al zo raar klinken. Oké, we spelen.

0: Droom je van een eigen zaak? Kom dan naar de Dag voor Toekomstige Ondernemers op Odoo Experience. Vol workshops en inspirerende talks met onder andere Eden Hazard, Fabien Penkaerts en Stijn Ilsen van Noordland. Op zaterdag 26 september in Brussels Expo. Schrijf je gratis in op odoo.com/future.
1: Altijd goed verbonden met de on-engagementen van Orange. Geniet nu levenslang van 18 euro korting per maand met Livebox Giga. Supersnel en onbeperkt internet en 70 giga mobiele data. Orange is er. Voorwaarden op orange.be.
2: Nieuw, een wasmiddel waarmee je was en je budget goed draaien. Wow. Nu Vibra WeCare wasmiddel. 3,5 liter flessen voor €7,50. Dat is wow. Van Vibra.
3: 6 uur, goedenavond. Hier is Paulien van het Nieuws.
4: Goedenavond. Er waren nog nooit zoveel Vlamingen aangesloten bij een sportclub. Dat blijkt uit cijfers van Statistiek Vlaanderen. Onze sportclub stelde vorig jaar net geen 1,5 miljoen leden. En dat is bijna 2% meer dan het jaar ervoor. Je hoort sportminister Annick de Ridder.
5: Sporten met het meeste leden die blijven natuurlijk het zeer goed doen. Dan hebben we het over voetbal, wielrennen, tennis. Dat zijn de sporten met de meest actieve leden. Wat we dan ook wel zien, is dat er nu een bijzondere sterke groei is in padel en dans. En dat dat ook heel aantrekkelijk blijkt te zijn voor de jongeren en de jeugd.
4: Meer dan 1 op de 5 Vlamingen is daarmee lid van een sportclub. De tandarts uit Wilrijk riskeert tot 10 jaar cel. Het gaat om een man van 72 met een keelfetisj. Hij staat terecht voor het jarenlang verkrachten en aanranden van vrouwelijke patiënten. Zo stak hij zijn vinger diep in hun keel omdat dat hem opwond. Collega Nathalie Dijk.
6: Onder de nieuwe strafwet valt verkrachting onder strafniveau 4. Dat betekent straffen van 5 tot 10 jaar. Nu, een deel van die feiten die zijn van langer geleden. Er zal waarschijnlijk beargumenteerd worden door de advocaten dat die dus onder de oude strafwet nog vallen. Dan spreken we over tot 5 jaar cel.
4: De uitspraak volgt over enkele weken. Defensie gaat meer helikopters vrijmaken om mogelijke natuurbranden aan te pakken. Dat heeft minister van Defensie Theo Franke aangekondigd. Tegen volgende zomer moeten er 4 helikopters permanent vrij zijn voor brandbestrijding. En ze gaan ook sneller nieuwe helikopters aankopen dan eerst gepland. Want de brand in de Hoge Venen

0: afgelopen zomer toonde dat ons land helemaal niet goed genoeg voorbereid is op grote natuurrampen. Op de Hoge Venen is de provinciale fase van dat rampenplan intussen opgeheven. Dat is pas deze namiddag gebeurd. Vorige maand ging 3000 hectare natuur in vlammen op. De situatie is nu onder controle, maar er zijn nog geregeld controles voor eventuele opflakkeringen. Het getroffen gebied blijft ook verboden toegang voor het grote publiek. En dan wielrennen. De Fransman Aubin Sparvel heeft de grote prijs van Wallonië gewonnen. Hij haalde het in een sprint voor een andere Fransman, Romain Grégoire. Onze landgenoot Milan Fretin werd derde. Sparvel is 20 jaar. Het is nog maar de tweede profzege uit zijn carrière. En ook in de ronde van Slowakije ging de zege naar een Fransman, naar Paul Magnier. Hij won in de eerste etappe in de massasprint. Onze landgenoot Jente Biermans die werd tweede. De Noor Sander Granberg die werd derde. De ronde van Slowakije duurt nog tot en met zondag. Vanavond overwegend droog met lokaal kans op een bui en het koelt af naar 10 graden. Morgen start bewolkt met in de namiddag kans op regen aan de kust en 19 graden.
1: 7 files op de snelwegen waar je meer dan 10 minuten verliest. Op de Antwerpse ring richting Gent tel je een half uur bij van Antwerpen-Noord tot de Legrellelaan. Richting Nederland 20 minuten van Antwerpen-West tot Borgerhout. Op de E314 richting de grens met Nederland tel je 27 minuten bij vanaf Heverlee tot Wilselendorp. Op de E17 richting de grens met Frankrijk 26 minuten van Gentbrugge tot De Pinte. E313 richting Antwerpen 17 minuten van Rans tot Borgerhout. E313 richting Hasselt 14 minuten van Herentals Industrie tot Geelwest. Ten slotte op de Brusselse buitenring tel je 11 minuten bij van Sint-Steven-Woluwe tot Diegen. En sta ergens anders aan te schuiven, dan verlies je daar minder dan 10 minuten.
2: Music. Vincent Live.
1: Zo meteen is er weer de Q-top schijf, maar eerst gaan we winnen met de letter A.

0: Sorry Papi van Topic en Becky G. Ik ben net vader geworden, dat weet je ondertussen al, van een prachtige dochter, June. Toen Emma nog zwanger was, wisten enkel Emma, ikzelf en de meter van June dat June zou Junen. Zou heten.
1: Ja.
0: En dan was er nog iemand.
1: Oh.
0: Emma en ik hebben dat verteld aan Anne Lemmes. Hebben daar een hele goede reden voor.
1: Okay, dat is ook random.
0: Ja, dat weet ik. Ik ga die zo meteen uit de doeken doen.
2: Winnen met een A.
0: Ah. Brit 21 uit Eernegem aan de lijn. Dag Brit.
3: Hallo, dag Vincent.
0: Wat is jouw lievelingswoord met de A?
3: Een aap.
0: Een aap. Is dat jouw lievelingswoord of is dat gewoon het eerste waar je aan kon denken?
3: Mijn lievelingswoord ook wel. Dat zijn hele toffe dieren.
0: Ja, het is mijn Chinese sterrenbeeld.
3: Ah, oh my.
0: Wat is dat bij jullie?
1: Ik ben een haan, denk ik.
0: Een haan?
3: Ik ben een stier.
0: Een stier. Dat is een gewoon sterrenbeeld. Is dat ook een Chinees sterrenbeeld? Ah, ja.
1: Dat zou kunnen.
0: Ja.
3: Ik
0: ben
3: niet
0: zo goed mee met de Chinese dierengordel. Ik weet alleen, mensen in 92 zijn een aap. En dat komt terug ook, hè.
1: Ja, de os is eigenlijk... Allee, in plaats van stier...
0: Ah ja, zo, de os. Ja, je bent een os, Brit. Maar dat is niet erg.
3: Oké, amai.
0: Zeg, €550 aan shoppingbudget. Wat zou je daarmee kopen?
3: Mijn broer heeft net een nieuw huis gekocht, dus ik denk een cadeautje voor hem.
0: Ah, ik heb ook een nieuw huis gekocht. Kom maar af. €550, wat een housewarming cadeau.
1: Amai.
0: Hey, toch ook iets voor jezelf?
3: Ja, waarschijnlijk wel. Ik ben ook net afgestudeerd, dus zullen we wel een keer gaan shoppen of zo.
0: Een soort startkapitaal voor het leven. Dat gaan we proberen fixen. Je krijgt zo meteen van mij 30 seconden en 10 categorieën. Het is aan jou om voor elke categorie een woord te geven dat met de letter A begint. Als dat lukt, is het jackpot. Klaar voor?
3: Ja, klaar.
0: 3, 2, 1. Een Disney-figuur.
3: Ariel.
0: Een voetbalclub.
3: Anderlecht.
0: Een vak of richting op school.
3: Aardrijkskunde.
0: Iets uit de frigo.
3: Appel.
0: Een automerk.
3: Allee,
0: met die ringen door elkaar.
3: Audi.
0: Ja, een dessert.
3: Appeltaart.
0: Een gadget.
3: Oh my.
0: Zit erop.
3: Ja.
0: Verdorie. AirPods, een Apple Watch, iets van Alexa of zo. Ai, dat is wel wat met een A tegenwoordig. Verdorie, je deed het wel goed hoor. Je had de 6 op 10. Een gadget was de 7e categorie, dus je was er bijna. Maar je verloor wat tijd bij dat automerk Audi. Ja. Aston Martin, Alfa Romeo waren een paar opties, maar dat is heel gemakkelijk.
3: Ja, inderdaad.
0: Het is voor mij heel makkelijk, Brit. Ik lees eraf van een blad. Dus je moet je niet slecht voelen, hoor. Dat is echt oké.
3: Nee.
0: Je wint wel een Vincent Live luchtverfrisser. Die ruikt naar frisse lucht. Dat is een gigantisch geschenk.
3: Oké, super. Dankjewel.
0: Geniet ervan en tot ziens, hè.
3: Dada.
2: De pot wordt groter en groter.

0: We zitten nog met een gespreksonderwerp, namelijk Chinese sterrenbeelden. We zijn daar super per ongeluk in beland. Omdat ik plots de drang had om te zeggen dat ik een aap ben, wat Chinese sterrenbeeld betreft. Paulien, jij was een haan.
1: Ja.
0: Beetje een treurig sterrenbeeld, laten we eerlijk zijn.
1: Ja.
0: Niemand zal een haan zijn.
1: Een haan is niet zo sexy, dus ik dacht ik zoek er zo wat leuke dingen over op.
0: Ja, wat zijn de kenmerken van een haan?
1: Diepe denkers, direct, nauwgezet, nuchter, goed in observeren, hard werken, organiseren.
0: Dat ben jij.
1: Kunnen soms wat kritisch overkomen.
0: Je bent een echte haan.
1: Ik ben echt een haan, maar ik was mij dus echt aan het verdiepen en plots lees ik, ben je geboren voor 23 januari en dan het jaartal waarin ik geboren ben.
0: Ja?
1: Is dat zo?
0: Ah, ja,
1: ik ben geboren op 17 januari.
0: Ja, dat klinkt, ja.
1: Maar dan hoor ik dus nog bij het voorgaande jaar, dus
0: bij mij, bij de aap. Waardoor iedereen toch weet hoe oud je bent.
1: Ja, want Chinees nieuwjaar was dus was dus op 23 januari.
0: Ah ja, dus dat is per geboortejaar, behalve voor de mensen die jarig zijn tussen 1 januari en 23 januari dan.
1: Maar ik geloof niet dat wij...
0: Wat zijn de kenmerken van een aap dan?
1: Apen leren snel, hebben een goed geheugen, lossen snel problemen op.
0: Ja.
1: Ze houden van grappen uithalen, zijn charmant.
0: Dank u.
1: Hebben veel gevoel voor humor. Ze barsten van de energie, dol op uitdagingen. Creatief, veel zelfvertrouwen, hoewel dit soms arrogant of onredelijk kan overkomen. Zie maar, dat ben jij.
0: We zijn Antwerpen, hè. Ik zit een op.
1: Ik ben echt een haan.
0: Ja.
1: Dus ik ben een randgeval, denk ik.
0: Ja, aan de verkeerde kant van nieuwjaar geboren, dat kan gebeuren. Goed, we gaan dat onderwerp nu achter ons laten, want ik weet niet of de mensen daar superveel aan hebben. Dus iets anders. Er is vandaag een nieuwe aflevering gelost van Kraamkost. Kraamkost is een podcast waarin Anne Lemmens op bezoek gaat bij een bekend koppel net voor zijn kindje verwachten. En dan nog eens terugkomt als het kindje er een paar weken is. Om dan te vergelijken. Het wordt dan naar één podcast gemonteerd.
2: Leuk.
0: Vorige week zag je misschien de eerste aflevering passeren met Aster en zijn manen en Lise Ferijn. Het mooie aan die aflevering vond ik het moment waarop Aster echt enorm aan het oversharen was. Die vertelde maar verhalen alsof het niet gefilmd werd.
3: Het is gewekt op onze trouwdag.
4: Verwekt. Ah ja, verwekt op de trouwdag. Ja.
3: Super. Ja, moet dat verhaal eens vertellen.
4: Dat was toch een leuk trouwfeest, dat dan ineens...
3: In de namiddag, tussen de soep en de patat, kan ik het bevestigen. Het is de lunch met de getuigd.
4: Oh dear lord, het verhaal. Ja, maar dat is inderdaad op onze trouwdag.
5: Dat is toch het mooiste cadeau,
4: ja,
5: toch?
4: Dat is waar, dat is heel symbolisch. Want kijk, heeft een tattoo met een trouwdatum.
5: Ja.
4: Voilà.
5: Ja.
4: Maar eigenlijk is het dus de verwekkingsdatum van onze dochter ook.
5: Prachtig.
4: Mooi, hè? Dus dat later gaan we het dus aan haar kunnen vertellen.
0: Ja. Ik zag dat fragment online staan. Echt op het moment dat Anne Lemmens tot bij ons reed. Want Anne is ook langs geweest bij Emma en bij mezelf. Net voor de geboorte van June.
1: Ja.
0: Net daarna. En dacht, oh, moet ik ook van dat soort verhalen gaan vertellen. Niet gebeurd. Maar wat we dus wel gedaan hebben in de opname voor de geboorte van June. Was denk ik anderhalve week ervoor of zo. Hebben we als allereerste persoon buiten de toekomstige meter verteld dat June, dat we haar June gingen noemen. We hebben het kaartje laten zien.
1: Oh.
0: Dus echt zo, Anne moest haar ogen dicht doen en dan kreeg ze kaartje in haar handen en dan doe maar open. Dat klonk zo.
4: Oh, spannend.
0: Ogen toe.
4: Ogen toe. Oké, ik zat zo. Oh.
5: Oh nee, vind ik heel leuk.
4: Spannend.
5: Heel mooi.
4: Ja?
5: Ik vind het een heel mooie naam. Is het June of June?
0: June.
5: June, ja. Een heel mooie naam. Oh, en ik vind het ook, als ik het zo zie, hè, June 4 is heel mooi.
0: Goed, hè?
1: Wij zitten hier maandenlang met heel de redactie.
0: Nee, ik heb iets verkeerd gedaan. Ja.
1: Te raden naar die naam.
0: Ja.
1: En Anne Lemmens vertelt je dat gewoon.
0: Je zit er met een haan, dames en heren. Ja, we waren openhartig, omdat Anne zo'n goede interview
1: stroomt.
0: Dus ik moet dan daarop...
1: Het is goed, we nemen het mee.
0: We zullen zo meteen Anne Lemmens even bellen.
1: Ah, ja.
0: Dan kan je alle vragen die je nog hebt of zo aan haar stellen. Kan je bijvoorbeeld vragen hoe ongelooflijk braaf June 4 is eigenlijk.
1: Ja, want dat geloof ik niet.
0: Jawel, dat is echt waar. Dat is een plot twist, maar ze is echt braaf.
6: De Q-party barst weer los. Q-music, Q-music. En komt zaterdag naar Lokeren. Shake it off op een mega vette party. De Q-party. Zaterdag in Lokeren. Tickets en info. Qmusic.be en in de Q-app. Q sounds better with you. With you. Dat heerlijke, sissende, sappige geluid van vlees in de pan. Dat kan tellen.
7: Chipolatas, oh, klinkt goed, hè?
6: En dan met een actie die je kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op varkenschipolatas. Dat is maar €4,35 voor 2 packs. Lidl, dat kan tellen.
2: Ontdek in september de Omoda 5 hybride vanaf €199 per maand. Profiteer van onze open deurdagen van 7 tot en met 19 september, ook op zondag. Voorwaarden op omodajq.be. Omoda JQ. Let op, geld lenen kost ook geld. Laatste verhoogde maandaflossing van €9.271.
8: Alles is beter in de Ardennen. De keuken.
9: Zeg, stenen of toch barbecue straks?
8: Je familiefoto's?
9: Max, alsjeblieft, doet die zwembroek terug aan.
8: De buren?
10: Zeg, is dat een hert?
11: Nee, dat is een everzwijn.
8: En je vakantiehuis. Want bij Ardennetap vind je altijd het beste huis voor jou. De Ardennen zijn beter met Ardennetap.
12: Bij Aldi 1 plus 1 gratis op blauwe druiven. Dat is 1 kilo verse druiven voor de knaldiprijs van maar €2,19. Aldi, altijd slim.
13: Deze week bij HEMA. Stapelgekke stapelkortingen. Alle dames en heren ondergoed tot 35% korting. En alle kinderjeansbroeken tot 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
14: Bij Luminus krijg je een heldere blik op je energieverbruik.
15: Zo helder als het aquarium van mijn goudvisfonds?
14: Ja.
15: Wauw.
14: Met de juiste info krijg je nog meer controle over je energieverbruik.
15: Na 6 seconden is fonds toch alles vergeten.
14: En daarom sturen we updates over je verbruik.
15: Om de 6 seconden?
14: Nee, nee. 1 keer per maand.
15: Ah.
14: Meer info op luminus.be.
16: Zet uw twijfel om in durf. En ga van ja, maar ja, maar ja. Met een persoonlijke lening op afbetaling van Europabank. De bank die durft. Let op, geld lenen kost ook geld.

0: keep on crying, baby. Clint Bennett en Anne-Marie met Cry Baby bij Vincent Live. We gaan luisteren naar het einde van deze radioshow. En jij moet dan raden welk nummer dat is.
1: Dit zijn de laatste nootjes.
0: Ja, haalbaar, want het is een meezinger. Dus welk nummer eindigt er zo? Laat het weten via de Q-app en dan mag je het zo meteen misschien aankondigen als een echte professional. Maar nu gaan we het hebben over Kraamkost. Dat is een podcast met beeld waarbij Anne Lemmens op bezoek gaat bij aanstaande en kerstverse ouders. Hetzelfde duo wel te verstaan, net voor en net na de geboorte. Met vandaag een nieuwe aflevering die je kan bekijken via VTM Go, waarin ze langsgaat bij Emma Salden en bij mezelf, net voor en net na de geboorte van baby June. Dag Anne Lemmens, goedenavond.
2: Dag Vincent, hey.
0: Eerst en vooral dikke merci Anne voor de mooie podcast. Ik heb er met plezier naar geluisterd. Maar hoe was het voor jou om op bezoek te komen, zowel net voor als net na de geboorte van June?
2: Ja, ik vond dat ook heel plezant. Ik wil u ook bedanken om u zo open te stellen en er een stukje van jouw heel intieme leven mee te geven. Hè?
0: Ik kreeg het daarnet al onder mijn doos dat ik tegen u de naam verklapt heb en niet tegen de collega's.
2: Maar ik ben ook echt een zwijger en dat weet jij.
0: Waarmee je eigenlijk suggereert dat de rest dat niet is. Hè?
2: Ja, zeker.
0: Maar het was leuk, dat was echt leuk.
2: Maar het was heel fijn. Ja, zeg maar.
3: Was er eigenlijk een groot verschil tussen Vincent en Emma zo voor de geboorte en dan na de geboorte van June?
2: En wat mij vooral opviel, was dat hij zowel voor als na de geboorte super nuchter en rustig waren en alles onder controle hadden. Dat vond ik echt wel ongelooflijk. Ik merkte ervoor niet echt heel veel stress. Het was echt van, we zijn voorbereid, het zal zijn wat dat zal zijn. En ook na de bevalling, als ik op bezoek ben geweest, terwijl June eigenlijk nog heel klein is, hè, en op dat moment was ze nog maar 2 weken, vond ik al van, amai, die zitten daar zo relaxed in. Dat is precies wat die nooit anders gedaan hebben. Vond ik wel een heel goed team dat zo goed op elkaar ingespeeld is.
0: Ze zat allemaal op VTM Go.
3: Zeg, en is June eigenlijk... is dat een bravo? Want Vincent zegt zo wel de hele tijd, oh, June is superbraaf. Maar ik geloof dat niet. Dus was hij tijdens de opnames ook heel braaf?
2: June is echt een schatje. June heeft eigenlijk een heel groot deel van de opnames flink geslapen.
3: Een groot deel.
2: Ja, begon ze van haar tak te maken. Maar terecht, want ze had honger. Dus ja, hoe moet ze het anders duidelijk maken? Ja. Dus ja, dat is een brave baby die perfect doet wat je van een baby verwacht.
0: Ja, we hebben daar een fragmentje van uitgeknipt.
4: Dat moment, als ze daar dan eindelijk is...
5: Fantastisch. Ja. Dat was prachtig. Ik was super trots op Emma ook op dat moment. Dus we waren geen tijd om te bekomen van wat heeft hier eigenlijk net allemaal gepresteerd. En plots is er een kindje. En
0: echt aangenaam luisteren dit. Hè.
3: Ja, gezellig.
0: Fantastisch.
3: En wat voor een papa is Vincent?
0: Het is goed dat Pauline even het interview overneemt.
3: Ja, sorry, maar jij weet waarover het gaat. Hè.
2: Ik zou graag nog even inpikken op June. Allee, dit was nu toch geen krijsend kind?
0: Nee.
2: Dat was gewoon een heel braaf babytje dat zei, ik heb honger.
3: Nee, dat is waar, maar het is zo leuk om hem af en toe te jennen.
2: Maar hoe is Vincent als papa? Oh, ik vind Vincent echt props to you. Ik vind dat echt. Ik vond u al voor de geboorte al heel erg bezig met hoe kan ik er staan als vader? Hoe kan ik er zijn voor Emma? Heel erg bezig met hoe gaat het zijn voor June dan? En de enige bezorgdheid was eigenlijk van ik hoop gewoon dat zowel Emma als June gezond zijn en goed door die bevalling heen komen. Dat vond ik heel, heel schoon. En daarna bleef dat eigenlijk zo. Een hele zorgende, lieve papa zo. En echt zo voor Emma uitkijken ook. Ik vind dat echt heel mooi om te zien.
3: Amai, maar dat is zo'n kantje dat hij hier op de vloer ook wel eens mag tonen.
2: Ja, maar ja.
0: Ik zal nog wel wat vragen, Paulina. Ze antwoorden altijd zo positief.
3: Maar ik weet genoeg. Heerlijk. Ik neem het mee.
0: Zeg, Anne, staan er nog afleveringen van Kraamkost gepland? Of moeten er eerst nog BV-koppels zich voortplanten?
2: Ik ga morgen op bezoek, op een prenataal bezoekje. Ik ga nog niet verklappen bij wie. Hè, maar jullie kunnen al beginnen nadenken van wie is er allemaal zwanger en wie moet er bijna bevallen. Okay. Dus morgen is er een bezoekje gepland. Dus binnen een paar weken komt er dan een nieuwe Kraamkost uit.
0: Tof.
2: En als er zo bekende koppels zijn die aan het luisteren zijn en denken, maar Anne mag bij ons ook wel eens langskomen. Ja. Heel erg graag. Hè.
0: Ja.
2: Ik breng ook lekkere Kraamkost mee.
0: Dus, ja, ze neemt eten mee en ze judged niet over het interieur, want we zitten onder vol in de verbouwing natuurlijk.
2: Ik geef complimenten over interview.
0: Ah ja, het is dat. Dus prima. Dus gewoon uitnodigen, Anne Lembes. Fantastisch. Ik moet zeggen, Anne, dat wou ik wel echt nog vertellen, dat je het ook fantastisch doet als interviewster. Want we kennen jou natuurlijk vooral als presentatrice. Maar nu, ik vond het een topkant om te zien en te leren kennen. Echt waar.
2: Het was gewoon een heel fijn gesprek met mensen die dat ik heel graag zie. En een kleine babytje. Dus dat kan alleen maar warm en mooi zijn, toch?
0: Dankjewel, Anne. Top. De mensen die de aflevering van Kraamkost willen zien, die kunnen dat doen. En dat is iedereen. Op VTM Go, gewoon even account aanmaken en dan kan je checken. Anne Lembes, dankjewel om aan de lijn te komen en tot heel snel.
2: Salut!
0: Nu is het 6:30 geworden en Paulien, er komen extra investeringen om natuurbranden in ons land sneller aan te pakken. Vertel.
3: Inderdaad, defensieminister Theo Francken die heeft aangekondigd dat ons land meer helikopters gaat vrijmaken om mogelijke natuurbranden te bestrijden. Dat was afgelopen zomer een van de problemen met die gigantische brand op de Hoge Venen. 3000 hectare ging daardoor in de vlammen op en we hadden vooral veel nood aan buitenlandse hulp. Tegen volgende zomer moeten er 4 helikopters permanent beschikbaar zijn om uit te rukken en de geplande aankoop van nieuwe helikopters wordt ook versneld. En er is ook gekoerst. De grote prijs van Wallonië bijvoorbeeld, die werd gewonnen door de Fransman Aubin Sparvel. Die haalde het in een sprint voor een andere Fransman, Romain Grégoire, en onze landgenoot Milan Fritin, die werd derde. En ook de eerste etappe van de Ronde van Slowakije is gereden. Ook daar kwam een Fransman als eerste over de finish. Paul Magnier was dat. Hij finishte voor onze landgenoot Jente Biermans en de Noor Sander Granberg.
0: Het zal bijna veldrijden tijd worden. Ook, hè?
3: Ja, dat is zo.
0: De aantocht, oh, heerlijk.
3: Maar vanavond eerst nog gewoon overwegend droog met lokaal kans op een bui. Het koelt ook af tot een graad of 10. Morgen start bewolkt met in de namiddag kans op regen aan de kust en 19 graden.
0: 4 files op de snelwegen waar je meer dan 10 minuten verliest. Op de Brusselse buitenring moet je 13 minuten bijtellen van Sint-Stevens-Woluwe tot Diegem en 12 minuten van Grimbergen tot Jette. Op de Antwerpse ring richting Gent 12 minuten erbij van Antwerpen-Noord tot Borgerhout. Op de E313 richting Antwerpen 10 minuten van Rans tot Antwerpen-Oost. Sta je op een andere plek aan te schuiven, verlies je daar minder.

0: Houston, Sam Harper en Just a Little bij Vincent Live. Het is tijd om weer de toga aan te trekken en ons te begeven richting de Q-rechtbank.
1: De Q-rechtbank.
0: Elke dag rond 6:30 vertel ikzelf, edelachtbare Vincent, een verhaal. Een verhaal dat is ingestuurd via ons mailadres q-rechtbank@qmusic.be. Door een luisteraar die anoniem blijft. Vandaag noemen we de persoon in kwestie Glenn. Gewoon om een naam te hebben. Maar die heet niet Glenn in het echt.
2: Alweer een man.
0: Ja. Dat klopt, Pauline.
2: Opvallend, vind ik.
0: Vrouwen sturen hun verhaal niet door.
2: Wij doen gewoon niet zo van die gekke dingen.
0: Zeker. Dus ik ga zo meteen de mail van Glenn voorlezen. En het is aan jou om te vertellen of je deze persoon veroordeelt of vergeeft. Doe dat via een berichtje in de Q-app. Zet erbij waarom. Spreek eventueel een audiobericht in. Hoe meer input, hoe beter. Ook Pauline, die komt met een mening. En die mening zal veroordelen zijn. Want dat is de rode draad van dit item tot nu toe.
2: Voorlopig wel.
0: Zeker van dat je gaat veroordelen. Oké, ben je klaar voor Glenn?
2: Ja.
0: Oké. Beste rechter Vincent, ik wil je een verhaal vertellen uit mijn studententijd. Het is ongeveer 10 jaar geleden en het is hoogste tijd om deze studentengrap, die volledig mijn idee was, uit de doeken te doen. Het verhaal speelt zich af op het kot waar ik woonde. Ik studeerde in Antwerpen. En ons kot was een dolle boel. We deden veel dingen samen, we deelden alles en we maakten ook veel grapjes met elkaar. Ik liet mensen schrikken, deed grappige dingen met het eten, verstopte spullen, heel onschuldig en ludiek. Leuke vibe. In de categorie ludieke en onschuldige grapjes dacht ik een nieuw geniaal plan te hebben. Er was een meisje op kot, Rachel heet ze. Dat is ook een fake naam natuurlijk. En die was buiten studeren vooral bezig met sport. Fitness vooral. En ze was op gebrand om fit en gespierd te worden. En dus had ze, en toen zag je dat niet zo vaak, een enorme pot proteïnepoeder gekocht. Nu zie je dat overal, weten waarover dat gaat. Na het sporten maakte ze er dan een soort shake van. En ze liet ons ruiken aan dat poeder. En ik dacht van, oké, dat is precies bloem met vanillegeur. En daar ontstond het idee. Ik trommelde nog een paar kotgenoten op om, als Rachel er niet was, het proteïnepoeder te wisselen voor bloem met vanillesuiker. Zij zou dat toch meteen doorhebben, omdat ze die shakes elke dag drinkt en dan, practical joke, klaar. We verwisselden het poeder en gingen als ramtoeristen klaarzitten tot Rachel terug was van sporten en de valse shake ging drinken. En Rachel kwam bezweet terug, rondje lopen, 16 kilometer had ze gedaan. En het was hoog tijd voor een shake. En dus ze maakte hem, zoals altijd, een beetje water erbij, schudde. En ze nam een slok en wij waren aan het wachten op die reactie. En ze zei, dat is toch lekker, hè? En goed voor je spieren ook. Wij konden onze lach moeilijk inhouden. Maar dat is wel gelukt. Dagen gingen voorbij.
2: Maar nee.
0: Weken gingen voorbij.
2: Maar...
0: Rachel zei, ik begin het echt aan mijn spieren te zien. Die shakes helpen enorm.
2: Oh, dat is erg.
0: Op dat punt durfde ik niets meer zeggen. Hoe zou ze reageren als ze het nu pas te weten komt? Zou ze niet mega boos zijn? De grap was per ongeluk uit de hand gelopen. Ik durfde het niet meer te vertellen en ik koos om het volledige verhaal in de doofpot te steken en haar de pot te laten opmaken. Had ik dit toch moeten opbiechten meteen na de eerste... Rustig. Meteen na de eerste keer. Of heb ik de juiste keuze gemaakt om het niet nog pijnlijker te maken en dat de spieren dus niet versterkt werden door de proteïnepoeder? Ze zeiden dat het een goede invloed had op haar spieren. Misschien is het goed dat ze in de waan is gebleven. Edelachtbare Vincent, oordeel maar. Ik als edelachtbare speel het vraagstuk door aan de jury.
1: Wat vind jij? Veroordeeld of vergeven? Laat het weten in de Q-app.
3: Herstelt, Carglass vervangt.
4: Tegen klanten met een stertje in de ruit, dan zeg ik altijd dat is zoals een lus in een pul. Dat moet gestopt worden, anders rafelt dat uit. Het is beter dat ze de schade laten herstellen voordat die groter wordt. Onlangs reed een klant met een ster gewoon over de spoorweg. En krak, een barst over de hele voorruit. Door de schokken barst het sterretje verder. Een sterretje kleiner dan 2 euro kunnen we perfect herstellen. De ruit is weer stevig, het is goedkoper dan een vervanging en klaar in 45 minuten.
5: Maak nu een afspraak op carglass.be.
6: Bij Telenet weten we dat je als restaurantuitbater alle belang hebt bij een goed werkend betaalsysteem.
7: Voor mij alvast 5 flesjes champagne, 8 keer de oesters en 2 halve kreeftjes, dank u.
6: En omdat jouw zaak altijd moet blijven draaien, zorgen wij dat je met internetbackup steeds verbonden blijft met het strafste netwerk. Kijk op telenet.be/voor je zaak.
8: Go Yellow!
3: Peugeot. Gezien de krimpende aandachtspannen is deze info over de Peugeot Days in korte berichten onderverdeeld. Klaar? Heel september uitzonderlijke kortingen op alle modellen. Ja? Plus de speciale Peugeot Care garantie van 8 jaar. Nog mee? Op alle SUV's een overnamebonus van €7000 bovenop de waarde van uw wagen. Gaat het nog? Van 7 tot 19 september open doors bij alle dealers. Kortom, Peugeot Days. Doen. Voorwaarden op Peugeot.be. Dat was alles. Kijk nu maar wat door het raam. Peugeot.
7: Ja, zeg, hoe laat kom jij zaterdag voor de 100ste verjaardag van ons mee?
8: Ja, maar kom niet, hè.
7: Oeh, jij komt niet.
8: Oh nee, zaterdag zijn het de Wheel of Cinema Days. En deze keer ga ik...
9: De Wheel of Cinema Days met BNP Paribas Fortis. Van 23 tot en met 26 september. Alle films voor iedereen. 1 ticket kopen, 1 ticket gratis. Meer info op wheelofcinema.be.
10: De spelregels zijn duidelijk. Er is een grote tafel... En rond die tafel gaan mensen zitten. En die fileren de actualiteit van de week, zoals zij alleen dat durven. Eerlijke gesprekken van vier vrienden. Deze week zijn dat Annelien Korevits, Mark Koeken en Tom Bonen. En uiteraard mezelf, Ruben van Gucht. Happy Hour, elke vrijdag op VTM Go.
11: Nieuw, een wasmiddel waarmee je was en je budget goed draaien. Dat is
12: wauw!
11: Van Vibra.
13: Ah, papa, morgen heb ik turnen, hè?
12: Ja, ja.
13: En zaterdag Scouts Weekend.
12: Komt goed.
11: Als de was goed draait, draait het gezin goed. Vibra WeCare wasmiddel. 1,5 liter fles voor maar €2,99. Dat is
12: wauw!
11: Van Vibra.
14: 12 dagen, 3 sterke argumenten. 1 keuze, Opel. Een voorwaardelijke overnamebonus tot €5000. Tot 8 jaar speciale garantie en 2 jaar gratis onderhoud. 3 sterke argumenten om van deze uitzonderlijke aanbieding te profiteren. Het Opel Big Event. Van 7 tot 19 september met exclusieve aanbiedingen op het hele Opel gamma, inclusief de nieuwe Opel Astra. Ga snel langs bij je Opel verkooppunt voor het te laat is. Voorwaarden op opel.be.
15: Verzekeren volgens Argenta. Je van het kastje naar de muur sturen bij schade? Doen we niet. Voor je klaarstaan wanneer jij overstuur bent? Doen we wel. Argenta.
16: Zo simpel kan het zijn.
17: Bij Beobank krijgt uw vraag al de aandacht die ze verdient. Kies dus een bank waar elke vraag telt. Beobank. U bent goed omringd.
18: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Voorwaarden op pearl.be.
19: Hey schat, ik ben thuis met lekkere aardbeien.
20: Ah, super. Allee.
19: Ja, ja, het zijn Hoogstraten aardbeien.
20: Ah, dan is het goed.
19: En als je de QR-code scant, dan weet je van welke teler ze komen.
20: Oh, die zijn van eraf blijkbaar.
19: Hoogstraten aardbeien. De zoetste, de lekkerste, de beste.
21: Hoogstraten.
19: Hoogstraten aardbeien.
22: It's a Sunweb holiday.
23: Op skivakantie vanaf €299 per persoon. Inclusief skipas? Nooit gedacht. Toch gedaan? Met Sunweb.
24: Vincent Live.
25: Let's have some fun.

0: deuren van de Q-rechtbank gaan nu open.
1: Met de zaak van luisteraar Glenn. Dat is een fake naam natuurlijk. Glenn haalde jaren geleden een mopje uit met zijn kotgenoot. Rachel heet ze, zogezegd. Zij wou fit en gespierd worden en heeft proteïnepoeder gekocht. Maar Glenn heeft samen met een aantal andere kotgenoten dat gewisseld voor een mix van bloem- en vanillesuiker. Zij proefde het verschil niet. Zij was blij met haar spierontwikkeling. Maar tot op de dag van vandaag weet zij dus niet dat dat poeder gewisseld is. Is dat een onschuldige grap die vergeven kan worden of is dat echt niet oké? En moeten we dus Glenn veroordelen? Dat is de vraag waar we ons over buigen. Pauline, jij hebt daarnet al heel kort jouw mening gegeven door één woord te brullen terwijl ik het verhaal aan het vertellen was. Namelijk, ja, toen ik vroeg, moeten we hem veroordelen? Argument.
2: Ja, ik vind het gewoon super erg. Allee, ik snap mopjes uithalen en zo met elkaar. Ik snap deze mop niet echt of zo. Maar
1: echt?
2: Oké,
1: als het is een supergoeie joke.
2: Als het dan gebeurt, allemaal goed en wel.
1: Ja.
2: Maar biegt het dan ook op? Waarom zou je iemand zo lang aan het lijntje willen houden? Allee, zelfs tot op vandaag niet vertellen.
1: Maar ik kan mij dat zo inbeelden.
2: Wat er aan de hand is.
1: Zij waren van plan om die eerste keer dat zij daarvan dronk dat te vertellen. Want, nee, wacht. Ik ga ervan uit dat dus zij daar klaar zitten, zoals ze schrijft in zijn mail, en dat Rachel dat vies vindt. Dat ze dan kunnen zeggen, haha, het is een mopje, hier is je echte proteïnevoeder. Maar zij vond het lekker. Zij was ermee weg en plots is er een bubbel die je moet doorprikken. En dat, hebben ze, dat heeft niet gedurfd, denk ik.
2: Ja, maar sorry, als je de ballen hebt om een mop uit te halen, dan moet je ook de ballen hebben om het te vertellen, vind ik.
1: We gaan even...
2: Ik veroordeel.
1: Ja, ik vergeef, dus we gaan wat berichten erbij halen. Elke dag al hetzelfde. Maartje uit Zeelen zegt, veroordeeld. Ik zou ook kwaad zijn als iemand mijn thee verandert in water met afwasmiddel.
2: Klopt.
1: Ja, afwasmiddel is geen voedsel, dus dat is een onvergelijking. Elke uit Mechelen zegt volledig vergeven. Ik vind dat de dame het door had, denk ik. En dat ze het zo heeft volgehouden om de dader te doen denken dat het mislukt was. Om de joke te doorprikken. Lisa stuurt, als dit geen invloed heeft op gezondheid, vergeven. Ook Frederik zegt vrijspraak. Nu weet iedereen dat poedertjes placebo en geldklopperij zijn. veroordeeld stuurt Valerie. Na de eerste grap had hij de waarheid moeten zeggen. Ik ben het er mee eens. Na de eerste grap had hij het moeten zeggen, maar ik vind dan toch vergeven. Audio berichtje?
2: Ja.
3: Ik ga wel echt volledig voor de vergiffenis en voor de vrijspraak. Aha. Ik vind het een best nog wel een grappige mop. Het is echt heel erg onschuldig. Het zou veel erger zijn moesten ze het hebben omgewisseld voor iets anders. Dus ik denk dat bloem en vanille best nog oké is. En uiteindelijk, als haar meisje dan contenter is met haar spieren, des te beter.
1: Oké, we horen veel vergiffenis eigenlijk.
0: Vincent.
1: Maar Wouter uit Brugge, die denkt daar anders over. Dag Wouter.
4: Goedenavond Vincent.
1: Vertel eens, input.
4: Ik veroordeel hem.
1: Waarom?
4: Omdat hij... de grap op zich vind ik wel eigenlijk geslaagd, maar hij had het geen weken lang mogen laten naslepen.
1: We spreken over jaren in Wouter ondertussen. 10 jaar geleden.
4: Maar ja, heeft hem het nog altijd niet gezegd dan?
1: Nee, dit is zijn manier om ermee om te gaan, denk ik, de gewetensvroeging.
4: Ja, dat is zeker veroordeeld. De grap op zich vind ik wel geslaagd. En dat is, dat is op gebied... Daarop zou ik wel zeggen van, ja.
1: Alleen dan.
4: Klap. Ja, maar als het zo lang aansleept, het wordt toch tijd dat hij het...
1: Ik heb het gevoel dat dat is wat veel mensen vinden. Namelijk, na de eerste keer had hij het moeten vertellen. Iedereen neemt daar een soort andere conclusie uit. Vergeven of veroordelen. Ik heb de hele inbox van Q-Music geanalyseerd. En ik durf het bijna niet zeggen, want ik heb hier zowel met Wout als met Paulien twee mensen van het kamp veroordelen. Maar de meerderheid vergeeft. Luisteraar Glenn. Dus Glenn, als je dit hoort, je bent vergeven. Maar... misschien moet je Rachel even aanspreken en vertellen wat er 10 jaar geleden gebeurd is.
2: Toch niet, allee ja.
1: Ja, maar nee, maar wow, wanneer dan wel?
2: Maar ja...
1: Wouter, is Wouter er nog?
4: Ja, ik ben er nog.
1: Ja, dus we zijn nu 10 jaar later. Moet aanspreken of niet?
2: Maar nee, maar dat is toch kei raar. Allee, hoe slecht gaat Rachel zich dan nu voelen? Zo, oh nee. Dan heb je zo het gevoel dat je zelfs niet goed in de groep lag, denk ik.
1: Of beter laat dan nooit, Wouter. Wat denk jij? Moet je het nu nog vertellen of niet? Verjaard, ja.
4: Ja, beter laat dan nooit.
1: Ah ja, voilà, kijk. Dus er is eigenlijk geen oplossing voor dit alles. Iedereen weet iets anders. Wat

0: Desire van Jonas Blue. Ik vind het heerlijk. Sinds maandag doen we de Q-rechtbank en mogen mensen meningen hebben over alle gekkigheid die we op de radio vertellen, alle dingen die opgebiecht worden. En mensen gaan zo hard mee en nemen zo die terminologie van de rechtbank over. Spreken over in beroep gaan en de beklaagde en de veroordelen. Het is heel erg fijn. Maar de algemene conclusie is dus dat Glenn vergeven is. Hij kan verder. Als je zelf ook een verhaal hebt waarvan je denkt van misschien moet ik toch eens dat opbichten via de radio, dan kan je een anoniem mailtje sturen naar q-rechtbank@qmusic.be en dan speel je gewoon helemaal mee. Anoniem natuurlijk. Dus kan je gewoon luisteren terwijl we het op de radio over jouw verhaal hebben. Dus wat heb jij op je kerfstok? Laat het even weten via een mailtje.
1: De laatste nootjes.
0: Nu gaan we spreken over het einde van deze radioshow, want zometeen is het aan Timo weer al. Dit zijn de laatste nootjes van de laatste track van vandaag. Julie uit Gent aan de lijn. Dag Julie.
2: Hallo, dag Vincent.
0: Dat is nu wel een meezinger, dus die had je snel herkend, vermoed ik.
2: Ja, inderdaad.
0: Welk nummer zoeken we?
2: Another Love van Tom O'Dell.
0: Dat is volledig correct. Jij mag dat nummer nu aankondigen. 21 seconden, dat is een redelijk lange intro. Heb je iets voorbereid of is het op de bots?
2: Half, maar zeker geen 21 seconden.
0: Nice. 3, 2, 1, go!
2: Hallo iedereen. Een echte meezinger nu, dat je een goede dag hebt gehad. Of om er eens alles uit te smeten als je een slechte dag had. Geniet vooral van Another Love van Tom O'Dell. Geniet ervan.

0: denkt u dat het rijplezier is in een BMW tweedehandswagen? Zorgeloos. Want nu geniet u van 4 jaar garantie en gemoedsrust op grondig gecontroleerde tweedehandswagens met BMW Premium Selection Label. Dit aanbod geldt ook op onze 100% elektrische BMW's. Trouwens, hoeveel energie denkt u dat een tweedehands elektrische BMW nog heeft? Wel, het is meer dan u denkt. Info en voorwaarden op bmw.be.
1: Recupel. Een oude gsm die je niet meer gebruikt. Recycleer hem.
2: Licht het op, laat het op, wij het op stroom.
1: Tja, licht het op, laat het op, werkt het op stroom? Dan moet je recupellen in een recupelpunt. En die vind je in het recyclagepark of in de winkel.
3: Recupel. Stap in een Mercedes en je ervaart het meteen. Dat gevoel van thuiskomen.
4: Ervaar ook dat gevoel. Boek nu je testrit tijdens de Star Days en geniet van exclusieve voordelen bij erkend concessiehouder of op mercedesbenz.be.
5: De Mystery Dutchess van Connections.
6: Oh, Thailand. Die olifanten in het wild spotten in Koei Bori.
7: Doe me, gemist.
8: Mis geen enkele reiservaring en boek met een travel designer van Connections.
9: 7 uur, goedenavond, nieuws met Niels.
10: Een goeie avond. Ons land gaat meer en sneller helikopters vrijmaken om natuurbranden te blussen. Dat heeft defensieminister Theo Franke aangekondigd. Tegen volgende zomer moeten er 4 helikopters permanent beschikbaar zijn om uit te rukken. En de geplande aankoop van nieuwe helikopters wordt ook versneld. Dat was afgelopen zomer een van de problemen met die gigantische brand op de Hoge Venen. We waren toen te afhankelijk van andere Europese landen. En voetbal, Axel Witsel stopt nu echt bij de Rode Duivels. Dat heeft hij bekendgemaakt op sociale media. Na het WK in Qatar in 2022 zei hij dat ook al eens, maar toen ging hij toch door. Maar nu is het definitief, schrijft hij. Witsel is 37, hij speelde 140 wedstrijden voor ons land en hij kon daarin 12 keer scoren. En wielrennen dan. De Fransman Aubin Sparvel heeft de grote prijs van Wallonië gewonnen. Hij haalde het in een sprint voor een andere Fransman, Romain Grégoire. Onze landgenoot Milan Fretin werd derde. Sparvel is 20 jaar. Het is nog maar de tweede profzege uit zijn carrière. En ook in de ronde van Slowakije ging de zege naar een Fransman, naar Paul Magnier. Hij won in de eerste etappe de massasprint. Onze landgenoot Jente Biermans werd tweede, de Noor Sander Granberg derde. De ronde van Slowakije duurt nog tot en met zondag. En dan nog het weer. Vanavond overwegend droog, maar lokaal kans op een bui. Het koelt af tot een graad of 10. Morgen start bewolkt met in de namiddag kans op regen aan de kust en 19 graden.
9: Dankjewel, Niels. 6 files waar je meer dan 5 minuten verliest. De langste die staat op de Brusselse Buitenring. 10 minuten erbij daar tussen Grimbergen en Jette. En verder ook nog 5 tussen Sint-Stevens-Woluwe en Zaventem. En nog eens 5 tussen Diegem en Machelen-Woluwelaan. Op de A12 richting Antwerpen moet je er 10 minuten bij tellen tussen Aartselaar, Kleidaanlaan, Kontigse Steenweg. Op de E313 5 minuten tussen Rans en Antwerpen-Oost. En tenslotte nog 1 file op de E40 richting Brussel. Daar tel je er nog 10 bij tussen Ternat en Sint-Agatha-Berchem.
11: Music. Timo Pirella.
9: Chaka. Breek de week in 2. We maken er een dik feest van vanavond. Fijn dat je naar Q Music luistert. Dat was een goede beslissing.

0: Je zou het misschien bijna vergeten, maar deze hit is dus echt al ouder dan dat je denkt, hè. 4 jaar geleden uitgekomen. I'm Good, David Guetta en B.B. Rexha. Zeg, en ik ben zo blij dat ik dit kan zeggen. Ik zei het toch! Ah, ik zei het toch, ja. Gisteren de hele dag gehoord op de redactie van Q-Music. Ja, ga maar snel buiten eten. Want het is de laatste schone dag van het jaar. Hè? Het laatste zonnetje van de zomer, daarna is het gedaan. Heb ik gisteren de hele dag gehoord hier op de vloer. Maar ja, ik weet niet of je vandaag uit je raam hebt gekeken of je vandaag een stap buiten hebt gezet. Hé, hey, potverdikke. Opnieuw de hele dag kunnen genieten van de zon. Daar zijn we allemaal heel blij om, denk ik. Echt fantastisch, toch? Daar straks rond 4 uur zat ik nog in de auto. In de namiddag, hè. Toen was het 28 graden buiten. Dat is toch stevig. Prachtige dag. Geen idee of jij er een beetje van hebt kunnen genieten. Het is te hopen van wel. Straks, net na 8 uur, dan gaat de zon onder. En zowel daarvoor als erna verzorg ik jou nog van goede muziek op de radio. Gepast voor elk plan dat je vanavond ook maar kan hebben. En één ding moet je weten. De Q-app die staat hier paraat voor jou. Je bent meer dan welkom daar. Met nu.
1: Deze hit is nieuw bij Q.
0: Gloednieuwe muziek van de Belgisch-Nederlandse Judith. Dit is You Did Not Sign Up For This. Goeie.

0: Ik kom Judith wel eens tegen op TikTok tegenwoordig. En er is één ding dat mij altijd opvalt. In haar video's. Ah, wel, Judith is dus zowel van België als van Nederland. Het is een van de twee, ofwel is ze geboren in België en dan in Nederland gaan wonen, of andersom, ik weet het niet. Ze heeft in ieder geval beide accenten. Dus als je Judith hoort babbelen in het Nederlands, dan kan je eigenlijk echt niet afleiden van waar ze komt. Je moet eens even luisteren.
1: Binnen 18 dagen en 10 uur komt mijn eerste album uit.
2: Vind ik zo heftig.
1: Dan werk je 2 jaar lang aan iets.
2: En opeens staat het gewoon op Spotify.
1: Om 12 uur slechts. Gewoon loeso.
2: Vind ik heel heftig.
0: Dat is toch gek, hè? Zo echt een beetje van beide accenten. Heel cool.

0: weet niet of jij een beetje ruimte hebt om te springen waar dat jij nu naar de radio aan het luisteren bent. Ik kan dat wel, want ik zit in een radiostudio. En ik heb ook net echt gesprongen. En zonder zeven, er is hier keiveel confetti uit het plafond gevallen. Het is toch allemaal confetti van Elke Beller Wint gisteren. Bij Maarten en Dorothee. Ik zie overal waar ik kijk gewoon confetti hangen. Maar kijk, wat, daar wil ik het niet over hebben. Wel iets anders, want strafnieuws vandaag. Kim Kardashian, die werd in 2016, ik weet niet of je dat nog weet, beroofd voor enkele miljoenen euro's aan sieraden in Parijs. Zij heeft nu, 10 jaar later, een schadevergoeding gekregen daarvoor. Nu, ik moet zeggen, het is een beetje een delicate zaak. De juwelen die zijn nooit teruggevonden. Maar ik zeg delicaat, want de vrouw, Kim Kardashian, die is natuurlijk al steenrijk. Die weet niet wat hij met al haar geld moet doen. Dan kan je misschien dus ook wel denken, ja, moet daar dan nog eens een hoop geld bovenop komen als schadevergoeding omdat ze overvallen is? Wel, ik neem je zo meteen even mee naar die bewuste nacht in 2016, toen het allemaal gebeurde. En vooral, ik wil je even vertellen hoeveel euro dat Kim Kardashian nu weer extra in haar zak mag steken als schadevergoeding voor het feit dat ze toen beroofd is. Ik denk echt dat je dat bedrag nooit in je leven gaat kunnen raden.
1: Een McValue menu van McDo voor €5,90, dat is... Jup, nu krijg je een frietje, een drankje en 2 McValue toppers naar keuze voor maar €5,90. En dat is pas... Info en voorwaarden op mcdonalds.be.
2: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie?
3: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
2: Tot 10 jaar?
3: Ja, en nu in september tijdens de Nissan Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
2: Hé, maar nu heb je echt mijn aandacht.
3: Profiteer tijdens de Nissan Days van de Nissan Qashqai vanaf €25.990. Ontdek ook onze uitzonderlijke aanbiedingen op het volledige SUV-gamma bij uw Nissan concessiehouder. Info en voorwaarden op nissan.be.
4: Proximus stelt voor het snelste 5G voor je zaak. Wat een verschil.
5: Ja, ik probeer hier foto's van de werf door te sturen. Maar wel liefst voor dat gebouw af is.
4: Upload ultrasnel met 5G. Nu met 80 gigabyte voor €16 per maand, 12 maanden lang. Info op proximus.be/businessmobile. Proximus.
6: Mevrouw de makelaar, kijk, wij zouden heel graag een bod doen, maar wij hebben nog geen haalbaarheidsattest.
7: Geen enkel probleem. Daarvoor doen wij beroep op...
8: Immoscoop, man!
7: Een zeer serieuze partij.
6: Serieus? Ja, maar die draagt een laken op zijn rug.
8: Excuseer, dat is wel mijn cape, hè?
7: Ja, dat is een cape.
6: Ah, een cape?
8: Ja, met een cape, ja. En als je zo verder doet, dan kun je naar je haalbaarheidsattest fluiten.
9: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
4: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via immoscoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
8: Immoscoop, man!
10: Samen zorgen voor een goede start? Het is back to school bij Mediamarkt. Maak bij elke aankoop het verschil voor jongeren in moeilijkheden. Doe een gift in onze winkels en geef zo iedereen een extra duwtje in de rug. Mediamarkt.
11: De Oosterweelverbinding maakt vaart. We maken de Antwerpse ring rond, onder de grond. Laat je niet verrassen door de werken. Check oosterweelverbinding.be. Bedankt voor je geduld.
12: Bij Kruidvat betaal je geen haar te veel. Nu, heel veel haarverzorging, styling en kleuring van Garnier. 2+1, gratis.
13: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
14: Het is British Week bij Mini, dus keep left. Als je ons komt bezoeken, zeg gerust a blimey. Als je voor de Mini van je dromen staat en vooral keep calm als je hem koopt. Want wie weet, betalen we hem terug. Kom tussen 19 en 26 september langs bij je Mini-partner en krijg je Mini misschien terugbetaald. Info en voorwaarden op mini.be.
15: Altijd goed verbonden met de on-engagementen van Orange. Geniet nu levenslang van €18 korting per maand met Livebox Giga. Supersnel en onbeperkt internet en 70 giga mobiele data. Orange is er. Voorwaarden op orange.be.
16: En er trekt een actieve onweerszone over het land met...
17: Oh, schat, kijk eens naar de lucht. Amai, dat is volledig grijs.
18: Och, en onze auto staat op de oprit. Oh. Oei, dat staat hier vol bomen. Ja. Weet je wat dat zo'n tak weegt? Zeg, ons verzekering is toch nog in orde?
17: Sst. Hey Kate, welke verzekeringen hebben wij? Eerst een volledig overzicht. Ja, ja, het is in orde.
18: Oef, dat is een pak van mijn hart.
17: Ja, ja, oh. Ja,
19: je schadeverzekeringen vlot afsluiten, opvolgen of schade aangeven? No stress. Kadit. KBC beweegt met je mee.
20: Kan jij weer staan aan de Belgica? De 100% Belgische appel? Heerlijk uit het vuistje. Sappig en perfect voor elk tussendoormoment. Belgica Appels van Bellorta. Knaldi.
21: Nu bij Aldi 1 plus 1 gratis op blauwe druiven. Dat is 1 kilo verse druiven voor de knaldiprijs van maar €2,19. Aldi, altijd slim.
22: Timo Pirera.
20: Heerlijk uit het vuistje.
23: You played it cool and I played it dumb. Don't you think I'm a little too young to be messed with like that?

0: vrijdag, dan brengt ze een nieuwe hit uit. Ik ben heel benieuwd wat dat dan gaat zijn. Freya Sky en Silent Treatment, Back Your Music. Zeg, ik wil je even mee terugnemen naar de nacht van 2 op 3 oktober 2016. Bijna 10 jaar geleden dus. 5 gewapende mannen, verkleed als politieagenten, die wandelen het luxe hotel binnen. Waar op dat moment mevrouw Kim Kardashian zit tijdens de Paris Fashion Week. Ze weten in welke kamer ze moeten binnendringen. Dat doen ze ook heel smooth. Ze doen de deur open. En dan gooien ze Kim Kardashian op het bed. Ze binden haar vast met de tie wraps. Ze bedreigen haar met een pistool. Die krijgt ze zo in haar zij van zwijgen. Hè? Ze zwijgt dan dus ook. Kim Kardashian, zo bang als iets natuurlijk. Ze slepen Kim naar de badkamer waar ze zich even in stilte moet bezighouden. Ondertussen stelen die stoute mannen de juwelen van Kim Kardashian, waaronder haar verlovingsring van bijna $4 miljoen. Die kreeg ze toen nog van Kanye West. En eigenlijk zo makkelijk was het. Want daarna wandelen de boeven terug op een gemakje naar buiten. En Kim Kardashian die zit nog altijd vast in de badkamer. Maar die weet zichzelf ook los te maken aan de pompbak. En dan verstopt ze zich in de kast, want ze weet natuurlijk niet of die mensen daar nog in de buurt zijn. Nu, dat is 10 jaar geleden gebeurd. Ondertussen, die mannen zijn gestraft. Die hebben 8 jaar in de gevangenis gezeten. En nu stond er vandaag in de krant dat Kim Kardashian daarvoor ook een schadevergoeding krijgt. Maar ja, die vrouw die heeft al zoveel geld, die is al steenrijk. Heeft die dan nog zo'n schadevergoeding nodig, vraag ik mij af. En vooral, hoeveel is die schadevergoeding dan? Veel mensen die het even proberen te raden in de Q-app. Er zijn veel mensen die denken ja, dat over miljoenen gaat. Ik kan je zeggen, dat is niet waar. Weet je wat de schadevergoeding is voor Kim Kardashian? Het is 1 euro. Ja, een symbolische vergoeding van 1 euro heeft ze gekregen vandaag. Dat was het nieuws ook. Ja, ik weet niet of dat interessant genoeg was om te vertellen op Q. Bij deze heb ik het toch gedaan. Ik vond het wel straf. Ik vind het vooral Kim Kardashian, echte zakenvrouw, een hele slechte deal. 1 euro en haar halsding van 4 miljoen is gepikt. Hallo zeg.
1: Q.

Oh, het is echt een verhaal, hè? Een verhaal in een liedje. Ik vind dat crazy. Eminem en Stan Back You. Zometeen een nummer van deze DJ. Maar niet dit liedje. Wel een andere hit die hij maakte. Eerst nog even kijken naar de weg, want er staan nog altijd 4 files. Op de E40 richting Brussel moet hij er 10 bij tellen. En dat tussen Ternat en Sint-Agatha-Berchem. Op de Brusselse buitenring 7 minuten tussen Strombeek-Bever en Jette. Ook 6 minuten tussen Sint-Stevens-Woluwe en Diegem. En geen mop, ook 5 minuten tussen Diegem en Machelen-Woluwelaan. Mocht je toch nog op een andere plek stilstaan, dan weet je dat het daar een beetje vlotter gaat. Mobilera.

0: Ja, haha, dit is dus gemaakt door dezelfde DJ die ook dit maakte. Oh yeah, Gigi D'Agostino. Een echte Italiaan, hoe kan het ook anders? Q-music. Zeg, we hadden het gisteren op de radio over een onderwerp waar eigenlijk echt wel heel veel om te doen was in de Q-app. Dus ik dacht misschien wel leuk om daar nu nog eventjes over door te babbelen. Gisteren tijdens de ochtendshow won elke Belg 20.000 euro om te gaan shoppen bij de IKEA. Dat betekent dat wij heel veel geld hebben weggegeven aan heel veel mensen. En ja, mensen worden daar heel blij van ook.
1: Hallo?
2: Sarah?
1: Sarah? Ja, hallo?
2: Je wint 20.000 euro shopbudget van IKEA! Nee.
1: Oh my god. Sarah. Sorry, ben ik aan het wenen.
0: Maar ja, je zou voor minder wenen, toch? Amai, Sarah was zo gelukkig, echt waar. Nu, gisteren ging het dus er even over van 20.000 euro om te gaan shoppen in de IKEA. Stel nu dat jij nu 20.000 euro in je handen krijgt en je moet dat vandaag nog opmaken. Dat is de vraag die ik gisteren kreeg na de uitzending. Ja, ik weet er niet meteen een antwoord op eigenlijk. Als het vandaag nog op moet, wat zou je dan doen? Jij misschien wel. Ik ben op zoek naar het gekste antwoord. Mag dat even doorsturen in de Q-app. Zo, 20.000 euro in het handje. Het moet zo meteen op.
3: Vincent Virus is terug. Uitgerust? Totaal niet. Maar hij heeft jullie keihard gemist.
4: En daarom zeg ik gewoon yes op al jouw dromen.
3: Racen tegen Koen Wouters op het circuit van Zolder.
4: Yes.
3: Een nieuwe PlayStation om urenlang GTA op te spelen.
4: Yes.
3: Een helikoptervlucht naar je oma.
4: Yes.
3: Vincent Live presenteert Yes Day. Op welke vraag wil jij yes krijgen? Vraag het in de Q-app. Vincent Live. Yes Day. Volgende week woensdag. De hele dag bij Q.
5: Q-music. Q sounds better with you.
6: Yes zeggen tegen het huis van je dromen. Jij kunt da. Imo.
7: Yes, Imo!
6: Jij, die altijd een oplossing vindt. Jij, die altijd anderen wil helpen.
8: Nog even, alles goed.
6: Jij, die altijd de juiste reflexen hebt. Jij, die altijd tot het uiterste gaat.
9: Come on.
6: Er zit defensie in jou. Vind de job die bij jou past op mail.be. Werken bij Defensie. Meer dan een job. Een missie. Van psychotherapie tot osteopathie. Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek jouw welzijnsvoordelen op heelan.be. Heelan. Helemaal welzijn.
10: Dit is Tony. Tony is niet de cha-cha-cha aan het dansen. Tony is klant geworden bij Yuzu voor zijn autoverzekering. En zijn overstap heeft Yuzu stap voor stap vlotjes begeleid. Dat is cha-cha-chill, denkt Tony. Wil jij ook een team dat je stap voor stap begeleidt voor je autoverzekering? Word Yuzu, zonder gedoe. Scherpe prijs, strafverzekerd. De autoverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
11: Mama, is mijn broodels klaar?
12: Ja, schatteke, uw boterhammetjes en verse aardbeidjes.
13: Zeg, Hoogstraten aardbeien, hè?
11: Ah, dan is het goed. Die zijn echt zo lekker.
14: Ja. Hoogstraten aardbeien. De zoetste, de lekkerste, de beste.
15: Hoogstraten. Na-na-na-na-na-na.
14: Hoogstraten aardbeien.
16: Ka-ching! Ja, je hoort het goed. Het is ka-ching bij Corendon. Voor de nazomer en winterzon profiteer je van extra voordelige vakantiedeals. Dat betekent dezelfde zon, dezelfde mooie hotels, maar dan extra scherp geprijsd. Ka-ching! Corendon.
10: Houd deze winter de warmte binnen met nieuwe ramen en deuren van Belisol. Van A tot Z geregeld. Altijd zeker.
17: B-bad. Zeg, is de milieubijdrage voor je thuisbatterij betaald? Zodat die klaar is om binnen enkele jaren opgehaald te worden en jij extra kosten bespaart.
18: Oh.
17: Geen paniek. Check gewoon of je thuisbatterij recyclaar is.
18: Check.
17: Gebruik onze handige tool op recyclaar.be.
19: B-bad.
17: Samen recycleren, beter voor ons allemaal.

0: Nelly Furtado en Say It Right Back Music. Een heel erg goede avond. Fijn dat je luistert naar de radio. Stel dat jij plots 20.000 euro krijgt in je handen. En je moet daarmee vanavond alles opmaken. Al ja, je moet heel dat geld vanavond spenderen. En wat zou je dat dan doen? Dat was mijn vraag daarnet. Er komen keiveel berichten binnen. Ja, heel veel mensen die meubels willen. En dat is logisch natuurlijk. Veel mensen die op een nieuwe auto willen kopen of op vakantie willen gaan. Zelfs iemand die voor 20.000 euro honden wil redden uit het asiel. Dat vind ik wel echt heel mooi. Dan heb je ook nog Stan. Hallo, dag Stan. Goedenavond.
1: Goedenavond, Timo.
0: Hallo. Zeg, jij hebt wel heel duidelijke plannen als ik jou nu 20.000 euro zou geven.
1: Dat klopt. Zeker. Jawel.
0: Wat zou je doen?
1: Ik zou ofwel een nieuwe mountainbike gaan kopen voor de fietsmaker. Ook al heb ik er zeker al niet genoeg. Of in mijn nieuwe auto een grote subwoofer laten bouwen. Omdat ik die toch wel echt mis eigenlijk.
0: Ah ja, voor de base. Stan, een fiets, een mountainbike kost dat 20.000 euro, nee toch?
1: Je hebt er, maar die zijn wel echt heel exclusief aan.
0: Oh, amai.
1: Maar dan heb je nog een budget over, hè. Een normaal, ja, ik denk toch wel, het zotste dat ik hier heb staan is toch wel rond de 11. Moet ik verliegen.
0: Wat?
1: Ja.
0: Stan, is dat echt? Heb jij een mountainbike van 11.000 euro?
1: Ja.
0: Wacht, maar wat doet dat dan? Is dat dan een elektrische mountainbike?
1: Nee. Huh? Echt gewoon een professionele. Waar je echt koers mee rijdt.
0: Maar 11.000 euro?
1: Ja. En dat is tegenwoordig nog regelmatig nog goedkoop in die wereld, soms.
0: Amai, daar zak mijn broek nu even echt vanaf. Maar is dat dan de Lamborghini onder de fietsen?
1: Echt zo, als je een auto gaat kopen, echt zo het topmodel, waar je echt alles en alles op hebt staan.
0: Ah ja, oké. Noem eens één snufje dat erop staat dan, waar je dan heel trots op bent.
1: Toch wel zo het elektronisch schakelen, toch wel zeker.
0: Ah ja, oké. Dat je dat niet zelf moet doen. Je moet dat waarschijnlijk wel draaien met je hand, maar dan...
1: Zo op een knopje drukken gewoon.
0: Oh,
1: heel simpel eigenlijk.
0: Oh, cool.
1: Gelijk op het toetsenbord, dat je op een knopje drukt gewoon.
0: Oké, maar als je het zo zegt, dan zou ik het ook meteen kopen. Amai, dat klinkt wel de moeite dan.
1: Ja, inderdaad.
0: Amai, ik vind het crazy, dat is heel veel geld. Ben je dan een professional mountainbiker of is het gewoon een hobby?
1: Ik vind het altijd lastig om te zeggen professional. Ik rij wel wedstrijden, dat wel.
0: Ah ja, oké. Dus ja, dan mogen we toch wel bijna zeggen professional. Hè? Heb je die fiets al bijna terugverdiend of...
1: Dat weet ik niet. Dat blijft meestal wel rollen, dat geld. Meestal ook nieuwe onderdelen en zo, dus...
0: Oké. Okay. Amai, Stan, maar je klinkt wel... Nee, oké. Okay. Maar je klinkt wel als iemand die het wel goed onder controle heeft. Ik vind dat heel cool. En dan, die subwoofer, dat is gewoon leuk, hè. Gewoon als je op de autostrade rijdt, boom, boom, boom.
1: Inderdaad. Of gewoon door het centrum, door de stad. door het centrum van het dorp, want een boerendorp, dus...
0: Maar dat is een beetje marginale, dat mag je niet doen, hè, Stan. Niet te luid, hè.
1: Ja, ik weet het. Dat het heel af en toe is.
0: Oh, zet je zo'n Johnny?
1: Nee, zeker niet.
0: Dan is het goed. Oké, dan is het goed. Want anders dan is heel mijn mooi beeld van u weg, hè, Stan.
1: Nee. Dan ben ik zeker niet...
0: Oké. Gewoon Stan, geen Johnny.
1: Nee, inderdaad. Klopt.
0: Zeg, veel succes nog met de mountainbike en nog een heel fijne avond. Salut, Stan. Yo.
1: Dankjewel, jij ook. Salut.

0: weet eigenlijk niet wat ze zegt zo op het einde. You hate the fucking law? Ah nee, lot. L-O-T, you hate the fucking lot. Dat was Lola Young met Messi bij Q-Music. Berichtje ondertussen in de Q-app van Ferre. Ferre zegt, Timo, kan je alsjeblieft zometeen Pomme Queen spelen? Pomme Queen, referentie naar Pommelien Thijs natuurlijk. Ik moet zeggen, die staat eigenlijk niet in de playlist vanavond. Wel de Pommelien Thijs van Amerika. Not really sure how to feel about. Dat is ook leuk, hè? Rihanna komt eraan straks.
1: Mannekes, kijk eens mijn nieuwe kamer.
2: Oh. Dat is het zachtste groen dat ik ooit zag.
1: Zo fris en stralend. Dat is nu de nieuwe levenskleur van 2027. Soulful Sage.
2: Ja, ik wil heel ons huis schilderen.
1: En wel, Gamma geeft nu 25% korting.
3: Allega's.
4: Naar Gamma.
5: Ontdek Soulful Sage en krijg 25% korting op alle Levis Ambiance verf. In de winkel en de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
1: Gamma, jouw verfexpert.
6: Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
7: Ja, probleem. Ik wil een filmpje van mijn voorgerecht sharen, maar wel liefst voor het dessert er is.
6: Upload aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
0: 8 uur, goedenavond. Nieuws met Niels.
8: Een goede avond. Een drone op de luchthaven van Charleroi, dat laat de luchtverkeersleider Skies weten. Daardoor lag het vliegverkeer een half uur stil. De dronepiloot kon gepakt worden. Het bleek iemand die daar in zijn vrije tijd mee bezig is. Vorige week werden er ook al 2 drones gespot op en rond Brussels Airport. Wie daarachter zat is nog altijd niet duidelijk. En het Vlaams departement Mobiliteit is getroffen door hackers, dat meldt het departement zelf. Een van hun e-mailaccounts is gehackt en zo konden de hackers via dat mailadres phishingmails uitsturen. Ze vroegen bijvoorbeeld bankgegevens op. Het is nog niet duidelijk hoeveel mensen daarop ingegaan zijn. Er zijn vorig jaar in Europa 116 mensen om het leven gekomen bij een ongeval met voertuigen in de lucht. Dat zijn er 25 meer dan in 2024, dat laat de Europese Statistiekdienst weten. Het gaat voor alle duidelijkheid om meer dan enkel vliegtuigongevallen. Dat is wel het grootste aandeel, 79 slachtoffers. Maar er vielen ook doden bij ongevallen met helikopters en zweefvliegtuigen. 1 iemand kwam om het leven bij een crash met een luchtballon. En nog voetbal. Axel Witsel stopt nu echt bij de Rode Duivels. Dat heeft hij bekendgemaakt op sociale media. Na het WK in Qatar in 2022 zei hij dat ook al eens, maar toen ging hij toch nog door. Maar nu is het definitief, schrijft hij. Witsel is 37. Hij speelde 140 wedstrijden voor ons land en kon daarin 12 keer scoren. Vanavond overwegend droog, maar lokaal kans op een bui. Het koelt af tot een graad of 10. Morgen start bewolkt met in de namiddag kans op regen aan de kust en 19 graden.
0: Dankjewel, Niels. Allee jong, zo stoppen en dan toch nog doorgaan en dan alweer stoppen. Ik ben benieuwd of die zo toch nog eens gaat zeggen, mopje. Ik zal nog even blijven tot het EK. Toch, die Witsel? Waarschijnlijk wel, hè. Even kijken op de weg, er staat nog altijd 1 file van 5 minuten. Die staat op de Brusselse buitenring. En dat tussen Strombeek, Bever en Jette. Mocht je toch nog op een andere plek stilstaan, gaat het daar een beetje vlotter.
9: Music. Timo Pirella.
0: Volgens Jonas uit Mechelen is woensdag de beste dag van de week, want het is frietjesdag. Hey, geniet ervan, makker. Wij gaan dat nu vieren.

zeggen, een hele goede avond. Fijn dat je je music hebt opgezet op deze 16 september. Het was een schone dag. Het was lekker zonnig, hè, zoals gisteren voorspeld. Ik heb de hele dag op kantoor gezeten vandaag, tot zo, ik denk ergens 4 uur in de namiddag. Dan zo heel eventjes buiten gekomen. En mannetjes lief, als je dan zo opeens buiten komt, dan overvalt die zon en die hitte jou echt wel. Hè. Het was echt een goed nazomertje vandaag. Ja, en vrijdag, zaterdag en zondag gaat dat precies ook nog zo zijn. Dus bereid je voor om nog zo een terrasje te gaan doen misschien. Dat is natuurlijk nooit slecht. Hoe zag jouw woensdag er ondertussen uit? En hoe vier jij de break de week vanavond? Het is woensdag, helft van de werkweek. Het berichtje van Lotte uit Hasselt in de Q-app. Zij had een vrije dag genomen vandaag van het werk, omdat ze een hondendate heeft gehad met haar beste vriendin. Waarmee ze dan denk ik niet bedoelt dat haar beste vriendin een hond is. Wel dat ze gewoon met de twee hondjes hebben afgesproken. Dat klinkt dan wel weer heel gezellig, hè? Je weet dat de Q-app nog de hele avond ook voor jouw berichtjes open staat, want de radio kan natuurlijk helpen met alles, hè? Allee, gewoon dat je het weet bij deze. Zometeen alles geven op de nieuwe muziek van Lucas en Steve. Eerst even bekomen met Rihanna.

0: woensdagavond even tot rust komen. Met Rihanna en de man die we ook altijd vergeten vermelden, natuurlijk de mooie mannenstem in dit liedje, Mickey Echo. Je weet wel, de zanger uit Nashville die toevallig ook jarig is op 17 december. Bij deze.
1: Deze hit is nieuw bij Q.
0: En nu helemaal anders. We gaan bonken op de nieuwe van Lucas en Steve.

leuk, hè? De nieuwe van Lucas en Steve, All I Know. Zeg, ik weet niet of jij een thuiskijker of een familiekijker bent, of misschien geen van de twee kijker, dat kan ook natuurlijk. Mocht je een thuiskijker zijn, dan is er je de laatste tijd iets misschien niet opgevallen. Maar toch veranderd. Ja, de acteurs en de decors zijn allemaal verhuisd naar een nieuwe studio in Herent. Dus eerst zaten ze in een heel oud gebouw blijkbaar. Maar het is nu dus een mega modern gebouw, helemaal van thuis zelf. Dus alles daar is thuis. Ze hebben dan een grote thuisrefter bijvoorbeeld, waar ze kunnen eten. Een thuis make-up ruimte. Een thuis kapper. Een thuis toilet. Hè? Misschien zelfs meerdere thuis toiletten. Een grote thuisparking voor alle acteurs hebben ze ook. Maar dus ook alle decors zijn naar daar verhuisd. Want blijkbaar waren die oude studio's in Leuven echt geen menselijke plek meer om te zijn. De acteurs die konden daar zelfs ziektes oplopen door de staat van de decors en van het gebouw zelf. Ik zal je zo meteen even een getuigenis laten horen van een van de acteurs zelfs. Het is

0: bad memories. Stuurt er iemand, is dat echt van thuis of heb je dat net verzonnen? Nee, ik heb dat niet verzonnen. Het is echt waar. Ja, je kent thuis natuurlijk, hè, van de soap, thuis, elke dag op televisie. Thuis is verhuisd naar een nieuwe thuis. Ja, hun decors, hun schminkkamers, kostuumafdeling, alles zit nu dus in een nieuw, modern gebouw. De hele reuten met daar bij elkaar. Een lekker, modern, tof, mooi, schoon gebouw. In Herent ligt het. En dat was blijkbaar dringend nodig. Want als we de acteurs van thuis moeten geloven, dan waren de werkomstandigheden in de oude studio's, waar ze dus, ja, ik weet niet hoe lang je loopt thuis, al 30 jaar, waren die schrijnend aan het worden. Erbarmelijke omstandigheden. Dat vertelden enkele acteurs vandaag in de podcast Achter de Schermen. Als je mij niet gelooft, moet maar eens even zelf luisteren.
1: Maar mogen, ja, het bestaat niet meer.
2: Ja, we mogen dat wel zeggen.
1: Ja, dat is een oud gebouw, dus daar zaten wel wat gaten in en zo. En daar vlogen dan duiven in of andere vogeltjes of beestjes. Ja. Die dan wel eens stierven.
3: Ah ja,
1: ergens.
3: Oh ja.
1: Die dan
3: spijtig
1: ontbinden en daar beestjes krijgen.
2: Ah ja, daar vielen maaien uit het plafond.
1: Uit het plafond.
3: Ja, maden. Ja.
1: Mensen op hun kop.
0: Beeldje vinden, je bent aan het werk. Maden op je hoofd, dat is nu toch echt heel vuil. Beeld je zin misschien gewoon dat je 's ochtends zo thuis bent, dan voor je job naar thuis rijdt en dat er dan maden op je hoofd vallen. En dan blijf je toch liever thuis eigenlijk. Allee, ja, de eerste thuis, hè, ja.

Het enige wat je nodig hebt, is een presentator die goed kan babbelen. En Q-music op je woensdagavond, dan is het altijd feest. Oh, zometeen echt een hit. Dan gaat het feestje pas echt starten. Het heet ook letterlijk zo. Laat het feestje starten. Komt er zo meteen aan. Eerst wil ik toch al even een kleine disclaimer geven. In het komende half uur ga ik iets doen op de radio. Ik heb dat niet verteld tegen mijn baas. En ook niet tegen mijn collega QDJ. Dus ik weet niet of die daar boos over gaan zijn. Dus ik zou gewoon alles wat er in het komende half uur gebeurt even tussen ons willen houden. Laat dat vooral, ga het tegen niemand zeggen. Het wordt wel leuk, denk ik. Dat is voor zo. Eerst krijg je nog Teddy Swims en dan dat liedje van Laat het feestje maar starten.

0: Oh ja, laat het feestje maar starten. Hè? Maar dan in het Engels. The Black Eyed Peas en Let's Get It Started. Fantastische platen.
1: Vincent Live presenteert Yes Day.
0: Maar ja, vandaag aangekondigd bij Vincent Live. Volgende week woensdag is het de hele dag lang Yes Day bij Q Music. Wat betekent dat? Ah, wel, alles wat jij vraagt, daarop gaat hij yes zeggen. Dus alles wat je vraagt op de radio, hij zegt yes. Kan dus van alles betekenen. Dus bijvoorbeeld de vraag, mag ik een keer gaan bungee jumpen op uw kosten? Dan zegt hij yes. Mag ik een keer gaan uit eten op uw kosten? Yes. Mag ik een keer passen op uw kindje June? Daar gaat hij dan yes op zeggen, maar ik denk wel dat zijn vriendin Emma Salde dan wel nee gaat zeggen. Zou ook een beetje gek zijn eigenlijk, hè? In ieder geval, alles kan. Ik vind dat een heel coole actie. Hij gaat dat dus echt de hele dag doen, van 's ochtends tot 's avonds. Dus volgende week woensdag, zet die datum al even in je agenda. Dan moet je alles aan Vincent Veres vragen. En daarom dacht ik, om die actie al een beetje in de kijker te zetten, extra, hè, op een woensdagavond, zal ik vanavond ook al een kleine stunt doen op de radio. Met toch in het achterhoofd, wel voor jou, dat het budget van deze radio-uitzending om dit uur toch wel beduidend kleiner is dan het budget van Vincent Live. Gewoon dat je het weet, hè. Maar dus, ik wil bij deze wel officieel aankondigen. Vanavond bij Q Music is het... Ik ga zien wat ik voor u kan doen. Day. Dus ik speel vanavond, nog tot 10 uur. Ik ga zien wat ik voor u kan doen. Day. Dus als ik jou met iets kan helpen vanavond, om het even wat, dan mag je het even vragen in de Q-app. Ja. En dan zal ik sowieso zeggen, ik ga zien wat ik voor u kan doen. Ja. Kleine problemen fixen, een liedje draaien op de radio, iemand bedanken, misschien die je nog nooit bedankt hebt, op de radio kan dat dan. Een pizza voor jou bestellen. Maar nogmaals, mijn budget is dus wel een beetje kleiner dan dat van Vincent, dus je gaat hem wel zelf moeten betalen. Maar ik kan hem wel voor jou bestellen. Al jouw wensen mag je nu doorsturen in de Q-app en dan zie ik zo meteen wat ik voor u kan doen.
1: Gisteren bij Maarten en Dorothee.
2: Hallo, met Maarten en Dorothee.
1: Elke beller won
2: een nieuwe thuis zonder verhuis.
3: Kerin, zijn jullie in 20.000 euro shopping? Yeah!
4: Ik ga er een paar mensen zo gelukkig mee maken.
5: Jimmy, even serieus.
3: Je wint een nieuwe thuis zonder verhuis.
4: Hallo?
5: Sarah?
3: Je wint 20.000 euro shopbudget van Ikea. Yeah. Daphne, Dirk de Stad.
4: Oh my god.
3: Je wint 20.000 euro.
1: Wat gaan ze nog uit hun mouw toveren?
4: Dit kan niet.
6: Dit kan wel.
1: Alles kan. Alleen bij Maarten en Dorothee.
7: Zalig.
1: Morgen zijn ze er weer.
8: Stap in een Mercedes en je ervaart het meteen. Dat gevoel van thuiskomen.
9: Ervaar ook dat gevoel in de nieuwe elektrische C-klasse. Nu met exclusieve Stardays-voordelen. Ontdek hem bij je erkend concessiehouder of op mercedesbenz.be.
8: Jij, die altijd een oplossing vindt. Jij, die altijd anderen wil helpen.
10: Nog even, alles goed.
8: Jij, die altijd de juiste reflexen hebt. Jij, die altijd tot het uiterste gaat.
11: Come on.
8: Er zit defensie in jou. Vind de job die bij jou past op mil.be. Werken bij defensie. Meer dan een job. Een missie.

0: vandaag aangekondigd bij Q-Music. Volgende week, woensdag, is het de hele dag Yes Day. En dan zegt Vincent Virus op alles yes. En dan kan je alles aan hem vragen. Zijn antwoord gaat altijd ja zijn. Hoe cool is dat? Om dat al een beetje in de kijker te zetten, probeer ik vandaag ook iets. Mijn eigen actie. Ik heb iets minder budget wel. Dus alsjeblieft, leg de lat niet te hoog. Je mag nu in de Q-app vragen wat ik voor jou moet fixen. En het heet niet Yes Day, maar wel ik ga zien wat ik voor u kan doen. Day. Dus dat spelen we nog de hele avond. Jelena, hallo, goedenavond.
1: Hi.
0: Hallo, goedenavond. Jelena, kan ik iets voor jou doen?
1: Ja.
0: Vertel eens.
1: Mijn TikTok-account bekendmaken.
0: Wacht, uw TikTok-account bekendmaken. Hoe moet ik dat doen?
1: Ja. Vermelden op de radio.
0: Ah, oké, dat iedereen jou gaat volgen, dat bedoel je?
1: Ja.
0: Ah ja, oké. Ah, wel, Jelena, ik zal even zien wat ik voor u kan doen. Wacht, hè. Ja, dat kan. Dat kan. Wat is de naam van het TikTok-account, Jelena?
1: @JelenaDV1.
0: Oké, dat is nu wel geen makkelijke naam ook, hè, om bekend mee te worden. Maar oké, we gaan het proberen. Ik zal het dus bij deze even wachten. Volg allemaal JelenaDV1 op TikTok.
1: Ja.
0: Was het dat? Was dat wat ik voor jou moest doen?
1: Ja.
0: Oké, en wat voor content maak je, Jelena?
1: Ik maak dansvideo's en vertel verhalen van gekke dingen dat mij zijn overkomen.
0: Amai, hoe leuk. Kan je zo heel kort eens één verhaal vertellen van iets gek dat jou is overkomen?
1: Ik heb met mijn hond uit te laten de vogelpaal waar er een vogellijstje op staat laten omvervallen omdat de leiband van de hond rond de paal is gegaan en die trok paal omver.
0: Ah ja, oké, maar dat is wel een gek verhaal inderdaad. Dus dat soort content kunnen we terugvinden bij jou op het TikTok-account JelenaDV1.
1: Ja.
0: Oké, allen daarheen. Dankjewel, Jelena. Fijne avond.
1: Dankjewel, voor jou.

0: Volgende week, woensdag, dan is het Yes Day bij Q-Music. Dan zegt Vincent Virus op elke vraag yes. En om dat een beetje in de picture te zetten, probeer ik vanavond al wat reclame te maken door ook iets te doen, een leuke actie. De actie heet... ik ga zien wat ik kan doen voor u. Day. En dat komt ook omdat ik niet zoveel budget heb natuurlijk als Vincent Live, dus ik kan ook niet alles waarmaken. Maar ik kan wel zien wat ik kan doen natuurlijk. Marijke, een hele goede avond.
1: Ja, hallo, goedenavond.
0: Zeg, jij wilt ook iets gefixt krijgen op de radio?
1: Ik zou graag frietjes aan huis geleverd hebben, omdat mijn vriend heeft een boerderij. En we zijn momenteel hard aan het werk, dus we hebben de tijd niet om achter de frietjes te gaan.
0: Oh.
1: Dus daarom.
0: Ah ja, is woensdag altijd frietendag bij jullie?
1: Nee, niet per se.
0: Maar gewoon.
1: Dat is als het uitkomt.
0: Ah ja, tuurlijk. En gewoon een goestingsje tijdens het werk. Ik begrijp het volledig, Marijke. Dus jij wilt frietjes bij je thuis geleverd. Ah wel, ik zal zien wat ik kan doen. Het enige wat ik... Ja, ik heb gezegd, ik heb geen budget met dit programma. Het enige wat ik kan doen is nu een oproep. Van waar ben je, Marijke?
1: Van Ninove.
0: Ah ja, en daar ben je op dit moment ook, hè?
1: Ja, klopt.
0: Oké, dus ik kan even de oproep doen misschien. Mocht er iemand met een frituur op dit moment luisteren in Ninove? Welke regio in Ninove?
1: Alter.
0: Oké, in Alter, in de buurt van Alter in Ninove. Mocht er daar iemand luisteren die frietjes kan gaan brengen naar de boerderij, of die zelf een frituur heeft en gewoon frietjes wil laten leveren, dan moet je nu een berichtje sturen in de Q-app. Dus voilà. Dus dan gaan we zien wat we kunnen doen. Marijke, is het goed?
1: Oké, dat is goed. Bedankt.
0: Voilà. En nog heel veel succes. Wat zijn jullie aan het doen op de boerderij?
1: We zijn vandaag maïs aan het inkuilen.
0: Oh, dat klinkt heel belangrijk.
1: Ja, dat is het voer voor de dieren eigenlijk dat we gaan inkuilen. Zodat we heel het jaar door eten hebben.
0: Oh, fantastisch. Zeg, heel veel succes nog. En ja, mocht er schot in de zaak komen, dan bel ik je.
1: Ja, oké, dat is goed.
0: Dag Marijke. Bedankt. Dag.
1: Tot ziens. Dag.
2: Deze hit is nieuw bij Q.
0: Nieuwe muziek van Sienna Spyro. Dit is het prachtige Great Expectation.

0: Ze heeft geen tijd om ze eraf te gaan halen. Marijke woont in Nienhoven en er stuurt er net iemand een berichtje. Hallo, goedenavond.
1: Hallo.
0: Hallo. Zeg, Magali, jij weet wie we eventueel zouden kunnen bellen voor frietjes.
1: Ja.
0: Zeg eens.
1: Frituur Saskia.
0: Frituur Saskia.
1: Ja.
0: Ah ja, en is dat in de buurt daar in Nienhoven?
1: In Oppassen. Dus dat is ongeveer 10 minuutjes. Ja, dat is niet waar ze wonen in een auto, natuurlijk. Maar dat is ongeveer 10 minuutjes.
0: Oké. En denk je dat frituur Saskia dat gaat doen? Zo frietjes gaan leveren?
1: Als ze nog frietjes heeft, natuurlijk. Hè?
0: Ah ja, het is te hoop. Het is al 9 uur, natuurlijk. Ah, wel, ik zal ze meteen eens even proberen bellen naar frituur Saskia. En levert ze ook? Of,
1: Ja, ze doen ook aan levering.
0: Oké, dan gaan we dat proberen. Dankjewel, hè. Merci, hè.
1: Graag gedaan.
0: Dankjewel, Magali. Zometeen... De Jonas Brothers Back Your Music. Eerst het nieuws van 9 uur, dat krijg je van Niels.
2: Goedenavond. De Vlaamse scholierenkoepel heeft een nieuwe voorzitter, de 18-jarige Bas van Hullebus. Meer dan 1300 scholieren brachten hun stem uit en dat is een record. De nieuwe voorzitter wil vooral inzetten op mentaal welzijn en motivatie.
3: Waarom dat zo belangrijk is, is dat als de leerlingen graag naar school gaan, dat ze ook betere resultaten gaan hebben en dat het mentaal welzijn daar ook op vooruit zal gaan dan. Ik heb mijn vijfde eens moeten doen, dus ik heb blijven zitten. Ik ben een zittenblijver. Mentaal, als je je vriendin waarmee je al jaren optrekt, je opeens ziet rondlopen of zo tijdens de exodus of zo, dan deed dat wel pijn.
2: De voorzitter is eigenlijk de brug tussen de scholieren en de minister. Volgende week zit Van Hullebus een eerste keer samen met onderwijsminister Zoual Demir. Op de luchthaven van Charleroi is deze namiddag een drone gespot. Dat laat luchtverkeersleider Skies weten. Daardoor lag het vliegverkeer een half uur stil. De dronepiloot kon gepakt worden, het bleek een hobbyist. Vorige week werden er ook al 2 drones gespot op en rond Brussels Airport. Wie daarachter zat is nog altijd niet duidelijk. En wielrennen, de Nederlander Mathieu van der Poel heeft de openingsrit in de Ronde van Luxemburg gewonnen. Hij was de snelste in een sprint bergop. De Fransman Pierre Gauthera werd tweede, de Nederlander Marijn van den Berg derde. Van der Poel lijkt dus klaar voor het WK over 10 dagen in Canada. De Ronde van Luxemburg duurt nog tot en met zondag. En voetbal, want in de Europa League speelt Anderlecht op dit moment tegen het Franse Lyon. Die wedstrijd is nog maar net begonnen en het staat daar nog altijd 0-0. Het is nog maar de eerste wedstrijd van Anderlecht in de groepsfase van de Europa League. Vanavond overwegend droog, maar lokaal kans op een bui. Het koelt af tot een graad of 10. Morgen start bewolkt met in de namiddag kans op regen aan de kust en 19 graden.
0: Dankjewel Niels. Op dit moment ook geen files meer op de Vlaamse snelwegen. Music. Team op Irena. Zometeen eens even bellen naar frituur Saskia om te kijken of ze frietjes kan fixen voor luisteraar Marijke. Eerst Live It All.

Jonas Brothers en Love Me to Heaven bij Q Music. Een hele goede avond. Het is 9:10. Ik heb deze avond even omgedoopt tot ik ga zien wat ik kan doen voor uw dag. Omdat Vincent Live vandaag heeft aangekondigd dat hij volgende week woensdag de hele dag Yes Day gaat doen. Dus hij zegt overal yes op. Maar ja, Vincent Live heeft natuurlijk bakken geld om uit te geven. Ik heb dat niet. Dus vandaar dat ik wel kleine problemen kan oplossen, zoals liedjes voor jou draaien bijvoorbeeld. Of iets anders, iemand de groetjes doen. Daarnet belde Marijke. En Marijke die wil graag frietjes hebben vanavond. Die is bezig op de boerderij. En die zou graag thuis frietjes geleverd hebben, omdat ze zelf geen tijd heeft om die gaan op te halen. Nu stuurt er iemand. Je moet naar Frituur Saskia bellen. Die gaat dat wel doen. Dus ik bel 3 keer naar Frituur Saskia. En dan kijk ik even op haar website. Ze blijkt niet open te zijn vandaag. Dus dat is wel merde. Allee, ja. Het is al gesloten blijkbaar. Sinds 9:00. Dus ja, 10 minuten geleden. Zoals toen, want Sunny die zegt net... Amai, gelukzak, Frituur Saskia. Dat zijn de lekkerste frieten van de streek. Ja, dus mocht er toch nog een andere frituur open zijn in de buurt van Ninove, die luistert naar Q-Music en frietjes kan leveren vanavond, mag je het vooral even laten weten. En als je zelf ook nog iets gefixt wilt op deze woensdagavond, stuur mij dan vooral even een berichtje in de Q-app. Er komen eigenlijk echt al heel veel dingen binnen, hoor. Er vraagt hier iemand een liedje aan. Dat ga ik zo meteen misschien wel eens even kunnen proberen. Zoveel berichten. AC/DC met Thunder. Kan je dat spelen vanavond? Daar moet ik even over nadenken. Ik ga zien wat ik kan doen. Maar dat kan misschien wel gefixt worden. Ook voor jou, hè. Als ik nog iets kan doen, laat maar deze kant op komen. Zometeen Avril Lavigne back you. Nu eerst Martin Garrix, Ed Sheeran. Dit is Return.

0: dat is goed, hè. Oh, ik vind het zo leuk. Avril Lavigne uit het jaar 2002, toen was ik zelf 2 jaar. Kijk, de politie was er ook al bij, zeg. Skaterboy, een hele goede avond. 8:15 op je woensdag. En we doen dus, ik zal zien wat ik kan doen voor uw dag. Hè, omdat volgende week woensdag is het Yes Day bij Q Music met Vincent. Veel berichten in de Q-app. Joachim uit Beginnendijk, die wil iets vragen. Die zegt, mijn vriendin die werkt in de jeugdzorg. En ze werkt tot 10 uur vanavond. Zou je haar alsjeblieft de groetjes kunnen doen? En willen zeggen dat ik haar bewonder en alles wat ze doet heel mooi is. Tuurlijk, Joachim. Kijk, bij deze kan ik gewoon tuurlijk zeggen. Ik zal zien wat ik kan doen. Ik heb het net gezegd. Hè. Even kijken. Een hele goede avond. Dag, Jana.
1: Goeie avond, Timo.
0: Hallo. Jij bent ook aan het luisteren naar Ik zal zien wat ik kan doen voor uw dag.
1: Ja.
0: Oké. Okay. Zeg, en kan ik iets voor jou doen, Jana?
1: Ja, een nummertje wil ik wel aanvragen.
0: Oké. Okay. Ik zal zien wat ik kan doen, Jana. Wat zou het mogen zijn voor jou?
1: Van Airplanes.
0: Airplanes. B.O.B. is dat?
1: Ja.
0: Ah ja. Ik zal zien wat ik kan doen. Ik kan het hier eigenlijk wel even opzetten, dat is geen probleem, Jana. Dan gaan we dat fixen voor jou. Is het goed?
1: Ja, is goed. Dankjewel.
0: Alsjeblieft, fijne avond, Jana.
1: Dank.

echt een goede schijf, hè. B.O.B. en Airplanes. Ondertussen zijn we dus nog altijd op zoek naar een frituur in de buurt van Ninove die open is. Want Marijke die wil graag frietjes aan huis geleverd. Die is hard aan het werken op de boerderij en heeft geen tijd om ze zelf te gaan halen. Dus het is wel nog een goed berichtje van Christelle eigenlijk. Die zegt, Timo, die mevrouw die frietjes wil, kan die niet gewoon via Deliveroo of Uber Eats bestellen? Ik ben maar aan het meedenken, hè. Ja, dat zou zeker kunnen. Ik kan me nu wel inbeelden in Ninove dat de Deliveroo daar ook niet zo uitgebreid is of zo. Als in Gent, waar de mevrouw in kwestie woont die net het berichtje stuurt. Ik kan zo meteen nog wel eens even terugbellen naar Marijke om te zien wat we kunnen doen. Zijn er zelfs nog frituren open op dit uur? Ik heb geen flauw idee eigenlijk. Swat, wij gaan verder met onze zoektocht. Jij krijgt ondertussen goede muziek. Wat dacht je daarvan? Maxime Babette, dit is Hoe dan ook bij Q Music. Goedenavond.

van Max. Het is 3 minuten voor 9:30. Repeat. Of niet. En met al onze gekkigheid vanavond zou je bijna vergeten dat we ook nog moeten stemmen. Dat is heel belangrijk op een avond bij Q Music. Want jij bepaalt of nieuwe muziek de playlist van Q binnenkomt of toch totaal niet. En zeker nu is het eigenlijk extra speciaal, want het is de 10e en laatste keer dat je de hit van Swedish House Mafia en Licky Lee hoort in Repeat of niet. Dus als jij vanavond Repeat zegt, dan betekent dat dat die vanaf morgen officieel in de Q playlist staat. Als jij niet stuurt en meer mensen hebben niet dan Repeat gestuurd, dan verdwijnt die en wordt die net voor de finish toch gedisqualificeerd. Het is dus aan jou. Dit is nieuwe muziek. Happiness is so sad. Jij moet gewoon sturen, repeat of niet.

0: woensdag 16 september. Met nu de repeat of niet voor de 10e keer in het spelletje. Happiness is so sad van Swedish House Mafia.
1: Repeat. Of niet.
0: En de stem van Likke Lee, die je ook nog kent van Afalo. Ja, het is dus de 10e keer. Hè? Dus als jij nu repeat zegt, al ja, als je dat net hebt gezegd en er zijn meer repeats, dan komt die officieel in de Q-playlist terecht. En amai, gigantisch veel berichten. Ik zie Ines zegt repeat, Rut zegt repeat, Thomas zegt repeat, Jeroen, Stefanie, Kevin, Kenny, Gunther, André, Martin, het kan. Ja, ik kan echt blijven gaan. Ook nog een berichtje van Noah. Noah, goedenavond.
2: Hallo.
0: Hallo, zeg Noah, wat heb jij gestuurd?
2: Repeat, non de ju.
0: Hey, repeat, non de ju. Was je in de auto aan het luisteren, Noah?
2: Ja, inderdaad, ben onderweg naar huis, van verpleiding.
0: Ah, oké, en vond je het zo'n dikke schijf, zo echt van...
2: Ja, ideaal om s'avonds naar huis te rijden aan het leiding.
0: Ah, wel ja, dan heb ik heel goed nieuws. Het is een dikke vette repeat. Dat betekent 10 op 10. En dat hij vanaf morgen dus bij ons vaker en vaker gaat voorbijkomen in de Q-playlist. Noah, hoe lang moet je nog rijden?
2: 20 minuutjes.
0: 20 minuutjes. Ah wel, geniet nog van de muziek. Er komt nog veel goeds aan. Merci om even te bellen. Salut man.
2: Salut.
0: Yo. Morgenochtend om 20 over 10 een nieuwe hit bij Ulrike Douwer.
1: Sounds better with you. Timo Pireda.

Creepin' van de weekend bij Q-Music. We zijn dus aan bezig met het fixen van frietjes voor een luisteraar, voor Marijke, maar het ziet er niet goed uit. Ze woont in Nienhoven. Ze had er straks gevraagd van, kan je dat niet fixen? Dat er zo iemand frietjes komt brengen. Maar het lijkt erop dat alle frituren dicht zijn. Dus ik ga zo meteen nog even zien of ik toch nog iets kan forceren. Maar ja, ik wil ook geen loze beloftes maken natuurlijk. Zometeen wel iets helemaal anders op de radio. Ik heb het gisteren al eens verteld. Ik ga dus komende zondag naar Duitsland met de auto. Ik ga naar München. Ik zit dan 7 uur in de wagen. Want dit weekend start het Oktoberfest in München. Dat is een groot bierfeest. Dat is blijkbaar niet in oktober, maar wel in september. Dat was een kleine shock, moet ik zeggen. Gisteren had ik al een leuk feitje verteld. Gisteren vertelde ik dat Einstein, de wetenschapper, ooit nog als 17-jarige op het Oktoberfest heeft gewerkt als elektricien in het jaar 1896. Zo lang bestaat dat dus al. En ik dacht, misschien is het leuk om elke dag een klein beetje te vertellen over het Oktoberfest. Dus ook zo meteen ga ik dat doen. Ik zal je eens vertellen wie er levenslang geband is. Wie daar dus nooit meer mag komen.

0: als je dan nu onderweg bent naar huis, of je rijdt naar je avondjob, dan is dit exact wat je nodig had. Silence and Delirium. Het is bijna 9:50, zometeen Leon van Haverbeke op de radio. Eerst toch nog even een klein verhaal van vanavond afronden. Volgende week woensdag is het Yes Day bij Q Music. Dan zegt Vincent Virus op alles yes, de hele dag. Dus dan mag je hem alles vragen, gaat alles doen. Ik wil dat vanavond half proberen. Ik ga mijn best doen, dag ervan te maken. Allee, ja. Ik zal een keer zien, dag, zodat. En ik wilde frietjes fixen, want Marijke die is aan het werken op de boerderij en die heeft geen tijd om frietjes te gaan halen. Maar ik moet nu wel zeggen, ik moet haar teleurstellen. Geen enkele frituur is nog open, denk ik, in de buurt daar in Ninoven. Goedenavond, Marijke.
1: Ja, hallo, goedenavond.
0: Hallo. Marijke, we zijn al de hele avond naar frieten aan het zoeken in Ninoven. Ik denk dat elke frituur gesloten is. Is dat mogelijk?
1: Ja, ik denk het wel aan de duur.
0: Oh, maar zeg maar, wat gaan jullie nu eten vanavond?
1: We zullen een boterham eten, denk ik.
0: Nee, maar Marijke, je bent aan het werken op de boerderij, dat kan toch niet? Hebben jullie daar zo niks anders vers?
1: Ik voorlopig niet, denk ik. We hebben deze middag warm gegeten.
0: Ah ja, oké, maar ja.
1: Dus ik denk niet dat er nog warm eten is.
0: Maar ja, als je dan heel de tijd al aan het uitkijken bent naar frieten, dan is dat wel echt een... Allee, ja, dat gaat een teleurstelling zijn, hè? Als je dat zo meteen ook moet zeggen tegen jouw man of vriend.
1: Ik hoop dat dat niet daar teleurgesteld is.
0: Oh, ik hoop het ook. Zeg, en hebben jullie geen Deliveroo daar? Stuurde nog iemand?
1: Geen idee. Ik heb dat eigenlijk nog niet zelf geprobeerd.
0: Ah wel, maar check het eens. Maar misschien is er nog iets anders open dan een frituur of zo. Dat ook nog een pizzakken of zo. Allee, ja.
1: Ja, dikke merci om te proberen.
0: Geen enkel probleem. Merci. Dag. Dag Marijke.
1: Dag.
0: Voilà, kijk, is dat ook afgerond? Ja, spijt. Ik hoop echt niet dat ze boterhammen moet gaan eten vanavond. Dat zou maar triestig zijn natuurlijk. We gingen het ook nog even hebben over iemand die voor het leven geband is op de Oktoberfest in München. Die daar dus nooit meer in haar leven mag komen. Wel, ik zal dat dus gewoon zo meteen even vertellen. Eerst nog de Q-topschijf van deze week.
2: Dit is deze week de Q-topschijf.

0: Allee, het is alweer, het is 5 voor en je zit weer in de studio.
1: Oh, jongen, jij vraagt me elke dag om hier in de studio te komen zitten en dan doe je een beetje stoer op de radio. Maar toch, morgen ben ik hier niet, hè. Trek je plan.
0: Oh, nee, ik wil dan nog even mijn verhaal afmaken. Ja, dus ik ga zondag naar München.
1: We zijn zo benieuwd.
0: Ik ga zondag naar het Oktoberfest in München.
1: Ja, dat heb je nog niet verteld.
0: Nee, dus ik vertel elke dag een leuk weetje over het Oktoberfest. Vandaag is het weetje, wie heeft er een levenslang verbod en mag nooit meer naar het Oktoberfest in haar leven? Weet je het?
2: Haar leven.
0: Ja, oh. Het is een bekende
2: Duitser.
0: Reality-ster. Nee, geen Duitser. Ik denk dat het een Amerikaan
2: is. Kim Kardashian.
0: Nee.
2: Oh.
0: Beetje dezelfde vibe.
2: Zelfde vibe als Kim Kardashian.
0: Het is Paris Hilton.
2: Oh, waarom?
0: Ja, ze heeft in 2006 blikjes wijn gepromoot op het festival zonder dat aan te kondigen aan de organisatie. En nu zijn ze zo kwaad dat het... Ah ja, het is gedaan, zeggen ze.
2: Ja.
0: Niet meer welkom.
2: Ze mag het alleen nog in Parijs doen.
0: Dit is Duitse muziek, hè?
2: Ja, snap ik.
0: Voilà, dat was het eigenlijk. Veel plezier met Liam. Ga jij ook zo'n leuke content...
2: Absoluut, ja. We gaan wetten maken, zometeen.
0: Amai.
2: En ja, wat we als eerste gaan doen, dat ga ik nu niet verklappen, hè, anders gaan de mensen niet willen luisteren.
0: Ja, dat is goed. Blijf maar hangen, het wordt heel plezant. If

0: 1 over 10, nieuws hoor je van Niels.
1: Een goede avond. Rond deze tijd begint op de luchthaven van Charleroi een staking bij de luchtverkeersleiders. Aanleiding is het mislukte overleg over de nachtpremies. De luchtverkeersleiders leggen daarom vanaf vanavond elke dag het werk neer tussen 10 uur 's avonds en 8 uur 's ochtends en dat nog tot 10 oktober. Zo'n 800 vluchten worden mogelijk getroffen door de actie. De Vlaamse scholierenkoepel heeft een nieuwe voorzitter, de 18-jarige Bas van Hullebus. Meer dan 1300 scholieren brachten hun stem uit en dat is een record. De nieuwe voorzitter wil vooral inzetten op mentaal welzijn en motivatie.
2: Waarom dat zo belangrijk is, is dat als de leerlingen graag naar school gaan, dat ze ook betere resultaten gaan hebben en dat het mentaal welzijn er ook op vooruit zal gaan dan. Ik heb mijn 5e eens moeten doen, dus ik heb blijven zitten. Ik ben een zittenblijver. Mentaal, als je je vriendin waarmee je al jaren optrekt, je pies ziet rondlopen of zo tijdens de exodus of zo, dan deed dat wel pijn.
1: De voorzitter is eigenlijk de brug tussen de scholieren en de minister. Volgende week zit Van Hullebus voor het eerst samen met onderwijsminister Zoual Demir. Miljoenen Italianen moeten volgend jaar geen verkeersbelasting betalen. Dat heeft de Italiaanse regering beslist door de hoge brandstofprijzen. De maatregel geldt ook voor scooters en bromfietsen. Elke eigenaar kan wel maar één voertuig in aanmerking laten komen. Het zou in totaal om zo'n 14,5 miljoen voertuigen gaan. En dan nog sport, want in de Europa League voetbal speelt Anderlecht op dit moment tegen het Franse Lyon. Die wedstrijd is halfweg ongeveer en het staat daar 0-2 voor Lyon. Het is nog maar de eerste wedstrijd van Anderlecht in de groepsfase van de Europa League. En dan nog het weer, opklaringen vannacht en het koelt af tot een graad of 10. Morgen start bewolkt met in de namiddag kans op regen aan de kust en 19 graden.
3: Ik ben een zittenblijver. Ik vind dat mooi verwoord van de nieuwe voorzitter van de Vlaamse Solierenkoepel. Jij mag ook blijven zitten, luisteren naar de radio. Allee, alstublieft.
4: Music. Liam van Haverbeke.
3: Tot zometeen het beste, slechtste excuus om morgen niet te gaan werken. Ja, je hoort het na de pauze. En eerst Chabuzi.

de noorden van de Bauza en hun Magnetic. Een hele goede avond, vrienden. Vandaag in het nieuws toch echt een verhaal waarvan je denkt, ja, dat is een mooi excuus, maar het is echt gebeurd. Het nieuws over dat Vlaams parlementslid. Zij was gisteravond rond 5 uur klaar met werken in het parlement. En ging nog snel even naar het toilet, zonder gsm. Hij doet de deur dicht en het slot breekt af. Ja, die mens heeft daar uiteindelijk, hou je vast, 13 uur vastgezeten op het toilet. Pas deze ochtend om 6 uur is hij gevonden door de kuisploeg. Hij heeft zelfs 2 gaten in de deur moeten maken om genoeg lucht binnen te krijgen. Niet normaal. Maar stel je nu even voor dat jij die man bent en dat je achteraf moet uitleggen waarom je ergens niet was. En dat je dan moet zeggen, ja, sorry, ik zat de hele nacht opgesloten op het toilet van het Vlaams parlement. Dat gelooft toch niemand. Maar het was gewoon waar en daarom voor jou de vraag. Wat is het meest bizarre excuus dat jij ooit echt hebt moeten gebruiken? Zo eentje waarbij je zelf al dacht van, ja, dit klinkt zo slecht dat niemand mij ooit gaat geloven. Ik zeg maar iets, de hond heeft mijn huiswerk opgegeten. Dat is een klassieker natuurlijk. Laat maar weten in de Q-app. En als het verhaal een hele uitleg nodig heeft, stuur gerust een audioberichtje door. En dat mag je doen tijdens de allerbeste muziek, want dit is een absolute Q-classic. U2 in de avond met City of Blinding Lights.

YouTube met City of Blinding Lights. Bono had met deze schijf trouwens Spider-Man geschiedenis kunnen schrijven. Ja, letterlijk, want hij kon de soundtrack maken voor Spider-Man 2, de film. In 2003 was het zelfs al zover dat hij beelden te zien kreeg. En toen schreef hij deze City of Blinding Lights, of toch een premature versie ervan. Maar U2 stapte uiteindelijk uit het soundtrack-idee en dus slingert Spider-Man helaas zonder Bono door New York tegenwoordig. Nu niet naar New York, wel naar de zon met Hugo.

0: Een Vlaams parlementslid zat dus vannacht 13 uur lang vast op het toilet van het parlement. Met andere woorden, echt een shitty day dus, hè. En hij moest achteraf letterlijk dan uitleggen van ja, sorry, ik zat vast op toilet. Het klinkt als een slecht excuus, maar het was gewoon waar. Dus ik vroeg daarnet aan jou, wat is het meest bizarre excuus dat jij ooit echt hebt moeten gebruiken? Belle die stuurt in de app, ja, ik ben ooit onderweg naar school tegengehouden geweest door de politie omdat mijn fiets niet goed verlicht was. En dat hebben ze toen ook niet geloofd op het secretariaat, amai. Het is al laat. Maar dat is een classic. Ik heb dat ook nog gehad. Een klein beetje anders wel. Ik moest altijd zo langs de vaart rijden met mijn fietsje richting school. We deden dat met een paar vrienden samen. En op een bepaald punt zijn we zo wat, ja, get dat, hè. Jonge jongens, wat elkaar aan het uitdagen. Zo tegen elkaar aan het rijden met onze fiets. En plots rijdt een van mijn vrienden net iets te enthousiast tegen mij. En ik val van mijn fiets. Maar mijn fiets glijdt verder door. En je raadt het al. De vaart in. Ik kan u vertellen, dat mocht je nog met handen en voeten uitleggen, dat gelooft ook geen kat. Zometeen het verhaal van Sarah uit Nienhoven. Ik ga het ze zelf laten vertellen, want anders zou je het echt, echt niet geloven. Het is niet normaal.
1: Verzekeren volgens Argenta. Je als een nummer behandelen bij schade?
2: Even geduld. Er zijn nog 89 wachtende voor u.
1: Doen we niet. Jouw gemoedsrust op nummer 1 zetten?
3: Ja, daar gaan we niet mee wachten, hè. Spring maar binnen en dan bekijken we het samen.
1: Doen we wel. Argenta. Zo.

0: Bailando van Enrique Iglesias en Shauna Paul. Ik zoek vanavond excuses die klinken alsof ze je ja, vijf minuten op voorhand zelf hebt verzonnen, maar die dus echt waar waren. Ja, na de politicus die 13 uur opgesloten zat op het toilet van het Vlaams parlement, moet ik altijd lachen als ik het hoor. Gisteren nacht is dat misschien wel het moment om die momenten te delen met elkaar. Bert uit Harelbeke bijvoorbeeld, die stuurt: hallo Liam, ik was te laat op school, ik ging dat gaan zeggen, van ja, mijn bus had vertraging. En toen zei de man van, dat kan niet, ik heb je zien toekomen met een auto. Maar ja, ik reed dus met mijn auto achter de bus die vertraging had. Ja, ja. Want dan is het natuurlijk wel wat raar geformuleerd, hè Bert? Nele uit Torhout heeft ook een berichtje gestuurd.
1: Hey, ik heb ook het klassieke verhaal, maar echt gebeurd. De hond heeft de cadeaubon van mijn mama van een restaurant waar ze eigenlijk naartoe wou, zo goed als opgegeten. Het klein stukje van de envelop bleef nog over, maar de volledige cadeaubon was opgegeten.
0: Oei, oei.
1: Het was een cadeaubon van een restaurant, dus ik denk dat het een cadeaubon met een reukje was.
0: Ah,
1: maar de mensen van het restaurant hebben het eigenlijk ook niet geloofd.
0: Ja, ik zou het ook niet geloven. Ik zou denken dat is hier een goedkoop excuus om nog eens zo'n bon te fixen. Maar heel vervelend, Nele. En bij deze weten de mensen van het restaurant als ze luisteren dat het echt waar was. Ik heb ook nog een heel straf verhaal van iemand aan het lijn. Dag, Sarah uit Ninoven. Je hebt echt een zot excuus dat eigenlijk niemand zou geloven, hè? Vertel.
2: Ja, in het eerste middelbaar hadden wij klassikaal een gedragscontract. En ja,
0: wat
2: ons
0: is,
2: huis is effectief. Ja, wel dat je dat je zo wat opgevolgd wordt tijdens de les.
0: Ah, ja, ja, ja.
2: Over of dat je wel gedraagt en hebt alles wel mee van boeken en zo.
0: Okay.
2: Ja, bij ons, dat lag in de berging en een stuk van ons huis is toen echt afgebrand. Dus ja, de papier was ook echt verbrand.
0: Oh nee. En hebben ze dat geloofd op school?
2: Nee, totaal niet. Tot als mijn ouders wel effectief met bewijs afgekomen zijn. En dan, ja, dan hebben ze eigenlijk het medelijden gezegd van oké, dan laten we het vallen.
0: Ja, dat is ook het minste wat ze kunnen doen. Jij hebt daar ja, bijna een traumatische ervaring. En dan zeggen zij, ja, dat is niet waar. Je moet gewoon zoals de rest doen. Dat is het eigenlijk, hè?
2: Ja, het was ook wel raar. Allee. Het is ook maar een raar excuus. Het
0: was vast. Dat is waar, maar ik heb ondertussen al heel veel gekke dingen tegengekomen in de queue-up. En inderdaad, het is net zoals die man 13 uur vastzitten op het toilet. Dat zouden we ook niet geloven, hè?
2: Nee, inderdaad.
0: Ik ben blij dat je er nog bent. Zo nog van die gekke dingen meegemaakt?
2: Ja, nee, ik was aan het denken. Ik ben ook eens omvergereden met een brommer op weg naar een examen. Maar dat is ook echt niet wat ik hoef.
0: Maar Sarah, wat heb jij allemaal meegemaakt?
2: Oh, ik kan een boek schrijven, denk ik.
0: Ja, doen, doen. Ik ga het lezen.
2: Ja, top. Oké. Okay. Ik ben blij... checken.
0: Ja, dat is goed. Ik ben blij dat ik u toch nog levend aan de lijn heb kunnen krijgen. Merci om dat even te delen, hè, vanavond.
2: Nee, geen probleem. Salutje.
0: Dag Sarah, jojo.
2: Nee.

0: Yourself met Ella Langley en Choosing Texas. Gekke verhalen die jij hebt meegemaakt, die eerder klinken als een flauw excuus, maar wel echt gebeurd zijn. Daar hebben we het over deze avond. Door de politicus natuurlijk, die zichzelf urenlang heeft opgesloten in het toilet van het parlement. Eerst daarover nog een berichtje van Thibaut uit Lokeren. Hij zegt, ja, maar ja, dat is wel een goede campagnezet van die politicus om zijn verhaal zo openlijk te verspreiden. Iedereen kent hem nu. Ja, dat is eigenlijk wel waar, Nondeju. Zo had ik het nog niet bekeken. Nog een laatste zot verhaal misschien van een luisteraar Chris uit Geraardsbergen.
1: Ik ben ooit thuis gekomen met een bebloede hand dat de hond weggelopen was en ik hem nog probeerde tegen te houden en hij achtervolgde een struisvogel die was ontsnapt en ik probeerde dat uit te leggen aan mijn vrouw en die geloofde er niks van, maar toch was het wel waar.
0: Kijk, en al die jaren later is het ook nog een goed verhaal op de radio, hè? Dus win-win, hè.

I'm good. Ja, terwijl jij naar de radio luistert, staat er in Brussel momenteel een van de meest herkenbare stemmen van de Zeros op het podium. Amy Lee, ofwel dus de zangeres van deze.

Seven Essence staat nu gewoon in Vorst Nationaal. Ze zijn daarnet om 9:20 eraan begonnen. En normaal gezien spelen ze nog tot 11:05. Dus ja, op dit eigenste moment staat daar waarschijnlijk ergens iemand zijn volledige jeugd opnieuw mee te brullen. En jij mag hetzelfde doen. Zometeen met Teddy Swims. Die heeft ook een beetje een grij in zijn stem, dus dat is perfect. Na deze Nederlanders, Mr. Belt en Weasel.

Love Me in the End, of dus een break-up in reverse van Teddy Swims. En die titel is dus eigenlijk veel minder vrijblijvend dan je misschien denkt. Want tijdens het schrijven van dit nummer zat Teddy zijn eigen relatie met de moeder van zijn kind, ja, op het einde. En het idee van het nummer is dus, wat als je een relatiebreuk gewoon achteruit kon laten lopen, eerst afscheid nemen en dan uiteindelijk weer eindigen bij verliefd worden. Zelfs de videoclip loopt mee in dat idee. Een compleet vernielde kamer zie je. En dan op het einde wordt zo achterstevoren de kamer weer opgebouwd. Het is ook zijn meest emotionele nummer tot nu. Zometeen gelukkig minder emotie, maar stevige Finse rock van The Rasmus. En eerst de jonge Canadees en zijn beats. Dit is Thomas Gray en Rue.

van Jason Derulo en Melody en DJ Goja met Mi Chico. En mocht je net hebben gedacht, ja, hier hoort precies een dansje bij. Ja, dat klopt helemaal. Ze hebben daar zelfs officieel een aparte dance tutorial version van uitgebracht. Een nummer dus met letterlijk een gebruiksaanwijzing. Gelukkig moet je bij deze alleen maar luisteren. Van de man die meer hits heeft dan ik euro's op mijn bankrekening heb. David Guetta en zijn samenwerking met Sia. Dit is A Beautiful People in de late avond Funky Music. Fijn dat je erbij bent.

Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar. Het onbekende heeft me best wel pijn gedaan. Nu zit

een beetje zoals het parlementslid liever die vast zat op het toilet. Zoekt ook naar de uitgang. Het was een feest bij Justin Bieber afgelopen weekend, want hij en Hailey, zijn vrouw is dat, waren 8 jaar getrouwd. Hij postte het ook op Instagram met de caption 8 years until infinity. Exact, lekker melig. Maar goed, als er iemand ondertussen gekwalificeerd, overtuigend genoeg is om Stay te mogen zingen, dan is hij het wel. Justin Bieber en die andere dude, The Kid Laroi.

0: geen energie meer produceert. En dan helemaal op het einde dan opeens toch nog een keer weer opleeft. En dus ook een stuk helderder wordt, veel helderder wordt. En wat ze heel belangrijk maakt is dat ze dus heel, heel snel evolueren. We kunnen dus in real-time kunnen we volgen die evolutie van die sterren.
1: Het is erg zeldzaam dat zoiets gebeurt. Het is tot nu toe nog maar 2 keer waargenomen. En sport in de Europa League voetbal heeft Anderlecht met 1-2 verloren van het Franse Lyon. Lyon kwam al in de eerste helft 0-2 voor. Anderlecht kon in de tweede helft nog naderen tot 1-2 via Svetkovic, maar meer zat er niet meer in. Het was trouwens de eerste groepswedstrijd van Anderlecht in deze Europa League. En Tiger Woods is opnieuw gespot op een golfbaan. Hij veroorzaakte een half jaar geleden een zwaar ongeval, waardoor hij gestopt was met golfen. Maar nu zijn er op Instagram beelden opgedoken van Woods op een liefdadigheidstoernooi in de VS. Of hij echt van plan is om een comeback te maken op niveau, dat is nog niet duidelijk. En nog het weer, opklaringen vannacht en het koelt af tot een graad of 10. Morgen start bewolkt met in de namiddag kans op regen aan de kust en 19 graden.
2: En onderweg geen file van 5 minuten of meer.
3: Music. Liam van Haverbeke.
2: Ik promoveer jou tot minister. Want zometeen mag jij een eigen wet maken na Taylor Swift. En eerst deze Just a Little...

0: Jij mag vanavond een nieuwe wet maken van mij. Ja, Ursula von der Leyen, de voorzitter van de Europese Commissie, de eigenlijk niet officiële baas van de Europese Unie, heeft vandaag dit aangekondigd.
1: No social media under the age of 13. No personal account under the age of 15.
0: Vertaald naar mensentaal is dat geen sociale media onder 13 jaar. En ben je 13 of 14, dan zou je alleen nog zo'n beperkte account mogen hebben dat door je ouders wordt ingesteld en opgevolgd. Pas vanaf 15 dan mag je een eigen account. En dat zijn dus ja, de plannen die de commissie wil voorstellen. En toen dacht ik, als we dan toch bezig zijn, wat zouden ze van jou nog mogen verbieden? Zo'n dingen waarvan je soms denkt, hoe kan het dat dat nog altijd mag? Ik zeg maar iets, video's luid afspelen op de trein. Allee, het is maar een voorbeeld, hè. Of audioberichten doorsturen van 8 minuten lang. Sorry, hè, mannetjes, dat is geen audiobericht meer, dat is een podcast. Enfin, jouw ideeën zijn welkom, wat mag van jou per direct verboden worden. Stuur maar door in de Q-app tijdens een audiobericht, maar allee, geen 8 minuten, hè. Ja, maar ja.

0: Europa wil sociale media voor kinderen dus een pak harder beperken. En daarom krijg je van mij ook een extra verbod cadeau. Wat zou van jou gewoon niet meer mogen? Stel je voor, jij bent morgen de grote baas van dit land. Wat zou jij dan verbieden? Charlotte uit Lier die zegt, bellen met je gsm, zodat iedereen ongewild alles mee kan horen. Ja, daarin ben je duidelijk niet alleen, Charlotte. Ook Nele uit Sint-Truiden vindt dat.
1: Via luidspreker bellen in een warenhuis of op publieke plaatsen.
0: Ik snap het. Laurien uit Aalst die stuurt, goh, Jan, te veel om op te noemen. Oké. En Nele uit Deerlijk die zegt dan weer, oortjes of koptelefoon, gsm in het verkeer, fiets, step en ook voetgangers allemaal verbieden. Goh, het zou wel streng zijn natuurlijk. Ik merk nu al, zo'n land waarin alles verboden wordt, is ook wel niet ideaal. Hè? Dit is Show Me Love van Wiz DMC.

0: Be Mine. Wat mag van jou gewoon verboden worden? Dat vroeg ik nadat Ursula von der Leyen vandaag plannen aankondigde om sociale media voor kinderen veel strenger te beperken. Goedenavond, Maite uit Bocholt. Wat wil jij heel graag verbieden?
1: Ja, ik vind dat als je bijvoorbeeld partysnacks aan het eten bent of zo, met een groep, en dat dan de ene persoon in de mayonaise gaat tippen en daarna ook nog in de ketchup gaat tippen terwijl je die saus deelt. Ja, ik vind gewoon niet dat dat kan.
0: Maar je vindt dat dan vies omdat die persoon daar al van gegeten heeft?
1: Ja, dat bijvoorbeeld ook, maar gewoon, ik vind niet dat als je tipt in de mayonaise en die mayonaise hangt erna, dat je dan ook in de ketchup gaat tippen.
2: Ah, ja.
1: Ja, dan hangt dat door elkaar.
0: Switchje van saus, maar ja, dat is toch soms ook wel lekker, hè, dat je zo een beetje kunt afwisselen, hè?
1: Nee, maar ik ben niet zo'n super sauseter. Ik eet al geen ketchup, dus als dan iemand met ketchup in de mayonaise komt, dan hoef ik het dan niet meer te hebben.
0: Ja, oké. Zijn dat echt zo zinnelijk, Maite?
1: Ja.
0: Oké, kijk, als jij baas wordt van ons land, dan ga ik mij enorm moeten inhouden, want ik doe het echt consequent double dippen. Maar ik doe het wel hygiënisch, dus dan, als ik een stukje afbijt, dan dop ik met de kant waar ik dan nog niet van heb gebeten. Dus dat is dat wel nog ça va, of ook niet?
1: Daar kan ik mee leven.
0: Oké, dat is goed. Dan sluiten we een akkoord. Kijk, zo makkelijk gaat het in de politiek. Ze zouden eens moeten luisteren. Een heel fijne avond nog, Maite, en tot de volgende.

Night met Homewrecker. En die titel heeft hem dit jaar trouwens nog een vrij goede reclamestunt opgeleverd. Ja, tijdens de Brit Awards stormde er liever ineens een man het podium op. En op zijn t-shirt stond Somber is a Homewrecker. En hij duwde Somber zelfs van het podium. En iedereen had zoiets van, what the fuck is er hier aan het gebeuren? En dat bleek dus achteraf gewoon allemaal in scène gezet. Het was een promo voor zijn nieuw nummer. En na heel dat optreden kon je dan ook het t-shirt gewoon kopen aan een standje. Dus een slimme man, die Somber. Ja, Jax Jones, die is duidelijk iets minder slim, want hij

Woele Vibes. Op je woensdagavond met Olivia Dean. En Man I Need. Ja, de man die veel mensen misschien nodig hebben, zit gewoon in de Q-app. Goedenavond, Liam, zegt Ronnie. Goedenavond. Ik ben nog aan het helpen met de kleinzoon. Hij heeft morgen een grote wiskundetoets. Oh, liever jij dan ik, Ronnie. Liever jij dan ik.

Jonas Blue and Malif, Edge of Desire. Soms is een wereldhit blijkbaar gewoon iemand die genoeg heeft van uw gezaag. Dat is handig, want Nicholas van Walk the Moon, die was ooit met zijn vriendin op stap in Los Angeles. En hij stond daar zo af, ja, te draaien aan de bar, je kent het wel, en een beetje te zagen, omdat het zo lang duurde voordat hij iets te drinken kreeg. En zij had daar plots genoeg van en zei letterlijk, shut up and dance with me. En hij is mee gaan dansen met haar en is daarna naar huis gegaan en heeft die zin gewoon in het refrein gestoken van dit fenomenale nummer. Dus kijk, soms moet je gewoon echt luisteren naar

dan hoort het toch altijd Nathalie Meskes, hè? Of het kan ook aan mij liggen. Ja, dit is nieuws waar twee van mijn interesses ineens heel toevallig samenkomen, namelijk Formule 1 en Alex Warren. Want vandaag is bekendgemaakt dat hij in december gaat optreden tijdens het raceweekend van de Grand Prix van Abu Dhabi op vrijdagavond, na de actie dus op het circuit. En hij zit daar niet bepaald tussen de lokale fanfare. Nee, nee. Deze man is er ook bij. Lewis Capaldi gaat optreden, ook Zara Larsson.

0: de affiche. Dus ja, als iemand wil sponsoren voor een reisje voor mij naar Abu Dhabi in december, dat zou echt heel sympathiek zijn.
1: Deze hit is nieuw bij Q.
0: En dan kunnen we samen deze man live aan het werk zien, hè? Alex Warren en zijn nieuwste bij Q, Emerald.

12 voor 12 ondertussen. En dat is altijd een gek moment op de dag om even te kijken wat iedereen aan het doen is in de Q-app waar jij uithangt op dit uur. Het gaat vandaag echt alle kanten uit. Heel toevallig, Lisa die zegt, ja, ik ben net thuis van een late shift in het ziekenhuis. Voeten omhoog en even bekomen met Q. Dat is het beste plan die je kan hebben na zo'n late shift, Lisa. Robbe uit Dentergem, die gaat daar weer zijn werk tegemoet. Hij zegt, goeie avond, Liam. Ik vertrek voor de late shift. Ja, dat is dan wel een heel late shift. En Dirk, die stuurt een foto dat hij gewoon in de zetel zit. Dus goeie avond aan iedereen die nog aan het werken is, onderweg is of in de zetel zit. Of eigenlijk al een half uur zegt, ja, ik ga subiet wel gaan slapen. Ja, ja.

Lisa Sonza, Willy William en Chris Cross Amsterdam. We vatten de zomer samen in een dikke 2 minuten. Deze My Oh My. Matthias Stojanov van de Q Academy, die je straks hoort na 12 uur, die komt hier net de studio binnengewandeld en die zegt: Liam, ik ga Q Music geschiedenis schrijven. Iets wat nog nooit is gebeurd hier op de radio. Ja, ik weet niet van u, maar ik moet nog een uurtje naar huis rijden. Dus ik ga sowieso luisteren zo meteen na 12 uur. Nu nog Freya Ridings. Niet met Q Music geschiedenis wel. Wel gewoon met een hele goede schijf. Dit is Castles.

0: Een staking op de luchthaven van Charleroi. De luchtverkeersleiders hebben daar het werk neergelegd. Van 10 uur vanavond tot 8 uur morgen vroeg en dat tot 10 oktober. Aanleiding is het mislukte overleg over de nachtpremies. Zo'n 800 vluchten worden mogelijk getroffen door de actie. In de Zwitserse Alpen zijn 3 mensen om het leven gekomen bij een vliegtuigcrash, dat meldt de politie daar. Het ging om een klein vliegtuig, het vloog tegen een berg en stortte neer. Het is nog niet duidelijk hoe dat precies kon gebeuren. Alle 3 de passagiers kwamen om het leven. De identificatie van de slachtoffers is nog volop aan de gang. En sport. In de Europa League voetbal heeft Anderlecht zijn start gemist. Het verloor met 1-2 van het Franse Lyon. Anderlecht-speler Mihailo Cvetkovic scoorde het enige doelpunt voor Anderlecht, maar hij was na de wedstrijd toch vooral teleurgesteld.
1: It's difficult to speak after this game. I feel a bit disappointed because we could have better result. Yeah, in the end was not enough to make a good result.
0: Het was de eerste groepswedstrijd van Anderlecht in deze Europa League. En dan nog het weer. Opklaringen vannacht en het koelt af tot een graad of 10. Morgen start bewolkt met in de namiddag kans op regen aan de kust en 19 graden.
2: Dankjewel, Niels.
3: Music. Q Academy, Matthias Stojanov.
2: Jawel, ik ga Q-geschiedenis schrijven. En nee, het heeft niets te maken met Shakira, die niet meer op nummer 1 staat in de Q-top 40.

Benson Boone. Ja, we houden van hem hier bij Q, maar dat is niks nieuws. Maar misschien heb jij wel iets nieuws voor mij. Heel belangrijk dat je dat dan even stuurt in de app van Q, want dan kan je me helpen met Q Music geschiedenis te schrijven. Want zoals je weet, wij hebben hier alleen maar echte nieuwslezers tot 12 uur. En ik vind dat jammer. Ik vind dat jij ook om 1 uur 's nachts het recht hebt om nieuws te krijgen. Dus stuur mij even alles door. Eender wat je meemaakt tussen nu en 1 uur. En dan verzamel ik dat allemaal. En dan kan ik daar gewoon mijn eigen nieuws van 1 uur mee maken. Ik ben eens benieuwd. Hier komt Henri PFR.

Damiano David, Born with a Broken Heart. Ik heb je zo net verteld over mijn plannen. Ik ga zelf het nieuws van 1 uur brengen straks. En dat is de eerste keer dat je om 1 uur 's nachts het nieuws krijgt hier bij Q Music. En ik doe dat straks ook met de nieuwsfeitjes die jij zelf doorstuurt. En ik zie hier al van alles binnenkomen. Zalig, ik ga meteen aan het werk kunnen. Zeg, is er iemand die nu luistert trouwens, die gisteren, dus dinsdagavond bedoel ik, naar de AFAS-dome gegaan is in Antwerpen? Want ja... Cat's Eye trad daar op en blijkbaar was dat een fantastische show, hadden ze heel het publiek mee. Nu ja, dat zijn nog jonge dames, dus mocht je dat feestje daar gemist hebben in de AFAS Dome, dan zal je binnenkort zeker nog wel een kans krijgen. Of je luistert nu naar hen bij Q. Dit zijn ze met Animal.

Niall Horan en Miles Smith met toch wel een boodschap die belangrijk is voor iedereen. Ja, intussen is het zo'n 13 jaar geleden dat Paul Walker zeker omkwam bij een auto-ongeval. Ja, hij was heel geliefd natuurlijk als acteur om zijn rol in de Fast and Furious films. En ja, het is ook met dit nummer dat Charlie Puth en Wiz Khalifa zijn overlijden eerden de teamsong van Fast and Furious 7, maar vooral een hele mooie samenwerking. See you again bij Q. Goeienacht. It's been

hebben zij gemaakt. Andreas uit Beveren die laat weten dat hij net terugkomt van het concert van Evanescence. Je weet wel, dat zijn die van dit nummer. En ik ben eens aan het kijken, Andreas, welke redenen ik jou nu nog kan geven om wakker te blijven. Ja, er komt zo meteen nog een classic van Destiny's Child. En ook de Q-topschijf, die wacht daar nog ergens op jou. Oeh, en nu eerst Freya Sky, zalig.

de zangeres die je hoort is Hannah Bolin. Samen met Billy Gillies maakten ze deze DNA. Ja, ze wordt wel vaker door DJ's gevraagd om de teksten in te zingen in zo van die EDM-hits, zoals ze dat noemen. Ja, sommige zangers die maken daar echt hun merk van om met veel DJ's samen te werken. Maar ja, dit is er nu eentje waarvan ik dat niet snel had verwacht. Het is te zeggen, die dat nu komt, daar had ik dan nooit van verwacht. En toch heeft ook Cameron Whitcomb met een DJ samengewerkt. Zijn nieuwste single Hollow maakte hij samen met Marshmello. Maar we gaan niet te zot doen. Je krijgt gewoon wat je graag hoort van hem. En dat is deze Kingdom of Fear. Het is 20.

Jamie Miller met een schijf die echt wel de naam Q-topschijf waardig is. Je voelt dat het in de lucht hangt, hè? Het is bijna 1 uur en dat wil dus zeggen bijna tijd voor het nieuws van 1 uur. Iets heel speciaals wordt dat, want wat er in dat nieuws zit, dat bepaal jij helemaal zelf door mij te sturen wat jij al hebt meegemaakt vandaag, na 12 uur dus. En dan kan ik dat mee vertellen in mijn nieuws zometeen. Dit is DJ Licious.

Ja, Bruno Mars met On My Soul. Mijn nieuws, dat is hier bijna klaar om aan jou te vertellen. Zometeen om 1 uur. Een nieuws gevuld met dingen die jij zelf hebt ingestuurd. Ik moet nog een paar dingen fine-tunen. Ja, het is nog lastig hoor, zo teksten schrijven voor het nieuws. Ja, ik doe dat normaal nooit, hè. Maar bon, we gaan er het beste van maken. Zometeen dus jouw nieuws van 1 uur na Louis Capaldi. Maar eerst nog de banners. Bijna 1 uur.

0: Lewis Capaldi, Survive.
1: Music. Q Academy, Matthias Stojanov.
0: Mijn zelfgemaakte nieuws van 1 uur, dat krijg je vlak na David Guetta en Jennifer Lopez en hun schreeuw om hulp.

0: En zo is het al 1 uur gepasseerd. Tijd voor het nieuws van 1 uur dus. En dat krijg je vanzelf. Matthias, goedenavond. In Wondelgem is Nathalie een half uur geleden nog naar de nachtwinkel gereden. Dat meldt ze zelf in de Q-app. Ze merkte plots dat er geen koffie meer in huis was voor morgenochtend. Maar door haar reddingsactie heeft ze een ramp kunnen voorkomen.
1: Ik kan me niet inbeelden hoe mijn ochtend er morgen zou uitzien zonder koffie. Dan zou ik echt een monster zijn, denk ik. Dus de nachtwinkel was nog de enige optie.
0: Een 25-jarige man uit Antwerpen is 5 minuten geleden pas thuisgekomen, ook al gaat zijn wekker al af over 4 uur. Dat laat Wouter, die te lang op café heeft gezeten, zelf aan ons weten. Hij hoopt nu vooral dat zijn douche morgen vroeg hem over zijn vermoeidheid kan zetten. In Genk is Sophie om 20 voor 1 aan haar nachtdienst begonnen. Dat meldt ze zelf vanuit het ziekenhuis waar ze vannacht aan het werk is. Ze laat weten dat de nacht voorlopig rustig verloopt en dat haar eerste koffie haar al genoeg energie zal geven voor het komende uur. Laura uit Breendonk ligt nu pas in bed nadat ze de keuken nog heeft opgeruimd vannacht. Er was naar eigen zeggen nog veel rommel blijven liggen nadat ze gasten over de vloer had gehad. De afwas houdt ze wel voor morgen.
2: Ik was al content dat ik die etensresten heb kunnen opruimen. Voor de afwas vond ik de moed niet meer.
0: Het zou gaan om 4 vuile borden, bijhorend bestek en 3 vuile kookpotten. 1 van die potten heeft wel aangekookte resten. Een sport dan nog. Anderlecht verloor met 1-2 van Lyon en Lara uit Oostende was daarbij. Ze verloor eerder vandaag ook al een hele voormiddag door aan te schuiven in een veel te lange wachtrij voor een nieuwe Pokémon-set om uiteindelijk niets te kunnen verkrijgen. En dan nog het weer. Vannacht is het donker.

Adele. Put your plate at your plate at your plate at your plate at to the beat. Zalig. Ik heb daar echt goede herinneringen aan. Ja, sommige ouders die lezen verhaaltjes voor het slapen gaan of zo. Ons moeder niet, hè. Wij zongen thuis Adele-liedjes voor het slapen gaan. Maar ik ga nu nog wel even wakker moeten blijven. Dus wie gaat mij wakker kunnen houden? Teddy Swims, het ziet er naar uit dat hij het gaat proberen. En als het hem niet lukt, dan zal Reggie het maar moeten oplossen.

Max and Andy Grammer. Thing I Love. Deze zomer stond Calvin Harris voor het allereerst ooit op Tomorrowland. En volgens mij kunnen we nu wel zeggen dat alle top DJ's nu op dat podium zijn gepasseerd. Wacht, heeft Ruben van Gucht daar al gestaan?

Anastasia, Sick and Tired. Zeg, die dames van K3, daar is toch weer van alles aan het bewegen. Hè. Marten is namelijk bijna terug uit zwangerschapsverlof. Die dames staan dus binnenkort eindelijk weer met 3 op het podium. Maar toch ook weer niet. Ja, ik vertel je er alles over na die nieuwe nummer 1 van de Q-top 40. Q sounds better with you. Matthias Stojanov.

Cyril met Stumbling In. Je hebt het misschien ook al gezien, er rommelt iets bij K3. Die dames zijn binnenkort namelijk herenigd na Marte haar zwangerschapsverlof. Maar Marte terug en meteen gaat er iemand anders weg. Ah ja, Hanne is ook zwanger. Superleuk natuurlijk, maar dan zal iemand haar dus weer moeten vervangen. En wie dat gaat zijn, dat willen ze nog even geheim houden. 20 oktober, dan gaan we dat pas weten. Dus zet dat maar in je agenda. Kwestie dat je het niet vergeet, want misschien selecteren ze jou wel. Nee, ik weet niet of het zo gaat werken, maar hey, deze is mijn favoriet. Temper City met Self-Aware bij Q.

0: Iets over 2:15 intussen bij Q. You did not sign up for this. En het wordt alleen maar beter, dus zet de radio harder. Ja, zet de radio harder. Ja, als ik je dat zo vraag, dan ga je niet luisteren. Hè? Misschien moet ik het eens in het Engels proberen.
1: Turn up the radio.
0: Oké. Nee, dat zal ook niet het gewenste effect hebben. Frans misschien.
2: Monte le volume de la radio.
0: Is het nu gebeurd? Nee? Oké, Grieks dan eens proberen.
2: Dynamose to radiofono.
0: Oké, laatste poging. Spaans. Oei, nee, wacht. Deze knop. Súbeme la radio.

Lost Frequencies, Live It All. Shania Twain, Imagine Dragons en Sabrina Carpenter. Zij drie gaan er sowieso zijn na 2 uur. Het wordt nog een heel toffe nacht bij Q. Geniet ervan. Het is bijna 2 uur. Goeienacht.